Waardeloos, waardeloos, roept de koper. En als hij vertrekt, wenst hij zichzelf geluk. Al heeft men goud en een massa koralen, verstandige lippen zijn het kostbaarste kleinood. Pak zijn kleed maar, want hij heeft voor een vreemde borg gestaan. En neem hem maar als pand voor een ander. Het brood van de leugen kan iemand aangenaam smaken, maar later zit zijn mond vol grind. Plannen komen tot stand door beraad. Voer oorlog met beleid. Wie praatziek rondgaat, verraadt geheimen. Ga niet om met een loslippige man. De lamp van iemand die zijn vader en zijn moeder verwenst, gaat uit op het ogenblik van de duisternis. Een bezit dat met gierigheid begonnen is, zal zonder zegen eindigen. Zeg niet, ik zal het kwaad vergelden. Vertrouw op de Heer en Hij zal je bevrijden. Twee soorten gewichten zijn voor de Heer een gruwel. En een vervalste weegschaal is verkeerd. De voetstappen van een man komen van de Heer. Hoe kan de mens zijn eigen weg begrijpen? Het is voor de mens een valstrik iets ondoordacht heilig te noemen en pas na zijn gelofte na te denken. Een wijze koning verjaagt de zondaar en laat het rad over hem heen gaan. De geest van de mens is een lamp van de Heer. Hij doorzoekt al de diepte van zijn ingewanden. Liefde en trouw behoeden een koning en zijn troon wordt gestut door barmhartigheid. Het sieraad van de jongeren is hun kracht. De pracht van de bejaarden zijn hun grijze haren. Bloedige striemen polijsten de wil en slagen zuiveren de diepte van de ingewanden.

Spreuken. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 31. Het huis van de koning is als een waterstroom in de hand van de Heer. Hij leidt het waarin het hem behaagt. Het gedrag van een mens mag in zijn eigen ogen rechtschapen zijn, maar de Heer toetst de harten. Dat men gerechtigheid en recht doet, is de Heer aangenamer dan een offer. Trotse ogen, een hoogmoedig hart en de lamp van de slechte mensen, dat is de zonde. De plannen van de ijverige mens leveren iets op, maar ieder die zich overhaast, krijgt gebrek. Schatten verwerven door leugentaal, dat is de vluchtige leegheid van hen die de dood zoeken. De zondaars worden meegesleurd door hun gewelddadigheid, omdat zij weigeren recht te doen. De weg van de zondige mens is kronkelig, maar de daden van de reine mens zijn rechtschapen. Men kan beter op de hoek van het dak zitten dan samenhuizen met een twistzieke vrouw. Het verlangen van de zondaar is gericht op het kwade. Zijn naaste vindt in zijn ogen geen genade. De onnozele wordt wijs als een spotter gestraft wordt. Maar als men de wijze onderricht, doet hij kennis op. De rechtvaardige houdt het huis van de boze in het oog en hij stort de zondaars in het verderf. Wie zijn oor gesloten houdt voor de kreet van de armen, zal ooit zelf roepen en geen antwoord krijgen. Een stille gift doet de woede bedaren en een geschenk in de plooi van het kleed stilt een hevige razernij. Recht doen is een vreugde voor de rechtvaardige, maar een verschrikking voor de boosdoeners. De mens die afdwaalt van de weg van het verstand, komt in de bijeenkomst van de schimmen terecht. Wie van feestvieren houdt, wordt een behoeftig man, en wie van wijn en olie houdt, wordt niet rijk. De zondaar is de losprijs voor de rechtvaardige. De trouweloze komt in de plaats van de rechtschapene. Het is beter in een woestenij te wonen dan met een twistzieke, humeurige vrouw. De wijze heeft kostbare schatten en olie in huis, maar de dwaas jaagt zijn bezit erdoor. Wie gerechtigheid en goedheid nastreeft, vindt leven, heil en glorie. De wijze klautert tegen een stad van helden op en haalt het bolwerk neer waarop zij vertrouwde. Wie voorzichtig is met zijn mond en zijn tong, behoedt zichzelf voor onheil. Hoogmoedig en trots, Spotter is zijn naam. Hij handelt in mateloze trots. De begeerte van de luiaard wordt zijn dood, omdat zijn handen weigeren te werken. Hij blijft maar begeren de hele dag door, terwijl de rechtvaardige geeft en niet gierig is. Het offeren van de zondaars is een gruwel, vooral wanneer het met slechte bedoelingen gebracht wordt. Een leugenachtige getuige komt ten val, maar de man die weet te luisteren zal altijd kunnen spreken. De zondige mens trekt een stalen gezicht, maar de oprechte houdt vast aan zijn weg. Geen wijsheid, geen inzicht en geen beleid houden stand tegenover de Heer. Een paard wordt opgetuigd voor de dag van de strijd, maar de overwinning komt van de Heer.

Spreuken. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 29. Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom. Een aanzien is beter dan zilver en goud. Rijken en armen ontmoeten elkaar. De Heer heeft hen allemaal gemaakt. De verstandige ziet het onheil en verbergt zich. Maar de onverstandigen gaan hun gang en worden gestraft. Het loon van bescheidenheid en vrees voor de Heer is rijkdom en glorie en leven. Doorns en valstrikken liggen op de weg van de verdorvene. Maar wie bezorgd is voor zijn leven, houdt zich ver daarvan. Onderricht de jonge man erover hoe zijn weg dient te zijn. En zelfs in zijn ouderdom wijkt hij er niet van af. De rijke heerst over de armen. En wie leent, wordt de slaaf van wie uitleent. Wie onrecht zaait, zal onheil oogsten. En de roede van zijn trots gaat verloren. Iemand met een vriendelijk oog wordt gezegend, want hij geeft van zijn brood aan de armen. Verjaag de spotter en de strijd is afgelopen. En het is gedaan met ruzie en schelden. Degene die de zuiverheid van hart bemint en aangenaam kan spreken, heeft de koning tot vriend. De ogen van de Heer behoeden de kennis, maar hij verwerpt de woorden van de bedrieger. De luiaard zegt: er loopt een leeuw op straat. Als ik buiten kom, ga ik eraan. De mond van vreemde vrouwen is een diepe kuil. Degene op wie de afkeuring van de Heer rust, valt erin. Als de dwaasheid vastzit in het hart van een jonge man, wordt zij er door de tuchtroede uit verwijderd. Men verdrukt de armen om zelf voordeel te krijgen. Geeft men aan de rijken, dan komt er alleen maar gebrek van. Buig je oor en luister naar de woorden van de wijzen. Richt je hart op wat ik weet. Het is immers goed dat je ze bewaart in je innerlijk en dat zij alle tezamen op je lippen liggen. Om je op de Heer te laten vertrouwen, geef ik vandaag mijn onderricht aan jou. Een dertigtal heb ik er voor je opgetekend. Raadgevingen vol inzicht. Om je waarheid te leren, betrouwbare woorden, zodat je een betrouwbaar antwoord kunt geven aan hem die je zendt. Beroof de arme niet, omdat hij arm is. En vertrap de behoeftige niet in de poort. Want de Heer neemt hun zaak waar en hij berooft hun berovers van het leven. Ga niet om met een driftkop en ga niet met een heet hoofd om. Je zou aan zijn paden gaan wennen en een valstrik spannen voor jezelf. Behoor niet tot degenen die zich aan handslag wagen, die borg blijven staan voor schulden. Waarom zou je, als je niet betalen kunt, je bed onder je laten weghalen? Verleg de aloude grenssteen niet, die je vaderen hebben neergezet. Zie je een man die vaardig is in zijn werk? Hij mag in dienst staan van koningen en zal geen onaanzienlijke lieden dienen.

Spreuken. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 35. Als je met een heerser zit te eten, is dan voorzichtig met wat er voor je staat. Zet een mes op je keel als je een gulzige eter bent. Wees niet begeerig naar zijn lekkernijen, want het is een maaltijd vol bedrog. Maak je niet moe om rijk te worden. Gebruik daarvoor je inzicht niet. Richt je ogen op de rijkdom en is verdwenen. Hij maakt vleugels voor zichzelf en als een adelaar vliegt hij hemelwaarts. Eet niet van het maal dat een gierigaard je voorzet en wees niet begeerig naar zijn lekkernijen. Want hij is iemand die in zichzelf zit te rekenen. Eet en drink, zegt hij tegen je, maar zijn hart is niet met jou. Het maal dat jij gegeten hebt, zul je uitspuwen, en je vriendelijke woorden heb je verspild. Spreek niet als een dwaas luistert, want hij minacht je verstandige woorden. Verleg de aloude grenssteen niet, en zet je voet niet op het veld van de wezen, want hun verlosser is sterk, en zal hun zaak tegen jou opnemen. Laat je hart naar onderricht luisteren en je oor naar verstandige woorden. Tuchtig de jonge man. Als je hem met de roede slaat, dan gaat hij niet dood. Als je hem slaat met de roede, red je hem van het dodenrijk. Mijn zoon, als je hart wijs is, dan is ook mijn hart blij en mijn nieren jubelen, als je lippen de juiste dingen spreken. Laat je hart de zondaars niet benijden, maar in de vrees voor de Heer volharden, voortdurend. Want dan is er een toekomst voor jou en word je in je verwachting niet teleurgesteld. Luister, mijn zoon, en word wijs en leid je hart op de rechte weg. Behoor niet tot degenen die zich aan wijn bedrinken en die zich te buiten gaan aan vlees. Want die drinkers en die eters verliezen alles en de slaap hult hen in lompen. Luister naar je vader, hij heeft je verwekt. En minacht je moeder niet als zij oud is geworden. Koop de waarheid en verkoop de wijsheid niet, evenmin als de vermaning en het inzicht. De vader van een rechtvaardige zal luid juichen. En wie een wijze zoon heeft verwekt, verheugt zich over hem. Dat je vader en je moeder zich mogen verheugen en dat zij die jou baarden mogen juichen. Geef mij dat hart, mijn zoon, en laat je ogen mijn wegen aanschouwen. Want een ontuchtige vrouw is een diepe kuil. Een vreemde vrouw is een nauwe put. Zij ligt op de loer voor haar prooi en maakt vele mensen trouweloos. Bij wie heerst er verdriet? Wie heeft er zorgen? Bij wie is er ruzie? Bij wie gejammer? Wie heeft er onnodige wonden? Wie heeft er fletse ogen? Zij die blijven zitten bij de wijn en die diep in het mengvat gaan turen. Kijk niet hoe rood de wijn is, hoe hij je toelacht in de beker, hoe hij vlot naar binnen glijdt. Later bijt hij als een slang en spuit hij gif als een adder. Dan zien je ogen vreemde dingen en spreekt je hart verdorven taal. Dan ben je als een man die midden in zee ligt, als een man die boven op de ra ligt, die zegt: ze hebben mij geslagen, ik voelde geen pijn. Ze hebben mij afgeranseld, ik merkte er niets van. Als ik wakker word, ga ik er weer op uit.

Spreuken. Hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 34. Benijd de kwaadaardigen niet en verlang niet naar hun gezelschap. Want hun hart overweegt geweld en hun lippen spreken onheil. Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door inzicht wordt het stevig gemaakt. Door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en heerlijk bezit. Een wijs man is een sterke man en een man van kennis toont veel kracht. Want met beleid moet je oorlog voeren. En de overwinning valt daar waar veel raadgevers zijn. Voor een dwaas is de wijsheid te verheven, en hij doet in de poort zijn mond niet open. Hij die op het kwade uit is, zal een boosaardig man genoemd worden. Wat de dwaasheid beraamt is zonde, en de spotter is voor de mensen een gruwel. Als jij je zwak toont op de dag van het onheil, is je kracht maar gering. Red degenen die weggeleid worden om te sterven, en behoed hen die wankelend naar de slachting gaan. En zeg jij, wij wisten het niet. Hij die de harten doorgrondt, weet er alles van. En hij die op je let, neemt het waar, en vergeldt de mens naar zijn daden. Eet honing, mijn zoon, want die is goed. En honingzeem streelt je verhemelte. Zo zijn kennis en wijsheid voor je ziel. Als je ze vindt, is er toekomst voor je en wordt je hoop niet afgesneden. Jij, zondaar, belaag de woning van de rechtvaardige niet en verwoest zijn verblijfplaats niet. Want al valt de rechtvaardige 7 maal, hij staat weer op. Maar de zondaar struikelen in het kwaad. Verheug je niet als je vijand valt en laat je hart niet juichen als hij struikelt. De Heer zou dat zien en het misprijzen en zijn woede van hem afwenden. Wees niet jaloers op de kwaadaardige en benijd de zondaars niet, want voor de slechte mens is er geen toekomst, en de lamp van de zondaars gaat uit. Mijn zoon, vrees de Heer en de Koning, en laat je niet in met andersgezinden, want plotseling komen die twee met hun onheil. Wie kent de rampspoed die zij teweeg brengen? Nog andere woorden van de wijze volgen hier. Partijdigheid bij de rechtspraak deugt niet. Wie tegen de schuldige zegt, je bent onschuldig, wordt door de volken vervloekt en door de volkstammen verwenst. Maar zij die weten te straffen, worden gelukkig en rijke zegen komt over hen. Wie een oprecht antwoord geeft, drukt een kus op de lippen. Doe eerst je werkzaamheden buiten en maak de arbeid op de akker af. Dan kun je daarna je huis gaan bouwen. Wees niet zonder reden een lichtvaardige getuige tegen je naaste. Bedrieg niet met je lippen. Zeg niet, wat hij met mij heeft gedaan, doe ik hem aan. Ik zal die man naar zijn daden vergelden. Ik kwam langs de akker van een luiaard en langs de wijngaard van iemand zonder verstand. En jawel, er groeide alleen maar distels en onkruid bedekte de grond. Zijn stenen muur was ingestort. Ik bekeek het, ik dacht erover na, ik zag het en ik trok er lering uit. Nog even slapen, nog even rusten, nog even de armen over elkaar en liggen. Zo komen de armoede en het gebrek naar je toe, als een welbewapend man.

0: Spreuken. Hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 28. Ook dit zijn nog spreuken van Salomo, bijeengebracht door de mannen van Hiskia, de koning van Juda. Het is de glorie van God om dingen verborgen te houden. De glorie van de koningen is het om dingen te doorgronden. De hoogte van de hemel, de diepte van de aarde en het hart van de koningen, ze zijn ondoorgrondelijk. Haal de onzuiverheden uit het zilver en de edelsmid maakt het tot een stralend schoon stuk. Haal de zondaar weg bij de koning en zijn troon houdt stand door gerechtigheid.
1: Doe niet aanmatigend in het bijzijn van de koning
0: en ga niet op de plaats van de aanzienlijke staan. Want men kan beter tegen je zeggen, kom hierheen, hogerop, dan dat men in het bijzijn van een aanzienlijke je een lagere plaats toewijst. Wat je ogen hebben gezien, brengt dat niet overhaast ter sprake bij een ruzie. Wat moet je uiteindelijk doen als je naaste je te schande maakt? Vecht je zaak uit met je naaste, maar verraad het geheim van een ander niet. Als iemand dat hoort, zou hij je te schande maken en je slechte naam zou niet meer verdwijnen. Gouden appels op een zilveren schaal, dat is een woord op de juiste tijd gesproken. Een gouden ring en een kostbaar sieraad, dat zijn een wijze vermaner en een luisterend oor. Als koele sneeuw op een dag in de oogsttijd is een betrouwbare bode voor degene die hem uitzenden, want hij verfrist het gemoed van zijn meester. Wolken en wind en toch geen regen, dat is een man die ophef maakt van een geschenk dat hij niet krijgt. Door geduld laat een heerser zich overtuigen en een zachte tong kan botten verbrijzelen. Als je honing vindt, eet dan alleen wat je nodig hebt, anders krijg je er te veel van en spuug je het uit. Zet zelden je voet in het huis van je naaste, anders wordt je hem te veel en gaat hij je haten. Een knots, een zwaard, een scherpe pijl, dat is iemand die met een valse getuigenis tegen zijn naaste optreedt. Een brokkelige tand, een zwikkende voet, dat is de steun die een trouwloze biedt op een dag van nood. Zijn kleed uittrekken op een koude dag of azijn gieten op soda, dat doet degene die liedjes zingt in het bijzijn van iemand die bedroefd is van hart. Als je vijand honger heeft, geef hem dan brood te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan water te drinken. Want zo stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd en de Heer zal het je belonen. De noordenwind brengt regen en achterbaksgepraat geeft een ontevreden gezicht. Men kan beter op de hoek van het dak zitten dan samenhuizen met een twistzieke vrouw. Koel water voor een dorstige keel, dat is een goede tijding uit een ver land. Een troebele fontein, een vervuilde bron, dat is een rechtvaardige die wankelt als hij tegenover een zondaar staat. Veel honing eten is niet goed, maar het onderzoeken van moeilijke dingen is eervol. Een open stad die geen muren meer heeft, dat is een man die zichzelf niet beheerst.

0: Spreuken. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 28. Zoals sneeuw niet past bij de zomer en regen niet bij de oogsttijd, zo past glorie niet bij een dwaas. Zoals een mus wegfladdert en een zwaluw vliegt, zo gaat het met een ongegronde vervloeking. Zij zal niet uitkomen. De zweep is voor het paard, de teugel voor de ezel en de stok voor de rug van de dwaze. Antwoord een dwaas niet naar zijn domheid, zodat jij zelf aan hem gelijk wordt. Antwoord een dwaas naar zijn domheid, zodat hij niet wijs wordt in zijn eigen ogen. Degene die een boodschap laat overbrengen door een dwaas, hakt zichzelf de voeten af en drinkt ellende. Een spreuk in de mond van de dwaze is als de benen van een lamme die slap hangen. Zoals het vastbinden van een steen aan een slinger, zo is het geven van eer aan een dwaas. Een doorn die in de hand van een dronkaard steekt, dat is een spreuk in de mond van een dwaas. Zoals een schutter die iedere voorbijganger treft, is hij die een dwaas en een dronkaard in dienst neemt. Zoals een hond die naar zijn braaksel terugkeert, is het dwaas die zijn domheid herhaalt. Zie je een man die wijs is in zijn eigen ogen, dan is er meer hoop voor een dwaas dan voor hem. De luiaard zegt, er loopt een leeuw op straat. Op het plein loopt een leeuw. De deur draait op de deurpin, de luiaard op zijn bed. De luiaard doopt zijn hand in de schotel, maar hij is te moe om haar naar zijn mond te brengen. Een luiaard is wijzer in zijn eigen ogen dan 7 mensen die verstandige antwoorden geven. De man die zich mengt in een ruzie die hem niet aangaat, is als iemand die een passerende hond bij de oren grijpt. Zoals een dolleman die staat te schieten met schichten en pijlen en moordtuig, zo is de man die zijn naaste bedriegt en zegt, ik doe het maar voor de grap. Als er geen hout meer is, gaat het vuur uit. Als er geen lasteraar meer is, houdt de ruzie op. Wat een blaasbalg is voor de gloeiende kolen en wat hout is voor het vuur, is een twistziek mens als het op ruzie maken aankomt. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Ze dalen af tot diep in de ingewanden. Als zilverglazuur op een potscherf, zo zijn brandende lippen en een boosaardig hart. Iemand die haat, veinst met zijn lippen, maar innerlijk zint hij op bedrog. Ook al spreekt hij vriendelijk, vertrouw hem niet, want er schuilen 7 gruwelen in zijn hart. Al verbergt zijn haat zich achter veinzerij, zijn boosaardigheid komt in de bijeenkomst toch aan het licht. Wie een kuil graaft, valt er zelf in. Wie een steen voortrolt, wordt er zelf door getroffen. Een leugenachtige tong haat haar slachtoffers en een gladde mond brengt verderf.
1: Gracias, Señor, por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta ti.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

Van harte welkom, lieve luisteraars. Het is nu 3 uur. Dit is het uur waarop Jezus zijn leven heeft gegeven op Goede Vrijdag, waar hij al onze zonden heeft gedragen. Wij bidden graag dit uur van de barmhartigheid, het kroontje, samen met u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld, door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld, door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom terug in het kroontje van de barmhartigheid. Ik lees u graag nog een stukje voor uit het aantekeningboek van zuster Faustina. En zij bidt. O onuitputtelijke bron van goddelijke barmhartigheid, stort u zelf uit over ons. Uw goedheid kent geen grenzen. Bevestig, o Heer, de macht van uw barmhartigheid over de afgrond van mijn ellende. Want u stelt geen grens aan uw barmhartigheden. Wonderbaarlijk en onvergelijkelijk is uw barmhartigheid. Ze is verbazingwekkend voor het verstand van mensen en engelen. De Heer Jezus liet mij weten hoe aangenaam hij mijn ziel is, die in overeenstemming met de wil van God leeft. Zij geeft daarbij zeer grote eer aan God. Vandaag heb ik leren begrijpen dat zelfs al zou ik geen enkel ding dat God van mij eist ten uitvoer brengen, ik toch mag weten dat ik beloond zal worden, alsof ik alles had uitgevoerd. Omdat hij de intentie ziet waarmee ik begin. Zelfs als hij mij vandaag tot zich zou roepen, zou het werk daar in het geheel niet onder lijden. Want hij zelf is de Heer. Zowel van het werk als de werker. Het is mijn deel om hem tot dwaasheid toe lief te hebben. Alle werken zijn voor hem niets meer dan een klein druppeltje. Het is de liefde die betekenis en kracht en verdienste heeft. Hij heeft in mijn ziel een groot gezichtsveld geopend. De liefde weegt tegen de afgronden op. In de afzondering is Jezus zelf mijn meester. Hij onderwijst en onderricht mij. Ik voel dat ik het voorwerp van zijn bijzondere werking ben. Omwille van zijn onnaspeurlijke doeleinden en ondergrondelijke besluiten verenigt hij mij op een bijzondere manier met zichzelf. En staat het mij toe om in zijn onbegrijpelijke geheimen door te dringen. Er is een geheimnis dat mij met de Heer verenigt, waarvan niemand mag weten, zelfs de engelen niet. Zelfs al zou ik het willen vertellen, dan zou ik het nog niet weten hoe ik het onder woorden moet brengen. Toch leef ik erdoor en zal er voor altijd doorleven. Dit geheimnis onderscheidt mij van ieder ander mens hier op aarde of in de eeuwigheid. En op 18 december 1936 schrijft ze nog. Vandaag voelde ik mij ongelukkig, omdat er een week voorbij gegaan was en niemand mij was op komen zoeken. Toen ik mij bij de Heer beklaagde, antwoordde hij, is het niet genoeg voor jou dat ik je elke dag bezoek? Ik bood de Heer mijn verontschuldigingen aan en de gekwetstheid verdween. O God, mijn kracht, u bent genoeg voor mij.
1: Welkom bij Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door archimandrit Sofroni. We zijn gekomen bij deel 2, geschriften van de heilige Siloan, hoofdstuk 9, over de liefde. We gaan nu met dit hoofdstuk verder. We wensen u een deugddoende lezing toe. De Heer heeft ons zozeer lief dat wij dit niet kunnen begrijpen. Wij zien het kruis, wij weten dat Hij voor ons gekruisigd is en dat Hij in lijden gestorven is. En toch kan onze ziel deze liefde zelf niet begrijpen. Men kan haar slechts leren kennen door de Heilige Geest. De genade van de Heilige Geest is zo zoet en de barmhartigheid van de Heer zo groot dat het onmogelijk is ze te beschrijven. Maar de ziel strekt zich slechts onverzadigbaar naar Hem uit, want zij is ontstoken in liefde. Zij wordt volledig in beslag genomen door God en zij vindt in Hem grote rust en dan vergeet zij de wereld volkomen. Maar de barmhartige Heer verleent de ziel niet altijd op deze wijze een gave. Soms verleent Hij haar heel de wereld lief te hebben, en dan weent de ziel voor de gehele wereld en smeekt haar goede en barmhartige Meester om zijn genade uit te storten over iedere ziel en om zich volgens zijn barmhartigheid over elke ziel te ontfermen. Hoe zal ik het u vergelden, Heer, dat Gij talloze barmhartigheden over mijn ziel hebt uitgegoten? Ik smeek u, verleen mij om mijn overtredingen te zien en steeds voor uw aangezicht te wenen, want Gij bemint de nederige zielen en geeft hun de genade van de Heilige Geest. Barmhartige God, vergeef mij. Gij ziet hoe mijn ziel tot u, mijn Schepper, aangetrokken wordt. Gij hebt mijn ziel geraakt door uw liefde en zij dorst naar u. Haar verlangen is oneindig en onverzadigbaar. Dag en nacht strekt zij zich naar u uit en zij wil deze wereld niet meer zien. Toch heb ik de wereld lief, maar boven alles heb ik mijn Schepper lief. Naar u verlangt mijn ziel. Mijn Schepper, waarom heb ik uw kleine schepsel u zo dikwijls bedroefd? Maar gij zijt mijn zonden niet indachtig geweest. Laten we terugkeren en laten we opnieuw over hetzelfde spreken. Zoals we iedere dag brood eten en water drinken, en zoals ons lichaam de volgende dag toch weer drinken en eten nodig heeft, op diezelfde wijze vermoeit het indachtig zijn van de weldaden van God de ziel nooit, maar zal haar nog ontvankelijker maken om aan God te denken. Of ook, des te meer hout men op een vuur legt, des te groter de hitte wordt. Zo is het ook met God. Des te meer je aan Hem denkt, des te groter wordt de vlam van liefde en van ijver voor Hem. Als de mensen wisten wat de liefde van de Heer is, zouden zij massaal naar Christus stromen en zou Hij hen allen verwarmen met zijn genade. Zijn barmhartigheid is onuitsprekelijk. De ziel vergeet de aarde door de liefde van God. De Heer heeft de berouwvolle zondaar zeer lief en liefhebbend drukte hem tegen zijn borst. Waar was je, mijn kind? Ik wacht al lang op je. De Heer roept alle mensen tot zich door de stem van het evangelie en zijn stem weer klinkt over de gehele aarde. Kom tot mij, gij allen die belast zijt, en ik zal u rust geven.

komt en drinkt van het levendmakende water. Naar Matteüs hoofdstuk 11, vers 28. Komt en verneemt dat ik u lief heb. Als ik u niet lief had, zou ik u niet roepen. Ik kan het niet verdragen dat er ook maar één van mijn schapen verloren zou gaan. Zelfs voor één schaap gaat de herder naar de bergen en zoekt het overal. Kom tot mij, mijn schapen. Ik heb u geschapen en ik heb u lief. Mijn liefde voor u heeft mij naar de aarde gebracht en ik heb alles geduld omwille van uw verlossing. Ik wil dat gij mijn liefde leert kennen en dat gij, evenals de apostelen op de Tabor, zult zeggen: Heer, het is goed voor ons om met u te zijn. Naar Matteüs hoofdstuk 17 vers 4, Marcus hoofdstuk 9 vers 5 en Lucas hoofdstuk 9 vers 33. Ere zij onze Heer en God, dat Hij ons zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, omwille van onze verlossing. Ere zij de enige geboren Zoon, dat Hij zich verwaardigd heeft om uit de alreine maagd te worden geboren en dat Hij geleden heeft voor onze verlossing en dat Hij ons zijn alheilig lichaam en bloed heeft gegeven tot eeuwig leven en dat Hij zijn Heilige Geest voor ons op aarde heeft neergezonden. De Heilige Geest openbaart ons Gods mysteriën. De Heilige Geest leert de ziel de onuitsprekelijke liefde voor de mensen. De Heilige Geest siert de ziel en het lichaam zodanig dat de mens gaat lijken op de Heer in het vlees en eeuwig met de Heer in de hemelen zal leven en zijn heerlijkheid zal zien. In het eeuwige leven zullen alle mensen op de Heer lijken. En geen mens zou dit mysterie kunnen kennen als de Heilige Geest het niet geopenbaard had. De Heer is vreugdevol en stralend, en de mensen zullen stralen zoals Hij, zoals de Heer zelf heeft gezegd, dat de rechtvaardigen zullen schitteren als de zon. Naar Matteüs hoofdstuk 13 vers 43. De apostel Johannes de theoloog zegt dat wij aan Hem gelijk zullen zijn. Naar de eerste brief van Johannes hoofdstuk 3 vers 2. Gij hebt de zielen van de heiligen tot u aangetrokken, Heer, en zij stromen naar u als stille rivieren. De geest van de heiligen heeft zich vastgehecht aan u, Heer, en hij strekt zich uit naar u, ons licht en onze vreugde. De harten van uw heiligen zijn bevestigd in uw liefde, Heer, en zij kunnen u geen ogenblik vergeten, zelfs niet in hun slaap. Want de genade van de Heilige Geest is zoet. De barmhartige Heer heeft ons zondaars de Heilige Geest geschonken en Hij heeft van ons geen enkele voldoening geëist. Maar, zoals tot de apostel Petrus zegt Hij tot een ieder van ons, heb jij mij lief? Naar Johannes hoofdstuk 21 vers 15 tot 17. Zo verlangt de Heer slechts liefde van ons en verheugt Hij zich over onze bekering. Dit is Gods barmhartigheid voor de mens. Zodra een mens niet meer zondigt en hij zich vernedert voor God, zal de Heer zich over hem ontfermen en hem alles vergeven en zal Hij hem de genade van de Heilige Geest geven en de kracht om de zonde te overwinnen. Het is een wonderbaarlijke zaak. De mens verafschuwt zijn broeder. Een mens net als hij, als hij arm of vuil is. Maar de Heer vergeeft ons alles zoals een liefhebbende moeder haar kind vergeeft. Hij verafschuwt geen enkele zondaar, maar verleent hem zelfs de gave van de Heilige Geest. Als de mensen de liefde van de Heer voor ons zouden kennen, dan zouden zij zich volkomen overgeven aan zijn heilige wil en dan zouden zij vreedzaam in God leven, als koningskinderen. Een koning draagt voor alles zorg, voor zijn koninkrijk,
voor zijn gezin, voor zijn zoon en voor zijn kinderen. Maar de zoon leeft rustig in het paleis. Iedereen bedient hem en hij geniet onbezorgd van alle dingen. Zo vergaat het de mens die zich heeft overgegeven aan de wil van God. Hij leeft in vrede en is tevreden met zijn lot, zelfs wanneer hij ziek zou zijn, arm of vervolgd. Hij heeft rust, omdat de genade van de Heilige Geest met hem is. De zoetheid van de Heilige Geest vertroost hem, en hij heeft er slechts verdriet over dat hij zijn geliefde Heer zozeer bedroefd heeft. Ach, we moeten op aarde zodanig leven dat de ziel steeds merkt dat zij met God verblijft. De Heer heeft gezegd: ik laat jullie niet verweest achter. Naar Johannes hoofdstuk 14 vers 18. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven en de ziel behoort te voelen dat de Heilige Geest in haar leeft. Zelfs als er maar weinig genade is, dan voelt de ziel toch de liefde van de Heer. Zij voelt dat de Heer van ons is en wij van hem zijn. Maar wie dit in zijn ziel niet zo voelt, die heeft de genade verloren. De ziel voelt dat de Heer haar lief heeft ondanks haar vele zonden, zoals in die dagen toen de Heer tot Zacchaeus sprak: Zacchaeus, het is mij goed om heden in uw huis te zijn. Naar Lucas hoofdstuk 19 vers 5. Dit kwam slechts omdat Zacchaeus Christus had willen zien. Nu overkomt de zondaar ditzelfde, als zijn ziel zich bekeert tot God. Tegenwoordig zijn de volkeren van het goede pad afgeweken en de mensen zijn onbarmhartig geworden. Allen zijn ze verhard en er is geen liefde meer. Daarom voelen zij Gods liefde evenmin. Vanwege de hardheid van hun hart denken de mensen ook van God dat Hij net zo is als zij, en dan verliezen zij hun geloof in God helemaal. O, als het mogelijk was, zou ik hun de Heer tonen en zeggen: kijkt en ziet hoe de Heer is. Voor het aanschijn van zijn liefde smelt de ziel van de mens. Maar deze liefde kan men niet louter door het verstand waarnemen. Men leert haar kennen door de Heilige Geest. Heer, verleen mij om tranen te vergieten voor mijzelf en voor de gehele wereld, opdat de volkeren u mogen leren kennen en eeuwig met u mogen leven. Heer, verwaardig ons met de gave van uw nederige Heilige Geest, opdat wij uw heerlijkheid mogen begrijpen. Mijn ziel stort in haar droefheid een stroom van tranen. Ik heb medelijden met de mensen die de zoetheid van een heilig en vertederd hart niet kennen. Mijn ziel heeft een groot verlangen dat de barmhartigheid van de Heer met alle mensen mogen zijn, opdat de gehele wereld en alle mensen mogen weten hoe innig de Heer ons lief heeft als zijn dierbare kinderen.

Hoofdstuk 10. Wij zijn kinderen van God en lijken op de Heer. Uit het stof heeft de Heer de mens geschapen. En toch heeft Hij ons lief als zijn eigen kinderen. En vol verlangen wacht Hij op ons. De Heer heeft ons zo lief gekregen dat Hij voor ons vlees geworden is. En dat Hij zijn bloed voor ons vergoten heeft en het ons te drinken heeft gegeven. Hij heeft ons ook zijn allerzuiverst lichaam geschonken, en op die manier zijn wij zijn kinderen geworden. Vlees van zijn vlees en bloed van zijn bloed. Zoals kinderen op hun vader lijken, onafhankelijk van hun leeftijd, zo lijken wij op de Heer in zijn menselijke natuur. En Gods geest getuigt aan onze geest dat wij eeuwig met hem zullen zijn. De Heer roept ons onophoudelijk tot zich. Kom tot mij en ik zal u rust geven. Naar Matteüs hoofdstuk 11, vers 28. Hij voedt ons met zijn allerzuiverst lichaam en bloed. In zijn barmhartigheid onderricht hij ons door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Hij heeft ons zijn mysteries geopenbaard. Hij woont in ons en in de mysteriën van de kerk. Hij leidt ons naar de plaats waar wij zijn heerlijkheid zullen zien. Maar elke mens zal die heerlijkheid zien in de mate waarin hij lief heeft. Wie meer lief heeft, die zal er sterker naar streven om met zijn geliefde Heer te zijn, en daarom zal hij meer tot hem naderen. Wie weinig lief heeft, die verlangt ook weinig, en wie niet lief heeft, die verlangt niet, en die streeft er niet naar om de Heer te zien, en hij zal eeuwig in de duisternis verkeren. Tot tranen toe beklaag ik de mensen die God nog zijn barmhartigheden kennen. Maar aan ons heeft de Heer zich getoond door de Heilige Geest, en wij leven in het licht van zijn heilige geboden. Een wonderbare zaak. De genade heeft mij doen begrijpen dat alle mensen die God liefhebben en die zijn geboden bewaren, vervuld zijn van licht en op de Heer lijken. Maar wie tegen God ingaat, is vervuld van duisternis en lijkt op de vijand. En dit is natuurlijk. De Heer is licht en hij verlicht zijn dienaren. Maar degenen die de vijand dienen, hebben van hem de duisternis aangenomen. Ik kende een jongetje. Hij zag eruit als een engel. Hij was nederig, gewetensvol en zachtmoedig. Zijn gezichtje was wit met een rode blos. Zijn ogen waren helderblauw, vriendelijk en rustig. Maar toen hij was opgegroeid, ging hij op een onreine manier leven en verloor de goddelijke genade. En toen hij een jaar of 30 was, leek hij zowel op een mens als op een duivel, op een wild dier en op een moordenaar. En heel zijn voorkomen was angstaanjagend en verschrikkelijk. Ook kende ik een meisje dat heel mooi was, met een innemend en stralend gezicht, zodat vele mensen jaloers waren op haar schoonheid. Maar door de zonde verloor zij de genade en het was pijnlijk om haar aan te zien. Maar ik heb ook het omgekeerde gezien. Ik heb mensen gezien die naar het klooster kwamen met gezichten die door de zonde en de hartstochten verwrongen waren, maar die door rouwmoedigheid en een vroom leven veranderden en het werd aangenaam om hen te zien. Ook heeft de Heer mij verleend om in het oude Rossikon tijdens de biecht een priestermonnik en biechtvader te zien die veranderd was naar het beeld van Christus. Hij stond op de plaats waar de biecht werd gehoord, terwijl hij op een onuitsprekelijke wijze straalde.
En ofschoon zijn haar wit was van ouderdom, was zijn gelaat mooi en jeugdig als dat van een jongen. Hetzelfde heb ik zien gebeuren met een bisschop tijdens de liturgie. Ook heb ik vader Johannes van Kroonstad gezien. Hij had het voorkomen van een gewone mens, maar de goddelijke genade gaf aan zijn gezicht een schoonheid als van een engel, en men verlangde ernaar om naar hem te kijken. Op deze wijze misvormt de zonde de mens, maar siert hem de genade. De mens is genomen uit de aarde, maar God kreeg hem zo zeer lief dat hij hem door zijn genade opnieuw bekleed heeft met schoonheid. En de mens is geworden naar het beeld en de gelijkenis van de Heer. Het is jammer dat maar weinig mensen hiervan weten. En dat komt omdat wij trots zijn. Maar als wij nederig zouden worden, zou de Heer ons dit mysterie openbaren, want Hij heeft ons zeer lief. De Heer heeft tot zijn apostelen gezegd: Kinderen, hebt gij iets te eten? Naar Johannes hoofdstuk 21, vers 5. Welk een liefde voelt men in deze woorden. Maar de Heer bemint niet slechts de apostelen. Hij bemint één ieder van ons op diezelfde wijze. Toen men tegen de Heer zei: Zie, uw moeder en uw broeders zijn gekomen om u te zien, heeft hij geantwoord: Wie de wil van mijn vader doet, is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Naar Matteüs hoofdstuk 12, vers 47 tot 50. Er zijn mensen die zeggen dat God niet bestaat. Zij spreken zo omdat er in hun hart een trotse geest woont, die hun leugens influistert tegen de waarheid en tegen Gods kerk. Zij denken dat zij intelligent zijn, maar in werkelijkheid begrijpen zij zelfs niet eens dat deze gedachten niet van hen zijn, maar afkomstig zijn van de vijand. Als iemand zulke gedachten aanneemt en koestert in zijn hart, zal hij op die wijze verbonden worden met de boze geest. En moge God verhoeden dat iemand in deze staat zou sterven. Maar in de harten van de heiligen woont de genade van de Heilige Geest, die hen verenigt met God. Zij voelen duidelijk dat zij de geestelijke kinderen zijn van de Hemelse Vader, en daarom zeggen zij: Onze Vader, naar Romeinen hoofdstuk 8, vers 15 tot 16, en Galaten hoofdstuk 4, vers 6 tot 7. De ziel verheugt en verblijdt zich over deze woorden. Door de Heilige Geest weet zij dat de Heer onze Vader is. Al zijn wij ook geschapen uit aarde, toch woont de Heilige Geest in ons. En Hij maakt ons naar de gelijkenis van de Heer Jezus, zoals kinderen op hun vader lijken. De mens is geschapen uit het stof der aarde. Wat kan er voor goeds in hem zijn? Maar zie, in zijn goedheid heeft God de mens gesierd met de genade van de Heilige Geest, en hij is naar het beeld en de gelijkenis van Jezus Christus, de Zoon van God, geworden. Groot is dit mysterie, groot is ook Gods barmhartigheid voor de mens. Als alle volkeren op aarde zouden weten hoezeer de Heer de mens lief heeft, dan zou iedereen Christus en zijn nederigheid lief krijgen, en men zou wensen om in alles op hem te lijken. Maar zelf kan de mens dit onmogelijk bereiken, want slechts in de Heilige Geest wordt hij naar het beeld en de gelijkenis van Christus. De gevallen mens wordt gereinigd door het berouw, hij wordt vernieuwd door de genade van de Heilige Geest, en in alles wordt hij naar het beeld en de gelijkenis van de Heer. Zo geweldig groot is de goedheid van God jegens ons. Wij danken U, o Heer, dat Gij ons op aarde de Heilige Geest hebt geschonken. Hij leert aan de ziel de kennis waarvan zij zelf nooit vermoed had die te zullen kennen.
De Heilige Geest leert ons de nederigheid van Christus, omdat de ziel steeds de goddelijke genade die haar vreugde schenkt in zich mogen dragen. Maar tegelijkertijd verleent de Heer aan de ziel droefheid voor de mensen en hij geeft haar een gebed met tranen, opdat alle volkeren de Heer mogen leren kennen en zich aan zijn liefde verzadigen. Wie de liefde van God door de Heilige Geest heeft leren kennen, kent geen rust, dag nog nacht, zelfs als zijn lichaam uitgeput raakt en als hij wil gaan liggen op zijn rustplaats, dan richt zijn onvermoeibare ziel zich met al haar kracht op God, haar Vader. De Heer heeft ons met hem verenigd. Gij, o Vader, zijt in mij, en ik in u. Mogen ook zij allen één zijn in ons. Naar Johannes hoofdstuk 17, vers 21. Op die manier, door de Heilige Geest, maakt de Heer van ons één familie met God de Vader. Hoofdstuk 11. Over de Moeder Gods. Als de ziel in de liefde van God verblijft, hoe goed is alles dan? Hoezeer is alles vervuld van lieflijkheid en blijdschap? Maar zelfs dan ontkomt men niet aan droefheid, en des te groter de liefde, des te groter de smart. De Moeder Gods heeft nooit, zelfs door geen enkele gedachte, gezondigd, en zij heeft de genade nooit verloren. Maar ook zij heeft groot leed moeten verduren. Toen zij aan de voet van het kruis stond, was haar verdriet zo onmetelijk als de oceaan. De kwellingen van haar ziel waren onvergelijkbaar veel groter dan die van Adam na zijn verjaging uit het paradijs. Omdat ook haar liefde onvergelijkbaar veel groter was dan die van Adam in het paradijs. En dat zij is blijven leven, komt slechts omdat de kracht van de Heer haar gesterkt heeft, want de Heer wilde dat zij zijn opstanding zou zien en dat zij na zijn hemelvaart op aarde verder zou leven om de apostelen en het nieuwe volk der christenen te troosten en vreugde te schenken. Wij bereiken de volheid van de liefde van de Moeder Gods niet en daarom kunnen wij ook haar leed niet ten volle begrijpen. Haar liefde was volmaakt. Zij had God en zijn Zoon grenzeloos lief, maar zij beminde ook de mensen met een grote liefde. En wat moet zij wel niet hebben doorgemaakt toen die mensen, die zij zo zeer lief had en voor wie zij tot aan het einde de verlossing wilde, haar geliefde Zoon kruisigden. Wij kunnen dit niet begrijpen, omdat wij maar weinig liefde voor God en voor de mensen hebben. Zo onmetelijk en zo ondoorgrondelijk als de liefde van de Moeder Gods voor ons is, zo onmetelijk en onbegrijpelijk is ook haar leed voor ons. Alreine Maagd en Moeder Gods, zeg ons, uw kinderen, hoe gij, toen gij op aarde leefde, uw Zoon en God hebt lief gehad. Hoe verheugde uw geest zich in God, uw Verlosser? Hoe keekt gij naar zijn schone gelaat en overdacht gij dat hij degene is die alle hemelse krachten met vrezen en liefde dienen? Zeg ons wat uw ziel gevoeld heeft toen gij dit goddelijke kind in uw armen droegt. Hoe hebt gij hem opgevoed? Welke pijnen heeft uw ziel geleden toen gij samen met Jozef gedurende 3 dagen naar hem gezocht hebt in Jeruzalem? Welke kwellingen hebt gij verduurd toen de Heer werd overgegeven ter kruisiging en stierf op het kruis? Zeg ons hoe uw vreugde was bij de opstanding of hoe uw ziel gesmacht heeft na de hemelvaart des Heren. Onze zielen verlangen ernaar om uw leven met de Heer op aarde te leren kennen, maar gij hebt dat alles niet op schrift willen stellen, maar hebt uw geheim met zwijgen bedekt. Ik heb talrijke wonderen en barmhartigheden van de Heer en van de Moeder Gods gezien, maar ik kan voor hun liefde niets teruggeven.
Wat zal ik aan de Alheilige Meesteres teruggeven om haar te danken dat zij mij in mijn zondigheid niet verafschuwd heeft, maar dat zij mij met erbarming bezocht heeft en inzicht heeft geschonken. Ik heb haar niet gezien, maar de Heilige Geest heeft mij verleend haar te leren kennen uit haar woorden, die vervuld waren van genade. En mijn geest verheugt zich en mijn ziel strekt zich naar haar uit met zoveel liefde, dat slechts de aanroeping van haar naam al zoet is voor mijn hart. Toen ik nog een jonge novice was, bad ik eens voor de icoon van de Moeder Gods en het Jezusgebed kwam in mijn hart, waar het zich vanzelf begon uit te spreken. En op een keer in de kerk, toen ik luisterde naar de profetieën van Jesaja, moest ik bij de woorden: Wast u en gij zult schoon worden, Jesaja hoofdstuk 1 vers 16, denken: Misschien heeft de Moeder Gods ooit één keer, al was het maar in gedachten, gezondigd. En o wonder, tegelijkertijd met het gebed zei een stem duidelijk in mijn hart: De Moeder Gods heeft nooit, zelfs niet in gedachten, gezondigd. Zo getuigde de Heilige Geest in mijn hart van haar zuiverheid. Maar tijdens haar aardse leven had zelfs zij een zekere onvolmaaktheid en was zij onderworpen aan fouten, maar niet aan zonde. Dit kan men zien in het evangelie, toen zij op de terugweg uit Jeruzalem niet wist waar haar zoon was en zij hem samen met Jozef 3 dagen heeft gezocht. Naar Lucas hoofdstuk 2 vers 44 tot 46. We onderbreken voor muziek.

Wij gaan verder met hoofdstuk 11 over de moeder gods in het leven van de heilige Siloam de Atoniet. Mijn ziel is in vreze en beving wanneer ik nadenk over de roem van de moeder gods. Mijn verstand is te klein en mijn hart is arm en zwak, maar mijn ziel verheugt zich en verlangt ernaar om tenminste enkele woorden over haar te schrijven. Mijn ziel is bevreesd om iets aan te roeren, maar de liefde dwingt mij om mijn dankbaarheid voor haar barmhartigheid niet te verbergen. De moeder gods heeft nog haar gedachten, nog haar liefde voor God en haar zoon, nog het lijden van haar ziel tijdens de kruisiging aan het schrift toevertrouwd. Omdat wij daar toch niets van zouden kunnen begrijpen, want haar liefde voor God is sterker en vuriger dan de liefde van de serafijnen en de cherubijnen. En alle hemelse machten van engelen en van aartsengelen staan versteld over haar. En, ofschoon het leven van de moeder gods als het ware toegedekt is door een heilig zwijgen, heeft de Heer van onze orthodoxe kerk ons verleend te kennen dat zij in haar liefde de gehele wereld omvat en dat zij in de Heilige Geest alle volkeren op aarde ziet. Evenals haar zoon heeft zij met alle mensen medelijden en ontfermt zij zich over hen. Konden wij maar weten hoezeer de Alheilige alle mensen lief heeft, die Christus geboden bewaren, en hoe zij treurt en medelijden heeft met degenen die zich niet beteren. Dit heb ik zelf ondervonden. Ik lieg niet, ik spreek voor Gods aangezicht, die door mijn ziel wordt gekend. In de geest ken ik de Alheilige Maagd. Ik heb haar niet gezien, maar de Heilige Geest heeft mij verleend om haar, evenals haar liefde voor ons, te leren kennen. Zonder haar barmhartigheid was ik allang omgekomen, maar zij heeft mij willen bezoeken en willen vermanen om niet meer te zondigen. Ze heeft tegen mij gezegd: ik vind het onaangenaam om te zien wat je doet. En haar woorden waren vriendelijk, rustig en zachtmoedig, maar zij hebben op mijn ziel ingewerkt. Er is meer dan 40 jaar voorbij gegaan en toch kan mijn ziel deze zoete woorden niet vergeten. Ik weet niet wat ik zal teruggeven voor haar liefde voor mij, onreine zondaar, en hoe ik de goede, duldzame moeder gods zal danken. Zij is waarlijk onze voorspreekster bij God en haar naam alleen al schenkt vreugde aan de ziel. En de ganse hemel en de gehele aarde verheugen zich over haar liefde. Het is een ondoorgrondelijke, wonderbare zaak. Zij woont in de hemelen en schouwt onafgebroken Gods heerlijkheid en toch vergeet zij ons, armzalige zondaars, niet en met haar barmhartigheid bedekt zij de gehele aarde en alle volkeren. En de Heer heeft ons zijn alreine moeder geschonken. Zij is onze vreugde en onze hoop. Zij is onze moeder naar de geest en naar haar natuur is zij als mens dicht bij ons en de ziel van iedere christen strekt zich in liefde naar haar uit. Hoofdstuk 12 over de heiligen. Ik heb lief die mij liefhebben en zij die mij eren, zal ik eren, zegt de Heer. Naar Spreuken, hoofdstuk 8, vers 17 en 1 Samuel, hoofdstuk 2, vers 30. God wordt verheerlijkt in zijn heiligen en de heiligen worden verheerlijkt in God. De heerlijkheid die de Heer aan zijn heiligen geeft is zo groot dat als de mensen een heilige zouden zien zoals hij werkelijk is, zij dan uit eerbied en vrees op de grond zouden vallen. Want de vleeselijke mens kan de openbaring van de hemelse heerlijkheid niet verdragen. Verbaas u hierover niet. De Heer heeft zijn schepping zo zeer lief dat hij de mens de Heilige Geest heeft gegeven in overvloed en in de Heilige Geest is de mens naar het beeld en de gelijkenis van God geworden. Maar waarom heeft de Heer de mens zo zeer lief? Omdat hij de liefde zelf is.
En deze liefde leert men kennen door de Heilige Geest. De mens leert de Heer, zijn Schepper, kennen door de Heilige Geest, die de gehele mens met zijn genade vervult, de ziel, de geest en het lichaam. De Heer heeft de heiligen zijn genade gegeven en zij beminden hem en hechten zich tot het einde aan hem vast, want de zoetheid van de liefde van God staat niet toe om de wereld en haar schoonheid lief te hebben. En als het hier op aarde al zo is, hoeveel te meer nog zullen dan de heiligen met hem in liefde verenigd zijn in de hemel? En deze liefde is onuitsprekelijk zoet en zij gaat uit van de Heilige Geest en alle hemelse machten voeden zich hiermee. God is liefde en in de heiligen is de Heilige Geest liefde. Door de Heilige Geest leert men de Heer kennen. Door de Heilige Geest wordt de Heer in de hemelen verheven. Door de Heilige Geest loven de Heilige God en met de gave van de Heilige Geest verheerlijkt de Heer zijn heiligen en aan deze glorie zal geen einde zijn. Vele mensen hebben de indruk dat de heiligen ver van ons afstaan. De heiligen staan ver af van diegenen die zelf afstand hebben genomen, maar zij staan heel dicht bij degenen die Christus geboden bewaren en die de genade van de Heilige Geest bezitten. In de hemelen leeft en beweegt alles in de Heilige Geest. Maar diezelfde Heilige Geest is ook op aarde. Hij leeft in onze kerk, hij leeft in onze mysteries. Hij is in de Heilige Schrift en hij is in de zielen van de gelovigen. De Heilige Geest verenigt alle mensen en daarom zijn de heiligen dicht bij ons. En als wij tot hen bidden, dan horen zij onze gebeden in de Heilige Geest en onze ziel voelt dat zij voor ons bidden. Wat zijn wij, orthodoxe christenen, gelukkig en gezegend dat de Heer ons het leven heeft gegeven in de Heilige Geest. Hij verblijdt onze zielen, maar men moet hem verstandig bewaken, want zelfs om één slechte gedachte verlaat hij de ziel en dan is Gods liefde niet meer met ons. Dan hebben wij geen vrijmoedigheid meer in het gebed en ook geen vaste hoop meer dat wij zullen ontvangen wat wij vragen. De heiligen wonen in een andere wereld en daar, door de Heilige Geest, zien zij de glorie van God en de schoonheid van het gelaat van de Heer. Maar in diezelfde Heilige Geest zien zij ook ons leven en onze daden. Zij kennen ons leed en zij horen onze vurige gebeden. Toen zij nog op aarde leefden, leerden zij de goddelijke liefde van de Heilige Geest. En wie de liefde bewaart op aarde, die gaat met haar over naar het eeuwige leven, naar het hemelse koninkrijk, waar de liefde groeit en volmaakt wordt. En als reeds hier de liefde haar broeder niet kan vergeten, hoeveel te meer zijn de heiligen ons indachtig en bidden zij voor ons. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siloan de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 12 over de heiligen. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, een zeer hartelijk welkom in Klassiekuur. Onze radio en vele andere platformen geven u steeds de mogelijkheid bij u thuis klassieke muziek te beluisteren. Een overzicht van wat u vandaag ten gehore krijgt. Muziek en tekst met als onderwerp de heilige Jozef, wiens feestdag we vieren op 19 maart en op 1 mei Sint-Jozef Arbeider, met dank aan Jozef Haydn, Michael van der Plas en Juan Escolar. En, na een religieus lied van Cornelis Boskoop, wordt de lente muzikaal geschilderd in Anoniem Werk, een lied van Thomas Orne en Felix Mendelssohn. Johann Sebastian Bach weer klinkt in zijn tweede suite en zijn cellosuite. En na een pittig stukje Mozart besluit Ludwig van Beethoven met de scène bij de beek uit de zesde symfonie. Eerst zingen de Benedictinissen van Maria, koningin der apostelen, een hymne aan Sint-Jozef. Ze vragen zijn gebed, hij de dierbare uitgekozen echtgenoot van onze gezegende moeder. Hij wordt onder meer als spiegel van geduld, model voor de werklieden, bewaker van de maagden, hoop van de zieken, schrik van de duivelen en patroon van de wereldkerk aanbeden. En zijn tussenkomst wordt gevraagd voor onze verzuchtingen. En dit in een litaniestijl, responsoriaal, dat betekent elkaar beantwoordend. Eren wij Sint-Jozef met dit lied, hij de pijler van de families en ook de patroon der stervenden.

Anna tot Jozef. Het eten was al opgedaan. Ik had haar 3 maal moeten roepen. Had 3 maal de lepel in mijn hand gebogen. En toen zag ik haar op de drempel staan met nieuwe ogen. Groter. Nee, kleiner. Oh, ik weet het niet. Ze gaven zich uit voor duiven. Oh ja. Ik zag duiven achter haar sluier. De ogen van een bruid. Zij dorst.

0: ze haast niet op te slaan. Ze zei alleen een bries. Er is een bries door mijn kamer heen gegaan. Ik weet niet waarom, maar ik geloof dat ik ben gaan staan. Ik dacht opeens dingen uit boeken. Ik weet niet. Ik dacht aan een roos na zachte regen. Ik stond met die lepel in mijn hand, van de wijs, verlegen. En dat kwam door dat witte licht dat zij in de kamer bracht. Dat kwam door de witte holte boven haar blos. Daar wilden de duiven uit los. En het was of achter haar huid een vuur te trillen stond. Zoals dat bos waarvan ik dikwijls las dat brandde zonder te verteren in heilige grond. Wij aten zwijgend, zij en ik, als luisterend naar een ver zwaar onweer. Pas na danken huiverend opgestaan, een ver, zwaar, een oneindig ogenblik, keek zij mij aan. O moeder, zei ze, en vingert aan de deurpost, zachtjes bevend, breekbaar. Een kaars van wil je het mij vergeven? O moeder, zei ze, en schreide. Maar ik zag geen traan. En nog eens, moeder. Of zij het woord kon strelen. En langzaam, fluisterend, gegroet door een schaduw, overschaduwd door een groet. Ik weet niet of ik het heb verstaan. En zuchtend dansen, onder geluk gebogen. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Is zij de schemer het weiland ingegaan? Er zijn dingen die ons te boven gaan. Had ik maar tranen gezien, haar stem maar horen breken. Ik had haar naam geroepen, over haar haar gestreken. Maar zij was haar naam niet en ik heb niets gedaan. Er zijn grote dingen aan haar gedaan. Er zijn dingen aan haar gedaan en wij zijn niet gewaarschuwd. Wij hebben de duiven niet achter haar sluier neer zien strijken. We zijn bedrogen. Zij is al hemelend, goud en al gebogen. 16 en zonder gisteren. 16 en met verzadigde ogen. God is met ons bezig. God is met ons bezig. En het is verschrikkelijk, wij zijn niet gewaarschuwd. Wij zien ook geen schaduw, wij gaan dingen uit boeken denken, wartaal uitslaan. We zullen zwijgen, jij en ik. We zullen dikwijls eenzaam zijn voortaan en stom geslagen en met lege handen. Vervreemdend van de schouders en de wangen waar zij nu staan. Zij zal veel dingen zeggen die wij niet verstaan. Zij zal van vuur zijn en maar niet opbranden. Want als de bries haar dit heeft aangedaan, wat als de storm opstaat? En als de schaduw haar al doet verdwijnen, wat dan? Wanneer het licht dus in zal slaan? Jongen, probeer haar tegemoet te gaan.
1: Deze mooie proza-tekst van Michel van der Plas, heel passend, werd gebracht door Geertrui Seys. Michel van der Plas heette eigenlijk Bernardus Brinkel. Deze Nederlandse woordkunstenaar leefde van 1927 tot 2013. Van de Plas wou eerst priester worden, maar ruilde toch het klein seminarie voor het gymnasium, waar hij koos voor een leven als journalist, schrijver, dichter, vertaler en tekstschrijver. Veel katholieke thema's snijdt hij aan en schreef eveneens voor Wim Sonneveld, Wim Kaan en Gerard Cox en zo meer. Hij deelt zijn thematiek met Godfried Bomans, waar hij bevriend mee was, en schreef ook een biografie van Guido Gezelle. We blijven bij Sint-Jozef en de Benedictinessen van Maria, koningin van de apostelen. In goed gezelschap dus, in een kwalitatief hoogstaande Te Jozef Celebrant, een hymne voor de vespers van het feest van Sint-Jozef op 19 maart en 1 mei. Juan Escolar schreef haar in het jaar 1700. En hoe luidt nu deze tekst? Eenstemmigheid en harmonische delen worden hier loepzuiver gezongen. Te Jozef Celebrant, u Jozef bejubelende hemelkoren, u prijzen alle christenscharen, u die om uw heerlijke deugden verbonden waart, in kuise echt met de roemrijke maagd. Als gij door angstige zorg gekweld, u verwondert hoe uw bruid haar gezegende vrucht kan dragen, komt een engel u melden dat zij het kind ontving door de werking van de geest van boven. Gij omhelst een pasgeboren heer en volgt hem op zijn vlucht naar het verre land Egypte. Gij zoekt hem, verloren in Jeruzalem, en vindt hem terug, uw vreugde mengend met uw tranen. Anderen valt een zalig lot eerst na hun dood ten deel. Pas als de palm verdiend is, gaan zij de glorie binnen. Maar gij geniet God reeds bij uw leven, gelijk de hemelingen. Ja, nog gelukkiger door uw wonderheerlijk lot. Allerheiligste drievuldigheid, spaar ons op onze beden. Geef dat wij door Jozefs verdiensten ten hemel gaan, opdat wij eens, u zonder einde, ons danklied mogen zingen. Amen.

Ook Joseph Haydn componeerde muziek voor de heilige Jozef. Hij, de vader van de klassieke muziekperiode, schreef een heilige mis nummer 5 in mi-mol groot, of S, hoofdbokenindeling 22, 4, mis ter ere van de heilige maagd Maria, van de heilige Jozef, genaamd Missa Sancti Josephi. Waaruit wij het Kyrie, het Sanctus en Benedictus beluisteren, waarvan u de geëikte teksten wellicht wel kent. Joseph Haydn was met Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven het Weense trio uit de 18e eeuw, een hoogtepunt in de muziekgeschiedenis. Als uitvoerders hoort u het Trinity Church Choir, New York, Stephen Sands, tenor, Owen Burdick, dirigent en organist, het Rebel Baroque Orchestra, Richard Lippold, bariton, en Hoyt, sopraan, Lucien Brackett, mezzosopraan en Dong Song Sin, organist. In deze Sint-Josefsmis, die ook de naam kreeg, mis nummer 5, grote orgelmessen met orgel, orkest en zangers. U hoort eerst het Kyrie, Christe Kyrie, en aansluitend het Sanctus, klassieke misdelen, dus in het Latijn gezongen. Klassieke vormtaal, zoals lange voorslagen, zinsbouw, instrumentale benadering, herhaalde motieven, worden in deze religieuze miscompositie wel met barokke elementen als imitatie en fuga inzetten, gemengd in beide delen.

Beste luisteraars van Radio Maria, mooi is deze Sint-Jozefsmis van Joseph Haydn. De grote orgelmesse, nummer 5, werd een der eerste sacrale werken die Haydn schreef aan het Hongaarse hof der Esterházys en bevat een obligaat, wat wil zeggen een verplicht, orgeldeel dat Haydn waarschijnlijk zelf speelde. Haydn schreef trouwens nog mooie lichte orgelwerken. De orgelsolo mis is wel veel gespeeld en gezongen en kende een grote verbreiding. Het werk dateert uit 1769, de tijd dat Bachs zonen ook actief waren. In dit deel krijgt het orgel wel ook een solistische rol toebedeeld, zeker in de inleiding met prachtig harmonisch gekleurde versieringen. We luisteren en genieten nu van Haydn's Benedictus in zang, orgel en orkest uit de Missa Sancti Josephi.

Daarmee werd de Sint-Jozefsmis van Jozef Haydn afgerond. Sint-Jozef, die staat voor zuiverheid, inspireerde ook de zo zuivere zangstemmen van de Benedictinessen van Maria, koningin der apostelen, tot een Arabisch klinkend Blessed be Sint-Jozef in middeleeuwse componeertechniek. Gezegend wezen Sint-Jozef, een vocale, meerstemmige a cappella versie voor vrouwenkoor, kanon, liggende noten en openliggende akkoorden benadrukken eenvoud en zuiverheid. En laten we nu meteen genieten van dit mooie gebed.

Beste luisteraars van Radio Maria, Boskoop. Dat is niet zomaar de naam van een appel, maar het is wel de naam van renaissance-componist Cornelis Boskoop. Deze Nederlandse organist leefde in Amsterdam van het jaar 1525 tot het jaar 1573. Aan de Oude Kerk ging hij als organist Jan Pietersoons Zweelink vooraf. Hij zette 50 psalmen Davids op muziek, genaamd Zeer Suet en Lustig om zingen en spelen op verscheiden instrumenten. Dit daterend uit het jaar 1568. Zowel dank als boetepsalmen en lofzangen schreef hij en toondichtte overwegend zelfstandige stukken op eigen melodieën. In volgend op en top renaissance lied horen we Wil toch beleien met melodijen den Heer, want hij is al zo goed. Eeuwig zijn genade zal duren en zijn goedheid is niet vergaan. Het ritme wordt sterk beïnvloed door de Nederlandse taal en heeft een bekoorlijk karakter en is modale ritmiek. Dus dat wil zeggen drieledig. U hoort een blokfluitkwartet van renaissance blokfluiten en zang met strijkers gemengd. Erik van Nevel leidt Courendé, een autoriteit van bij ons als het op middeleeuwse en renaissance partituren aankomt. Vooral Vlaamse polyfonie.

Wie houdt er niet van natuur, van vogelgeluiden en vogelimitaties, nu de lente doorpriemt? En dit wat gemengd met fijne muzikale humor, ik denk wel iedereen. En daarvoor zingt eerst Dorothy Mills, sopraan, met Wiebke Weidans, klavecimbel, een heerlijk anoniem werkje, The Merry Peasant Spring, de gelukkige landelijke lente. Ze imiteert echt tal van vogelgeluiden. Dorothee is een Duitse concertsopraanzangeres, geboren in 1971, en ze zingt zowel barok als hedendaags. Ze heeft een mooi stemtimbre. Ze vervoegt bovendien het Collegium Vocale Gent in 2020. Ook in Nederland verdiende ze haar pluimen met de Netherlands Bach Society. En op nog tal van andere plaatsen wereldwijd. Ze wordt gevierd op internationale festivals in Vlaanderen, in Wenen, in Boston, in Halle enzovoort. Vervolgens zingt ze As You Like It, The Cuckoo, van Thomas Augustine Arne, een Britse componist die in Londen leefde van 1710 tot 1778, bekend om zijn melodie Rule Britannia. Een leuk barokliedje dat Dorothy Mills sopraan zingt met blokfluiter Stefan Temming, een Zuid-Afrikaan en nu woonachtig in Duitsland, die in 1978 werd geboren en is een ware blokfluitvirtuoos die zijn publiek wel in zijn ban weet te houden. Hij is een specialist oude muziek met zoveel wereldwijd palmares, onder andere te München, Berlijn, Frankfurt, Zuid-Afrika, Nederland, Frankrijk enzovoort. Hij beheerst gans de barokliteratuur voor blokfluit en is een levendige attractie als hij speelt. U hoort hem hier als, jawel, de koekoek, in een heel grappig stukje.

Met Felix Mendelssohn gaan we in openlucht zingen in zijn Sechs Lieder im Freien zu singen, opus 48, namelijk lied nummer 3, Frühlingsfeier. En hiermee neemt het Rias Kamerkoor onder leiding van Hans-Christoph Rademan u mee naar een open plek in het woud om de lente te vieren in een heel romantische Duitse muziektaal voor vierstemmig gemengd koor a cappella.

De meester aller tijden, Johann Sebastian Bach, de barokke toondichter, is een echt lentekind, want hij werd geboren op 21 maart 1685. Hij overleed in juli 1750. U hoort twee verschillende zijden van Bach. Aan de ene kant hoort u het prachtig bekende instrumentaal werkje van Bach, namelijk het suite, dat betekent dansopeenvolging, nummer 2 in C-klein, Bachwerkenverzeichnis 1067, het zesde deel, menuet en badinerie. Een drieledig strijkersmenuet, waarop naadloos een badinerie met virtuose fluittrekken aansluit. Een vrolijk liedje gebaseerd op een drieklankakkoord, u gebracht door William Bennett en de Academy of St. Martin in the Fields. Aan de andere kant klinkt solo uit de cellosuite 2 in re klein, Bachwerkverzeichnis 1008, deel 1, de prelude, met cellist Jean-Guyen Queyras. Smaakvol en heel mooi vrij geïnterpreteerd met sublieme celloklank.

Beste luisteraars van Radio Maria, geniet nog van het optimistisch klinkend trio Zulawski. Twee klarinetten en fagot met Mark van Oren.

als klarinettist en Serge Vermunicht als fagottist. En het Divertimento nummer 5 in Do groot, Köchelverzeichnis 439, deel 5, Romance. Andante, een dansje in 3/4 maat in een vrolijke sound en...

0: Dit is Radio Maria. Tijdengebed van Kerk.
1: De luisteraars, samen op het uur de lezingendienst van de kerk. Wij zijn vandaag dag in de vijfde week. De psalmuitnodiging kan vinden op pagina 662. De vindt u pagina 751. En psalmen vanaf 821. Heer, open mijn en mijn mond zal u lof kondigen. De Heer heb ik verrezen. Halleluja. Laat ons de Heer gejubel begroeten. Juichen wij toe, rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met dieren eren. De Heer heb ik verrezen. Halleluja. Het God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde gespreid in zijn hand. Aan hem de toppen daarin. Zee is van hem, het haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen noemt. De Heer is waar verrezen.

Hij sloeg hem met zijn bliksem, de bodem der zee opengelegd. De grondslag der aarde werd daar. Het water stoof weg voor de pen van de Heer. Het week voor de storm in woede. En stak hij de hand uit en greep hij mij vast. En trok mij omhoog uit de oven. Hij trok mij los uit de greep. Vijanden die niet aankon, zij hadden mij onverhoed overvallen. Maar ik werd beschermd door Heer. Hij bracht houden in open veld. Hij hield mij omdat hij mij lief heeft. Eer de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer heeft mij geholpen omdat hij mij lief heeft. Alleluia. De Heer heeft gegeven wat ik verdiende. Ik mijn handen niet, om mij hield aan de wegen des Heren. Mijn God niet verliet om zonde te doen, want al zijn velen hield ik voor ogen. En aan zijn geboden ontwijk niet, maar onberispelijk was ik voor hem. Van zonde hield ik vrij, daarom gaf de Heer mij wat ik verdiende. Omdat hij mijn reinheid van handen zag. Woont u een vriend van die uw vriend is. Ten treedt gij oprecht tegemoet. Voor hem die betrouwbaar, zijt gij betrouwbaar. Naar vinding regens de sluwe. Een volk dat nederd werd, zet gij omhoog. Trotsen doet gij neerstaan. Mijn lamp laal op licht verspreid. Mijn God, gij geeft licht in duisternis. Met u trotseer aan de gelegers. Met hulp van mijn God bestorm ik u. Eer aan de Vader en Zoon. En de Heilige Geest, zoals in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat me volop licht verspreiden, Heer. Gij licht in mijn duisternis. Alleluia. God heeft Christus van de doden opgewekt. Alleluia. Daarom is ons geloof in God tevens op God. Alleluia. Uit de handelingen van de apostelen. Paulus wordt door de Joden beschuldigd. Hierna vertrok Paulus uit Athene en kwam in Korinthe. Daar trof een Jood aan, een Zekwila, die in Pus geboren was. Een vrouw Priscilla uit Italië was gekomen. Claudius had namelijk vond dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bezocht hen aan huis, en omdat zij hetzelfde uitoefenden, ze waren van beroep makers, bleef hij bij hen en was er werkzaam. Sabbat disputeerde in de synagoge en trachtte Joden en hen te overtuigen. Silas en Timotheus uit Macedonië waren gekomen, de Paulus zich vooraan geheel aan de preek en legde voor de Joden getuigen af dat Jezus de Messias was. Maar toen deze zich malen even verzetten, schudde hij het stof van kleren en vroeg toe: Goed, kom neer op uw eft, ik ga vrij en wend mij af aan tot de heidenen. Hij trok daar en ging naar het huis van een zekere Titus, een godzende, die na synagoge woonde. Crispus, de overste van de synagoge, nam met het geloof Heer aan. Vele Corinthiërs luisterden, geloofden en zich dopen. Eens sprak de Heer in achterlijk visioen tot Paulus: Wees niet beest, maar spreek en zwijg niet. Ik ben met u, en niemand u aanraken om kwaad te doen, want in deze stad behoren mensen mij toe. Half jaar bleef hij daar wonen, terwijl hij bij hen het woord Gods ons. Onder het proconsulaat echter van Gaio in Achaia keerden de Joden zich aan tegen Paulus en brachten hem voor de rechtbank. Zij verklaarden deze man de mensen over te halen onwettige godsvrienden. Paulus wilde juist iets zeggen toen Gallio Joden antwoordde: Over een of ander onwettig misdrijf.

Joden, zou je vanzelfsprekend graag aanhoren. Maar zijn het twisten over een woord, over namen die ook van u, dan moet gij zelf maar zien. Daarover wil ik geen rechter zijn. Hij hield een rechterstoel weg. Nu wierp hij op Sosthenes, de overste van de synagoge, en hem voor de rechterstoel een pak slaag. Gallio trok iets van aan. Paulus leefde nog vele dagen, nam toen afscheid van de broeders en gezelschap van Priscilla en scheep naar Syrië. Hier had hij in Kengree zijn hoofdhaar laten afknippen, want hij stond gelofte. Ze kwamen te Efeze en daar verliet hij hem. Zelf ging hij naar de synagoge om er te leren met de Joden. Toen zij hem vroegen langer te blijven, ging hij daar niet op in. Maar bij het afscheid zei hij: als God wil, kom ik nog in uw brug. Hij voer weg van Efeze en kwam in Caesarea, ging naar de stad, begroette de gemeente en begaf zich weg naar Antiochië. Hij verbleef daar enige tijd, vertrok toen weer, maakte een rondreis achtervolgens door de landstreek Galatië en door Frigië om er alle leerlingen te trekken. Intussen was Efeze een Jood aangekomen. Los, een Allegrijn van afkomst, een welsprekend man die doorkneed was in de schriften. Hij had onderricht in de weg des Heren, sprak vol drift en gaf in onderheden onderricht over alles wat Jezus gaf, hoewel alleen het doopsel vatende. Ook begon hij vrijmoedig in de synagoge op te treden. Nadat Priscilla en Aquila gehoord hadden, namen ze hem mee en leidden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Toen hij wilde reizen naar Achaia, zonden de broeders en de leerlingen een brief met het verzoek hem te vangen. Daar aangekomen was hij door zijn genadegaar van veel nut verloren, want krachtigde hij in het openbaar de Joden aan de hand van de schrift wijzen dat Jezus de Messias was.

Heer sprak in een nachtvisioen tot Paulus: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Ik ben met u. Alleluia. Ik zal u bijstaan, gespreekt, en u geven wat ge moet zeggen. Spreek en zwijg niet. Ik ben met u. Alleluia. Uit het commentaar van heilige Ambrosius, bisschop van Milaan, gestorven in 397, op psalm 110. Zonder reden leidt vervolging wie onschuldig wordt gestraft. Vorsten vervolgen zonder reden, slechts voor u mijn hart beducht. Psalm 119. De vorsters van de duist proberen in je hart te verdrukken en zetten in je binnenste vrede vervolg op. Ze beloven je aan heerschappij, eer en rijkdom, op voorwaarde dat je gedwee voor hen buigt en ervan overtuigen te gehoorzaam. Die machthebbers voor soms zonder reden, soms ook min. Zonder reden vervolgen ze hem bij wie zij van zichzelf niet vinden. Spannen ze zich in haar knechten. Met reden vervolgen ze hem die zich acht overlevert en helemaal opgaat in het van de wereld. Over hun onaanen oefenen ze immer recht hun heerschap uit. En vervolgen ze de tol van het zondige leven op bij. Een martelaar kan waarheid verklaren dat hij ten onrecht de kwellingen van de vervolg verduurt. Hij die niets heeft geoefd, niemand geld heeft onderdrukt, geen bloed heeft vergoten, die niets gedaan heeft tegen de wet, maar toch offeringen moet ondergaan, zwaarder dan voor misdadigers. Die woorden gerechtigheid spreekt, maar niet wordt gehoord, die woorden dan van spreekt, maar wordt straft, zodat dan zeggen: hoezeer ik ook op vrede, zij willen niets anders dan strijd. Psalm 130. Zonder reden tot vervolging schuldig wordt gestraft. Hij die als een boosdoener wordt gestraft, terwijl door zo'n geloofsovertuiging een weldoener. Hij die als een gifmoordenaar wordt gestraft, omdat hij durft te roemen op de van de Heer.

terwijl toch de vrot het fundament van alle deugden is. Wordt waarlijk zinloos geft, die bij goddelozen en ongeloven wegens loosheid aangeklaagd wordt, wel hij in feite daar is in het geloof. Toch moet hij de reden wordt gestraft, sterk en standvatten. Daarom voegt de psalmist eraan toe. Slechts voor uw woord is mijn hart. Zijn is een teken van zwakheid, van vrede, van schrik. Maar er is ook een tijd die tot heil strekt. Er is ook een vrees van de heiligen. De Heer, gij hem gewijd zit, Psalm 34. En verder, gelukkig de mens er vreest, Psalm 111. Waarom heet hij gelukkig? Omdat vreugde vindt in geboden, ook Psalm 112. Stel je nu de martelaar voor, te midden van zijn folter. Het woeste, angstaanjagende gegrom wilde dieren. Daar het gesis van wit gloeiende plaat en de ziedende vlam van een brandende oom. Het slepen van zwaaitens. Dan verschijnt bloeddorstige beul. Zie je voor, zeg ik, dat de martelaar oog in oog staat met al die verringen. Dan overdenkt hij de goddelijke geboden, het eeuwige vuur. De brand zonder einde voor de trouwelen, de altering van de steeds flakkerende pijn. Zijn hart wordt gekweld, dreigt. Als hij bezwijkt voor de dreigementen van het ogenblik, geeft hij zich over aan de verwerping. Zijn gemoed gokt. Hij het verschrikkelijke zwaard van toekomstige oordeel in visioen voor zich. Zou je dan vrees en het verhaal van die dappere man niet op één lijn stellen? Het vertrouwen van wie verlangt naar de geit en de vrees van wie beducht voor God monders uit in hetzelfde resultaat. Mocht ik zo zijn als die dat er komt opzetten, ik niet de bitterheid van mijn kwelling te overwegen, niet de malende foltertuigen en de straffen af te meten, vreedheid van de pijn te overdenken. Nee, dat alles moet ik als onbelangrijk beschouwen. Maar ervoor beduchten dat Christus afwijst, dat Christus mij sluit, dat stoot uit de priesters, als hij mij dit gezap onwaardig oort. Laat hem veel eer voor oog hebben, dat, al ben ik verontrust verschrikking van de lichamen, ik nog meer beducht voor het toekomstdeel. Ook al zegt hij tot mij, klein geloof, waarom hij twijfelt, Matthäus hoofdstuk 4, vers 31. Toch zal hij mij zijn in. Ik verontrust ben door het onde geweld van de storm deze wereld. Zal hij sterken in gelovige zekerheid geest.

werden aan de dood uitgeleverd om Jezus wil. Want ook leven van Jezus moet ons lichaam op worden. Alleluia. Om uwentwil bedekt ons de dood de gedag. Wij worden handeld als slachtvee. Want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam open worden. Alleluia. Laat ons bidden. God, uw liefde gaat naar hen zonder schuld zijn. Steeds wilt gij de onschuld in ons herstellen. Houd ons hart op u gericht. Laat hen die gij bevrijdt uit de duisternis en onhof nooit afdwalen van de weg, de waarheid en het licht. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met u heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Père Dio Maria.
1: En beste luisteraars, tijd gaan voor het Regina Caeli in de paastijd. In de naam van de Vader en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des Hemels, verheug u, Alleluia.
2: Omdat die gij waardig geweest bent, Alleluia.
1: Verrezen is wat hij gezegd heeft, Alleluia.
2: Dat voor ons, Alleluia.
1: Verheug en verbied uw macht, maar Alleluia.
2: Want de Heer is

0: verriezen. Allee.
1: Laat ons God, ge hebt u gewaard de wereld te verblijden door de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn de maagd Maria de vruchten van eeuwig leven verwen door dezelfde Christus, onze Heer.
0: Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden.

0: Den op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood,
0: en vergeef ons onze schulden,
1: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt, op deze woensdag 6 mei, gaan we het hebben over het Pinksterenoveen en ook de openingsviering voor het Pinksterenoveen. En we gaan stilstaan bij de zalige Charles Dekkers. Maar eerst muziek, beste luisteraars. Muziek tot de Heilige Geest. En we starten met het lied Heilige Geest van Reijer.

0: En beste luisteraars, we hebben het gezegd bij het begin van onze uitzending Elke Dag Telt, dat we het vandaag gaan hebben over de start van het Pinksternoveen en natuurlijk over de Noveen zelf. En daarom hebben we vandaag Lies Vos aan de lijn. Welkom in de uitzending, Lies.
1: Ja, dank u. Dag Marianne.
0: Ja, misschien kan je je eerst eventjes voorstellen aan onze luisteraars.
1: Ja, zeker. Dus mijn naam is Lies Vos. Ik ben getrouwd met Dirk en ik heb 3 kinderen. En samen, dus een beetje in het kader van dit interview, samen met Sylvie de Meij ben ik ook herder van een charismatische gebedsgroep in Gent. Die noemt Cara Nova O Maria. We bestaan dit jaar 51 jaar. En sinds januari ben ik ook de eindverantwoordelijke van de KCV.
0: En kan je wat vertellen over de KCV? Want voor sommige luisteraars klinkt dat misschien nog niet bekend in de oren.
1: Ja, zeker. Dus KCV staat voor Katholieke Charismatische Vernieuwing. En het woord spreekt al een beetje voor zich. Hè. Dat betekent we zijn charismatisch. Hè. Dat wil zeggen dat er een grote nadruk ligt op de Heilige Geest. Hè. En ik ga heel kort de geschiedenis schetsen daarvan. Dus in 1967 heeft een groep katholieke studenten eigenlijk een soort Pinksterervaring gehad tijdens een retraite. En dat is de start geworden van de charismatische vernieuwing in de katholieke kerk. En ik vind het wel mooi, dus paus Franciscus zei enkele jaren geleden, of herhaalde woorden, hè, dat we eigenlijk een stroom van genade zijn voor de kerk, in de kerk ook. Hè, we staan niet buiten de kerk, we zijn in de kerk. Juist omdat de Heilige Geest zelf de dichter is, hè, zouden we kunnen zeggen. Hè. En KCV is eigenlijk de structuur van de katholieke charismatische gebedsgroepen. Hè, want daarnaast heb je ook gemeenschappen, maar wij zijn dus eigenlijk de gebedsgroepen die over heel Vlaanderen verspreid zijn, over heel België trouwens. Ja,
0: ja, en elk jaar, want voor de attente luisteraars weten dat wij dat elk jaar rond deze periode doen, enkele weken voor Pinksteren, ja, hebben we het telkens weer over het Pinksternoveen. Wat is het Pinksternoveen?
1: Ja, dus een noveen, dat ken je, hè, dat betekent dat we 9 dagen bidden. Hè. En de Pinksternoveen is dus niet uitgevonden door de charismatische vernieuwing. Het is eigenlijk ontstaan op vraag van Jezus zelf. Hè. Dus dat kan je lezen in de Handelingen, hoofdstuk 1 en 2. En daar zegt Jezus vlak voor zijn hemelvaart aan de apostelen. Hij zegt, ga terug naar Jeruzalem en blijf daar wachten op de belofte van de Vader. En dan zegt hij ook wat die belofte is. Namelijk, dat zijn zo'n beetje mysterieuze woorden. Johannes doopte met water, maar binnenkort zullen jullie gedoopt worden met de Heilige Geest. En ik denk zo dat de apostelen ook niet direct wisten wat dat dan zou inhouden. Ze wisten ook niet hoe lang ze moesten blijven wachten. Maar er staat wel, dus ze waren gehoorzaam aan wat dat Jezus vroeg. Hè, en er staat dat ze, samen met moeder Maria trouwens, hè, tijdens het wachten baden. Hè, vurig en eensgezind staat er. Hè, dus biddend wachten. En dan, 9 dagen later, worden ze plots vervuld met die belofte van de Vader. Hè, worden ze gedoopt in de Heilige Geest. Hè. Het is eigenlijk een vuurdoop, zouden we kunnen zeggen. Hè, dat lezen we met die vurige tongen op Pinksteren. Hè. En dus in feite, ik weet niet of je dat wist, maar in feite is de Pinksternoveen is de oernoveen. Het is de allereerste noveen die ooit gebeden is. Hè. En voor mij zegt dat die passage in de Handelingen, dat Jezus zelf eigenlijk zegt dat we niet zonder de Heilige Geest kunnen. Hè. Dus de apostelen waren 3 jaar lang opgeleid door Jezus zelf. Hè, denk de beste leraar ooit. En toch zijn ze blijkbaar nog niet klaar voor hun taak. Hè. Ze moeten wachten op die Heilige Geest. Hè. En ik denk dat dat ons leert dat we de Heilige Geest nodig hebben. Hè. Als ook de apostelen de Heilige Geest nodig hadden, hè, dan wij zeker. Hè. En dus dat is de reden waarom dat we ieder jaar opnieuw, 9 dagen voor Pinksteren, starten met de Pinksternoveen. Hè. Want, en ik weet niet hoe dat jij het ziet, maar ik denk dat we in onze kerk de Heilige Geest meer dan ooit nodig hebben. Hè. Hij is de inspirator die nieuw leven brengt.
0: Ja, absoluut. En Lies, als er nu mensen geïnteresseerd zijn, kan je misschien kort uitleggen hoe ziet dat Pinksternoveen eruit? Moeten de mensen 9 dagen op een bepaalde plaats komen om mee te doen aan het noveengebed? Of hoe verloopt dat?
1: Ja, er is eigenlijk een startviering, een openingsviering noemen wij dat. Dus dat is op de eerste dag van de noveen. En dat is dus altijd de dag na hemelvaart. Dat is altijd op een vrijdag. En dit jaar is het vrijdag 15 mei. En dus de viering die gaat door om 19:30. En dat is in dezelfde kerk waar ook onze gebedsgroep Caranova doorgaat. Namelijk de Christus Koninkerk in Gent aan het Rerum Novarumplein. En dat is een hele mooie feestelijke viering die elk jaar ook muzikaal heel mooi wordt begeleid. Dit jaar is het weer de familie van Hege. Dat is een familie met een heel orkestje. Maar ook samen met de broeders en de zusters van de Abdijmoeder van Vrede. Hè. En daarnaast zijn we nog altijd op zoek naar mensen die graag meezingen in het gelegenheidskoortje. En het koortje zal dus op de dag zelf repeteren in dezelfde kerk om 18:00. Hè. Dus voilà, dat is dus de startviering. Daarnaast zal er in het Gentse zelf, dus elke dag van de noveen op een andere plaats, de gelegenheid zijn om de noveen te bidden. Hè. En voor mensen die graag de noveen thuis bidden, want als je dus van ver komt, begrijp ik dat dat niet haalbaar is om iedere dag op een andere plaats mee te bidden in Gent. Maar je kunt dus ook de noveen thuis meebidden. Voor de mensen die komen naar de viering, die zullen een boekje ontvangen. En voor de mensen die van thuis bidden, zal het digitale boekje beschikbaar zijn via de website van Radio Maria. En het is misschien ook nog interessant, Marianne, om te vermelden dat jullie ook, denk ik, de viering zullen uitzenden via de radio. Live, denk ik.
0: Absoluut.
1: Dat klopt, hè?
0: Ja, inderdaad. Dus die vrijdag, nu moet ik even kijken naar de datum. Dat is vrijdag 15 mei, wordt dat live uitgezonden.
1: Ja, inderdaad. Ja. En ik ga jullie ook een flyer bezorgen met de informatie rond de startviering. En ik zal ook dus de noveen zelf bezorgen en die kunnen jullie dan op de website zetten. En daarnaast kan ook nog informatie teruggevonden worden op de website van KCV, dus van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, of ook op de website van Caranova, van de gebedsgroep.
0: En voor jullie beste luisteraars, alle links naar de nodige informatie zetten we zeker op onze website na deze uitzending radiomaria.be. Bij het programma Elke Dag Telt. Lies, ik ga nog afsluiten met een laatste vraag. Er bestaan in de kerk enorm veel liederen tot de Heilige Geest. Is er misschien één lied waarvan je zegt dat is nu eens een van mijn favoriete lofprijzingsliederen, gebedsliederen tot de Heilige Geest of om de Heilige Geest te aanroepen?
1: Ja, zeker. Een lied dat we vaak zingen in de gebedsgroep is het lied Heilige Geest daal op ons neer van The Fruits. Dat is al een beetje oud. En een ander lied dat ik heel mooi vind ook is Kom Schepper Geest. Dat zal nog veel ouder zijn dan het vorige liedje. Dus dat zijn twee van mijn favoriete liedjes. En je mag zelf kiezen welk dat je zult laten luisteren.
0: En wel, we gaan naar één van die twee liederen. Ik ga het hier opzoeken. Laten horen aan jullie, beste luisteraars. En voor meer informatie over de openingsviering van de Pinksternoveen, dat is dus, ik herhaal het nog even, Christus Koninkerk in Gent. Dat is vrijdag 15 mei om 19:30. En dan begint de Pinksternoveen. Lies, dank je wel voor alle informatie.
1: Heel graag gedaan.

0: En vandaag in deze uitzending, beste luisteraars, gaan we ook nog lezen uit het boek Brieven aan beroemde mensen. Een boek dat beschouwd wordt als het geestelijk testament van de lachende paus, die in zijn 33 dagen durend pontificaat niet de tijd heeft gehad iets anders op schrift te zetten. De brieven aan beroemde mensen schreef hij in zijn tijd als patriarch van Venetië voor het periodiek Il Messaggero di Sant'Antonio. En de volgende brief die we vandaag lezen is gericht aan de Pickwick Club.
1: Aan de vier van de Pickwick Club. Pickwick, Snodgrass, Tupman en Winkle zijn de bizarre helden van de Pickwick Club. Een zeer bekend werk van de humoristische Engelse schrijver Charles Dickens, die leefde van 1812 tot 1870. De fameuze vergissing van die clubleden gebruikt kardinaal Luciani als uitgangspunt voor een betoog tegen mensen die, min of meer te goeder trouw, de kerk aanvallen, zich baserend op vooroordelen. Vergissingen en de schaal van Moos. Beste heren, u bent me altijd erg sympathiek geweest. U, voorzitter Pickwick, ridderlijk als een Don Quixote, met altijd aan uw zij die vrolijke trouwe jongen Sam Weller, vol speelse invallen en wijs als een Sancho Panza. En dan u, Snodgrass, Tupman en Winkle, met uw vermakelijke dwaasheden. Allemaal heb ik u sympathiek gevonden. Als ik Dickens las, danste u over de bladzijden en deden me glimlachen. Ik kan zelfs begrijpen dat ooit een van uw lezers die op sterven lag, aan God gevraagd heeft nog 10 dagen te mogen leven om nog de volgende aflevering te kunnen lezen van het vervolgverhaal dat u onsterfelijk heeft gemaakt. Zo zie ik u weer, voorzitter Pickwick, terwijl u daar op uw knieën zich voor een verweerde steen uit de grond stekend bij de deur van een huis. Lieve hemel, roept u uit, en u veegt de steen af met uw zakdoek. Op de buitenkant van die steen bemerkt u enkele letters, en onmiddellijk hebt u het zekere gevoel dat het hier gaat om een heel oude archeologische vondst. Voor 10 shillings koopt u van de eigenaar van het huis die steen en brengt hem als een reliquie naar de herberg en laat hem uw vrienden zien. De steen wordt op tafel gelegd en allen verslinden hem als het ware met ogen die glanzen van vreugde. De steen wordt eerbiedig naar het clubhuis gedragen. Er wordt een algemene vergadering belegd en verschillende deskundigen openen hun mond en geven vernuchtige en subtiele hypothesen, ten beste over de inscriptie. Uzelf, voorzitter, schrijft met de eruditie die u kenmerkt een boekje met 27 mogelijke interpretaties van het inschrift. Uw inspanning wordt terecht beloond. 16 wetenschappelijke verenigingen in binnen- en buitenland benoemen u tot erelid, als erkenning van uw ontdekking. Maar dan? Dan komt er een jaloerse tegenstander naar voren in de persoon van het clublid Blotten. Hij stelt een onderzoek ter plaatse in. Hij ondervraagt de man die u de steen verkocht heeft en brengt aan de club verslag uit. Ja, de steen is zeer oud, maar de inscriptie is zeer recent aangebracht door de man die u de steen verkocht heeft. Die verklaart dat hij niets anders heeft willen schrijven dan firma Bill Stump, zoals iedereen kan lezen. De reactie van de club volgt onmiddellijk. Blotten wordt uit de club gegooid als een lasterend en verwaand mens. Namens allen krijgt Pickwick een gouden bril aangeboden, ten teken van instemming en hoogachting. En van de zijde van de 16 verenigingen komt er een motie van afkeuring tegen het gedrag van Blotten. Maar nu we onder ons zijn, beste voorzitter, nu mogen we het wel zeggen. Er was geen sprake van een archeologisch voorwerp, maar van een doodgewone, banale kei. U was er levensgroot ingevlogen. En te goeder trouw had u uw 3 vrienden, alle leden van de Pickwick Club en de 16 verenigingen er mede doen invliegen. Zoiets kan gebeuren. En juist omdat het gebeurt en omdat het zo weinig mogelijk gebeuren, heeft Sint Thomas, de kerkleraar, een boekje geschreven over vergissingen. Dat heet De Fallacies. Staat u me toe er enkele punten van met u te bespreken, goed? Uw vergissing was er een van het soort dat Thomas een paralogisme noemt. Ofwel een foutieve redenering, maar te goeder trouw geformuleerd. Dat gebeurt tegenwoordig ook. Ik hoor dikwijls de paralogismen van mensen die te goeder trouw de kerk bestrijden. Enerzijds doet me dit pijn, vanwege mijn liefde voor de waarheid. De kerk is in waarheid helemaal anders dan zij denken. Anderzijds troost het me enigszins. Ik zie dat die mensen dikwijls gekant zijn niet tegen de kerk, maar tegen de voorstelling die zij zich maken van de kerk. Gewoonlijk komen die vergissingen of paralogismen voort uit vooroordelen die in de lucht zitten en die rondgestrooid worden door de propaganda met pakkende slogans. Zoals Kerk der Armen, Schatten van het Vaticaan, Kerk, Bondgenoot van de Macht. Dit zijn ideeën die vele mensen tot vijanden van de kerk maken, terwijl ze haar vroeger beminden en hoogachten. Vraag je die mensen wat ze bedoelen met de Kerk der Armen, dan weten ze dat dikwijls niet te zeggen. Als ze horen dat die fameuze schatten geen handelswaarde hebben, dat een groot jaarlijks inkomen voor de Heilige Stoel noodzakelijk is om te voorzien in vele noden, ook en vooral in die van arme mensen, dan geven die mensen gedeeltelijk toe en stemmen ermee in. Maar niettemin, de propaganda gaat door. De vooroordelen blijven bestaan. De vergissingen houden niet op. Gelukkig zal God eenmaal die mensen oordelen nadat hij hun hoofd gewogen heeft. En hij zal ze, hoop ik, redden. Ondanks de verwrongen ideeën die tegen hun wil in die hoofden zijn terechtgekomen. Maar, beste Pickwick, niet alle lui die verkeerd redeneren handelen te goeder trouw zoals u dat deed. Er zijn er die opzettelijk willen bedriegen met hun woorden. Dan hebben we niet meer te doen met een paralogisme, maar met een sofisme. Dan komen er lelijke menselijke hartstochten in het spel. Welke? In de eerste plaats noem ik de geest van tegenspraak. Het kenmerk van iemand die men een Jantje Contrarie noemt. Jij zegt iets, hij voelt de behoefte om het te ontkennen. Jij ontkent iets, hij voelt de neiging het te bevestigen. Als je met hem praat, denkt hij er alleen aan hoe hij je zal tegenspreken. Weerleggen en hoe hij gelijk kan krijgen. Op een smalle brug over een riviertje was een muilezel stil blijven staan en hij had zijn hoeven stevig vastgeplant. Men probeerde hem vooruit te trekken aan de halster. Men sloeg hem met een stok stevig op zijn ribbenkast. Maar ze konden hem geen stap vooruit krijgen. Ik weet het, zei iemand die een waardig lid van de Pickwick Club had kunnen zijn. Hij ging naar de muilezel, pakte die staart vast en trok er eens flink aan. Voelend dat men hem achteruit wilde hebben, schoot het beest als een pijl vooruit en spoedig was de brug weer vrij voor de ongeduldig wachtende mensen. Zo zijn wij ook soms, beste voorzitter. We doen juist wat de anderen zouden willen dat we niet doen. We doen juist niet wat de anderen van ons verlangen. Maar dan zijn we niet objectief en eerlijk in denken en doen. Hebt u ooit gehoord van Moos, meneer de voorzitter? Hij was een geleerde, geboren in 1839, 2 jaren na de publicatie van de verslagen van uw club. Hij is de auteur van de schaal van Moos, die in 10 stijgende graden de hardheid van mineralen aangeeft. Vanaf talk en gips stijgt die hardheid geleidelijk tot die van diamant. Wel nu, u zou Moos eens moeten vertellen dat sommige hoofden harder zijn dan diamant. Ze blijven halsstarrig op hun standpunt staan, alle tegenargumenten ten spijt. Het spreekwoord zegt, geef een koppigaard een spijker en hij zal hem met zijn kop in de muur hameren. In sommige hoofden is een hyperkritische mentaliteit gevaren. Mensen die een haartje in een ei vinden, die ieders huid navlooien, die het met niemand en niets eens kunnen zijn. Anderen zijn weer dogmatici. Als ze een tijdschrift gelezen, een reis gemaakt of iets meegemaakt hebben, dan menen ze dat ze iedereen de les kunnen lezen. Ze plaatsen hun neus in het middelpunt van het heelal. Iemand heeft van hen gezegd: de raad der stad help ik op pad. En die van het land houd ik in stand. Gods heerlijkheid heb ik bereid. Het is duidelijk, zulke koppige, hyperkritische en dogmatische mensen zijn gemakkelijk geneigd zich te bedienen van sofismen. Omgekeerd zijn mensen die niet zozeer weglopen met zichzelf, geneigd te luisteren naar anderen en de waarheid te horen. Zo'n mentaliteit had onze Florentijnse etnoloog Mocchi, een tijdgenoot van u, voorzitter. Hij had zeer veel gereisd en hij placht te zeggen: Parijs, ja, dat heb ik gezien. Dat is net Florence, maar groter. Als je in Parijs het ene Florence gehad hebt, kom je aan een ander Florence en dan weer een ander. Vele malen Florence maken één Parijs. Massawa? Ja, dat heb ik ook gezien. Dat is net als Florence, maar kleiner. Zonder monumenten, zonder de Viali dei Colli en zonder de Nuovo Giornale. Zoals u ziet, het is beter bescheiden te zijn, want hoe minder hoogmoedig men is, des te beter hoedt men zich voor onoprechtheden en vergissingen. Behalve de persoonlijke hoogmoed kan ook de collectieve hoogmoed sofismen voortbrengen. Neem bijvoorbeeld de partij, de klasse, het vaderland.

uit luiheid, uit egoïsme, let men niet op waar de anderen heen gaan. Het zijn mensen die lijken op veertjes in de wind, of stukken hout die worden meegesleurd in een stroom. Zo is het ook bij u gegaan, meneer de voorzitter, in die beroemde verkiezingscomité's waar de blauwe en de gele kandidaten en kiezers van Lui Lekkerland tegenover elkaar stonden. Toen u uit het rijtuig stapte, samen met uw vrienden, werd u omringd door een opgewonden groep blauwen, die van u eisten dat u voor hun kandidaat Slunky zou zijn. Ik citeer uit de verslagen van de club. "Hoera voor Slunky," schreeuwden de blauwen. "Hoera voor Slunky," zei heer Pickwick hen na, terwijl hij zijn hoed afnam. "Weg met Fiskin," schreeuwden de blauwen. "Weg met hem," herhaalde meneer Pickwick. "Hoera," kwam er een gebrul als van een hele menagerie wanneer de olifant met zijn slurf de klok luidt voor etenstijd. "Wie is Slunky?" fluisterde Tubman toen. "Weet ik niet," antwoordde Pickwick op dezelfde toon. "Maar houd je mond maar. Moei je er niet mee. In bepaalde omstandigheden kun je beter doen wat zo'n groep mensen doet." "Maar als er eens twee groepen zijn," opperde Snodgrass. "Dan schreeuw je met de grootste groep mee," antwoordde Pickwick. "Wel, voorzitter, daar hebt u me eventjes wat gezegd. Als je schreeuwt met de hardste schreeuwers, kunnen alle mogelijke verkeerde dingen gebeuren. En het is niet gemakkelijk de dingen dan weer in orde te brengen. U weet het, een gek kan gemakkelijk een kostbare armband in de put gooien. Maar 20 verstandigen zijn wellicht niet voldoende om hem er weer uit te halen. U weet het, en God geve dat iedereen daarvan overtuigd is en dat niemand ooit die gek speelt. Mei 1972.

Beste luisteraars van Radio Maria, voordat we deze uitzending afsluiten, wil ik het graag hebben over de zalige Charles Dekkers. Charles Dekkers, zijn gedachtenis vieren we op 8 mei. Charlie, zoals zijn confraters hem liefkozend noemden, kwam uit een groot gezin van 9 kinderen en was de derde in rij. Hij werd geboren op 26 december 1924 in Antwerpen. Al op erg jonge leeftijd weerklonk zijn missionarisch roeping. Reeds op 6-jarige leeftijd vroeg hij zijn moeder, terwijl ze hem in bad stak, op welke leeftijd hij Chinees mocht gaan studeren. Tot zijn verbaasde moeder antwoordde hij dat hij die vraag stelde om later naar dat verre land te kunnen reizen, de arme Chinezen te redden en missionaris te worden. Hij ging naar het Onze Lieve Vrouwencollege van de Jezuïeten, waar hij Latijn en Grieks studeerde. En hij was net 15 jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En we hebben jammer genoeg niet veel tijd, maar we willen graag nog wat vertellen over de zalige pater Charles Dekkers. Nadat hij zijn studies aan het college beëindigd had, sloot hij zich aan bij de Witte Paters. Hij ging naar het seminarie in Boeghout, waar hij filosofie en godsdienst studeerde. Hij trad in op 21 juli 1949. En enkele maanden later, op 8 april 1950, werd hij tot priester gewijd en droeg hij zijn eerste mis op in Zandhoven. Hij wou naar Zwart-Afrika trekken, maar de Witte Paters besloten hem naar de Maghreb te sturen. En dan vooral naar Algerije. Hij ging eerst naar Tunis, waar hij Arabisch moest leren en de islam bestuderen. En al snel maakte hij kennis met het Arabisch dialect. Zijn vermogen om zich snel te integreren stelde hem in staat om overal snel vrienden te maken. En niet veel later was hij helemaal gewonnen voor Algerije, dat zonovergoten mediterraans land dat hij tot het einde van zijn leven in zijn hart zal dragen. Bij het begin van zijn missie in Algerije leefde pater Charles Dekkers in gemeenschap in het huis van de Witte Paters in de kasbah van Alger, om er Arabisch te studeren. En er gebeurde nog heel veel, beste luisteraars, in het leven van pater Charles. Hij ging onder andere enkele jaren, 5 jaren in Jemen als missionaris, ook een hele moeilijke tijd voor hem. Maar hij kwam dan terug in Alger in 1987. En op een dag, beste luisteraars, pater Charles had net zijn 70ste verjaardag gevierd. Hij werd geboren op 26 december en hij overwoog de volgende dag een bezoek te brengen aan zijn oude vriend, pater Jean Chevillard, in Tizi Ouzou. Een langdurende vriendschap verbond hen. Die ochtend van 27 december 1994 nam hij de weg naar de oude Kabylische stad. Hij kwam aan, parkeerde zijn auto op de binnenplaats van het huis van de Witte Paters. En zodra hij uit de auto stapte, werd hij neergeschoten door een salvo van Kalashnikovs, afkomstig van een islamitisch commando, dat de dood van hun landgenoten wilde wreken in de mislukte vliegtuigkaping van Alger-Parijs. Pater Charles Dekkers werd in koele bloede geëxecuteerd, de deur van zijn voertuig nog open. En op deze koude winterdag werd hij samen met 3 anderen vermoord, paters Jean Chevillard, Alain Dieulongard en Christian Chessel. En het nieuws van deze misdaad verspreidde zich snel door de ganse regio van Kabylie. Door bergen, valleien, rivieren en in de meest afgelegen dorpen van Kabylie weerklonk deze jammerkreet: de Witte Paters zijn vermoord. Een immens verdriet overviel meteen de harten van duizenden Kabyliërs, diep geraakt door de tragische verdwijning van deze mannen van God, mannen van goedheid. En op de dag van de begrafenis begeleidden tientallen en zelfs honderden mannen, vrouwen, jong en oud, uit de stad en onze bergen, de Witte Paters naar hun laatste rustplaats. En de mensen bleven maar herhalen:
Deze mannen waren boodschappers van God, in wie we al ons vertrouwen stelden. En Pater Dekkers, beste luisteraars, die we gedenken op 8 mei, ligt op de christelijke begraafplaats van Tizi Ouzou, de stad waar hij zo van hield. De stad waar hij het beste van zichzelf gaf als man van geloof, verdraagzaamheid, vrijgevigheid, broederlijke solidariteit en vooral om de liefde van God te verspreiden. Hij zal ongetwijfeld de mens blijven van alle devoties tot het einde van zijn leven. Hij werd samen met zijn 3 vermoorde medebroeders zalig verklaard op 8 december 2018 in de basiliek van Santa Cruz in Oran.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: En ja hoor, beste luisteraars, we gaan het nog even hebben over de Mariathon. Zoals u weet proberen we daar in elke uitzending van Elke Dag Telt aandacht aan te besteden, maar ook in verschillende uitzendingen van De Rots in de Branding, een uitzending dat u kan beluisteren elke donderdag om 10:30. En in de uitzending van deze week, beste luisteraars, luisteren we naar meneer Joseph Nassar, verantwoordelijke van de wereldfamilie van Radio Maria voor het Midden-Oosten, Azië en Oceanië. Hij zal ons vertellen over de stand van zaken in de Filipijnen, Pakistan, Sri Lanka en India. En we stellen vast in dit gesprek dat het niet altijd zo vlot verloopt, maar wel dat het met veel geduld toch vooruitgaat. En in die uitzendingen, beste luisteraars van De Rots in de Branding, staan we dus stil bij verschillende projecten die u in het verleden reeds hebt gesteund. En we vinden het zeer belangrijk dat u weet wat er met uw steun concreet al is kunnen gedaan worden en hoe ver deze projecten reeds staan. Dus, beste luisteraars, nu donderdag 7 mei om 10:30 een eerste Mariathon special in het programma De Rots in de Branding.

En zo is het, beste luisteraars van Radio Maria, al zeker tijd geworden om deze uitzending af te sluiten. Dat doen we met een Bijbelvers. Ik heb hier het mandje bij me. Kom, o Heilige Geest. En ik trek hier een kaartje. Draag aarde, ontzag voor de Heer. Ducht hem, al gij bewoners der wereld. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 33, vers 8. Draag aarde, ontzag voor de Heer. Ducht hem, al gij bewoners der wereld. Beste luisteraars van Radio Maria, nog een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Hiervoor zijn wij verbonden met priester Jurgen François uit Gent. We zijn vandaag woensdag in de vijfde week van Pasen. De hymne kan u vinden op pagina 752. De psalmen vindt u vanaf pagina 824. En de korte schriftlezing vindt u op pagina 477.
1: God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: De dag rijst rood in het verschiet. De hemel zingt het hoogste lied. De aarde juicht uit alle macht. De hel barst los in jammerklacht.
0: Omdat de koning komt en stoot de deuren open van de dood. Bevrijdend uit de lange nacht het volk dat in het duister wacht.
1: Die lag besloten met een steen, een wacht soldaten eromheen, stijgt uit het graf en triomfeert in al zijn pracht, de Heer regeert.
0: Nu zijn de tranen en de pijn voorbij, de dood zal niet meer zijn. Een stralende engel kondigt aan, de Heer is waarlijk opgestaan.
1: Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot.
0: U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Bij u, Heer, ontspringt de bron die leven geeft. Alleluia.
1: De zondaar luistert naar de lokroep van het kwaad. Geen vrees voor God staat hem voor ogen.
0: Hij stelt zichzelf bedriegelijk gerust, dat men zijn zonde niet ontdekt en niet verafschuwt.
1: De woorden die hij spreekt zijn onrecht en bedrog. Hij wil niet wijs zijn en het goede doen.
0: Tot in zijn slaapvertrek zint hij op kwaad. Hij volgt het slechte pad en mijt de zonde niet.
1: Maar hemelwijd is uw erbarmen, Heer. Uw trouw reikt tot de wolken.
0: Echt als de Godenberg is uw rechtvaardigheid, onpeilbaar als de zee uw oordeel. Bij u vindt mens en dier asiel.
1: Hoe waardevol is uw bescherming, Heer. De mensen vluchten in de schaduw van uw vleugels.
0: Gij voedt hen met het beste uit uw huis. Gij drenkt hen aan de stroom van uw geneugten.
1: Bij u ontspringt de bron die leven geeft. Wij zullen in uw licht het licht aanschouwen.
0: Bestendig uw genade voor uw dienaars. Voor wie oprecht van hart is uw gerechtigheid.
1: Vergoed dat trotse voeten mij vertrappen, dat vrede handen mij te pletter slaan.
0: Ziet, zij die kwaad bedrijven zijn gevallen. Zij zijn verslagen en staan nooit meer op.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij u, Heer, ontspringt de bron die leven geeft. Alleluia. Alles komt tot stand, Heer, waar gij uw geest zendt. Alleluia.
1: Sla nu voor mijn God de tamboerijnen. Laat de bekkens klinken voor mijn Heer.
0: zet een nieuw gezang in hem ter ere. Roept zijn naam aan en verheerlijkt hem.
1: Want gij zijt een God die elke strijd beslecht, die uw kamp opslaat te midden van uw volk en mij losrukt uit de greep van mijn vervolger.
0: Ja, een nieuw lied zal ik zingen voor mijn God. Heer, verheven zijt gij en rechtvaardig. Wonderbaar en onweerstaanbaar is uw macht.
1: Al wat gij gemaakt hebt, moet u dienen. Want gij spreekt uw woord en het bestaat.
0: Alles komt tot stand waar gij uw geest zendt. Niets kan weerstand bieden aan uw stem.
1: Bergtoppen en zeeën beven op hun grondslag. Rotsen worden voor uw aanschijn week als was.
0: Maar voor allen die u vrezen, zult gij steeds genadig zijn.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alles komt tot stand, Heer, waar gij uw geest zendt. Alleluia. Koning is God over heel de aarde, zingt een psalm voor hem. Alleluia.
1: Alle volkeren klap in de handen. Jubel voor God met blij geroep.
0: Want groot is de Heer en alom geducht. Een machtig vorst over heel de aarde.
1: Volkeren levert hij aan ons uit en naties legt hij aan onze voeten.
0: Hij kiest het erfdeel voor ons uit. De trots van Jacob zijn welbeminde.
1: God stijgt een troon onder luid gejuich. De Heer met geschal van bazuinen.
0: Zing nu voor God, laat klinken uw zang. Voor onze koning een loflied.
1: Koning is God over heel de aarde. Zing dus een psalm voor hem.
0: Koning is God over alle naties. Zetelend op zijn heilige troon.
1: Vorsten van volkeren komen daar samen. Vereend met het volk van Abrahams God.
0: Aan God komt toe alle macht op aarde. De Allerhoogste is Hij.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Koning is God over heel de aarde. Zingt een psalm voor Hem. Alleluia. Uit de brief aan de Romeinen. Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door de dood die hij gestorven is, heeft hij eens voor al afgerekend met de zonde. Het leven dat hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen, als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen.
0: Alleluia, alleluia.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia. Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elke rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Alleluia.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
0: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
1: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
0: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elke rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Alleluia.
1: Bidden wij tot Christus, die overgeleverd is om onze misslagen en verrezen om onze rechtvaardiging. Door uw overwinning, verlos ons, Heer.
0: Christus, onze Verlosser, door uw overwinning op de dood hebt gij ons met blijdschap vervuld. Door uw verrijzenis hebt gij ons verheven en met uw gaven verrijkt. Richt ons op en heilig deze dag door de gave van de Heilige Geest.
1: Door uw overwinning, verlos ons, Heer.
0: In de hemel wordt gij door engelen verheerlijkt en op aarde door mensen aanbeden. Aanvaard in deze paastijd onze aanbidding in geest en waarheid.
1: Door uw overwinning verlos ons, Heer.
0: Christus onze Heer, kom ons te hulp en betoon uw barmhartigheid aan het volk dat uitziet naar de verrijzenis. Wees ons genadig en bewaar ons deze dag voor alle kwaad.
1: Door uw overwinning verlos ons, Heer.
0: Koning in heerlijkheid, gij zijt ons leven. Eens zult gij verschijnen. Laat ook ons met u verschijnen in heerlijkheid.
1: Door uw overwinning verlos ons, Heer. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: God, uw liefde gaat naar hen die zonder schuld zijn. En steeds wilt gij de onschuld in ons herstellen. Hou ons hart op u gericht. En laat hen die gij bevrijd hebt uit duisternis en ongeloof, nooit afdwalen van de weg, de waarheid en het licht. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, tot door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil, en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: De wijnstok die Jezus Christus is. En de Vader snoeit ook alles wat onvruchtbaar is in ons leven. Laten wij dat ook toestaan en ook vragen aan Jezus' barmhartigheid dat Hij ons zou snoeien. Alles wat niet thuis hoort bij Hem, dat wij daar mogen van bevrijd worden. Keren wij ons tot God, belijden wij onze zonden om deze Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer ons. Mogen de Almachtige en Barmhartige God u zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus ontferm.

0: bevrijd hebt uit duisternis en ongeloof, nooit afdwalen van de weg, de waarheid en het licht. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de handelingen van de apostelen. In die dagen waren er enige mensen die van Judea waren gekomen en aan de broeders de leer verkondigden. Indien gij u niet naar Mozaïs gebruik laat besnijden, kunt gij niet gered worden. Toen hierover strijd ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van de gemeente op met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan. Nadat hun door de gemeente uitgeleide was gedaan, reisden zij door Fenicië en Samaria, waar ze alle broeders grote vreugde bereiden door te vertellen van de bekering der heidenen. Bij hun aankomst te Jeruzalem werden zij ontvangen door de gemeente, de apostelen en de oudsten, en zij verhaalden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht. Maar enige gelovigen, afkomstig uit de partij der Farizeeën, stonden op en verklaarden dat men hen moest besnijden en hun moest opleggen de wet van Mozes te onderhouden. De apostelen en de oudsten kwamen dus bijeen om deze zaak te bezien. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.
1: Hoe blij was ik toen men mij riep, wij trekken naar Gods huis. Hoe blij was ik toen men mij riep, wij trekken naar Gods huis. Hoe blij was ik toen men mij riep, wij trekken naar Gods huis. Nu mag mijn voet Jeruzalem, uw poorten binnentreden. Hoe blij was ik toen men mij riep, wij trekken naar Gods huis. Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeengebouwd, naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk. Hoe blij was ik toen men mij riep, wij trekken naar Gods huis. Zij gaan naar Israëls gebruik, de naam van God vereren. Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis. Hoe blij was ik toen men mij riep, wij trekken naar Gods huis.
3: Alleluia, alleluia.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elke rank die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vruchten mag dragen. Gij zijt al

0: O Rijn, dankzij het woord dat ik tot u heb gesproken. Blijf in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdord. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Dit is het woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. We weten dat Jezus in zijn prediking graag beelden gebruikt. En de evangelist Johannes is een meester in het verwoorden van deze beeldspraak. Vaak zijn het beelden uit de natuur. En wij kunnen veel leren uit en van de natuur. Want de natuur, de schepping, is het werk van Gods handen. En Jezus gebruikt vandaag het beeld van de wijnstok en de ranken. Hij vergelijkt zichzelf met de ware wijnstok en zijn vader met de wijnbouwer. Zoals een ervaren wijnbouwer weet en ziet welke ranken geen vrucht dragen en welke wel vrucht dragen, zo ook de vader. De rank die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En de ranken die wel vruchten dragen, zuivert hij, opdat ze nog meer en betere vruchten zouden dragen. Maar bij dit alles is een eerste vereiste. De ranken moeten verbonden zijn aan de wijnstok. Een rank kan niet leven op zichzelf, maar alleen door de verbondenheid met de wijnstok. En Jezus zegt het duidelijk: los van mij kunt gij niets. Vandaar dat Jezus in dit stukje evangelie verschillende keer benadrukt: blijft in mij, dan blijf ik in u. Alleen als we in hem zijn en met hem verbonden blijven, dan zal ons leven vruchtbaar zijn. Dat wil niet zeggen dat het een gemakkelijke opgave is. Wanneer we echt kiezen voor Jezus, wordt ons leven en ons geestelijk leven vaak op de proef gesteld. En het snoeien kan een pijnlijke zaak zijn. Maar dit snoeien is een noodzaak wanneer ons leven en geestelijk leven goede vrucht wil dragen. Wel mogen wij erop vertrouwen dat diegene die moet snoeien een kenner is. Het is geen knoeier. Het is iemand met kennis van zaken, met vooral liefde voor het vak. God weet wat hij doet. En wij moeten het eigenlijk laten gebeuren in nederigheid en in overgave, wat niet altijd gemakkelijk is. De heilige pater Pio verwoordde het als volgt: u klaagt omdat dezelfde beproevingen steeds weer terugkeren. U moet zich overgeven en het laten gebeuren. En waarvoor bent u bang en waarom klaagt u? Voor de goddelijke kunstenaar die op deze manier zijn meesterwerk wil voltooien, ben u daar bang voor? Zou u uit de handen van zo'n voortreffelijke kunstenaar willen komen als een loutere schets? U bent toch een liefhebber van volmaakte kunstwerken. Jezus laat u weten dat de verschillende geestelijke pijnen die u zo verontrusten rechtstreeks door hem gewild zijn om u te beproeven, niet om u te straffen, en om u verder te zuiveren en u, voor zover mogelijk, gelijkvormig te maken aan hem, aan Jezus Christus. Zusters en broeders, de beproevingen die wij allen meemaken, elk op zijn manier, zijn er dus om ons te louteren en te zuiveren.
Wel kan het gevraagd worden aan bepaalde zielen dat ze hun beproevingen aanbieden aan de Heer. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de andere zielen die de Heer wil redden. Jezus probeert vooral de zielen die zwaar beproefd worden tot zich te trekken, opdat ze zich met hem zouden verenigen. Hij, die geleden en gestorven is om de zielen te redden, wil hen daarbij betrekken. Vandaar de roep van Jezus om bij hem en in hem te blijven. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Amen.

0: Brengen we dan al onze intenties in vertrouwen tot bij de barmhartige Heer. Voor allen die nu met ons verbonden zijn via Radio Maria, voor al hun intenties. En in bijzonder voor de vele mensen die op zoveel plaatsen in de wereld, maar ook vaak dicht bij ons, zwaar beproefd worden. Door ziekte, onze zwaarzieken. Vooral diegenen die in oorlog of geweld moeten leven. Ook in gezinnen en families waar er tweedracht heerst. Waar kinderen ook lijden. Voor diegenen die omwille van hun geloof worden vervolgd. Kinderen en bejaarden ook die lijden of die worden gedood, nog voor ze geboren worden. Voor zoveel vormen van lijden en beproevingen. Dat al deze mensen, deze zielen bij Jezus de kracht vinden om door hem en bij hem kracht te vinden om hun lijden te kunnen dragen en het ook aan te bieden, zich met hem te verenigen. We bidden voor alle intenties van onze lieve vrouw en ook uit dankbaarheid voor alles wat zij ook vandaag nog voor ons doet. Bidden in het bijzonder voor de vrede in de wereld en in de harten van de mensen. Wij vertrouwen u een jonge vader toe, Rob, die vandaag een delicate operatie moet ondergaan aan de rug. Wees hem nabij, Heer Jezus. We bidden ook verder voor de genezing van een moeder met 3 kinderen en om vrede in de harten van deze mensen. Vandaag willen wij ook bidden voor de intenties van Monseigneur Leonard, die vandaag jarig is. Voor al onze veelgeliefde overledenen. Voor de zielerust van mevrouw Nelly van Verkouteren. Ook voor mijn vader, Roger, die vandaag jarig zou zijn geweest. En voor allen die onvoorbereid zijn gestorven, en in het bijzonder voor alle zielen in het vage vuur, vragen wij, Heer, om uw barmhartigheid. Al deze intenties bieden wij u aan, Heer, samen met het offer van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, en alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één, gedeeld ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnhaard het werk van uw handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God.
0: Besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij, Heer, dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van elke ongerechtigheid. Bid, zusters en broeders, dat mijn en ook uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader.
1: Tot de offer van ons lichaam, tot de welzijn van onze familie.
0: Heer, wij vragen dat wij u altijd weer mogen dankzeggen voor het vieren van dit paasmysterie. Laat het werk van de verlossing voortgang vinden in dit leven en een bron van eeuwige vreugde zijn, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
2: Wees in ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
2: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen, maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Aan hem danken de kinderen van het licht hun geboorte tot het eeuwige leven. Aan hem danken Gods uitverkorenen de toegang tot het rijk der hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost. Door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt. Vreugde om dit paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven en prijzen, en die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilige de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend zij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. God, hemelse Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen en ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossend woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. Daarom vragen wij u, God onze Vader, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot het lichaam en het bloed van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf gij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven, met de woorden:
2: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
2: Vrijmoedig in deze geest wenden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Goddelieve. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
1: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
0: En richten we ons dan in vertrouwen tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wille geschieden op aarde zoals in de hemel. U geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons
3: van het kwaad.
0: Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
3: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
3: Amen.
0: En de vrede van onze Heer Jezus, zij dan ook altijd met u. Vrede zij met u.
3: Geest.
0: Vrede
3: zij
0: met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
3: Geef ons uw vrede.
0: Jezus Christus, laten delen in uw lichaam. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek
3: en ik zal gezond worden.
0: Het lichaam van Christus beware mij tot eeuwig leven. Amen.
4: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart, en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van Uw liefde gescheiden worden.

0: En laat ons tot slot bidden. Heer, verhoor onze gebeden. Laat de gaven van de verlossing die Gij ons in handen hebt gelegd, een hulp zijn voor dit leven en een waarborg voor de blijvende vreugde die Gij ons in het vooruitzicht stelt. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. In deze tijd naar Pinksteren toe laten wij ons samen met Maria voorbereiden op de komst van de Heilige Geest. Over de wereld, over de kerk, maar ook over ieder van ons persoonlijk. Dat de Heilige Geest ons allen mag vernieuwen van binnenuit. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En mogen de Heer u daartoe allen zegenen met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat geen in vrede, wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk van Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag, 11:15, kunt u samen met ons de rozenkrans meebidden en komende zaterdag om 9:00 opnieuw de Eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

beste luisteraar. Van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333 777.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals u kan horen, zijn we helemaal live verbonden met het Sint-Pietersplein. En volgen we de Heilige Vader tot het moment waarop dat hij aankomt op de plaats waar hij vandaag ook de generale audiëntie zal houden.

ook weer tal van kinderen die worden aangereikt aan de Heilige Vader om een zegen te ontvangen. Ook met nodige muzikale begeleiding, zoals u kan horen. Bijzonder tune om de Heilige Vader in te leiden. Maar weer vele mensen die naar het Sint-Pietersplein gekomen zijn om deze generale audiëntie bij te wonen.

0: onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort de overwinning.
1: Que está sentado en el trono y del cordero. Palabra de Dios.
0: Woord van de Heer. Wij danken God. En zo zullen we dus opnieuw de verschillende talen horen weer klinken, die tijdens deze generale audiëntie gebruikelijk zijn. We hoorden reeds het Frans en het Engels, het Duits, als ook het Spaans. Hier hoort u het Chinees en dat wordt gevolgd door het Portugees. Vervolgens zal nog het Arabisch weer klinken en het Pools. En uiteraard in het begin hoorden we het Italiaans.
2: Leitura do livro do Apocalipse de São João. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações.
0: In een vorige generale audiëntie heeft de Heilige Vader ervoor gekozen om terug te blikken op de apostolische reis die hij gemaakt heeft naar het Afrikaanse continent, als u weet, naar Algerije, Cameroen, Angola en Equatoriaal Guinea. Vandaag mogen we dus verwachten dat hij verder zal gaan met de catechesis over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Het overgrote deel van die documenten, onder meer de dogmatische constituties, de pastorale constituties en ook enkele decreten, hoorde u reeds op Radio Maria in het programma De Kerk Spreekt, en zijn dus terug te vinden op onze website www.radiomaria.be, op de pagina van de gelijknamige programma De Kerk Spreekt dus. Laatste document dat we hebben voorgelezen is Presbyterorum Ordinis, over het leven en het ambt van de priester. En voor de meimaand gaan we een encycliek voorlezen van de heilige paus Johannes Paulus II over de heilige maagd Maria. Redemptoris Mater. We gaan luisteren naar de Heilige Vader.
3: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Soffermandoci oggi su una parte del capitolo 7 della Costituzione.
0: Terwijl wij vandaag stilstaan bij een deel van hoofdstuk 7 van de Constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de Kerk, staan wij stil bij een van haar kenmerkende eigenschappen, de eschatologische dimensie. De Kerk bewandelt immers haar weg in deze aardse geschiedenis altijd gericht op het einddoel, namelijk het hemelse vaderland. Het gaat om een essentiële dimensie die we echter vaak veronachtzamen of bagatelliseren, omdat we te veel gefocust zijn op wat onmiddellijk zichtbaar is en op de meer concrete dynamieken van het leven van de christelijke gemeenschap. De Kerk is het volk van God dat door de geschiedenis trekt en dat in al haar handelen het Rijk van God als doel heeft. Jezus heeft de kerk juist gesticht door dit rijk van liefde, gerechtigheid en vrede te verkondigen. We zijn daarom geroepen om de gemeenschappelijke en kosmische dimensie van de verlossing in Christus te overwegen en onze blik op dit einddoel te richten, om alles in dit perspectief te meten en te beoordelen. De kerk leeft in de geschiedenis in dienst van de komst van het Rijk van God in de wereld. Zij verkondigt aan iedereen en altijd de woorden van deze belofte, ontvangt daarvan een onderpand in de viering van de sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie, en brengt de logica ervan in praktijk en ervaart deze in relaties van liefde en dienstbaarheid. Bovendien weet zij dat zij de plaats en het middel is waar de vereniging met Christus het nauwst tot stand komt, terwijl zij tegelijkertijd erkent dat het heil door God in de Heilige Geest ook buiten haar zichtbare grenzen geschonken kan worden. In dit verband doet de Constitutie Lumen Gentium een belangrijke uitspraak. De kerk is het universele sacrament van het heil. Dat wil zeggen, teken en instrument van die volheid van leven en vrede die door God is beloofd. Dit betekent dat zij niet volkomen samenvalt met het Rijk van God, maar er de kiem en het begin van is, omdat de voltooiing pas aan het einde aan de mensheid en de kosmos zal worden geschonken. De gelovigen in Christus wandelen dan ook door deze aardse geschiedenis die gekenmerkt wordt door de groei van het goede, maar ook door onrechtvaardigheid en lijden, zonder zich te laten misleiden of te wanhopen. Zij leven geleid door de belofte die ze hebben ontvangen van Hem die alle dingen nieuw maakt. Daarom vervult de kerk haar missie tussen het reeds van het begin van het Rijk van God in Jezus en het nog niet van de beloofde en verwachte vervulling. Als bewaarder van een hoop die de weg verlicht, is zij ook belast met de missie om duidelijke woorden te spreken, om alles te verwerpen wat het leven verarmt en de ontwikkeling ervan belemmert, en om stelling te nemen ten gunste van de armen, de uitgebuitenen, de slachtoffers van geweld en oorlog en van allen die lijden, zowel lichamelijk als geestelijk. Als teken en sacrament van het Rijk is de kerk het pelgrimsvolk van God op aarde dat juist vanuit de uiteindelijke belofte de dynamiek van de geschiedenis leest en interpreteert vanuit het evangelie. Het kwaad in al zijn vormen aan de kaak stelt en met woorden en daden het heil dat Christus voor de hele mensheid wil verwezenlijken en zijn rijk van gerechtigheid, liefde en vrede. De kerk verkondigt dus niet zichzelf. Integendeel, in haar moet alles verwijzen naar het heil in Christus. En vanuit dit perspectief wordt de kerk opgeroepen om nederig de menselijke kwetsbaarheid en vergankelijkheid van haar instellingen te leren kennen en te erkennen die, hoewel zij in dienst staan van het Rijk Gods, het vergankelijke karakter van deze wereld dragen. Geen enkele kerkelijke instelling mag worden verabsoluteerd, integendeel. Aangezien zij in de geschiedenis en in de tijd leven, zijn zij geroepen tot voortdurende bekering, tot vernieuwing van de vormen en hervorming van de structuren, tot voortdurende vernieuwing van de relaties, zodat zij werkelijk hun zending kunnen vervullen. In het perspectief van het Rijk van God moet ook de relatie worden begrepen tussen de christenen die vandaag hun zending vervullen en degenen die hun aardse bestaan al hebben beëindigd en zich in een stadium van zuivering of zaligheid bevinden. Lumen Gentium stelt immers dat alle christenen één kerk vormen, dat er een gemeenschap en een delen in de geestelijke goederen bestaat, gegrondvest op de vereniging met Christus van alle gelovigen, een broederlijke solicitudo tussen de aardse kerk en de hemelse kerk. Die gemeenschap der heiligen die men in het bijzonder in de liturgie ervaart. Door te bidden voor de overledenen en in de voetsporen te treden van hen die reeds als discipelen van Jezus hebben geleefd, worden ook wij op onze weg ondersteund en versterken wij de aanbidding van God, getekend door de ene geest en verenigd in de ene liturgie, loven en verheerlijken wij samen met hen die ons in het geloof zijn voorgegaan, de heilige drie-eenheid. We zijn de concilievaders dankbaar dat ze ons hebben gewezen op dit zo belangrijke, zo mooie aspect van het christendom. En we proberen dit in ons leven te koesteren. De woorden van Paus Leo XIV tijdens deze generale audiëntie, een nieuwe catechese in het kader dus van het bespreken van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Deze keer dus catechese opnieuw over Lumen Gentium. De constitutie over de kerk. En waarbij de Heilige Vader dus ervoor gekozen heeft om dat element dat de concilievaders naar voren hebben gebracht, om ons te herinneren dat wij onderweg zijn naar het hemelse vaderland, om dat in herinnering te brengen.
4: Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous méditons aujourd'hui sur la dimension eschatologique de l'Église dans le chapitre
0: 7. En dus ook een verwijzing naar het feit dat de kerk moet spreken steeds vanuit een interpretatie van de tekenen van de tijd gericht op die belofte. Ook heeft hij benadrukt dat we onderweg zijn en dat het dus een proces is als het ware. Het Rijk Gods, een rijk van rechtvaardigheid, van leven en van vrede, kent zijn begin in de kerk, maar nog niet de voltooiing ervan. Die wordt ons later geschonken. Daar bevindt de kerk zich, tussen het begin van dat Rijk Gods en de voltooiing ervan. Tussen het reeds aanwezig en het nog niet helemaal. De paus herinnert ons ook aan het feit dat wij niet enkel de strijdende kerk zijn op aarde, maar dat er ook een triomferende kerk is in de hemel bij God en een leidende kerk die uitzuivering ondergaat in het vage vuur. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Franstaligen.
3: Cordialmente le persone di lingua francese, in particolare le parrocchie e gli istituti scolastici di Francia.
0: Ik groet van harte de Franstaligen, in het bijzonder de parochies en de onderwijsinstellingen in Frankrijk, evenals de pelgrims uit Zwitserland, België en Cameroen. Broeders en zusters, mogen deze paastijd onze hoop doen herleven, zodat we niet vervallen in wanhoop bij het zien van het onrecht en het lijden dat door geweld wordt veroorzaakt. Laten wij ons leiden door de belofte van het Rijk Gods, die de verrezen Heer ons schenkt. God zegen u.
4: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les paroisses et les instituts scolaires de France, ainsi que les pèlerins venus de Suisse, de Belgique et du Cameroun.
0: En jawel, ook ons land wordt vermeld bij de Franstalige pelgrims. Ja, u hoort het natuurlijk altijd. Helaas, het Nederlands is geen onderdeel van de talen die tijdens de generale audiëntie worden gebruikt. Over het algemeen worden zij vermeld, de Belgische pelgrims, bij de Franstaligen. En dat natuurlijk omwille van het feit dat het Frans een officiële taal is van ons land.
5: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments.
0: Maar ook worden zij vermeld bij de Engelstaligen soms. Het hangt er een beetje van af. De Vlamingen worden eerder ingedeeld bij de Engelsen dan bij de Franstaligen. His Holiness will then impart his apostolic blessing. Hoe dan ook, de Heilige Vader zal nu opnieuw zelf het woord nemen, een samenvatting geven van zijn eigen catechese in het Engels, wat natuurlijk zijn moedertaal is, en daarna de pelgrims begroeten die aanwezig zijn tijdens de generale audiëntie.
3: Dear brothers and sisters, in our ongoing catechesis.
0: De paus blijft ook steeds, niet alleen tijdens deze momenten, maar bijvoorbeeld ook op wat informelere persmomenten, bijvoorbeeld aan boord van het vliegtuig van een apostolische reis, maar ook wanneer hij, zoals gisteren, naar Castel Gandolfo afreist. Hij heeft de gewoonte opgenomen om iedere dinsdag één dagje ertussenuit te gaan en naar Castel Gandolfo te gaan. En dat toekomen en weggaan uit Castel Gandolfo is een moment geworden waarop dat de verzamelde pers de mogelijkheid krijgt om enkele vragen te stellen aan de Heilige Vader. En een van de thema's die natuurlijk aan bod komt is de oorlogssituatie in de wereld, waarbij we denken aan de situatie tussen de Verenigde Staten en Iran, Iran en de buurlanden, zeker de conflicten dus in het Midden-Oosten, in het Heilige Land, maar ook op vele andere plaatsen in de wereld. Ik begroet alle Engelssprekende pelgrims en bezoekers die vandaag aan de audiëntie deelnemen. U hoorde het net, in het bijzonder de groepen uit België, Nederland, Finland, Ghana, Oeganda, Nieuw-Zeeland, India, Indonesië, Japan, Maleisië, Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Ik begroet in het bijzonder de docenten en studenten van de Universiteit van Florida, St. Mary's College en Christendom College, en allen die deelnemen aan de AI-conferentie van de Gregoriaanse Universiteit. Over u allen en over uw gezinnen roep ik de vreugde en de vrede van de verrezen Jezus af. Mogen God u zegenen. Jawel, de Belgen zitten er opnieuw bij deze groep. Gebeurt niet zo vaak.
6: Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden.
0: Zo horen wij het Duits weer klinken.
6: Allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache.
0: En zij zullen dus een samenvatting krijgen van de catechese van de Heilige Vader in hun eigen taal. Onder andere dus gericht aan Duitsland, uiteraard.
6: Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen
0: anderen. Waar toch nog steeds gespannen relaties zijn tussen de kerk in Duitsland en vooral de kerkleiding in Duitsland en de Heilige Vader en de Heilige Stoel.
6: Liebe Brüder und Schwestern,
0: nog maar enkele dagen geleden heeft het Dicasterie voor de Geloofsleer een brief gepubliceerd waarin duidelijk wordt gemaakt dat het plan van de kerk in Duitsland om onregelmatige relaties te gaan zegenen. U kan zich wel voorstellen waarover het onder meer gaat. Het gaat over de nasleep van Fiducia Supplicans, onder andere.
6: Als solches verkündet sie Gottes Reich der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens.
0: Een brief uit 2024 die dat duidelijk maakt aan de kerk in Duitsland, omwille van het feit dat dus zeer recent kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München und Freising en tevens secretaris van het secretariaat voor de economie, dit document toch heeft goedgekeurd. Laten we zeker bidden voor de kerk in Duitsland.
3: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, in questo mese dedicato alla Beata Vergine Maria, segno di sicura speranza.
0: Dierbare Duitsstalige broeders en zusters, in deze maand die gewijd is aan de Heilige Maagd Maria, teken van zekere hoop en troost, vertrouwen wij al onze persoonlijke intenties en de grote uitdagingen van onze tijd aan haar toe. Mogen zij ons altijd begeleiden met haar moederlijke nabijheid en zegen.
6: Der seligen Jungfrau Maria Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes gewidmet ist, vertrauen wir ihr all unseren persönlichen Anliegen und die großen Herausforderungen unserer Zeit an. Sie begleite uns alle Zeit mit ihrer mütterlichen Fürsprache und ihrem Segen.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan.
1: En zo horen wij het Spaans weer klinken, de tweede moedertaal van Paus Leo XIV, zeg maar. Opnieuw zal ook hij hier het woord nemen.
0: Que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia.
1: En zelf een samenvatting geven, dus in het Spaans.
0: Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad
1: en u hoort ook steeds nog een beetje uitleg geven over wat er gebeurt op het einde van de generale audiëntie. En dat is natuurlijk het bidden van het Onze Vader in het Latijn. En de apostolische zegen die wordt gegeven. En die ook in het bijzonder uitgaat naar alle jongeren, naar de zieken, naar de pasgehuwden. En ook alle religieuze voorwerpen die worden meegebracht naar de generale audiëntie worden automatisch gezegend door de Heilige Vader. En in het bijzonder de rozenkransen.
2: Un aspecto esencial que a menudo se omite es el pueblo de Dios en camino, cuyo fin es el reino de Dios, anunciado por Cristo.
1: En zo mogen we dus opnieuw een catechese toevoegen aan de lijst die de Heilige Vader sinds het begin van dit jaar heeft gegeven. Om dus die teksten van het Tweede Vaticaans Concilie beter te leren kennen, zo ook echt te lezen en de inhoud ervan goed te begrijpen.
2: Sostenidos por la esperanza y llamados a rechazar lo que destruye la vida y a sostener a quienes sufren. Signo del reino.
1: En uiteraard zal hij de Spaanstaligen ook zelf begroeten. We gaan er zo meteen naar luisteren.
2: La comunión de los santos, una sola iglesia que une a vivos y difuntos, especialmente en la liturgia, alabando a Dios y caminando hacia la plenitud final. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los sacerdotes.
1: Ik groet van harte de Spaanstalige pelgrims, in het bijzonder de pasgewijde priesters van de Legionairs van Christus, hun families en de gemeenschappen die hen vergezellen. Laten wij de Heer vragen ons een bovennatuurlijke blik op de werkelijkheid te schenken, opdat wij, geworteld in het geloof en met vaste hoop, gericht op het Rijk van God kunnen leven, zonder ons te laten meeslepen door het vergankelijke of door de moeilijkheden op de weg. Mogen de Heilige Geest ons de kracht schenken om zijn aanwezigheid in de geschiedenis te herkennen, anderen met liefde te dienen en levende tekenen van zijn verlossing te zijn te midden van de wereld. Mogen God u zegenen. Hartelijke dank. Mooie zegenwens van de Heilige Vader voor de vele Spaanstaligen die aanwezig zijn, zo konden we zien op de beelden. En zo horen we hier in het Chinees de begroeting die iedere keer wordt gegeven in naam van alle pelgrims die die taal machtig zijn, om te bidden voor de Heilige Vader, om met hem verbonden te zijn. En we mogen toch echt dankbaar zijn dat wanneer men naar Rome gaat, dat het mogelijk is om zo'n audiëntie te kunnen bijwonen. Het zorgt ervoor dat vele mensen die heel graag de Heilige Vader eens zouden zien of ontmoeten dat dat mogelijk wordt. En dat eigenlijk bijna iedere week, behalve in de zomer natuurlijk, wanneer de Heilige Vader zelf zijn vakantiemaand neemt. Dan worden die generale audienties opgeschort. En tijdens een apostolische reis, uiteraard, want dan is hij niet aanwezig in Rome. Zometeen zal de Heilige Vader ook de Chinees sprekende begroeten.
3: 教会在福音的光照下诠释历史，并毅然决然地反对一切邪恶，同时，教会明白持续皈依的不可或缺性，好能妥善地履行自己的使命。我们作为同一奥体的肢体，也被蒙召去更新自我。 借着与基督及我们彼此之间的共融，去实现自我的更新。在教会礼仪中，全体教会因着赞颂天主而紧密地结合在一起。我们在礼仪中以为已亡的信友祈祷，也祈求诸圣为我们代祷。 为使我们众人在天国里领受天主恩许之圆满。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, aderite sempre più a Cristo per testimoniare la giustizia, l'amore e la pace. Vi benedico di cuore.
3: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。
1: Ik richt mijn hartelijke groeten tot de Chinees sprekende mensen, dierbare broeders en zusters. Hecht u steeds meer aan Christus om te getuigen van gerechtigheid, liefde en vrede. Ik zegen u van harte.

0: En zo weer klinkt het Arabisch. En daarbij gaan onze gedachten zeker uit naar al onze broeders en zusters in het Midden-Oosten, die onder zeer moeilijke omstandigheden moeten leven. En ook zij zullen uiteraard een samenvatting krijgen van de catechese. En dus zo worden we echt door de Heilige Vader in herinnering gebracht dat er een bovennatuurlijke realiteit is die we niet uit het oog mogen verliezen in de romslomp van het leven. Is het dus belangrijk, zo vraagt de Heilige Vader, om te bidden voor de overledenen. Waarvan sommigen nog de uitzuivering in het vage vuur ervaren en bevrijd daaruit willen worden om binnen te gaan in de eeuwige rust van God. En natuurlijk ook beroep te doen op de voorspraak van zij waarvan we zeker zijn dat ze in de hemel zijn. De heilig verklaarden, kunnen we zeggen. Daar hebben we de zekerheid ook uitgesproken door de kerk. Maar ongetwijfeld ook nog vele ongekende heiligen die God van aangezicht tot aangezicht zien. Dat horen we dus weer klinken vandaag op deze woensdagochtend. Zometeen zal de Heilige Vader de Arabisch sprekende begroeten. We gaan luisteren.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. In questo mese dedicato alla Madonna, vi invito a recitare il Santo Rosario, meditando con Maria sulla vita di Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: Ik begroet de Arabisch sprekende gelovigen in deze maand die aan de maagd Maria is gewijd. Nodig ik jullie uit om de heilige rozenkrans te bidden en samen met Maria na te denken over het leven van Christus. Mogen de Heer jullie allen zegenen en jullie altijd tegen alle kwaad beschermen.

0: En zo zal de Heilige Vader zo meteen de Italiaanse pelgrims begroeten. Die uiteraard de catechese in hun eigen taal hebben gehoord en dus geen samenvatting zullen te horen krijgen. Als we goed hebben geluisterd, is dat ook niet nodig. We gaan luisteren naar de Heilige Vader.
1: Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
0: Mijn hartelijke groeten aan de Italiaanstalige pelgrims. In het bijzonder begroet ik de gelovigen uit Praia a Mare, onder leiding van Monsignor Stefano Rega, uit Aversa, onder leiding van Monsignor Angelo Spinillo, en zij afkomstig uit Monte Lupone. En tot slot gaan mijn gedachten uit naar de jongeren, de zieken en de pasgehuwden. De kerk gedenkt vandaag de heilige Dominicus Savio, een van de eerste vruchten van heiligheid gevormd door de goddelijke genade van de school van Don Bosco. Mogen zijn voorbeeld van trouw aan de Heer onder alle omstandigheden ieder van u helpen om genereus te beantwoorden aan de verlangens naar het goede die de Heilige Geest u ingeeft. Mijn zegen aan u allen.

En met die apostolische zegen wordt deze generale audiëntie beëindigd. De naam van de Heilige Vader wordt gescandeerd. En de aanwezige bisschoppen, en dat zijn er toch wel heel wat, hebben nu de gelegenheid om de Heilige Vader even te begroeten. En zij krijgen dan de mogelijkheid om enkele woorden uit te wisselen met de Heilige Vader. Ze vertegenwoordigen natuurlijk ook alle gelovigen die aan hen zijn toevertrouwd, die aan hun pastorale zorg zijn toevertrouwd. Een stevige wind op het Sint-Pietersplein zie ik.

Maar de Heilige Vader gaat rustig door met alle bisschoppen te begroeten. En zal dat ook verder doen. De andere bisschoppen krijgen de mogelijkheid. Ik zie onder andere ook nog enkele andere mensen die gekozen zijn om de Heilige Vader even te kunnen gaan groeten. Het kan bijvoorbeeld gaan over een Anglicaanse bisschop, een ambassadeur, een andere hoogwaardigheidsbekleder. En ook gewone gelovigen worden ook gekozen om dat te mogen doen. En het is een beetje grappig om te zien, want het is zo dat de gentilhom du pape, dat zijn degenen die u kan herkennen, zij dragen het pauselijke wapen, of het wapen van de Heilige Stoel, de twee sleutels, aan een gouden ketting op de borst. Gaat vaak over hele oude families, adellijke families, die dit van vader op zoon doorgeven. En zij moeten proberen om die bisschoppen ook de juiste kant terug op te krijgen. En sommigen zijn waarschijnlijk ook een beetje nerveus. Hoe zou je zelf zijn? En gaan dan toch de verkeerde kant op. Wel, de Heilige Vader heeft ondertussen al geleerd dat hij ze zachtjes moet aanmanen om de juiste richting uit te gaan. En dat zijn mooie beelden. Het is natuurlijk allemaal des mensen, zoals men zegt. En ook degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, ze maken deel uit van de pauselijke huishouding, zoals dat heet. Vraagt toch wel allemaal wat coördinatie. En zo, dierbare luisteraars, we mochten opnieuw zeer dankbaar verbonden zijn met de Heilige Vader. Morgen is er Radio Vaticaan om 17:30. Dan hoort u nog eens deze catechese, mocht u het gemist hebben. Dan kan u dat morgen nog eens beluisteren. En later ook op onze website, aangevuld met ander pauselijk en Vaticaans nieuws. Dat is voor morgen om 17:30. En terwijl de bisschoppen de Heilige Vader nog even begroeten, gaan wij er tussenuit. Althans voor nu. Om 11:15 zijn de verhalen van Sint Jozef er voor u. Op deze dag die toegewijd is aan de Heilige Jozef. En daarna zullen wij samen het Regina Caeli en het middaggebed van de kerk bidden, gevolgd door het rozenhoedje. Tijdens deze meimaand, heel in het bijzonder, voor al uw intenties. Hartelijke dank en graag tot een volgende keer.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

als ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg.

Door het kwaad verblind had ik bij mijn eerste biecht enige zonde verzwegen. Dit ontzettend ongeluk sleepte ik 4 jaar mee, zonder de moed te hebben ermee in het reine te komen. Toen naderde de dag van mijn eerste heilige communie. Een innerlijke stem dwong me om de sinds jaren verzwegen zonde te belijden. Maar ook bij deze biecht was ik te laf om dit aan de biechtvader toe te vertrouwen. En zo ontving ik voor de eerste maal het brood des levens, onwaardig als Judas. 1,5 jaar trad ik zo de Heer met de voeten door Gods lasterlijke biechten en communies. Een priester die me beminde merkte duidelijk sedert langere tijd mijn onverschilligheid op godsdienstig gebied. Hij wilde mij naar Jezus terugvoeren. Vurig beval hij deze intentie aan de heilige Jozef en vroeg gelovige bekenden ook om voor deze intentie te bidden. Ze begonnen zonder mijn weten een triduum tot de heilige Jozef voor de verandering van mijn instelling. Bij de volgende biecht, waarin ik weer niet het inzicht had mij van dit kwaad te reinigen, voelde ik plots een machtige aansporing. Belijd uw verzwegen zonden. Toen de priester die mijn innerlijke strijd bemerkte mij aanmoedigde, opende ik uiteindelijk mijn hart en biechtte alles wat ik tot hiertoe verzwegen had. En daarmee keerde ook de vrede in mijn ziel terug. Deze gelukkige dag was uitgerekend de laatste dag van het triduum. Hoe goed en machtig is toch de heilige Jozef. Ik dank hem voor mijn ganse leven lang en zou allen willen aanbevelen zich tot Sint-Jozef te wenden, als bij de biecht bijzondere moed en kracht nodig is voor een eerlijke belijdenis.

De hevige regen die sinds de ochtend zonder ophouden valt, veroorzaakt in het begin van de namiddag hevige overstromingen in de zuidelijke wijk van een stad in de Verenigde Staten. Rivieren treden buiten hun oevers en riolen raken verstopt. Straten staan blank. Het lijken wel rivieren en kelders staan onder water. Gezinnen moeten hun woning verlaten. Elektriciteit wordt tot de volgende dag uitgeschakeld. Het vliegveld moet worden gesloten en telefoonverkeer is eveneens niet meer mogelijk. In de straat waar ons huis staat bereikt het water een hoogte van 90 centimeter. Onze kelder is ook ondergelopen. Uit voorzorg worden de liften buiten dienst gesteld. Maar ook nu weer beschaamt Sint-Jozef ons vertrouwen niet. Korte tijd nadat we een beeld van hem buiten hebben gezet en een ander op de vensterbank met een kaarsje aan zijn voeten, begint het waterpeil te zakken. En eindelijk houdt het op met regenen. Op een laconieke, tevens ontroerende wijze toont deze brief hoe dankbaar de zusterkers der armen zijn jegens hun machtige beschermer. Hierdoor proberen zij hun geloof over te dragen aan de nederige ziel die op God vertrouwt en niet op zichzelf.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: In een huis van de zusterkens der armen had de keukenzuster geen appelen meer. Die waren zeldzaam en duur dat jaar. Met een gebaar van vertrouwen legt ze een appel neer aan de voeten van Sint-Jozef. Weinige dagen later werd een huis van dezelfde congregatie opgebeld. Men liet weten dat een vrachtwagen met appelen toevallig gekanteld was en dat heel de lading appelen over de weg lag uitgestort. Men verzocht hen de appelen te komen halen. En de communiteit van de zusters kreeg er een volle bestelwagen van.

In Oeganda heerste de burgeroorlog. Nadat alle pogingen om tot een vreedzame regeling te komen door de trots van de moslim Amin gestrand waren, sloeg Nyerere terug. Zijn leger brak overwinnend in Tanzania door. Amin gaf het bevel tijdens de terugtocht alles te vernietigen en de laatste munitie niet tegen de vijand, maar tegen de katholieken in te zetten, die trouwens reeds voordien, tijdens de vrede, met duizenden en tienduizenden afgeslacht waren. Pater Nomenescio, een witte pater, behoorde tot de vurige Sint-Josef-herders. Hij wilde 19 maart zo terecht als een voorbereidingsdag maken tot het martelaarschap dat voor de deur stond. Is Sint-Josef niet de patroon van de stervenden? Het geluid van de slachtpartijen werd reeds in de nederzetting gehoord. De soldaten van Amin lieten overal springladingen tot ontploffing brengen. Alle christenen biechten. De plechtige heilige mis begon. Toen de katholieken de verlosser in de communie ontvingen, dachten ze dat het de heilige teerspijze was. Ze hadden de litanie van de heilige Jozef gebeden en nu het Te Deum aangeheven. Toen ontdekte de onbekende pater in de sacristie nog enkele jachtgeweren. Ze waren geladen en konden als voorwendsel dienen voor de slachtpartij onder de christenen. Hij vroeg daarom aan enkele goede christenen ter ere van de feestdag van Sint-Josef nog een salvo af te vuren en vervolgens de geweren in kleine stukken te slaan. Dit idee werd vast en zeker door de heilige Jozef ingegeven. Toen de islamitische troepen de schoten hoorden, sloegen ze ijlings op de vlucht. Ze meenden dat de Tanzanianen reeds aangekomen waren en hen gevangen zouden nemen. Ze hadden geen tijd meer om de springladingen aan te steken en de katholieken neer te schieten. Snel als de wind namen ze de benen. De Tanzanianen die nog ver af waren, werden onmiddellijk van het feit in kennis gesteld en rukten dadelijk op. De grote nederzetting met 6000 katholieken was gered. Een technicus die daar als lekenhelper bij de bouw werkte, ontmantelde onmiddellijk de springladingen. Het volk jubelde, de lofzangen en dankgebeden namen geen einde. Een der mooiste en grootste kerkgemeenschappen van Oeganda dankte haar voortbestaan aan de machtige voorspraak van de heilige Jozef.

De dienaar Gods, pater Balthasar Alvarez, was ziek. Een kloosterling zocht hem op en bood hem een prentje van de heilige Jozef aan, met de raad zich bij de heilige huisvader aan te bevelen. U heeft gelijk, antwoordde de pater. Dat is precies wat mij eens door de heilige maagd gezegd werd.

Op 7 juni 1660, terwijl Lodewijk XIV zich aan de Spaanse grens bevond om haar de infante Maria Theresia, de nieuwe koningin van Frankrijk, te verwelkomen, had Gaspard Ricard d'Estienne, een herder, op die snikhete dag met zijn vee een toevlucht gezocht in de schaduw van de bomen op de berg Bessillon, in het hartje van het departement Var, in de gemeente Cotignac. Hij leed hevige dorst, want reeds lang had hij zijn veldfles leeggedronken. Plotseling doemt een man van indrukwekkende gestalte voor hem op die, hem een rotsblok aanwijzend, zegt: "Ik ben Jozef, licht deze rots op en je zult drinken." Gaspard schat met een blik het gewicht van het enorme rotsblok en antwoordt eenvoudigweg: "Dat zal ik niet kunnen, hij is veel te zwaar." Maar de geheimzinnige bezoeker herhaalt zijn bevel. Dan komt de herder naderbij en, tot zijn grote verbazing, doet hij reeds bij de eerste poging het rotsblok kantelen. Een andere verrassing: levend water begint te stromen op deze plaats. Gaspard werpt zich op het stromend water en drinkt gretig. Als hij overeind komt om zowel zijn verwondering als zijn dankbaarheid te uiten, is de man verdwenen. De herder rent naar het dorp om er het nieuws te vertellen, waar uiteraard niemand hem wil geloven. Uiteindelijk besluiten enkele mensen hem te volgen naar de plek waarvan iedereen weet dat daar geen bron bestaat. Bij hun aankomst jubelen ze van vreugde, want het water stroomt er overvloedig sinds een drietal uren. En alle stellen ze vast dat het rotsblok dat Gaspard zo gemakkelijk alleen heeft verplaatst, slechts beweegt door de gezamenlijke krachtinspanningen van 8 mannen. Dan pas beseft Gaspard welke kracht hem door de hemel werd gegeven. En hij roept uit: "Het is Sint-Jozef die daar was. Hij is het die me daartoe de kracht gaf." Zijn voorbeeld volgend vallen alle op de knieën en brengen dank aan Sint-Jozef. Daarna trekken de genezingen, verkregen door het gebruik van het miraculeuze water, grote menigte naar de Bessillon. De vereniging voor Sint-Jozef, tot dan toe onbestaand in die streek, kent een uitzonderlijke bloei die zich weldra tot buiten de Provence verspreidt. Met de giften die de bedevaartgangers bij de bron neerleggen of aan de bewoners van Cotignac overhandigen, beslissen de consuls van het dorp om, met de toestemming van de bisschop van Fréjus, boven de bron een kapel te bouwen ter ere van Sint-Jozef. Al deze feiten raken weldra bekend tot in Parijs, waar de naam Cotignac de mensen nog zeer aanspreekt sinds de tijd van de gelofte van Lodewijk XIII. En dan stelt Lodewijk XIV een godvruchtige daad ter ere van Sint-Jozef. Waarschijnlijk was hij getroffen door het mysterieuze samenvallen van zijn intrede in Frankrijk bij zijn terugkeer uit Spanje met de vrouw die hij 2 dagen later zou huwen en de verschijning van Sint-Jozef de Cotignac. Zelf had hij zijn bestaan af te danken aan Onze Lieve Vrouw van Genade. Hij kon dan ook niets anders dan het gezamenlijk verzoek van zijn moeder en zijn echtgenote inwilligen en verordende dat het feest van Sint-Jozef in het koninkrijk voortaan een verplichte rustdag zou zijn. Later, op 19 maart 1661, wijdde de koning van Frankrijk toe aan Sint-Jozef, zoals zijn vader dit land 23 jaar eerder aan Maria had toegewijd. Wij zien er vanaf alle gunsten te beschrijven die op voorspraak van Sint-Jozef werden verkregen. Vooral ten gunste van de gehuwden die, verlangend dat hun gezin eindelijk de vreugde zou kennen van kinderzegen, zich vol vertrouwen tot hem richten, hem smekend hun genade van vruchtbaarheid te verlenen.

Op zekere dag meldde zich een jonge vrouw, moeder van 3 kinderen, bij het klooster van de zusters van Sint-Jozef van Bessillon en vroeg hen met aandrang samen met haar te bidden. Zij verwachtte dan ook haar 4e kind en leed aan een ernstige ziekte. De dokters hadden haar al opgegeven en hadden haar gezegd dat de enige kans om zich te redden was zich te laten aborteren. Ze hadden zelfs gezegd dat het haar plicht was, omdat ze al 3 kinderen had die moesten worden grootgebracht. Daar deze raad voor haar onaanvaardbaar was, ging ze op zoek naar een priester, die haar zei: ga 9 dagen lang naar de heilige mis bij Sint-Jozef van Bessillon. Zij gehoorzaamde meteen en ondanks het feit dat ze erg ziek was, maakte ze 9 dagen lang de vreselijke tocht van 150 kilometer naar de plek waar Sint-Jozef verschenen was om er te bidden. Het kind werd zonder enig probleem op tijd geboren. Het is nu een prachtig jongetje van 11,5 jaar, heel intelligent en vol levenslust. Hij kreeg later nog 2 broertjes. En met z'n 3 vormen ze een vrolijk groepje.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo, dierbare luisteraars, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Regina Caeli. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is, zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia, want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. En laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen het middaggebed van de kerk op deze woensdag in de vijfde week van de paastijd. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 764. Bladzijde 764. Gevolgd door de psalmen, die u kan vinden vanaf bladzijde 828. Bladzijde 828. En de korte schriftlezing vindt u bovenaan bladzijde 421. Bladzijde 421. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam. Hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop we leer, de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht, de eer te brengen die Hij vraagt. Nu staan wij voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. Hoe houdt men van jongs af zijn weg onbedorven? Door acht te slaan op uw woord. Met heel mijn hart richt ik mij tot u. Laat mij niet afwijken van uw geboden. Uw uitspraken berg ik diep in mijn hart, om niet tegen u te misdoen. Gij zijt lofwaardig, Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen. Mijn lippen verkondigen allerwegen wat door uw mond is bepaald. Mijn vreugde vind ik in wat gij verordent. Dat is mijn rijkste bezit. Ik houd uw bevelen altijd voor ogen en let op de weg die gij wijst. Wat gij hebt beschikt is mij welkom. Uw woorden vergeet ik nooit. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep. Wil mijn gebed aanhoren. Mijn lippen bedriegen u niet. Mijn oordeel verwacht ik van u. Uw ogen zien wat mij toekomt. Zie in mijn hart, ga mij na in de nacht, of stel mij met vuur op de proef. Gij vindt geen onrecht in mij. Mijn mond zondigt niet wat de mensen ook doen. Ik let op het woord van uw lippen. Standvastig volg ik het pad van de wet. Mijn voet struikelt niet op

bewegen. Nu roep ik u aan, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Toon mij de grootheid van uw erbarmen. Redder van ieder die vlucht in uw hand. Beschut mij als uw oogappel, Heer, dek mij met de schaduw van uw vleugels, voor zondaars die mij geweld aandoen. Mijn tegenstanders omsingelen mij, zij hebben hun lompe harten gesloten en spreken verwaande taal. Nu sluipen zij aan en omringen mij. Zij loeren erop mij ten val te brengen. Zij zijn als een leeuw die aast op zijn prooi, een leeuwenwelp die stil op de loer ligt. Kom, Heer, houd hem tegen en werp hem neer. Bescherm met uw speer mij tegen de zondaar. Uw hand verlosse mij van die mensen die met hun lot niet tevreden zijn. Verzadig hen maar met uw aardse schatten, zodat hun zonen genoeg ervan krijgen. Hun kinderen erven wat overschiet. Laat mij in gerechtigheid u aanschouwen. Uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Johannes. Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. Hij is gekomen, niet door water alleen, maar door water en door bloed. De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia, bij het zien van de Heer, alleluia. En laat ons bidden. God, uw liefde gaat naar hen die zonder schuld zijn. En steeds wilt gij de onschuld in ons herstellen. Houd ons hart op u gericht en laat hen die gij bevrijd hebt uit duisternis en ongeloof nooit afdwalen van de weg, de waarheid en het licht. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Een goedemiddag, beste luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij ons in de gemeenschap Moeder van Vrede. We zijn hier samen in de Abdijkerk te Gistel om met jullie de rozenkrans te bidden en de droevige mysteries te overwegen. En we zullen dit deze middag doen aan de hand van enkele overwegingen van de heilige Pater Pio. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ten hemel, die de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven, vrucht het berouw over onze zonden. Vrees dus niet, maar acht je gelukkig dat je waardig bevonden bent om te mogen deelnemen aan het lijden van de Godmens. Deze toestand is geen straf, maar grote liefde die God je daardoor wil tonen. Heer, gij kent ons lijden en onze pijnen. Leer ons om u te blijven beminnen, ook wanneer het lijden ons zwaar op de proef stelt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoud ons voor het vuur van de hel.
2: Breng alles in naar de hemel,
1: vooral diegenen die uw barmhartigheid
2: het meest nodig hebben.
3: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus. Vrucht van een mysterie, de liefde tot de boetvaardigheid. De bekoringen mogen je niet verontrusten. Ze zijn een beproeving die God de ziel oplegt wanneer hij ziet dat ze sterk genoeg zijn om deze strijd te doorstaan. Betaal deze bekoringen zonder vrees, maar enkel met verachting. Zolang de duivel lawaai maakt, is het teken dat hij je nog niet in zijn macht heeft. Schep moed, want God is je ziel nabij. Heer, leer ons goed te strijden. Leer ons te luisteren naar uw ingevingen. Maak onze wil sterk in de strijd. Gij zijt onze enige hoop. Op u vertrouwen wij.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. U bent geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heer Maria, moeder van ons, bid voor ons aan de zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons aan de zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons aan de zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons aan de zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons aan de zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons aan de zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus, vergeef ons
1: onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
5: Het derde droevige mysterie, de doornenkroning van Jezus, vrucht het versterven van onze eigen liefde. Wanneer je vernederd bent, doe dan zoals de meeuwen, die hun nest bouwen op de mast van de schepen, hoog verheven boven de aarde. Laat je gedachten en je hart tot God opstijgen, die de enige is die je kan troosten en kracht geven om de beproeving heilig te doorstaan. Heer, waak over onze gedachten, mochten ze steeds tot u opstijgen. Leer ons dankbaar te zijn voor de vernederingen die op onze weg komen, want zo mogen we meer op u gelijken. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde droevige mysterie, de kruisdraging van Jezus, vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Mijn kind, oefen je op een bijzondere manier in de zachtmoedigheid en in de onderwerping aan de goddelijke wil. Niet alleen in buitengewone dingen, maar nog meer in de kleinigheden die dagelijks aan jou voorbij komen. Maar niet enkel 's morgens een goed voornemen, maar ook tijdens de dag en geef je 's avonds in rustige en blijde geest in Gods hand. Indien je zou gefaald hebben, verneder je, neem je voor het beter te doen, verhef je en ga rustig verder. Heer Jezus, gij hebt uw kruis tot het einde gedragen. Schenk ons de kracht om te volharden en de kruisen van elke dag in vrede te kunnen dragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alles hier naar de hemel, vooral diegenen van uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis, vrucht de liefde tot Jezus en Maria. Behoed je voor angstvallig ongeduld en onrust, want er is niets dat het vooruitgaan op de weg van de volmaaktheid meer zou kunnen hinderen. Leg je hart zachtjes neer in de wonden van onze Heer, maar niet met geweld. Heb een sterk vertrouwen in zijn barmhartigheid en goedheid, dat hij je nooit zal verlaten.
6: maar laten wij echter niet na zijn heilig kruis te omarmen. Heer, wij leggen ons hart in de wonden van uw heilig hart. Versterk ons vertrouwen in u. Wij leggen ook al diegenen in uw hart die niet aan u denken, en ook zij die verbitterd zijn in hun lijden, mochten zij uw goedheid ervaren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Heren, aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: O mijn goede Jezus, vergeef
1: ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Maria Koningin van de Vrede.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Vrede.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Pater Pio.
1: Bid voor ons.
0: Alle engelen en heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Geloofd zij Jezus Christus.
1: Amen.
0: En van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef, waarin wij iedere maand beter kennis willen maken met Sint Jozef, de beschermheilige van de kerk, de beschermheilige van het heilig huisgezin. En voor iedere katholiek een belangrijke heilige die we kunnen aanroepen in al onze noden, groot en klein. Vandaag beginnen we weer met een tekst over Sint Jozef. We zijn nog steeds bezig in het boekje Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. En vandaag zullen we de hoofdstukken lezen over Jozef de arbeider en ook Jozef de patroon van de goede dood. Jozef de arbeider. Sinds de encycliek van paus Leo XIII, Rerum Novarum, in 1981, heeft de kerk op een meer gestructureerde wijze een ware theologie van de arbeid ontwikkeld. Rerum Novarum ontstond in een tijd toen in het Westen, in het zog van de industriële revolutie, de arbeiders uitgebuit werden als slaven, verkommerden in de achterbuurten van de steden en waar kinderen in mensonterende situaties werden ingezet in de fabrieken. In België is deze situatie ons zeer bekend geworden door de strijd van priester Daans, die het opnam voor de arbeiders in de stad Aalst. Uit zijn levensverhaal weten we dat het ook voor de kerk enige tijd vroeg om zich bewust te worden van het lot van deze fabrieksarbeiders. De acties van sommige kerkleiders waren in aanvang dikwijls meer gericht tegen het gevaar van het opkomend socialisme dan het resultaat van een echte bekommernis om de arbeiders. Het duurde even om los te komen van het statisch maatschappijbeeld waarin het als normaal werd beschouwd dat de werkende klasse helemaal ondergeschikt was en over geen rechten beschikte. Wellicht heeft het opkomend socialisme de kerk geholpen om op een nieuwe wijze naar Christus' boodschap te luisteren en in zijn speciale zorg voor de armsten en voor hen die in de maatschappij niet meetellen een aanmoediging en uitnodiging te horen om het nu op te nemen voor hen die op een mensonwaardige wijze hun brood moesten verdienen. In de kerk heeft het nooit ontbroken aan mensen die een speciale gevoeligheid en actie ontwikkelden voor de armen en de marginalen. Denken we hierbij maar aan Vincentius Apaulo en de ware revolutie van de Caritas die hij in gang heeft gezet. Maar ditmaal waren het niet zij die van de bedelstaf moesten leven of die omwille van ziekte of handicap zwaar gebrek leden en zelfs niet konden rekenen op de meest noodzakelijke zorgen. Nu ging het om hen die in de fabrieken werkten en die als slaven werden uitgebuit en amper genoeg kregen om met hun gezin te overleven. Terwijl de eerste acties en tussenkomsten van de kerk vooral gericht waren op de verbetering van de levens- en werkomstandigheden van de arbeiders, zou men in een tweede beweging zich vooral focussen op de rechten van de arbeiders. Priesters als Jozef Kardijn zouden vooral de waarde van de arbeid als dusdanig beklemtonen en ernaar streven dat op de werkplaatsen de christelijke principes zouden worden geëerbiedigd. Met een beweging als de Cajotters, de katholieke arbeidersjongeren, streefde Kardijn ernaar dat men ook de arbeid, iedere vorm van arbeid, als een weg naar heiligheid zou zien. Zo zouden op een bepaald moment ook priesters en religieuzen zich geroepen voelen om als gewone arbeiders mee te gaan werken in de fabrieken, om op de werkplaatsen zelf met hun collega's een christelijke arbeidsethiek te ontwikkelen en vooral te beleven. Zo vonden bij de kleine zusters van Nazareth het ideaal van Kardijn en de spiritualiteit van Charles de Foucault elkaar om een

Muzikale opdracht. Misschien hebben we ook wel te veel de handenarbeid tegenover de intellectuele arbeid geplaatst en deze zelfs als minderwaardig beschouwd. Zelfs in het abdijleven konden we deze trend waarnemen. Terwijl Benedictus een waar evenwicht zocht tussen zijn ora en labora en alles als het werk van God zag, ontstond er geleidelijk aan een onderscheid tussen de monniken. Sommigen gingen zich vooral wijden aan het gebed en de studie, terwijl de noodzakelijke handenarbeid aan de werkbroeders of conversen werd overgelaten. Het is Bernardus die opnieuw probeerde dit evenwicht te herstellen, maar het is slechts na Vaticanum II dat het onderscheid tussen koormonnik en convers wordt opgeheven en allen zich broeder noemen en delen in dezelfde handenarbeid. Het was Paus Pius XII die in 1955 het feest van Sint-Jozef de arbeider instelde, om juist de visie van de kerk op de arbeid te benadrukken en vooral haar zorg voor een arbeider die de menswaardigheid op alle vlakken bevordert. Jozef wordt in het evangelie beschreven als een timmerman en wellicht was hij meer een kleine bouwondernemer. Jezus groeide niet op in een familie van schriftgeleerden, maar in een familie die leefde van de handenarbeid. Dit feit is op zich reeds een opwaardering van de appreciatie van de handenarbeid en een uitnodiging om deze niet tegenover de intellectuele arbeid te plaatsen. Het roept waardering op voor de vele soorten van handenarbeid die in onze maatschappij zo noodzakelijk zijn. We vergeten dikwijls hoeveel handenarbeid te pas kwam bij het gebruik van allerlei gebruiksvoorwerpen. We leven in huizen die door mensenhanden zijn gebouwd en echt meesterschap uitstralen. We zien de wegenwerkers in weer en wind bezig om ons wegenpark in orde te houden. In Rome horen we om 4:00 's morgens de diensten van de huisvuilophaling de overvolle containers leegmaken. En het moet maar eens een paar dagen staking zijn om onze straten bedolven te zien onder stapels huisvuil. Het vraagt een grotere persoonlijke en maatschappelijke waardering voor die vele onzichtbaren die door hun arbeid ons leven een stuk comfortabeler maken. Hierbij raken we eveneens aan een belangrijk aspect van de arbeid, namelijk zijn bijdrage aan de opbouw van de menselijke samenleving. Hoe eenvoudig, verborgen of routinematig de arbeid ook is, steeds heeft dit zijn functie in de opbouw van de samenleving. Het is aan de arbeider om dit aspect te zien en aan de omgeving om dit te waarderen. Jozef zorgde met zijn arbeid voor zijn gezin. Ook dat is een belangrijk aspect van de arbeid dat verschillende factoren bevat. Met de verrichte arbeid helpt men mee aan de opbouw van de gemeenschap, maar ook aan de opbouw van de kleine gemeenschap waarvoor men verantwoordelijkheid draagt. Het gezin en de leefgemeenschap. Hier komt het economisch aspect van de arbeid aan de orde, waarbij mensen via hun arbeid voldoende financiële middelen moeten kunnen verwerven voor hun eigen onderhoud en het onderhoud van hen voor wie ze verantwoordelijkheid dragen. Veel spanningen ontstaan juist wanneer door de arbeid onvoldoende geld kan worden verdiend om het gezin zich normaal te laten ontwikkelen en te laten functioneren. Met de levensduurte in het Westen wordt het bijna onmogelijk dat men met de arbeid van één persoon een gezin met verschillende kinderen kan runnen. De keerzijde is dat ouders die beiden uit werken gaan dikwijls onvoldoende tijd overhouden om er echt te zijn voor hun kinderen. Het gezin van Nazareth blijft dan ook een ideaal model waarbij de vader werkt en de moeder de zorg voor het huishouden op zich neemt. Daarom mogen we nooit nalaten de zorg voor het huishoudelijk werk hoog te waarderen, zonder daarmee de gelijkwaardigheid van man en vrouw op de arbeidsmarkt ter discussie te stellen. Beiden hebben recht op een arbeidscarrière, maar deze mag niet ten nadele van de opvoeding van de kinderen verlopen. Het roept ook vragen over de hongerlonen die op vele plaatsen nog worden uitbetaald door de arbeid die men verricht en waardoor gezinnen onmogelijk uit de vicieuze cirkel van de armoede kunnen geraken. De gezondheid en de opvoeding van de gezinsleden komen daardoor in het gedrang. En soms is er zelfs te weinig geld om dagelijks voldoende eten op tafel te brengen.

In het gezin van Nazareth had de arbeid naast zijn directe economische rol ook een niet onbelangrijke opvoedkundige rol. Het was de plaats waar Jezus dagelijks zijn vader ontmoette en via de gemeenschappelijke arbeid ingeleid werd in de grote deugden van het leven. Werkzaamheid, rechtvaardigheid, dienstbaarheid, solidariteit zijn deugden die de ware ingrediënten vormen van een arbeidsethos en meer zelfs die via de arbeid ten volle tot hun bloei kunnen komen en uitstralen over de andere levensterreinen. Men treedt via de arbeid in het voetspoor van de schepper en zet voort wat men als mens als opdracht bij de schepping heeft meegekregen. Als ambachtsman mocht Jezus met zijn vader Jozef de ruwe materie die de natuur hen bracht omvormen en cultiveren tot bruikbaar materiaal ten dienste van de mens. Is dat niet intreden in dat grote scheppingsgebeuren en dit ook voortzetten en mogen horen op het einde van de dag dat God het zeer goed vond? Vandaag klinkt bij het gebruik van de natuurlijke bronnen in het arbeidsproces een grote ecologische bekommernis. Hoe gebruiken we deze natuurlijke bronnen zodat de schepping zich verder kan ontwikkelen en niet wordt afgebroken, verstoord, vervuild? De zorg voor de mens kan nooit worden losgezien van de zorg voor de hele schepping. Jezus leerde bij zijn vader Jozef eerbiedig om te gaan met de schepping en in de arbeid tevens een weg te ontdekken om aan zijn leven zin en vervulling te geven. Want de arbeid vormt een levensterrein dat aan de mens een kader geeft om zin te geven aan het leven. Door te mogen participeren aan de voortzetting van de schepping treedt men in de goddelijke dynamiek van de schepping en ontdekt men de diepe zin van het leven. De arbeid onthult aan de mens zijn ware natuur, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, met in zich de kracht om scheppend in de wereld te staan. In zijn arbeid met Jozef heeft Jezus zich ook volledig solidair verklaard met de mens die na de zondeval opgedragen werd de aarde te bewerken in het zweet van zijn aanschijn. Want iedere arbeid vraagt een inspanning, de inzet van alle krachten die men heeft. Maar de arbeid is ook een weg om te komen tot heiligheid. Iedere mens is geroepen tot heiligheid en hij moet dit worden in de concrete omstandigheden van het leven. Zo wordt de arbeidsplaats de gezegende plaats waar de mens kan groeien in heiligheid. Het was dan ook een vroom gebruik om een afbeelding van Sint Jozef op te hangen in de werkplaatsen. Terecht noemen we hem de patroon van de arbeiders. En niemand als hij heeft de kans gehad Jezus zelf te mogen ontmoeten in de arbeid.

En dat was een lied, Saint-Joseph, béni sois-tu, van een album met 22 liederen om te bidden met Sint-Joseph. We lezen nu nog het hoofdstuk over Sint-Joseph en de goede dood. Over de dood van Jozef zegt de schrift ons niets. Zoals er ook geen enkel woord van hem is opgetekend, bewaart de schrift een volledig stil zwijgen over het overlijden van Jozef. Gezien het feit dat er niet meer rechtstreeks over hem gesproken wordt wanneer Jezus zijn openbaar leven aanvangt en hij bijvoorbeeld niet aanwezig is bij de bruiloft van Cana, mogen we veronderstellen dat hij overleden is in de periode dat Jezus nog thuis in Nazareth verbleef. En dat werd de aanleiding om te geloven dat Jozef gestorven is in het gezelschap van Jezus en Maria. Kan men zich een beter gezelschap inbeelden om als gelovigen te mogen sterven in de armen van Jezus en Maria? Jozef kreeg dan ook de bijkomende titel van patroonheilige van de goede dood. Jozef wordt hierbij aanroepen om net zoals hij in het zalige gezelschap van Jezus en Maria te mogen sterven en door hen tot bij de Vader in de hemel te worden gebracht. De dood is een ingrijpend gebeuren in het leven, wellicht het meest ingrijpende, want het betekent het einde van ons leven hier op aarde. Voor velen vandaag die niet geloven in een leven na de dood, is de dood de grootste boosdoener van het leven. Want hij neemt de enige zekerheid die men heeft, het leven, weg. Velen doen dan ook soms bovenmenselijke inspanningen om de dood zoveel als mogelijk voor zich uit te schuiven. En wanneer de dood dan toch nog vrij onverwachts om de hoek komt kijken, wordt dit als de grootste tragiek ervaren die iemand kan overkomen. Vandaag de dag zien we ook steeds meer mensen verlangen vanuit hun opgeëiste absolute autonomie en zelfbeschikking over het leven, hun levenseinde zelf in handen te nemen. Wanneer voor hen het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar is, verlangen ze euthanasie. En als op een hellend vlak zien we ook andere argumenten verschijnen die de vraag om euthanasie zouden legitimeren. Levensmoeheid bij bejaarden zou nu ook al ingeroepen kunnen worden om een einde te maken aan hun leven. Het laatste nieuws is dat men in Nederland een product op de markt probeert te brengen dat men legaal zonder doktersvoorschrift kan verkrijgen en dat binnen de 30 à 60 minuten tot de dood zou leiden. Voor sommigen de zoveelste stap om de regie van het leven volledig zelf in handen te kunnen nemen. Hoe ver kan men nog in deze trend gaan en wat zal de volgende stap zijn in deze steeds agressievere opeising van de absolute zelfbeschikking? Zullen anderen er voortaan over kunnen beslissen wanneer een leven niet meer nuttig is om verder geleefd te worden? Met de legalisering van de abortus en de euthanasie werd de doos van Pandora geopend en bevinden we ons op een hellend vlak dat steeds sterker afhelt. Op louter humaan vlak kunnen we onmogelijk deze trend volgen en vanuit christelijk oogpunt blijven we de grondstelling huldigen dat we ieder mensenleven absoluut moeten eerbiedigen, ons leven en dat van een ander. We zijn door God geschapen en het leven is ons als een geschenk in handen gegeven. Derhalve hebben we geen beschikkingsrecht over ons leven, alsof we er de eigenaar van zijn. Daarentegen worden we opgeroepen om het geschenk van ons leven, dat we uit Gods hand hebben ontvangen, als een goede beheerder te koesteren. En als een goede beheerder zullen we ons leven uitbouwen in lijn met het beeld en de gelijkenis die God van zichzelf in ons heeft geplaatst. Als goede beheerder zullen we gehoorzamen aan de wil van God over ons leven en onze levensloop aanvaarden als de wil van God over ons. Dat is wat Jozef ons toont met zijn leven. Door zijn gehoorzaamheid werd hij de unieke tochtgenoot van Jezus en Maria. In zijn gehoorzaamheid aan het leven en dus aan de wil van God over zijn leven toont Jozef ons dat we er nooit alleen voor staan en dat ook in ons leven Jezus en Maria ware tochtgenoten worden op onze weg naar de Vader. Jozef had het grote privilege en zelfs op een fysieke wijze naast zich te hebben.
Bij ons zijn ze onze geestelijke tochtgenoten. Wanneer we Jezus en Maria echt tot onze tochtgenoten maken in dit leven, dan zullen ze op een heel bijzondere wijze ook aanwezig zijn bij onze dood, wanneer we de overtocht maken naar het eeuwig leven bij de Vader. Jezus is degene die ons daadwerkelijk zal meevoeren naar de Vader, zoals het zo sterk is uitgedrukt door Paulus. Broeders, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn. Gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan. Evenzo zal God hen, die in Jezus zijn ontslapen, levend met hem meevoeren. Het is Jezus zelf die ons in de dood meevoert in zijn verrijzenis en zo naar de Vader brengt. Jozef heeft het grote voorrecht gekend Jezus daadwerkelijk te zien op het ogenblik van zijn afscheid van dit leven en heeft hoopvol mogen uitzien naar het moment waarop hij met zijn zoon zou worden meegevoerd in de verrijzenis. Voor Jozef was de verrijzenis nog steeds een hoop voor de toekomst. Voor ons is ze een zekerheid vanuit ons geloof in de verrijzenis van Christus. Onze hoop op het eeuwig leven mag door ons geloof in de verrijzenis een echte zekerheid worden. En het is juist dat wat we mogen koesteren in ons leven, zodat onze dood geen afschrikwekkend gebeuren meer is, maar de overgang naar onze uiteindelijke bestemming in God, in Gods liefde. Dat is wat sommigen noemen de vriend worden van onze dood. En dan zullen we met Theresia van Lisieux op het ogenblik van onze dood kunnen zeggen: ik ga het leven binnen. Het is Jezus die door zijn lijden, dood en verrijzenis de weg naar het eeuwig leven voor ons opnieuw heeft geopend. Het is Jezus die ook mij naar dit eeuwig leven zal voeren, waar we God zullen zien van aangezicht tot aangezicht en helemaal zullen worden opgenomen in zijn liefde, die de totale vervulling zal worden van mijn leven in eeuwigheid. De goede dood waarnaar we als gelovigen willen toegroeien is totaal verschillend van de euthanasie die tegenwoordig door sommigen als een goede dood wordt bestempeld. Bij euthanasie wordt de mens afgesneden van het leven. De goede dood die wij als christenen belijden opent voor ons de weg naar het volle leven. Naast Jezus was ook Maria aanwezig bij de dood van Jozef. In het Wees gegroet is het bidden van Maria voor ons, zondaars, opengetrokken naar het uur van onze dood. In ons bidden tot Maria vragen we Maria's gebed om als een middelares aanwezig te zijn in ons leven. De middelares tussen haar zoon Jezus en ons. Wij vragen haar om datgene voor te zetten wat ze ooit deed op de bruiloft van Cana, waar ze de nood van de gastheer zag. Deze nood tot bij haar zoon bracht om dan het bevrijdend antwoord over te brengen. Doe maar wat hij u zeggen zal. Maria maakt door haar tussenkomst het eerste mirakel dat Jezus verrichtte mogelijk. Ze opende als het ware de weg voor zijn openbare leven. Dat is het waarmee Maria ook in ons leven voorgaat. Ze brengt Jezus tot ons en ons tot Jezus. Ze doet dit tijdens ons leven en ze doet het op een heel bijzondere wijze op het einde van ons leven. Daarvoor bidden we op het einde van ieder Wees gegroet vanuit het besef dat het uur van onze dood wellicht het meest ingrijpende moment is van ons leven. In ons gebed vragen we dat Maria ons in dit ultieme moment tot Jezus zou brengen en Jezus tot bij ons, opdat hij ons zou mogen meevoeren in de verrijzenis naar de Vader. We zijn immers aan haar toevertrouwd door dit aanbevelend woord van Jezus, dat hij uitsprak van op het kruis tot Johannes en van Johannes tot ieder van ons. Zoon, zie daar uw moeder. Als christenen mogen we bidden dat we net zoals Jozef in het gezelschap van Jezus en Maria zouden mogen sterven. De aanwezigheid van Jezus en Maria bij de dood van Jozef was geen losstaand feit,
maar het voortzetten van een heel leven in het gezelschap van Jezus en Maria. We moeten derhalve in ons leven leren leven met Maria en Jozef, opdat we ook in hun aanwezigheid zouden mogen sterven. Zoals we tijdens ons leven Jezus en Maria dikwijls aanroepen, opdat de boze zich van ons zou verwijderen, mogen we dat ook in het uur van de dood doen. Met hen kunnen we dan op een bijzondere wijze Jozef aanroepen, opdat de boze ons niet in twijfel zou brengen en ons in doodsangst zou doen wegzinken. Wanneer we tot Jozef bidden om een goede dood, vragen we eigenlijk dat we net zoals hij zouden mogen sterven in het gezelschap van Jezus en Maria. Wanneer zij aanwezig zijn, is er geen plaats voor de boze en zullen we bevrijd worden van de doodsangst en alle vormen van twijfel en duisternis die ons kunnen overvallen. De goede dood van Jozef is een dood waarbij men in vrede verkeert met zichzelf, met de medemens, met God en met de hele schepping. Men is erop voorbereid om opnieuw in de originele harmonie te treden waarin we door God werden geschapen en waartoe we in de eschatologie opnieuw geroepen zijn. Het is de harmonie die we diep in ons hart voelen als een verlangen, maar die door de zonde verbroken is. Tot deze harmonie worden we geroepen wanneer we uiteindelijk zullen mogen treden over onze dood heen. Laten we daarom bidden tot Sint Jozef dat we ons zouden mogen voorbereiden op onze dood als de zekere haven van ons leven, waar we de overtocht naar het eeuwig leven zullen aanvangen. Wanneer we iedere dag slechts één moment aan onze dood zouden denken, dan zou deze gedachte geleidelijk aan deel gaan uitmaken van ons leven en zijn dreigend karakter verliezen. Ons sterk geloof in het eeuwig leven zal enerzijds ons leven hier op aarde grondig beïnvloeden, maar ook ons verlangen naar het eeuwig leven sterk doen toenemen. Afscheid moeten nemen van iets wat bekend is, zal altijd met een zekere pijn gebeuren. Maar deze pijn zal zeker verzachten als we dit onbekende met groot vertrouwen tegemoet kunnen zien.

De Mariathon van mei 2025 heeft als bedoeling inzamelen voor Radio Maria in de Filipijnen. En naar aanleiding daarvan zochten we uit of er in de Filipijnen ook een heiligdom is toegewijd aan de heilige Jozef. En jawel, de Filipijnen hebben een nationaal heiligdom van Sint-Jozef in Mandaue in de Filipijnen. Dat is in het aartsbisdom Cebu. En daar zullen we vandaag wat meer kennis mee maken. Het nationaal heiligdom van Sint-Jozef, ook bekend als Mandaue Church, is een van de oudste kerken in het aartsbisdom Cebu, gelegen in Mandaue City. Deze parochiekerk, gewijd aan Sint-Jozef, is de enige nationale bedevaartskerk in de Filipijnen die speciaal aan Sint-Jozef is toegewijd. De geschiedenis van de kerk gaat terug tot het begin van de 17e eeuw. In 1600 vestigden de Jezuïeten een missie in Mandaue, wat een van hun eerste stichtingen was in Cebu. Oorspronkelijk maakte Mandaue deel uit van een uitgestrekte Jezuïtische landerij van meer dan 3000 hectare. De Jezuïeten verkregen dit domein formeel in 1599, maar later in de vroege 19e eeuw werd het domein overgedragen aan de Augustijnen. De oorsprong van het heiligdom gaat terug tot de tijd van de Augustijner missionarissen die als eersten in de geestelijke noden van de bevolking van Mandaue voorzagen, totdat het dan in 1599 werd overgedragen aan de Jezuïeten om dan later weer terug bij de Augustijnen terecht te komen. De Jezuïtische missionarissen uit de 17e eeuw vestigden hun missie in 1600, zoals gezegd, en bouwden in 1601 een kerk waarbij Sint-Jozef werd aangesteld als patroonheilige van de parochie. Het beeld dat er vandaag nog steeds is, is het oudste dat publiekelijk wordt vereerd in de Filipijnen. Toen de Jezuïeten in 1768 werden verdreven, werd het bestuur van Mandaue overgenomen door de Recoletten. En dat bleef zo tot 1898. De kerk leed zware schade door een aardbeving in 1922. Hoewel het gebouw in 1936 werd heropgebouwd, ging veel van de oorspronkelijke Spaanse koloniale charme verloren. In datzelfde jaar werd een klokkentoren toegevoegd aan de voorgevel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk echter opnieuw zwaar beschadigd toen een Amerikaanse bom het dak opblies. De centrale klokkentoren werd als gevolg verwijderd. Onder het leiderschap van monseigneur Manuel Yap werd de kerk in de jaren 1940 hersteld, maar pas vanaf 1995 vond een grootschalige renovatie plaats onder bisschop Antonio Raniola. Hierbij werden de oude steunpilaren verwijderd, het dak en plafond volledig vernieuwd en de zichtlijnen naar het altaar verbeterd. De werkzaamheden duurden zo'n 6 jaar. In 1998 werd een ingrijpende renovatie uitgevoerd waarbij de zuilen die het dak ondersteunden werden verwijderd. Door deze renovatie ging de kerk er heel anders uitzien dan haar oorspronkelijke ontwerp. In een boek gepubliceerd door Felipe Redondo in 1886 beschreef hij de kerk als zijnde in de vorm van een Grieks kruis met 2 achthoekige kapellen. Op 8 augustus 2001 werd de kerk dankzij de inspanningen van de bisschop Raniola en kardinaal Ricardo Vidal uitgeroepen tot nationaal heiligdom door de Filipijnse bisschoppenconferentie. Het beeld van Sint-Jozef van Mandaue dat vereerd wordt, stelt Sint-Jozef voor met het kind Jezus. Sint-Jozef houdt een staf vast waar lelies uitkomen. Deze manier van afbeelden komt voort uit de traditie die ontstond door het verhaal dat Sint-Jozef uit andere mannen werd gekozen als echtgenoot voor Maria doordat zijn staf opbloeide als een lelie. Een teken dat hij door de Heer was uitgekozen als reine echtgenoot van Maria. Volgens de Jezuïet-historicus pater René Javellana is het mogelijk dat het beeld lokaal werd vervaardigd rond het jaar 1600 op vraag van Spaanse Jezuïeten missionarissen. Sint-Jozef houdt de lopende jonge Jezus vast met zijn linkerhand terwijl zijn rechterhand de bloeiende staf draagt. Het kind Jezus draagt in zijn linkerhand een timmermansgereedschapskist, terwijl zijn rechterhand omhoog is geheven naar de leidende hand van zijn voedstervader. Daarom wordt het beeld
El Patrocinio genoemd, oftewel de bescherming of het patronaat van de heilige Jozef. In 2021, toen er 500 jaar christendom werd gevierd in de Filipijnen, werd er eveneens besloten door de aartsbisschop José Palma om een kuishart op het beeld van Sint-Jozef te bevestigen, aangezien het om het oudstureerde beeld van Sint-Jozef in de Filipijnen gaat. Het hart werd op het beeld bevestigd als daad van kinderlijke aanneming van Sint-Jozef als de vader van ons hart. Aanvankelijk wilde de aartsbisschop het beeld kronen als dankbetuiging voor alle wonderen en gebedsverhoringen die doorheen de eeuwen door Sint-Jozef bekomen zijn. Zo'n bisschoppelijke kroning wordt door Rome echter sinds 1973 voorbehouden voor beelden van Onze Lieve Vrouw en daarom heeft de bisschop een kuishart bevestigd op het beeld. Het hoogfeest van Sint-Jozef valt in de katholieke kerk op 19 maart, maar vanwege het samenvallen met de vastetijd is de jaarlijkse parochiefeestdag van Mandaue verschoven naar 8 mei. Sindsdien is de Mandaue Fiesta op deze dag een belangrijk cultureel en religieus evenement geworden. De festiviteiten worden door de gemeenschap breed gedragen, met de noveen, talrijke eucharistievieringen tot wel 13 op één dag en een grote toestroom van pelgrims. De kerk speelt ook een centrale rol in het jaarlijkse Panachtagbo-festival. Tijdens Panachtagbo vindt een traslation plaats. Dat is een processie waarin de beelden van Santo Niño, dat is de beschermheilige van het aartsbisdom Cebu, het heilig kindje Jezus, en Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, vanuit hun heiligdommen overgebracht naar de kerk van Sint-Jozef in Mandaue. En zo wordt de heilige familie één keer per jaar samengebracht.

Dat was Filipijnse muziek, lied voor Sint-Jozef. Vandaag staan we ook nog stil bij de devotie tot de slapende Sint-Jozef. Paus Franciscus deelde zijn bijzondere devotie tot de slapende Jozef met de menigte tijdens de World Meeting of Families in de Filipijnen in 2015. Hij zei: "Ik wil jullie ook iets heel persoonlijks vertellen. Ik heb een grote liefde voor Sint-Jozef, omdat hij een man van stilte en kracht is. Op mijn bureau heb ik een beeld van de slapende Sint-Jozef. Zelfs als hij slaapt, zorgt hij voor de kerk. Ja, we weten dat hij dat kan. Dus wanneer ik een probleem of moeilijkheid heb, schrijf ik een briefje en leg het onder het beeld van Sint-Jozef, zodat hij erover kan dromen." De devotie tot de slapende Sint-Jozef vindt zijn oorsprong in de Heilige Schrift, waarin meerdere keren beschreven wordt hoe God zich in dromen aan Jozef openbaarde. Zo staat in Matteüs hoofdstuk 1 vers 20: "Een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria als uw vrouw te nemen, want wat in haar verwekt is, komt van de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonden." En later in Matteüs hoofdstuk 2 staat er: "Toen de wijzen vertrokken waren, verscheen een engel van de Heer aan Jozef in een droom en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik het je zeg. Want Herodes is van plan het kind te zoeken en te doden." En nadat het veilig was om terug te keren uit Egypte, lezen we in Matteüs hoofdstuk 2 nog: "Toen Herodes gestorven was, verscheen een engel van de Heer aan Jozef in een droom in Egypte en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven." In een vierde droom waarschuwde God Jozef om niet terug te keren naar Judea, maar zich in Nazareth te vestigen, waarmee de profetie werd vervuld dat Jezus een Nazoreër zou worden genoemd. Er zijn duidelijke parallellen tussen de Jozef uit het Oude Testament, bekend als de dromer, en onze geliefde Sint-Jozef, voedstervader van Jezus. Telkens wanneer God zich aan hem openbaarde tijdens zijn slaap, gehoorzaamde Jozef zwijgzaam en vastberaden. Zijn rust was geen teken van onverschilligheid, maar van diep vertrouwen in Gods voorzienigheid. Juist in zijn vredevolle slaap werkte God door hem heen. Sint-Jozef, bid voor onze rust te midden van beproevingen en draag onze intenties aan de Heer, die zo nabij is aan uw zuivere hart.

Graag wil ik een diepgaand en persoonlijke getuigenis delen over een bijzondere gebedsverhoring die ik mocht ervaren door de voorspraak van de heilige Jozef. Een paar jaar geleden bevond ik me in een bijzonder moeilijke financiële situatie. Mijn klein familiebedrijf stond op de rand van het faillissement. De opdrachten bleven uit, ik kon mijn medewerkers niet meer betalen en ook thuis begon de stress zijn tol te eisen. Hoewel ik tot God bleef bidden, voelde ik me vaak moedeloos en alleen in de strijd. Op een dag herinnerde ik me de woorden van een priester die ooit in een preek zei: als je hulp en bescherming nodig hebt, ga dan naar Jozef. Ik begon toen elke dag te bidden tot de heilige Jozef, die stille werker, de beschermer van Maria en voedservader van Jezus. Ik bad een noveen en vertrouwde elke dag mijn zorgen aan hem toe. Net zoals paus Franciscus eens zei, schreef ik mijn gebedsintentie op een klein briefje en legde het onder een houten beeldje van de slapende heilige Jozef dat ik op mijn bureau had gezet. Dagelijks bad ik dit eenvoudige gebed: heilige Jozef, trouwe beschermer van de heilige familie, u kent de last en de zorgen die ik draag. Ik vraag u, bezie mijn situatie en spreek bij uw zoon ten beste voor mij. Ik vertrouw u mijn nood toe, zorg gij daarvoor. In de tweede week van de noveen gebeurde iets onverwachts. Een oude zakenpartner van wie ik al jaren niets meer had gehoord, nam plots contact op. Hij had gehoord van mijn situatie en bood aan om een grote bestelling bij mij te plaatsen met een voorschotbetaling. Deze ene opdracht was voldoende om de meest dringende schulden af te lossen en weer wat ademruimte te verkrijgen. In de maanden die volgden kwamen er nog meer opdrachten binnen en kon mijn zaak zich stilaan herstellen. Ik ben er diep van overtuigd dat deze wending te danken is aan de voorspraak van de heilige Jozef. Het was niet alleen een financiële redding, maar vooral een geestelijke verandering. Ik heb geleerd wat het betekent om te vertrouwen, stil, gehoorzaam, vol geloof, zoals Sint-Jozef zelf. Sindsdien bid ik dagelijks tot hem. Ik vertel ook anderen over zijn krachtige voorspraak en velen zijn zelf begonnen hun zorgen aan hem toe te vertrouwen. Heilige Jozef, beschermer van de kerk, beschermer van gezinnen, stille helper in nood, bid voor ons.

Aan het einde willen we nog bidden tot de slapende Sint-Jozef. We kunnen hem al onze zorgen, groot of klein, toevertrouwen. En zoals paus Franciscus erop vertrouwen dat Sint-Jozef zich over al onze zorgen zal ontfermen. O Sint-Jozef, gij zijt een man die grote genade vond bij de Allerhoogste. De engel van de Heer verscheen u in dromen, terwijl gij sliep, om u te waarschuwen en te leiden in uw zorg voor de heilige familie. Jij werd stil en sterk, een trouwe en moedige beschermer. Dierbare Sint-Jozef, terwijl gij rust in de Heer, vol vertrouwen in zijn macht en goedheid, zie ook op mij neer. Neem mijn noden in uw hart op. Droom ervan en leg ze voor aan uw zoon. En hier kunnen we dan allemaal onze persoonlijke intentie aan Sint-Jozef toevertrouwen. Help mij dan, goede Sint-Jozef, om de stem van God te horen, op te staan en te handelen met liefde. Ik loof en dank God met vreugde. Sint-Jozef, ik houd van u. Amen.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
1: Beste vrienden en luisteraars. We staan er niet alleen voor, ook al denken we dat vaak. We hebben de Heilige Geest ontvangen en in elk sacrament snelt Hij ons ter hulp. We zijn geen wezen, omdat Jezus gestorven is. Hij is verrezen en heeft zijn apostelen echt voorbereid op de komst van de Heilige Geest. Laten we dan maar bidden. Kom, Heilige Geest. Er zijn veel problemen in elk leven en in de wereld om ons heen. Maar we geloven dat jij ons kunt helpen op de juiste golflengte te geraken. Breng ons thuis in een groeiend besef van waarheid en wijsheid om liefdevoller te zijn in al onze relaties. Amen. We gaan een deeltje lezen in het Johannesevangelie, 14e hoofdstuk, van 15 tot 18. Als je mij lief hebt, hou je dan aan mijn geboden, dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet zien en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. Tot daar. Een pleitbezorger. En dan denk ik spontaan aan een advocaat eigenlijk. Iemand die mij gaat verdedigen. Bij Jezus voelden de leerlingen zich veilig en hij wist hen te beschermen, op te monteren, hoop te geven, vergeving te schenken. Hij kon genezingen doen, stormen bedaren en voor extra brood zorgen en noem maar op. Hè. Maar Jezus weet ook dat er een dag gaat komen dat hij er niet meer zo zal zijn. En probeert hen daar dan ook op voor te bereiden. Het is niet voor niets dat we na de verhalen van Pasen nog eens 40 dagen en een hele noveen, dat is 9 dagen, doordoen om ons voor te bereiden op het Pinksterfeest. De nederdaling van de Heilige Geest die Jezus dus beloofd heeft, de Geest van waarheid. Laps, denk ik dan, hè? Die Geest van waarheid. Dat is heel moeilijk en dat lijkt ook abstract. Is er nog waarheid om ons heen, kunt u afvragen. Spelen de meeste mensen geen rol om beter over te komen dan ze zijn? Hebben ze geen valse bedoelingen, ondanks hun glimlach en attenties? De afspraken en verdragen tussen de landen in oorlog, rond vrede, zijn die eerlijk, waarachtig? Zijn er ondertussen niet gewoon tijd aan het winnen om nog wat harder aan te vallen met nog meer verrassingseffecten? Wat kan de Geest van de waarheid daar allemaal aan doen? Dat kunt u afvragen. En wij nietige schepseltjes op de wereldkaart. We staan er maar bij en snappen er niet zoveel van. En maar discussiëren. En waar is de waarheid te vinden? De Heilige Geest is onze pleitbezorger. Vrede veronderstelt altijd waarheid en gerechtigheid. De wereld kan maar rechtop blijven door die dingen zo, die drie dingen, de waarheid, het juiste oordeel vellen en vrede. Eerst een juist oordeel kunnen vellen, op basis toch van de waarheid. En dan is er ook nog een vorm van gerechtigheid en vrede mogelijk. Men zegt ook wel dat de wijze mensen, iemand is die kan omgaan met alle mogelijke dingen die mislopen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat niemand binnengeraakt in het Rijk van God behalve hij of zij die haar of zijn oordelend hart weet te breken. De enige zonde die onvergeeflijk is, dat is de hardvochtigheid die de Heilige Geest niet toelaat. Want dan zeggen we en denken we zelfs dat wij de waarheid in pacht hebben. Altijd gelijk hebben en onschuldig zijn. En de ander is natuurlijk de oorzaak van alle ellende. En die zetten we dan tegen de muur. Ja. Jezus leerde ons nochtans, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En niemand heeft die kunnen werpen. Ze zijn allemaal weggegaan, de oudsten het eerst. En de waarheid dan? Ja. De Heilige Geest maakt ons een zonde duidelijk. Hij heeft daar toch begrip voor. Er zijn omstandigheden die je hebben verleid. Een zwakke plek is blootgelegd. Je had het wel een beetje door of al langer door dat je moest opletten. Maar kijk, je bent toch terug beginnen kwaad spreken en je bent toch terug kwaad geworden. En je hebt gelogen om iets te verdoezelen dat je niet durfde vooruitkomen. Wat gaan ze wel denken, hè? De Heilige Geest zal je altijd aansporen tot waarheid. En je duidelijk maken dat vergeving bij God ook altijd mogelijk is. Zelfs bij je medemensen. Je kan het altijd proberen. Eerlijkheid duurt het langst tegen ze. En dat is ook wel zo. Hij kan je de vergeving schenken, ook in de biecht. Maar er is in het Rijk van God een wederkerige liefde nodig. Niet alleen jij hebt vergeving nodig, maar ook die ander waar jij het moeilijk mee hebt. Doe je dat niet, dan is er echt wel een probleem. Want de Heilige Geest is ook de pleitbezorger van je ergste vijand. En hij verwacht dat je meebiedt voor die persoon. Het beste wenst zelfs. Ja, moeilijk, hè? Vooral als dat iemand is die je vernedert. Een echte pestkop zo, hè? De Heilige Geest pleit. Hij biedt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, zegt Paulus zelfs. En ook wij kunnen daaraan deelnemen. Bijvoorbeeld door het Jezusgebed. Dan stoppen we met oordelen en veroordelen. Dan stoppen we met negatieve gedachten. En we noemen ondertussen de namen van de mensen die en de groepen en de landen die het zwaar te verduren hebben, grote problemen hebben. En dan verenigen we ons ook met het verlangen van de Heilige Geest. Ik heb ontdekt dat er een klooster bestaat, een orthodox klooster in Maldon. En dat is dichtbij Londen en dat is gesticht door een starrets, Sophronie. En daar, houd u vast, hè. Daar beoefenen ze elke dag, 's morgens en 's avonds, 2 uur lang het Jezusgebed. Ja, oef, ik dacht, dat kan ik niet. Hè. Dat zal voor iedereen wel zo'n beetje klinken. Met eenzelfde formule, in verschillende talen vaak. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over ons. Ik kan daar ook aan toevoegen, ontferm u over mij, zondaar. In een reeks van honderden aanroepingen worden ook eigen namen ingelast in dat klooster. En je hoort plots een litanie van voornamen, allemaal vrienden, kennissen van het klooster. En die namen, dat is op zich al een gebed. Je kan thuis eens een lijstje opstellen van al de mensen waar je al gebed aan beloofd hebt. En je zal zien dat dat lang is geworden en dat de noden naar je toe schreeuwen. Maar indien je het regelmatig eens opneemt en rustig leest en dan een poging probeert te doen met het Jezusgebed, dan kan dat echt je gebed verdiepen. En niemand vraagt natuurlijk dat 2 uren lang moet gebeuren. Wie heeft daar nu de tijd voor, zouden we zeggen. Doe gewoon wat je kan en God zal het belonen. De Heilige Geest die bidt met jou mee en wij bidden met hem mee en hij zal het ons herinneren. Verzoening door een groeiende waarheid. Want we zeggen ook dat we zelf zondaar zijn. Een groeiende waarheid en verlangen naar gerechtigheid en vrede. Dat vraagt ook wel een beetje inspanningen, hè? Om toch te groeien in dat geloof en dat vertrouwen. We zouden zelfs al kunnen beginnen met te danken. Want dan tonen we aan onszelf ook dat ons geloof in de kracht van de pleitbezorger, onze advocaat, dat gaat slagen. Hè? dat dat gaat verbeteren in ons leven. Het kan wel een beetje lang duren. De waarheid en de liefde laten overwinnen. Geloven we dat wel? Willen we eraan meewerken? Zijn we dan ook bereid om af te dalen in alles wat ons nog gevangen houdt en doet tegenstribbelen? Eerst onze eigen waarheid toelaten. En dan pas kunnen we ook beginnen aan eventueel vergeving schenken. Laten we toch maar proberen met hen te pleiten voor de anderen. Door hen te zegenen, vrede en alle goeds te wensen. Allee, de heilige Franciscus die deed dat toch ook overal in navolging van de apostelen. Vrede en alle goeds, zei hij. Als kind heb ik ook gehoord, misschien jullie ook, dat er een goede geest was en een slechte geest. En dat die elk in een oor aan het influisteren was. Ik vond dat wel een beetje ingewikkeld. En dat brengt u natuurlijk in de war zo van, ja, naar wie moet ik nu luisteren, hè? Naar de heilige geest, dat is de goede geest. En de slechte geest, die raadt mij van alles af natuurlijk. Er is dus een vraag naar vaste richtlijnen. Dat zijn in feite de geboden. Die zouden ons moeten helpen om meer zicht te krijgen op het beste wat God eigenlijk van ons verwacht. Hè. Een lijst van dingen die we wel zouden moeten vermijden ook. Hè. De duivel zal ons verleiden tot liegen, gulzigheid, luiheid, stelen. Hè. Je kan ook zelfs het hart van een ander stelen, zegt men. Maar als het al aan iemand toebehoort, is dat ook een dikke zonde. Hè? De Heilige Geest is degene die alles wat de ware liefde dient, zal aanmoedigen. En de duivel die zal dat natuurlijk ontmoedigen. Maar de Geest pleit voor het mooie, het edele en het zuivere. Opdat we eerlijk blijven toegeven wat fout was, vergeving vragen en dus niet liegen en zo. Hij zal ons smeken niet mee te praten, bijvoorbeeld als mensen echt aan het kwaad spreken zijn. Hij pleit dan voor goede informatie en onderzoek. Maar moest je u nu... soms geeft hij ook de raad van het af te bollen, hè? Dus dat je er niet blijft bij staan, omdat je voelt, het beïnvloedt u en je hebt er toch geen inspraak. Dus dan kan je toch beter weggaan. Iedereen kan niet zomaar met groepsdruk omgaan. En eens dat je erin zit, is het niet meer zo gemakkelijk om op de goede golflengte met de geest te blijven. De Heilige Geest. De geboden die zijn ons gegeven om liefdevol met elkaar om te gaan. Gods liefde te beleven en die door te geven. En de liefde, de echte liefde van God, die maakt ook één. Ja, als je bijvoorbeeld ook overdrijft in snoepen, drinken, feestjes, in het gehaast rijden bijvoorbeeld, dan is dat toch een vorm van verslaving. En dan wil de Heilige Geest je ook op dat vlak redden. Om beter om te gaan met alles wat dat je geschonken wordt, dat je daar niet gaat in overdrijven. Dat is ook een influistering van de Heilige Geest, waar we moeten proberen naar te luisteren. Dat is het uitroepteken. Alarm, de Heilige Geest gaat u toch proberen op de goede baan te houden. We gaan nu even onderbreken met het lied Geest van waarheid en genade. En het is gezongen door Sela en je kan het vinden op YouTube.

We gaan nu verder lezen in het Johannesevangelie van 18 tot 21. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien. Want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zullen jullie begrijpen dat ik in mijn Vader ben. Dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekend maken. Ja, na de verrijzenis heeft Jezus veel moeite gedaan om aan zijn leerlingen de komst van de Heilige Geest zo wat voor te bereiden. Maar deze tekst van Johannes, dat is eigenlijk wel later opgesteld. Hè? Daar is veel rond gebeden en gemediteerd door Johannes. En dus waarschijnlijk vele jaren later pas opgeschreven. Later dan de andere evangelisten. Maar we weten dus dat het, ook al heeft het lang geduurd, het zijn woorden van Jezus, maar er is ook, laat ons zeggen, een soort commentaar dat misschien erin gestoken is door Johannes. Het belangrijkste is, wat is er in die blijde boodschap doorgegeven voor ons allemaal? Over Jezus, de Vader en de Heilige Geest. Als ik me aan de aanwezigheid van God wil bewust maken, dan is een kruisteken daarvoor eigenlijk wel perfect. Waarom? Het is best het ook langzaam te doen en heel bewust dus bij elk woord waar we ons bevinden ook, om dan dat rustig te zeggen zo. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En bij elk woord, bij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, sta je even rustig stil en dan kan je voort gaan doen. Het is altijd zo dat we in de aanwezigheid van God zijn. Maar we zijn er niet voortdurend van bewust. Hij wel natuurlijk. Wij onderbreken onze activiteiten en willen hem er plots bij betrekken. En dan is een kruisteken wel een goede overgang voor ons. Want God is altijd bij ons. Hij leeft in ons. Maar de Heilige Geest moet soms veel moeite doen om ons in gebed te kunnen opnemen. Als Jezus zegt, ik kom bij jullie terug. Jullie zullen mij zien. Jullie zullen begrijpen dat er een eenheid is tussen de Vader en mij, maar ook een eenheid met jullie. Ja, dat zijn geen gemakkelijke zinnen, hè? Door de liefde uitgedrukt in een houding zoals de geboden ons vragen te respecteren. Want die houding laat de liefde van de Vader en van Jezus in ons een kans om te wonen, te verblijven, te handelen en door te geven wat we allemaal nodig hebben en wat ons uiteindelijk ook gelukkig zal maken, zelfs één kan maken. Met elkaar in wel en wee, in goede en slechte dagen. En dan nu doe ik dat echt opzettelijk, alsof het een huwelijk is. Maar veel mystiekers die spreken echt wel van een huwelijk. Van hun ziel met God. Ze zeggen en weten dat God in hen leeft. En dat hij aanbeden kan worden in ons. Want we zijn eigenlijk een levend tabernakel. We zijn bewoond door God. En als wij levende tabernakels zijn, dan kunnen we hem daar vinden natuurlijk. Gods bedoeling is dat we meer en meer daarvan bewust worden. Meer en meer moeite doen misschien ook wel, om die innerlijke tempel een beetje zuiver te houden. En er regelmatig naartoe te gaan in de stilte. In de stilte van ons hart. Van ons hartsverlangen. Vroeger vroeg ik me toch ook wel eens af zo van, allee, er zijn zoveel heiligen in de kerk, maar veel heiligen uit de Karmel. Ja? En ik vond dat toch wel heel bijzonder. Maar ik denk dat die mensen toch echt veel tijd gestoken hebben in gebed, persoonlijk gebed. Ze hebben daar ook boeken over geschreven.
en er het ret is gegeven om het aan anderen door te leren. Soms lijkt alles heel eenvoudig, bijvoorbeeld bij broeder Laurentius, le frère Laurent. Dat was iemand die werkte in de keuken. Een heel eenvoudige man en hij had eigenlijk altijd zo precies het doorlopend gebed. Een heel intieme relatie met God. En Thérèse van Lisieux, die maakt toch duidelijk in zoveel lessen hoe groot ons vertrouwen mag wel zijn naar God toe. En dan, er zijn ook geleerden tussen, eigenlijk Johannes van het Kruis. En die wijst op dan de moeilijkheden bijvoorbeeld die we moeten proberen te overwinnen. En Thérèse van Avila, met haar innerlijke burcht die ze beschrijft. Al die verblijven en kamers die we zouden door kunnen moeten gaan en zo. Vooraleer dat we tot de innerlijke burcht komen. Het heilige der heiligen. Onze eigen tempel kunnen binnengaan, waar het dicht bij God te kunnen zijn. Soms ook nog, heb je ook nog de Elisabeth van de Drie Eenheid, die heeft prachtige gebeden geschreven. Om de relatie en de inwoning van de Vader, de Zoon en de Geest, ja, te beleven. Bij deze heilige en zoveel anderen vind je leermeesters. Om dit evangelie dat ik nu voorgelezen heb, Johannes 14e hoofdstuk, om dat ook een beetje in uw eigen leven zo te leren ontdekken. Ik heb zelf ook wel al eens een zinnetje zo gezongen, zo, ik denk, een klein refrein kan ook helpen, hè? Iets dat je herhaalt of zingt. Bijvoorbeeld,

En je voelt al direct hoe rustig en hoe stil dat je daarvan wordt, van zo'n zin. Waarin dat je God binnenlaat of gaat opzoeken in je diepste diep. Wij hebben niet zoveel lange gebeden nodig in feite. Hè? Een klein refrein kan ons al enorm helpen. Ook al zijn we gewoon aardappelen aan het schillen in de keuken. Het kan ons gebed enorm voeden. Een boeddhist zou zeggen, het is een mantra. De Heilige Geest geeft soms ook zelf de refreintjes aan. Hij kent ze misschien beter dan jij zelf. Hij zal ze wel suggereren, want hij kent uw hele bibliotheek in uw geheugen, wat dat je allemaal al ooit graag gezongen hebt. En dan komt er zo wel eens iets boven, hè, op het onverwachts. Sommige mensen denken dat je enkel in een kerk kan bidden. En die intimiteit kan beleven. Ik zeg niet dat dat niet kan, hè. Maar zou het te weinig vinden. Ik wil hem overal kunnen aanbieden. En inderdaad, hij gaat met mij mee, hè. Hij gaat met ons mee. Hij leeft in ons. En we kunnen hem op de zotste plaatsen ontmoeten. Ik denk aan iemand die mij vertelde dat ze geroepen werd door God toen ze in een bouwling was. Die omvergeworpen kegels, ze wist ineens dat ze helemaal voor God moest kiezen. En dus al de rest betekende niets meer in verhouding met een gegeven leven aan de Heer. Mooi, hè? En ikzelf, ik zat op een bepaalde dag in een restaurantje in Leuven en er flitste zoiets door mij heen. Ga niet in op die tweede uitnodiging, keer maar terug naar huis. Ja, ik vond dat een beetje raar, maar de vraag is gekomen. We hadden een spaghetti gegeten met de leerkrachten. Allee, een kleine groep, hè. Maar nadien wilden ze nog ergens anders ook nog iets gaan drinken. Ja. En toen heb ik nee gezegd. Ik heb uitgelegd, kijk, dat ik dat wel een heel fijne ontmoeting had gevonden, maar dat die tweede reeks uitgaven voor mij er nu wel niet nodig was. En nee, ik vond dat niet nodig. En toen vroegen ze, mag dat niet van uw klooster? En ik heb gezegd, ik denk van wel. En ik denk niet dat het zo'n groot verschil gaat maken. In prijs bijvoorbeeld. Maar ik wil wel ook naar de armoede leven. Ik kijk daar wel naar. En het is ook zo dat we van alles rekenschap geven. Van elke centiem, laat ons zeggen. En als ik geld nodig heb, dan moet ik dat ook vragen. Achteraf hebben ze de hele avond daarover gepraat. En ze hebben naar het schijnt, een goed gesprek gehad en een hele bewustwording. Want ik heb achteraf, heeft er mij iemand dan gezegd zo, een persoon dat ik iedereen aan het denken had gezet. Maar ik snapte dat het de Heilige Geest was, hè, die een pleidooi had gegeven. En een denkoefening. Maar dat kon ik nu ook niet direct zeggen zo. Ik heb alleen begrepen dat hij dat wou en ik heb het toegepast. In feite, als we dat regelmatig doen, worden we zo, ik zou zeggen, wordt dat een soort bewoond leven leiden. We zijn altijd in conversatie met God zo. We overleggen. Dat kan je wel aanleren, hè? Daar moet je het gewoon regelmatig innerlijk gebed voor doen. Dan loopt dat ook door in het gewone leven. Het kan al zingend, maar het kan ook gewoon terwijl dat je aan gewoon rustig iets aan het doen bent, handen arbeid of zo. De Heilige Geest vindt wel iets voor jou dat bij je past. Jezus belooft ook dat hij zich aan ons bekend zal maken als wij de geboden ernstig nemen. En wij christenen denken en zeggen soms dat we er maar twee hebben. Namelijk, God beminnen bovenal en de medemens als onszelf. Maar we vergeten dat er wel 10 zijn, 10 geboden gegeven zijn, en dat je die ook nog op kan splitsen in allerlei kleine dingen, om dat concreet te maken in je leven, om dan je hele leven te heiligen. En dat vraagt misschien een beetje studie. Misschien kan je een keer de 10 geboden nalezen en zien wat dat allemaal meebrengt in je leven zo. Elk gebod concreet maken.
Wie aandacht begint daarvoor te krijgen, die groeit in de liefde. En de negatieve invloed, die vermindert dan. Want je gaat meer en meer Jezus zijn woorden ernstig nemen. De Heilige Geest zal je daarbij helpen onderscheiden. Hij zal je aandacht trekken naar wat dat Jezus gezegd heeft, gedaan heeft en waar hij zelf zich aan geïnspireerd heeft. Hij zal je dus ook waarschuwen als de slechte geest je wil afleiden van het goede en het mooie dat je normaal zou gedaan hebben. Hij heeft immers zelfs Jezus moeten helpen. Hè? Want Jezus is ook verleid geweest door de duivel die had nogal moed om daaraan te beginnen, zeg ik altijd. Hè? Jezus was toch de Zoon van God en hij begon hem toch ook te bekoren. Maar waar heeft hij hem voor willen verleiden? Voor macht, voor succes en voor... Ja, dat is allemaal zo gewoon geworden precies. Maar eigenlijk is dat toch buitengewoon dat hij dat ook bij Jezus geprobeerd heeft. Kom, Heilige Geest, zou ik zeggen. Hè? Help ons te leven naar de diepte toe. En begeleid ons hiervoor, want wij willen echt een levend tabernakeltje zijn. Waar we ons ook bevinden. Dank je. Jezus wil zich aan ons bekendmaken, maar hoe gaat hij dat doen? In de mensen om ons heen, die het ons moeilijk maken soms, hè? Die moeilijk doen. Ook in hen leeft God. En is de pleitbezorger aan het proberen, jou in te schakelen voor hen. Is onze geliefde groot genoeg voor Jezus? Willen wij wel meewerken en luisteren naar de Heilige Geest? Want hij doet veel moeite om ontvankelijke harten te vinden voor de mensen die in grote nood zijn, niet aantrekkelijk, niet gemakkelijk in de omgang. En zijn liefde klopt aan jouw hart, aan mijn hart natuurlijk ook, nu. En wie weet straks, als er iemand thuiskomt van uw familie, iemand die plots en onverwachts iets aan de hand heeft, dat kan. Heb je voldoende liefde dan om mee te gaan in die vraag van de Heilige Geest, daar aandacht voor te geven? Hij wil zo graag permanent in ons wonen, hè? Ja. Ik heb daarnet gesproken van die heilige van de Carmen. En ik heb moeite gedaan om gebeden van die heilige te zoeken. Daarom zet u maar al in uw zetel als je daar nog niet in zit. Ik wil graag van elke heilige 1 of 2 zinnetjes zo uitleg geven die hij zelf gegeven heeft. En dan een kort gebed van die persoon en dan ga ik over naar de volgende. Gebed en van broeder Laurentius. Eerst dus enkele zinnetjes uitleg en dan een kort gebed. Er is in de wereld geen zoetere en aangenamere levenswijze dan een voortdurend gesprek met God. Alleen zij die het beoefenen en ervaren, kunnen het begrijpen. Mijn God, aangezien u bij mij bent en aangezien ik mij volgens uw wil met uiterlijke dingen moet bezighouden, schenk mij de genade om bij u te blijven. De heilige Theresia van Lisieux schrijft: het is niet om in de ciborie van goud te blijven dat God elke dag uit de hemel komt, maar om een andere hemel te vinden die hem veel meer ter harte gaat dan de ciborie. De hemel van onze ziel, gemaakt naar zijn beeld. De levende tempel van de aanbiddelijke drie-eenheid. O mijn God, ik zou u goed willen begrijpen. Ik smeek u, antwoord me als ik u deemoedig vraag, wat is de waarheid? Ik wil de dingen zien zoals ze zijn. Ik wil me door niets zand in de ogen laten strooien. De heilige Theresia van Avila zegt: het is niet verkeerd te verlangen naar de goedheid van de Heer,
Dit verlangen hoort tot het wezen van de liefde. Wie lief heeft, wil de geliefde zien. Maar het moet een verlangen zijn dat geen eisen stelt. Een verlangen dat alles openlaat en God volledige vrijheid geeft om te doen wat hij wil. Meen niet dat je er recht op hebt. Open je handen als een bedelaar. Heer God, mogen wij in liefde wandelen. Mogen wij langzaam stap voor stap wandelen, zodat wij stil kunnen zijn in uw aanwezigheid. Mogen wij soms in stilte wandelen, zodat we rust en vrede kunnen ervaren. De heilige Johannes van het Kruis. De werking van de Heilige Geest in de ziel, die omgevormd is in liefde, bestaat hierin dat wat zij vanuit haar binnenste doet, als een uitslaan van vlammen is. Het zijn uitslaande vlammen van liefde, waarin de wil van de ziel opgenomen is en op een zeer verheven wijze lief heeft. Eén liefde geworden met de vlam. In deze toestand kan de ziel geen daden meer stellen, maar beweegt de Heilige Geest haar tot handelen in al wat ze doet. Zo'n ziel staat zo dicht bij God dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zich aan haar meedelen. Gebed van Johannes van het Kruis. Hoe zacht en vol van liefde ontwaakt gij in mijn boezem. Waar gij in het geheim alleen verblijf houdt en door uw heerlijk ademen vol welzijn en vol luister wekt gij, hoe teder en hoe fijn mijn liefde. Dat laatste stukje herhaal ik. Wekt gij, hoe teder en hoe fijn mijn liefde. De heilige Elisabeth van de Drie-eenheid. Als je van je leven een hart aan hart maakt, een uitwisseling van liefde. Als je de Heer weet te vinden in het diepste van je hart, dan ben je nooit meer alleen. Dat schrijft ze in haar 161ste brief naar Françoise. Gebed. O mijn God, drie eenheid die ik aanbid, help mij om mezelf helemaal te vergeten, om me te wortelen in jou, roerloos en vredevol, alsof mijn ziel al in de hemel was. Ik bid je dat niets mijn vrede zou verstoren, dat niets me zou verwijderen van jou. O onveranderlijke God, dat elke minuut me verder zou binnenvoeren in de diepte van je mysterie. Breng mijn ziel tot rust. Maak van mijn hart een hemel voor jou, je geliefde thuis waar je rusten kunt. Dat ik jou daar nooit alleen zou laten, maar er met heel mijn wezen ben voor jou. Wakker in het geloof, in aanbidding, helemaal overgeleverd aan je scheppende kracht. Amen. Als slotlied heb ik misschien een moeilijk lied, maar eigenlijk ik vind het heel rustgevend. Het is gezongen in het Sloveens, maar op YouTube kan je dus ook ondertiteling vinden. Gezongen door Harpa Dei. En het is in feite dat lied dat altijd opnieuw herhaalt: Jezus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. En als je dat weet, dan kan je daar inkomen in die zang. Jezus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. Dank u wel voor uw aandacht.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw

voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons.

en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, bidden wij nog samen driemaal het Jezusgebed. Samen met een vers uit het Johannes-evangelie, namelijk hoofdstuk 11, vers 25. Ik ben de opstanding en het leven, zei Jezus. Wie in mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die de verrijzenis zijt en het leven, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die de verrijzenis zijt en het leven, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die de verrijzenis zijt en het leven, ontferm U over ons. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden deze dag.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt, op deze woensdag 6 mei, gaan we het hebben over het Pinksterenoveen en ook de openingsviering voor het Pinksterenoveen. En we gaan stilstaan bij de zalige Charles Dekkers. Maar eerst muziek, beste luisteraars. Muziek tot de Heilige Geest. En we starten met het lied Heilige Geest van Reijer.

0: En beste luisteraars, we hebben het gezegd bij het begin van onze uitzending Elke Dag Telt, dat we het vandaag gaan hebben over de start van het Pinksternoveen en natuurlijk over de Noveen zelf. En daarom hebben we vandaag Lies Vos aan de lijn. Welkom in de uitzending, Lies.
1: Ja, dank u. Dag, Marianne.
0: Ja, misschien kan je je eerst eventjes voorstellen aan onze luisteraars.
1: Ja, zeker. Dus mijn naam is Lies Vos. Ik ben getrouwd met Dirk en ik heb 3 kinderen. En samen, dus een beetje in het kader van dit interview, samen met Sylvie de Meij ben ik ook herder van een charismatische gebedsgroep in Gent. Die noemt Cara Nova O Maria. We bestaan dit jaar 51 jaar. En sinds januari ben ik ook de eindverantwoordelijke van de KCV.
0: En kan je wat vertellen over de KCV? Want voor sommige luisteraars klinkt dat misschien nog niet bekend in de oren.
1: Ja, zeker. Dus KCV staat voor Katholieke Charismatische Vernieuwing. En het woord spreekt al een beetje voor zich. Hè. Dat betekent, we zijn charismatisch. Hè. Dat wil zeggen dat er een grote nadruk ligt op de Heilige Geest. Hè. En ik ga heel kort de geschiedenis schetsen daarvan. Dus in 1967 heeft een groep katholieke studenten eigenlijk een soort Pinksterervaring gehad tijdens een retraite. En dat is de start geworden van de charismatische vernieuwing in de katholieke kerk. En ik vind het wel mooi, dus Paus Franciscus zei enkele jaren geleden, of herhaalde woorden, hè, dat we eigenlijk een stroom van genade zijn voor de kerk, in de kerk ook. Hè, we staan niet buiten de kerk, we zijn in de kerk. Juist omdat de Heilige Geest zelf de dichter is, hè, zouden we kunnen zeggen. Hè. En KCV is eigenlijk de structuur van de katholieke charismatische gebedsgroepen. Hè, want daarnaast heb je ook gemeenschappen, maar wij zijn dus eigenlijk de gebedsgroepen die over heel Vlaanderen verspreid zijn, over heel België trouwens. Ja.
0: Ja, en elk jaar, want voor de attente luisteraars weten dat wij dat elk jaar rond deze periode doen, enkele weken voor Pinksteren, ja, hebben we het telkens weer over het Pinksternoveen. Wat is het Pinksternoveen?
1: Ja, dus een noveen, dat ken je, hè, dat betekent dat we 9 dagen bidden. Hè. En de Pinksternoveen is dus niet uitgevonden door de charismatische vernieuwing. Het is eigenlijk ontstaan op vraag van Jezus zelf. Hè. Dus dat kan je lezen in de Handelingen, hoofdstuk 1 en 2. En daar zegt Jezus vlak voor zijn hemelvaart aan de apostelen. Hij zegt, ga terug naar Jeruzalem en blijf daar wachten op de belofte van de Vader. En dan zegt hij ook wat die belofte is. Namelijk, dat zijn zo'n beetje mysterieuze woorden. Hè? Johannes doopte met water, maar binnenkort zullen jullie gedoopt worden met de Heilige Geest. Hè? En ik denk zo dat de apostelen ook niet direct wisten wat dat dan zou inhouden. Hè? Ze wisten ook niet hoe lang ze moesten blijven wachten. Hè? Maar er staat wel, dus ze waren gehoorzaam aan wat dat Jezus vroeg. Hè, en er staat dat ze, samen met moeder Maria trouwens, hè, tijdens het wachten baden. Hè, vurig en eensgezind staat er. Hè, dus biddend wachten. En dan, 9 dagen later, worden ze plots vervuld met die belofte van de Vader. Hè, worden ze gedoopt in de Heilige Geest. Hè. Het is eigenlijk een vuurdoop, zouden we kunnen zeggen. Hè, dat lezen we met die vurige tongen op Pinksteren. Hè. En dus in feite, ik weet niet of je dat wist, maar in feite is de Pinksternoveen is de oernoveen. Het is de allereerste noveen die ooit gebeden is. Hè. En voor mij zegt dat die passage in de Handelingen, dat Jezus zelf eigenlijk zegt dat we niet zonder de Heilige Geest kunnen. Hè. Dus de apostelen waren 3 jaar lang opgeleid door Jezus zelf. Hè, denk de beste leraar ooit. En toch zijn ze blijkbaar nog niet klaar voor hun taak. Hè. Ze moeten wachten op die Heilige Geest. Hè. En ik denk dat ons leert dat we de Heilige Geest nodig hebben. Hè. Als ook de apostelen de Heilige Geest nodig hadden, hè, dan wij zeker. Hè. En dus dat is de reden waarom dat we ieder jaar opnieuw, 9 dagen voor Pinksteren, starten met de Pinksternoveen. Hè. Want, en ik weet niet hoe jij het ziet, maar ik denk dat we in onze kerk de Heilige Geest meer dan ooit nodig hebben. Hè. Hij is de inspirator die nieuw leven brengt.
0: Ja, absoluut. En Lies, als er nu mensen geïnteresseerd zijn, kan je misschien kort uitleggen hoe ziet dat Pinksterenoveen eruit? Moeten de mensen 9 dagen op een bepaalde plaats komen om mee te doen aan het noveengebed? Of hoe verloopt dat?
1: Ja, er is eigenlijk een startviering, een openingsviering noemen wij dat. Dus dat is op de eerste dag van de noveen. En dat is dus altijd de dag na hemelvaart. Dat is altijd op een vrijdag. En dit jaar is het vrijdag 15 mei. En dus de viering die gaat door om 19:30. En dat is in dezelfde kerk waar ook onze gebedsgroep Caranova doorgaat. Namelijk de Christus Koninkerk in Gent aan het Rerum Novarumplein. En het is een hele mooie feestelijke viering die elk jaar ook muzikaal heel mooi wordt begeleid. Dit jaar is het weer de familie van Hegen. Dat is een familie met een heel orkestje. Maar ook samen met de broeders en de zusters van de Abdijmoeder van Vrede. Hè. En daarnaast zijn we nog altijd op zoek naar mensen die graag meezingen in het gelegenheidskoortje. En het koortje zal dus op de dag zelf repeteren in dezelfde kerk om 18:00. Hè. Dus voilà, dat is dus de startviering. Daarnaast zal er in het Gentse zelf, dus elke dag van de noveen op een andere plaats de gelegenheid zijn om de noveen te bidden. Hè. En voor mensen die graag de noveen thuis bidden, want als je dus van ver komt, begrijp ik dat dat niet haalbaar is om iedere dag op een andere plaats mee te bidden in Gent. Maar je kunt dus ook de noveen thuis meebidden. Hè. Voor de mensen die komen naar de viering, die zullen een boekje ontvangen. En voor de mensen die van thuis bidden, zal het digitale boekje beschikbaar zijn via de website van Radio Maria. Hè. En het is misschien ook nog interessant, Marianne, om te vermelden dat jullie ook, denk ik, de viering zullen uitzenden via de radio. Live, denk ik.
0: Absoluut.
1: Dat klopt, hè?
0: Ja,

0: van KCV, dus van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, of ook op de website van Caranova, van de gebedsgroep.
1: En voor jullie beste luisteraars, alle links naar de nodige informatie zetten we zeker op onze website na deze uitzending radiomaria.be bij het programma Elke Dag Telt. Lies, ik ga nog afsluiten met een laatste vraag. Er bestaan in de kerk enorm veel liederen tot de Heilige Geest. Is er misschien één lied waarvan je zegt dat is nu eens een van mijn favoriete lofprijzingsliederen, gebedsliederen tot de Heilige Geest of om de Heilige Geest te aanroepen?
0: Ja, zeker. Zeker. Een lied dat we vaak zingen in de gebedsgroep is het lied Heilige Geest daal op ons neer van The Fruits. Dat is al een beetje oud. En een ander lied dat ik heel mooi vind ook is Kom Schepper Geest. Dat zal nog veel ouder zijn dan het vorige liedje. Dus dat zijn twee van mijn favoriete liedjes. En je mag zelf kiezen welk dat je zult laten luisteren.
1: En wel, we gaan naar één van die twee liederen. Ik ga het hier opzoeken. Laten horen aan jullie, beste luisteraars. En voor meer informatie over de openingsviering van de Pinksternoveen, dat is dus, ik herhaal het nog even, Christus Koninkkerk in Gent. Dat is vrijdag 15 mei om 19:30. En dan begint de Pinksternoveen. Lies, dank je wel voor alle informatie.
0: Heel graag gedaan.

0: En vandaag in deze uitzending, beste luisteraars, gaan we ook nog lezen uit het boek Brieven aan beroemde mensen. Een boek dat beschouwd wordt als het geestelijk testament van de lachende paus, die in zijn 33 dagen durend pontificaat niet de tijd heeft gehad iets anders op schrift te zetten. De brieven aan beroemde mensen schreef hij in zijn tijd als patriarch van Venetië voor het periodiek Il Messaggero di Sant'Antonio. En de volgende brief die we vandaag lezen is gericht aan de Pickwick Club.
1: Aan de vier van de Pickwick Club. Pickwick, Snodgrass, Tupman en Winkle zijn de bizarre helden van de Pickwick Club. Een zeer bekend werk van de humoristische Engelse schrijver Charles Dickens, die leefde van 1812 tot 1870. De fameuze vergissing van die clubleden gebruikt kardinaal Luciani als uitgangspunt voor een betoog tegen mensen die, min of meer te goeder trouw, de kerk aanvallen, zich baserend op vooroordelen. Vergissingen en de schaal van Moos. Beste heren, u bent me altijd erg sympathiek geweest. U, voorzitter Pickwick, ridderlijk als een Don Quixote, met altijd aan uw zij die vrolijke trouwe jongen Sam Weller, vol speelse invallen en wijs als een Sancho Panza. En dan u, Snodgrass, Tupman en Winkle, met uw vermakelijke dwaasheden. Allemaal heb ik u sympathiek gevonden. Als ik Dickens las, danste u over de bladzijden en deden me glimlachen. Ik kan zelfs begrijpen dat ooit een van uw lezers die op sterven lag, aan God gevraagd heeft nog 10 dagen te mogen leven om nog de volgende aflevering te kunnen lezen van het vervolgverhaal dat u onsterfelijk heeft gemaakt. Zo zie ik u weer, voorzitter Pickwick, terwijl u daar op uw knieën zich voor een verweerde steen uit de grond stekend bij de deur van een huis. Lieve hemel, roept u uit, en u veegt de steen af met uw zakdoek. Op de buitenkant van die steen bemerkt u enkele letters, en onmiddellijk hebt u het zekere gevoel dat het hier gaat om een heel oude archeologische vondst. Voor 10 shillings koopt u van de eigenaar van het huis die steen en brengt hem als een reliquie naar de herberg en laat hem uw vrienden zien. De steen wordt op tafel gelegd en allen verslinden hem als het ware met ogen die glanzen van vreugde. De steen wordt eerbiedig naar het clubhuis gedragen. Er wordt een algemene vergadering belegd en verschillende deskundigen openen hun mond en geven vernuchtige en subtiele hypothesen, ten beste over de inscriptie. Uzelf, voorzitter, schrijft met de eruditie die u kenmerkt een boekje met 27 mogelijke interpretaties van het inschrift. Uw inspanning wordt terecht beloond. 16 wetenschappelijke verenigingen in binnen- en buitenland benoemen u tot erelid, als erkenning van uw ontdekking. Maar dan? Dan komt er een jaloerse tegenstander naar voren in de persoon van het clublid Blotton. Hij stelt een onderzoek ter plaatse in. Hij ondervraagt de man die u de steen verkocht heeft en brengt aan de club verslag uit. Ja, de steen is zeer oud, maar de inscriptie is zeer recent aangebracht door de man die u de steen verkocht heeft. Die verklaart dat hij niets anders heeft willen schrijven dan firma Bill Stump, zoals iedereen kan lezen. De reactie van de club volgt onmiddellijk. Blotton wordt uit de club gegooid als een lasterend en verwaand mens. Namens allen krijgt Pickwick een gouden bril aangeboden, ten teken van instemming en hoogachting. En van de zijde van de 16 verenigingen komt er een motie van afkeuring tegen het gedrag van Blotton. Maar nu we onder ons zijn, beste voorzitter, nu mogen we het wel zeggen. Er was geen sprake van een archeologisch voorwerp, maar van een doodgewone, banale kei. U was er levensgroot ingevlogen. En te goeder trouw had u uw 3 vrienden, alle leden van de Pickwick Club en de 16 verenigingen er mede doen invliegen. Zoiets kan gebeuren. En juist omdat het gebeurt en omdat het zo weinig mogelijk gebeuren, heeft Sint Thomas, de kerkleraar, een boekje geschreven over vergissingen. Dat heet De Fallacies. Staat u me toe er enkele punten van met u te bespreken, goed? Uw vergissing was er een van het soort dat Thomas een paralogisme noemt. Ofwel een foutieve redenering, maar te goeder trouw geformuleerd. Dat gebeurt tegenwoordig ook. Ik hoor dikwijls de paralogismen van mensen die te goeder trouw de kerk bestrijden. Enerzijds doet me dit pijn, vanwege mijn liefde voor de waarheid. De kerk is in waarheid helemaal anders dan zij denken. Anderzijds troost het me enigszins. Ik zie dat die mensen dikwijls gekant zijn niet tegen de kerk, maar tegen de voorstelling die zij zich maken van de kerk. Gewoonlijk komen die vergissingen of paralogismen voort uit vooroordelen die in de lucht zitten en die rondgestrooid worden door de propaganda met pakkende slogans. Zoals Kerk der Armen, Schatten van het Vaticaan, Kerk, Bondgenoot van de Macht. Dit zijn ideeën die vele mensen tot vijanden van de kerk maken, terwijl ze haar vroeger beminden en hoogachten. Vraag je die mensen wat ze bedoelen met de Kerk der Armen, dan weten ze dat dikwijls niet te zeggen. Als ze horen dat die fameuze schatten geen handelswaarde hebben, dat een groot jaarlijks inkomen voor de Heilige Stoel noodzakelijk is om te voorzien in vele noden, ook en vooral in die van arme mensen, dan geven die mensen gedeeltelijk toe en stemmen ermee in. Maar niettemin, de propaganda gaat door. De vooroordelen blijven bestaan. De vergissingen houden niet op. Gelukkig zal God eenmaal die mensen oordelen nadat hij hun hoofd gewogen heeft. En hij zal ze, hoop ik, redden. Ondanks de verwrongen ideeën die tegen hun wil in die hoofden zijn terechtgekomen. Maar, beste Pickwick, niet alle lui die verkeerd redeneren handelen te goeder trouw zoals u dat deed. Er zijn er die opzettelijk willen bedriegen met hun woorden. Dan hebben we niet meer te doen met een paralogisme, maar met een sofisme. Dan komen er lelijke menselijke hartstochten in het spel. Welke? In de eerste plaats noem ik de geest van tegenspraak. Het kenmerk van iemand die men een Jantje Contrarie noemt. Jij zegt iets, hij voelt de behoefte om het te ontkennen. Jij ontkent iets, hij voelt de neiging het te bevestigen. Als je met hem praat, denkt hij er alleen aan hoe hij je zal tegenspreken. Weerleggen en hoe hij gelijk kan krijgen. Op een smalle brug over een riviertje was een muilezel stil blijven staan en hij had zijn hoeven stevig vastgeplant. Men probeerde hem vooruit te trekken aan de halster. Men sloeg hem met een stok stevig op zijn ribbenkast. Maar ze konden hem geen stap vooruit krijgen. Ik weet het, zei iemand die een waardig lid van de Pickwick Club had kunnen zijn. Hij ging naar de muilezel, pakte die staart vast en trok er eens flink aan. Voelend dat men hem achteruit wilde hebben, schoot het beest als een pijl vooruit en spoedig was de brug weer vrij voor de ongeduldig wachtende mensen. Zo zijn wij ook soms, beste voorzitter. We doen juist wat de anderen zouden willen dat we niet doen. We doen juist niet wat de anderen van ons verlangen. Maar dan zijn we niet objectief en eerlijk in denken en doen. Hebt u ooit gehoord van Moos, meneer de voorzitter? Hij was een geleerde, geboren in 1839, 2 jaren na de publicatie van de verslagen van uw club. Hij is de auteur van de schaal van Moos, die in 10 stijgende graden de hardheid van mineralen aangeeft. Vanaf talk en gips stijgt die hardheid geleidelijk tot die van diamant. Wel nu, u zou Moos eens moeten vertellen dat sommige hoofden harder zijn dan diamant. Ze blijven halsstarrig op hun standpunt staan, alle tegenargumenten ten spijt. Het spreekwoord zegt, geef een koppigaard een spijker en hij zal hem met zijn kop in de muur hameren. In sommige hoofden is een hyperkritische mentaliteit gevaren. Mensen die een haartje in een ei vinden, die ieders huid navlooien, die het met niemand en niets eens kunnen zijn. Anderen zijn weer dogmatici. Als ze een tijdschrift gelezen, een reis gemaakt of iets meegemaakt hebben, dan menen ze dat ze iedereen de les kunnen lezen. Ze plaatsen hun neus in het middelpunt van het heelal. Iemand heeft van hen gezegd: de raad der stad help ik op pad. En die van het land houd ik in stand. Gods heerlijkheid heb ik bereid. Het is duidelijk, zulke koppige, hyperkritische en dogmatische mensen zijn gemakkelijk geneigd zich te bedienen van sofismen. Omgekeerd zijn mensen die niet zozeer weglopen met zichzelf, geneigd te luisteren naar anderen en de waarheid te horen. Zo'n mentaliteit had onze Florentijnse etnoloog Mocchi, een tijdgenoot van u, voorzitter. Hij had zeer veel gereisd en hij placht te zeggen: Parijs, ja, dat heb ik gezien. Dat is net Florence, maar groter. Als je in Parijs het ene Florence gehad hebt, kom je aan een ander Florence en dan weer een ander. Vele malen Florence maken één Parijs. Massaua, ja, dat heb ik ook gezien. Dat is net als Florence, maar kleiner, zonder monumenten, zonder de Viali dei Colli en zonder de Nuovo Giornale. Zoals u ziet, het is beter bescheiden te zijn, want hoe minder hoogmoedig men is, des te beter hoedt men zich voor onoprechtheden en vergissingen. Behalve de persoonlijke hoogmoed kan ook de collectieve hoogmoed sofismen voortbrengen. Neem bijvoorbeeld de partij, de klasse, het vaderland. Men loopt gevaar een bepaalde opvatting te aanvaarden. Niet omdat men die als juist herkend heeft, maar omdat zij algemeen gehuldigd wordt, in de groep of in de partij. De dwalingen van racisme, nationalisme, dorpschauvinisme en imperialisme, die door miljoenen worden aangehangen. Ze komen allen daarvan. Daar vandaan komen ook de sofismen van het opportunisme. Uit luiheid, uit egoïsme, let men niet op waar de anderen heen gaan. Het zijn mensen die lijken op veertjes in de wind, of stukken hout die worden meegesleurd in een stroom. Zo is het ook bij u gegaan, meneer de voorzitter, in die beroemde verkiezingscomité's waar de blauwe en de gele kandidaten en kiezers van Lui-Lekkerland tegenover elkaar stonden. Toen u uit het rijtuig stapte, samen met uw vrienden, werd u omringd door een opgewonden groep blauwen, die van u eisten dat u voor hun kandidaat Slunky zou zijn. Ik citeer uit de verslagen van de club. Hoera voor Slunky, schreeuwden de blauwen. Hoera voor Slunky, zei heer Pickwick hen na, terwijl hij zijn hoed afnam. Weg met Fiskin, schreeuwden de blauwen. Weg met hem, herhaalde meneer Pickwick. Hoera, kwam er een gebrul als van een hele menagerie wanneer de olifant met zijn slurf de klok luidt voor etenstijd. Wie is Slunky? Fluisterde Tupman toen. Weet ik niet, antwoordde Pickwick op dezelfde toon. Maar houd je mond maar, moei je er niet mee. In bepaalde omstandigheden kun je beter doen wat zo'n groep mensen doet. Maar als er eens twee groepen zijn, opperde Snodgrass, dan schreeuw je met de grootste groep mee, antwoordde Pickwick. Wel, voorzitter, daar hebt u me eventjes wat gezegd. Als je schreeuwt met de hardste schreeuwers, kunnen alle mogelijke verkeerde dingen gebeuren. En het is niet gemakkelijk de dingen dan weer in orde te brengen. U weet het, een gek kan gemakkelijk een kostbare armband in de put gooien. Maar 20 verstandigen zijn wellicht niet voldoende om hem er weer uit te halen. U weet het, en God geve dat iedereen daarvan overtuigd is en dat niemand ooit die gek speelt. Mei 1972.

Beste luisteraars van Radio Maria, voordat we deze uitzending afsluiten, wil ik het graag hebben over de zalige Charles Dekkers. Charles Dekkers, zijn gedachtenis vieren we op 8 mei. Charlie, zoals zijn confraters hem liefkozend noemden, kwam uit een groot gezin van 9 kinderen en was de derde in rij. Hij werd geboren op 26 december 1924 in Antwerpen. Al op erg jonge leeftijd weerklonk zijn missionarisch roeping. Reeds op 6-jarige leeftijd vroeg hij zijn moeder, terwijl ze hem in bad stak, op welke leeftijd hij Chinees mocht gaan studeren. Tot zijn verbaasde moeder antwoordde hij dat hij die vraag stelde om later naar dat verre land te kunnen reizen, de arme Chinezen te redden en missionaris te worden. Hij ging naar het Onze Lieve Vrouwencollege van de Jesuiten, waar hij Latijn en Grieks studeerde. En hij was net 15 jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En we hebben jammer genoeg niet veel tijd, maar we willen graag nog wat vertellen over de zalige pater Charles Dekkers. Nadat hij zijn studies aan het college beëindigd had, sloot hij zich aan bij de Witte Paters. Hij ging naar het seminarie in Boeghout, waar hij filosofie en godsdienst studeerde. Hij trad in op 21 juli 1949. En enkele maanden later, op 8 april 1950, werd hij tot priester gewijd en droeg hij zijn eerste mis op in Zandhoven. Hij wou naar Zwart-Afrika trekken, maar de Witte Paters besloten hem naar de Maghreb te sturen. En dan vooral naar Algerije. Hij ging eerst naar Tunis, waar hij Arabisch moest leren en de islam bestuderen. En al snel maakte hij kennis met het Arabisch dialect. Zijn vermogen om zich snel te integreren stelde hem in staat om overal snel vrienden te maken. En niet veel later was hij helemaal gewonnen voor Algerije, dat zonovergoten mediterraans land dat hij tot het einde van zijn leven in zijn hart zal dragen. Bij het begin van zijn missie in Algerije leefde pater Charles Dekkers in gemeenschap in het huis van de Witte Paters in de kasbah van Alger, om er Arabisch te studeren. En er gebeurde nog heel veel, beste luisteraars, in het leven van pater Charles. Hij ging onder andere enkele jaren, 5 jaren in Jemen als missionaris, ook een hele moeilijke tijd voor hem. Maar hij kwam dan terug in Alger in 1987. En op een dag, beste luisteraars, pater Charles had net zijn 70ste verjaardag gevierd. Hij werd geboren op 26 december en hij overwoog de volgende dag een bezoek te brengen aan zijn oude vriend, pater Jean Chevillard, in Tizi Ouzou. Een langdurende vriendschap verbond hen. Die ochtend van 27 december 1994 nam hij de weg naar de oude Kabylische stad. Hij kwam aan, parkeerde zijn auto op de binnenplaats van het huis van de Witte Paters. En zodra hij uit de auto stapte, werd hij neergeschoten door een salvo van Kalashnikovs, afkomstig van een islamitisch commando, dat de dood van hun landgenoten wilde wreken in de mislukte vliegtuigkaping van Alger-Parijs. Pater Charles Dekkers werd in koele bloede geëxecuteerd, de deur van zijn voertuig nog open. En op deze koude winterdag werd hij samen met 3 anderen vermoord, paters Jean Chevillard, Alain Dieulongard en Christian Chessel. En het nieuws van deze misdaad verspreidde zich snel door de ganse regio van Kabylie. Door bergen, valleien, rivieren en in de meest afgelegen dorpen van Kabylie weerklonk deze jammerkreet: de Witte Paters zijn vermoord. Een immens verdriet overviel meteen de harten van duizenden Kabyliërs, diep geraakt door de tragische verdwijning van deze mannen van God, mannen van goedheid. En op de dag van de begrafenis begeleidden tientallen en zelfs honderden mannen, vrouwen, jong en oud, uit de stad en onze bergen, de Witte Paters naar hun laatste rustplaats. En de mensen bleven maar herhalen:
Deze mannen waren boodschappers van God, in wie we al ons vertrouwen stelden. En Pater Dekkers, beste luisteraars, die we gedenken op 8 mei, ligt op de christelijke begraafplaats van Tizi Ouzou, de stad waar hij zo van hield. De stad waar hij het beste van zichzelf gaf als man van geloof, verdraagzaamheid, vrijgevigheid, broederlijke solidariteit en vooral om de liefde van God te verspreiden. Hij zal ongetwijfeld de mens blijven van alle devoties tot het einde van zijn leven. Hij werd samen met zijn 3 vermoorde medebroeders zalig verklaard op 8 december 2018 in de basiliek van Santa Cruz in Oran.

0: beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: En ja hoor, beste luisteraars, we gaan het nog even hebben over de Mariathon. Zoals u weet proberen we daar in elke uitzending van Elke Dag Telt aandacht aan te besteden, maar ook in verschillende uitzendingen van De Rots in de Branding, een uitzending dat u kan beluisteren elke donderdag om 10:30. En in de uitzending van deze week, beste luisteraars, luisteren we naar meneer Joseph Nassar, verantwoordelijke van de wereldfamilie van Radio Maria voor het Midden-Oosten, Azië en Oceanië. Hij zal ons vertellen over de stand van zaken in de Filipijnen, Pakistan, Sri Lanka en India. En we stellen vast in dit gesprek dat het niet altijd zo vlot verloopt, maar wel dat het met veel geduld toch vooruit gaat. En in die uitzendingen, beste luisteraars van De Rots in de Branding, staan we dus stil bij verschillende projecten die u in het verleden reeds hebt gesteund. En we vinden het zeer belangrijk dat u weet wat er met uw steun concreet al is kunnen gedaan worden en hoe ver deze projecten reeds staan. Dus, beste luisteraars, nu donderdag 7 mei om 10:30 een eerste Mariathon special in het programma De Rots in de Branding.

En zo is het, beste luisteraars van Radio Maria, al zeker tijd geworden om deze uitzending af te sluiten. Dat doen we met een Bijbelvers. Ik heb hier het mandje bij me. Kom, o Heilige Geest. En ik trek hier een kaartje. Draag aarde, ontzag voor de Heer. Ducht hem, al gij bewoners der wereld. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 33, vers 8. Draag aarde, ontzag voor de Heer. Ducht hem, al gij bewoners der wereld. Beste luisteraars van Radio Maria, nog een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.

beste luisteraar. Van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

Van harte een zeer fijne avond gewenst, dierbare luisteraars van Radio Maria. We bidden samen het avondgebed van de kerk, de Vespers. En dit op deze woensdag in de vijfde week van de paastijd. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 748. Bladzijde 748. Gevolgd door de psalmen die u vindt op bladzijde 832. Bladzijde 832. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 479. Bladzijde 479. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Ter maaltijd van het lam gereed, in witte klederen gekleed, de rode zee reeds doorgegaan, roepen wij koning Christus aan. Wiens lichaam is als offerspijs, verbrand op het altaar van het kruis. Wiens rode bloed wij drinken tot ons eeuwig heil, tot vrede in God. De nacht van Pasen maakt ons vrij. De doodsengel gaat ons voorbij. De tirannie heeft afgedaan, waarmee ons farao wou slaan. Ons Pasenlam Christus is geslacht. Hij die ten offer werd gebracht. En die aan ons zijn lichaam bood, in rein en ongedecemd brood. O offerlam dat eeuwig leeft, de poort der hel verbroken heeft, gevangenen uit diepe nacht in het eeuwig licht heeft thuisgebracht. Christus die stralend triomfeert, als overwinnaar wederkeert. En Satan bindt hoe hij ook woedt, en het paradijs wijd open doet. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot. U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immermeer. God heeft hem als leidsman en verlosser verheven aan zijn rechterhand. Alleluia. De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn? Al stormen boosdoenders aan om mij te verslinden. Mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken. Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd. Al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen. Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen. Dat ik in Gods huis mag wonen, zolang als ik leef. Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren. Zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. In kwade dagen verleent zijn tent mij beschutting.
Hij houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf. Hij brengt mij in veiligheid hoog op de rots. Nu houd ik het hoofd fier opgericht, ondanks de vijanden die mij omringen. Nu kan ik met offers mijn dankbaarheid tonen, met zang en muziek voor de Heer in zijn tempel. Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem. Heb medelijden en wil mij verhoren. Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.

Leid mij langs effen paden. Geef mij niet prijs aan de haat van mijn vijand, die vals beschuldigt en dreigt met geweld. Ik reken erop in het land van de levenden, het heil van de Heer te aanschouwen. Zie uit naar de Heer en houd dapper stand. Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft hem als leidsman en verlosser verheven aan zijn rechterhand. Alleluia. Uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid. Alleluia. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid. Amen. Uit de brief aan de Hebreeën. Omdat Jezus in eeuwigheid blijft, is zijn priesterschap onvervreemdbaar. Daarom is hij ook in staat hen die door zijn tussenkomst God naderen voor altijd te redden, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Zulk een hoge priester hadden wij ook nodig, een die heilig is, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden van de zondaars, hoog verheven boven de hemelen. Hij hoeft ook niet, zoals de hoge priesters, elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zondenoffers op te dragen en daarna voor die van het volk. Want dit heeft hij eens voor al gedaan, toen hij zichzelf ten offer bracht. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.

bij het zien van de Heer. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want los van mij kunt gij niets. Alleluia. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot de lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Alleluia. Laten wij de hulp inroepen van Christus, die uit de doden is opgestaan en zit aan de rechterhand van de Vader. Heer, die altijd leeft, verhoor ons. Heer, gedenk allen die zich wijden aan uw dienst, dat zij uw volk voorgaan in heiligheid van leven. Heer, die altijd leeft, verhoor ons. Vervul de regeringsleiders met een geest van rechtvaardigheid en vrede, zodat allen eensgezind kunnen samenleven. Heer die altijd leeft, verhoor ons. Maak dat onze dagen welzijn en geluk brengen aan velen. Geef overvloedige oogsten, zodat wij de behoeftigen kunnen helpen. Heer die altijd leeft, verhoor ons. Christus, onze Verlosser, gij hebt de wereld verlicht en de vergankelijke schepping tot leven geroepen. Schenk onze overledenen het eeuwige licht. Heer die altijd leeft, verhoor ons. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, uw liefde gaat naar hen die zonder schuld zijn, en steeds wilt gij de onschuld in ons herstellen. Houd ons hart op u gericht, en laat hen die gij bevrijd hebt uit duisternis en ongeloof, nooit afdwalen van de weg, de waarheid en het licht. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. Het is nu al exact bijna een jaar geleden dat we een nieuwe paus mochten verwelkomen op 8 mei 2025. Kardinaal Robert Francis Prevost, die de naam koos van paus Leo XIV. In deze uitzending gaan we pogen paus Leo beter te leren kennen. Wie hij is, hoe hij is. En in de New York Times verscheen toen een lang artikel over het verleden van onze nieuwe paus. Een artikel waar vele journalisten aan meegewerkt hebben. Journalisten vanuit Vatican City, Peru, Chicago, Mexico, Centraal-Amerika enzovoort. En ook met getuigenissen van confraters Augustijnen. En ik stel voor dit artikel samen met jullie door te nemen, maar wel aangevuld met nog wat meer historische omkadering, data en gebeurtenissen. Robert Francis Prevost werd geboren op 14 september 1955, feest van de kruisverheffing, in Chicago, in de staat Illinois. Hij heeft nog twee broers. En via de stamboom van zijn vader en moeder zit er Afrikaans, Normandisch, Siciliaans en Spaans bloed in hem. Hij groeide op in de zuidelijk gelegen wijk Dalton met de parochie van Maria Hemelvaart en liep de basisschool in het nabijgelegen Riverdale. Hij was er misdienaar en zong in het koor. Het is geweten dat hij reeds als kind deze roeping tot het priesterschap ervaarde en hoe hij thuis de mis speelde met zijn broers. En dit werd tevens ervaren door zijn vrienden en leraars op de basisschool. Zo is er het verhaal van een oude vrouw die woonde aan de overkant van de straat en die hem had gezegd dat ze dacht dat hij ooit de eerste Amerikaanse paus zou worden. Robert was tevens een grote supporter van de baseballclub Chicago White Sox, zo populair als bij ons voetbal. Op zijn 14e jaar in 1969 volgde hij het middelbaar in een kostschool of klein seminarie genoemd in Michigan, een 200 kilometer van thuis, de St. Augustine Seminary High School. Het is een school gelegen in honderden hectare bossen langs de oever van het Michiganmeer, waar veel aan sport werd gedaan. Zo was hij er de aanvoerder van het bowlingteam. Hij was ook gekend als een uitstekende debatleider. Tevens dirigeerde hij een koor. Tijdens de genaamde lente-discussiefestivals waren er sketches in het Latijn. En zo speelde hij ooit Julius Caesar, die op het punt stond te worden neergestoken door Brutus. Ook was Robert hoofdredacteur van het jaarboek van de school, The Encounter, en won hij zelfs een certificaat tijdens de jaarboekwedstrijd georganiseerd door de Columbia University. Zo werd hij ook lid van de National Honor Society. Dit is een Amerikaanse organisatie die middelbare scholieren beloont. En dit bekom je als je een aantal punten behaalt voor vier kenmerken: academische prestatie, leiderschap, dienstbaarheid en karaktervorming. Robert Prevost was geliefd op deze middelbare school en had de reputatie andere studenten te helpen. Als hij naar huis ging, zoals tijdens de kerstvakanties, werkte hij als jobstudent in een magazijn voor het inpakken van loodgietersonderdelen. In 1973, na 4 jaar, 18 jaar oud, beëindigde hij deze middelbare school. En zo vinden we Robert Prevost vanaf 1973 op de leeftijd van 18 jaar aan de Augustijnse Villanova University. Dit is meer dan 1000 kilometer oostwaarts weg van huis in de staat Pennsylvania. Daar haalde hij in 1977 een bachelor in de wetenschappen met specialisatie wiskunde. Maar het belette hem niet keuzevakken te kiezen, als het Hebreeuws en het Latijn, wat eigenlijk ongebruikelijk was voor iemand die geen theologische richting had gekozen. Zo woonde hij wel op de campus in een vleugel van het studentenhuis St. Mary's Hall met medestudenten die wel een priesteropleiding volgden. En zo besprak hij met medestudenten de werken van de toenmalige theologen, zoals van de Duitse jezuïet Karel Rahner, die deskundige was ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie, maar ook regelmatig ter discussie kwam door bepaalde van zijn ideeën die niet altijd heel duidelijk waren, zoals over de kerkleer, de macht van de lokale bisschoppen, de aanpak van de sociale problemen in Latijns-Amerika, via de bevrijdingstheologie enzovoort. Allerlei stromingen die volop circuleerden in deze jaren. Maar er waren ook minder mooie situaties. En dit vertelt pater Tony Pizzo, die een jaar achter Robert Prevost zat en vandaag hoofd is van de Augustijnerorde in het Middenwesten. Hij vertelde hoe studenten uit een andere vleugel van het gebouw er plezier in vonden smerige zaken uit te halen, zoals afvaldumpen in de gang waar hij zelf en Prevost hun kamer hadden. En zo, vertelt hij, werden we wakker en zagen we overal rotzooi liggen. Maar deze gebeurtenissen waren ook de aanleiding om zich te ontwikkelen naar waar het in het echte leven echt om ging, het ontwikkelen van een diep innerlijk leven. En dit samen met het beoefenen van sport, zoals met de Villanova Wildcat basketbalploeg. Of als tuinman kwam hij werken op de begraafplaats van een kerk in het nabijgelegen Havertown. Allemaal hulpmiddelen om zich te trainen tot deze innerlijke sterkte en het kunnen weerstaan aan wereldse verleidingen. En Robert raakte doordrongen van de Augustijnse invloed op gebied van vriendschap en gemeenschap. Maar ondertussen bleef God aankloppen aan de deur van zijn hart, waarin twijfels leefden. Robert, als een jonge 22-jarige man, met enerzijds een diepe spiritualiteit, een voorliefde voor Sint Augustinus, maar anderzijds ook een voorliefde voor gestreepte broeken, lange bakkenbaarden en wiskunde vergelijkingen. En zo weten we uit een interview uit 2024 op de Italiaanse televisie dat hij deze twijfels over roeping ooit toevertrouwde aan zijn vader. Hij had zijn vader toen toevertrouwd: Misschien is het beter dat ik dit leven verlaat en toch huw. Ik wil kinderen, een normaal leven. En zijn vader had daarop geantwoord op een zeer menselijke maar diepe manier dat inderdaad de intimiteit tussen hem en zijn moeder, dus zijn familie, wel belangrijk is, maar dat dit ook geldt voor de intimiteit tussen een priester en de liefde van God. Dit was iets om naar te luisteren, besloot Robert toen in het interview. Het gesprek met zijn vader verlichtte toen zijn geweten. En zo komen we aan 1 september 1977, de intrede in de orde van de Augustijnen.

Bij het beëindigen van zijn middelbare studies zien we Robert Prevost op 1 september 1977, 22 jaar oud, intreden in de orde van de Augustijnen. En zo verbleef hij een jaar, verbonden aan de onbevlekte ontvangenisparochie, toevertrouwd aan de Augustijnen in St. Louis, Missouri, en volgde hij tevens enkele maanden ziekenhuispastoraal in een ziekenhuis in Minneapolis. Na dit jaar legde Robert dan in Chicago zijn eerste geloften af, gevolgd 3 jaar later op 29 augustus 1981 met zijn plechtige geloften en 12 dagen later met zijn diakenwijding in Michigan door bisschop Thomas Gumbleton. En dit was een heel bijzondere bisschop, gekend voor zijn sociaal activisme, zoals mee demonstreren op straat tegen de oorlog in Vietnam, tegen het liberale economische beleid, tegen de kernproeven, later tegen de invasie in Irak, waarbij deze bisschop zelfs werd opgepakt enzovoort. En ondertussen studeerde Robert verder aan de Catholic Theological Union in Chicago, waar hij een master in de godgeleerdheid behaalde en tevens natuurkunde en wiskunde doseerde aan de Heilige Rita Cassia Hogeschool. En zo bestaan er getuigenissen over hem uit deze periode. In deze theologische hogeschool leefde een ecumenische geest, waardoor studenten van verschillende tradities ideeën konden uitwisselen. Zo waren er ook protesten en debatten over hete hangijzers, zoals bijvoorbeeld over de wijding van vrouwen tot priesters en vele andere thema's. Maar medestudenten herinneren zich Robert Prevost als eerder gereserveerd en moeilijk te doorgronden over deze thema's, behalve als het onderwerp handelde over betrokkenheid bij de onderdrukten in de samenleving. En zo zien we hoe hij zelf en zijn goede vriend medestudent Robert Dodaro, samen reeds lang bekend als de twee Bobs, zich ontfermden over alcoholisten en verslaafden. En alzo reed Robert Prevost rond in een stick shift Ford, een kleine truck met vierwielaandrijving, naar ziekenhuizen en bars om mensen in nood te helpen. Ook binnen de orde stond hij vrienden en confraters die het moeilijk hadden bij en was hij een zeer betrouwbare klankbord. Een andere anekdote toont zijn realiteitszin. Zijn medestudent en confrater Tony Pizzo herinnerde zich een bittere winter in Chicago, waar hij zelf gaten in zijn schoenen had opgelopen en zo door de sneeuw en het smeltwater moest stappen. Maar de overste vond nieuwe schoenen niet nodig en beriep zich op de gelofte van armoede. En pater Tony wendde zich tot zijn confrater Robert. Deze vond het een verkeerde interpretatie van de geest van armoede en raadde zijn confrater aan toch maar nieuwe schoenen te gaan kopen en het aankoopbonnetje aan de overste te bezorgen. En pater Robert legde uit: onze gelofte van armoede betekent niet dat we in bittere armoede moeten gaan leven. Dit is niet wat het echt betekent. En zo vinden we Robert Prevost in Rome, waar hij op 19 juni 1982 tot priester werd gewijd in de Augustijnse kerk van Santa Monica door de Belgische aartsbisschop Jean Jadot.
Jean Jadot was afkomstig uit Brussel en werd na enkele pastorale jaren in Brussel lid van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. Er volgde een bisschopswijding en zo bekwam hij opdrachten als nuncius in enkele Aziatische en Afrikaanse landen. Maar in 1973 kwam hij terecht in de Verenigde Staten en speelde onder andere een grote rol bij de benoemingen van bisschoppen aldaar. Deze laatsten waren gekend als de Jadot Bishops. Tussen haakjes, de staf van onze aartsbisschop Luc Terlinden is deze welke monseigneur Jean Jadot ontving bij zijn bisschopswijding. In Rome verruimde pater Robert Prevost zijn blik op de wereldkerk en behaalde hij in 1984 aan de Pauselijke Universiteit van Sint Thomas van Aquino een licentie in kanoniek recht. Hij verbleef er in een huis van de Augustijnerorde en het is ook geweten dat hij een fervent tennis- en tafeltennisspeler was. Zo nam hij ook deel aan tenminste één van de vele vredesmarsen die werden gehouden tegen kernbewapening in deze periode van de Koude Oorlog. Maar hij leerde er ook de Italiaanse gewoontes. En zo getuigt pater Giuseppe Pagano hoe pater Robert zijn Italiaans verbeterde door het lezen van de 19e eeuwse Italiaanse klassieke roman I Promessi Sposi of De Verloofde. Het is een verhaal over twee jonge mensen die willen huwen, maar worden tegengewerkt door een plaatselijke tiran. Het is een verhaal over onrecht, corruptie, sociale ongelijkheid, maar ook over geloof en voorzienigheid en vergeving. Ook onderhield Robert zijn Italiaans met het bekijken van de Sanremo-zangwedstrijden en het zingen van Napolitaanse volksliedjes tijdens lange autoritten. En confrater Paul Galletto, een andere huisgenoot, herinnerde zich zelfs hoe Robert Prevost zijn aangeleerd Italiaans ooit gebruikte om een boze verkeersagent te verzekeren dat het een vergissing was dat hij verkeerd reed en dat hij zeker geen gebrek aan respect wou tonen. En zo komen we aan een volgende grote fase in zijn leven. Het missiewerk in Peru.

In 1985 trad de toen 30-jarige pater Prevost toe tot de Augustijnermissie in Peru in het bisdom Chulucanas. Helemaal in het noordwesten van het land. Het was toen nog een prelatuur, welke een volwaardig bisdom zou worden 3 jaar later. Maar men had er een expert nodig in kanoniek recht. Het werd zijn eerste pastorale opdracht als administratieve beheerder en om allerlei juridische vraagstukken die moesten worden behandeld op te lossen. Deze functie vervulde hij een jaar, naast ook vicaris in de kathedraal. In 1987 vinden we pater Robert terug in Rome, waar hij zijn doctoraat in kanoniek recht behaalde aan de Angelicum Universiteit. Het thema was de rol van een plaatselijke prior in de orde van Sint Augustinus. En zo kan je onder andere lezen. In het concept van Augustinus over autoriteit is geen plaats voor iemand die uit is op eigen belang en op zoek is naar macht over anderen. En daarna vertrok hij terug naar de Verenigde Staten en werd hij een jaar roepingendirecteur in de Augustijner provincie van Onze Moeder van Goede Raad in Olympia Fields, iets ten zuiden van Chicago, en tevens werkte hij samen met de faculteit van de Augustijner Noviciaat in Wisconsin, een 300 kilometer ten noorden van Chicago. Maar daarna keerde hij terug naar Peru. En deze keer voor een periode van 10 jaar, van 1988 tot 1998. Hij leidde in de noordwestelijke havenstad Trujillo het Augustijner Seminarie, doseerde er kanoniek recht en trad op als rechter in de regionale kerkelijke rechtbank. Maar tevens vervulde hij gewoon parochiewerk aan de rand van de stad. En zo bestaat de getuigenis van een zekere Elsa Ocampo, vandaag 81 jaar, die vertelde dat pater Robert ooit zei dat een preek kort en bondig moest zijn, zoals een minirok. Zijn preken waren ongewoon direct, verklaart zij. En zo leidde pater Prevost een project van roepingenpastoraal, waarbij hij de kust op en neer reed om jongeren te ontmoeten, priesters te ondersteunen en vormingen te organiseren. En met succes werden Peruanen aangetrokken voor het priesterschap. Maar onderweg trof hij ook arme mensen aan, die wanhopig hulp nodig hadden in een land geteisterd door geweld en spanningen. De politieke situatie in Peru was toen een periode van sociale onrust en armoede door de zeer hoge inflaties en vooral vanaf 1980 ging de Peruaanse bevolking gebukt onder de gewelddadige, willekeurige acties van terreurbeweging Lichtend Pad. Zij hadden als doel de bestaande orde omver te werpen voor de oprichting van een communistische staat. Het kostte zeker aan een 30.000 mensen het leven. En dit Lichtend Pad had het uiteraard ook op de katholieke kerk gemunt met bomaanslagen, onthoofdingen en politieke moorden. Zij doden en ontvoerden zusters en priesters en bliezen kerken op. Zo vertelt pater John Liddon, die 9 jaar met pater Robert leefde, hoe het klooster ooit werd bedreigd met een bombardement als ze geen geld schonken aan de guerrilla-strijders.
zo getuigt pater Miguel Company, die door de guerrilla's in het hoofd was geschoten, maar het overleefde, hoe zijn confrater, pater Robert, zeer geliefd was door zijn nabijheid tot de mensen die hij hielp om voedsel en werk te vinden en om zijn gastvrijheid voor mensen die door het geweld alles kwijt waren. Zo is geweten hoe hij een golf van ontheemde Peruanen opving die de armoede en het geweld waren ontvlucht. Hij waste hun voeten in een hutje met een zandvloer, droeg jeans en sprak heel eenvoudige taal. Soms was het ook nodig zich te verkleden als gewone burger om niet geïdentificeerd te worden als priester of religieuze. Mannelijke kerkgangers escorteerden pater Robert Prevost om hem te beschermen tegen mogelijke aanvallen, verklaart de nu 75-jarige Suaberto Vigo, die nauw met hem samenwerkte. Maar terwijl de dreiging van het lichtenpad in 1992 wel afnam, heerste er een andere dreiging in het land Peru. Maar ondertussen was Alberto Fujimori reeds president geworden. Hij had het congres ontbonden en regeerde als een dictator over het land met zeer harde optredens en weinig respect voor de mensenrechten. In het jaar 2000 zou hij dan het land ontvluchten naar Japan, toen hij in opspraak kwam door allerlei schandalen. En zo vertelt confrater John Liddon hoe in aanloop naar een herverkiezing van Fujimori in 1995 pater Prevost en andere confraters deelnamen aan demonstraties met borden waarop stond: als je vrede wilt, werk dan voor gerechtigheid. Zo reisden pater Prevost en de seminaristen door het land en speelden scènes na, soms in kostuum als een opstandeling of een soldaat, maar om gesprekken op gang te brengen en het land, dat getekend was door de bittere conflicten, te helpen genezen. Zo werd ooit een concert opgevoerd op het centrale plein van Trujillo om de slachtoffers te eren die waren omgekomen door het geweld van zowel de guerrilla-strijders van het Lichtend Pad als de doodseskaders van de regering. Pater Prevost ontpopte zich als een stem tegen autoritaire misstanden, waaronder veroordelingen zonder eerlijk proces, waarvoor hij gratie vroeg. Hij had een diep inzicht in de realiteit van Latijns-Amerika, vertelt Diego Garcia Sayan, een latere voormalige minister van Justitie. Zo bestaat er een anekdote midden jaren 90, verteld door confrater Ramiro Castillo, toen seminarist. Tot de tandig bewapende troepen hadden een minibus met Robert Prevost en een groep jonge Peruaanse seminaristen tegengehouden. En de soldaten eisten de jonge mannen op voor het leger. Maar pater Prevost beriep zich op een wet die de geestelijken vrijstelt van militaire dienst en hij zei kordaat: nee, deze jonge mannen worden priester, zij gaan niet naar de kazerne. En Ramiro Castillo voegt eraan toe: toen pater Prevost moest spreken, dan sprak hij. Dit waren dramatische tijden waarmee pater Robert in die 10 jaar als missionaris in Peru persoonlijk werd geconfronteerd. Onrechtvaardige toestanden met politiek geweld en armoede onder de bevolking. Zo reisde hij zelfs ver weg, te paard, over moeilijke wegen vanwege zijn missionaire verplichtingen. Ook nam hij het op voor Venezolaanse vluchtelingen naar Peru.
toch nog even bij te vermelden. Zijn moeder overleed in juni 1990 en zo verbleef vader Louis als weduwnaar een maand in het klooster en kookte er de maaltijden en nam hij deel aan het broederlijke leven. En confrater en later bisschop Daniel Turley verklaart: hij was zo trots op zijn zoon en zijn leven.

In 1998 werd pater Robert Prievoost, 43 jaar, verkozen tot prior provinciaal van de Augustijner provincie, onze moeder van de Goede Raad in Chicago. En zo keerde hij na 10 jaar Peru terug naar de Verenigde Staten en vatte zijn nieuwe taak aan vanaf 8 maart 1999. Het is ook in deze periode dat pater Prievoost geconfronteerd werd met het seksuele misbruik in de kerk. Een priester beschuldigd van pedofilie, maar die reeds 9 jaar geschorst was uit het openbaar ambt, plaatste hij in een klooster, maar in de buurt van een school. Nadat de Amerikaanse bisschoppen in 2002 strengere regels hadden ingevoerd, werd deze priester dan wel verplaatst. Maar dit had tot gevolg dat jaren later, vanaf 2021, over pater Prievoost, toen al bisschop, werd beweerd dat hij dergelijke misbruiken verdoezelde en niet optrad. Maar niets is minder waard. De Peruaanse onderzoeksjournalist Pedro Salinas kon aantonen dat deze aanvallen op Prievoost absoluut onjuist zijn. De aanvallen kwamen tevens vanuit een conservatieve religieuze gemeenschap in Peru, waar zich dergelijke misdaden hadden afgespeeld en die door Paus Franciscus trouwens heel onlangs in april 2025 formeel werd ontbonden. Ook theologe Rovio Figueroa, die ook nauw samenwerkte in de toenmalige pauselijke raad voor de leken, getuigde ooit voor de BBC dat Prievoost net jarenlang gestreden heeft tegen de onderdrukking van slachtoffers, zoals ook in deze ontbonden gemeenschap. Ook als bisschop verklaarde hij ooit in de Peruaanse krant La Repubblica: als je het slachtoffer bent van seksueel misbruik door een priester, meld het dan. Wij verwerpen doofpotaffaires en geheimhouding. Dat richt veel schade aan. Wij moeten mensen helpen die hebben geleden door dit wangedrag. 2 jaar later wordt pater Prievoost in 2001 verkozen tot prior generaal of algemene overste van de ganse Augustijner orde verspreid over de ganse wereld. En zo verhuisde hij terug naar Rome en verbleef in het Sint-Monica-college, waar hij ook had gewoond tijdens zijn studies. En het is geweten dat hij mee aan tafel zat bij de jonge paters, hoe hij tevens tennis speelde op de verharde grond van het tennisveld met uitzicht op het Sint-Pietersbasiliek, en hoe hij vroeg opstond voor lange wandelingen. Maar vanuit deze functie reisde hij ook de wereld rond op bezoek bij de Augustijner gemeenschappen. En het reizen deed hij het liefst, waar mogelijk natuurlijk, met de wagen. En hij hield van lange, soms eenzame ritten. Bijvoorbeeld, reeds als student maakte hij zijn vrienden om 2 uur 's nachts wakker om 13 uur lang te rijden van Chicago naar Villanova, een reis van een 1200 kilometer. Of was hij in Australië, dan gaf hij de voorkeur aan een autorit van Brisbane naar Sydney, bijna 1000 kilometer. Of moest hij vanuit Rome naar Spanje of Duitsland, dan nam hij liever de wagen in plaats van een snelle vlucht. Het was goed om met hem mee te reizen, verklaart de huidige algemene overste, pater Moral Anton,

evangelisatie. Hij sprak toen over, zoals hij het noemde, het spektakel van de media, die sympathie hebben voor overtuigingen en gebruiken die haaks staan op het evangelie, zoals een homoseksuele levensstijl en alternatieve gezinnen bestaande uit partners van hetzelfde geslacht en hun geadopteerde kinderen. Later verklaarde hij wel, in 2023, in een interview met Catholic News Service, dat ondertussen wel veel dingen veranderd zijn en dat de kerk meer gastvrijer en opener moet zijn. Maar, voegde hij er duidelijk aan toe, dat de kerkelijke leer wel onveranderd blijft. In Nigeria droeg hij volumineuze gewaden, maar met een pet op zijn hoofd. In Kenia werd hij zeer emotioneel toen kinderen op een nieuwe school, door de orde gebouwd, hem een geschenk gaven. In Azië sprak hij over de vermeerdering van de roepingen. Zo verraste hij in Indië de lokale priesters door zich te tonen als een eenvoudige leider die met hen sprak in eenvoudige taal en die het meest geïnteresseerd was in hoe het met hen ging. Tijdens zijn reizen maakte hij er een punt van om het lokale voedsel te eten. Zo at hij in de Filipijnen balut, een bevrucht eendenei, waarover hij zei dat het hem 3 dagen kostte om het te verteren. Hij at alles en was niet kieskeurig, verklaart confrater Luciano di Micheli, die jarenlang met Prevost meereisde. Tijdens zijn functie als algemene overste van de Augustijnen had pater Prevost een eerste belangrijke ontmoeting in 2004 in Buenos Aires, waar de kerk werd geleid door kardinaal aartsbisschop Bergoglio, de latere paus Franciscus. Hij ontmoette hem verschillende keren. Maar het is geweten dat ze niet helemaal op dezelfde lijn zaten, dat er een zekere oneenigheid was. Toen kardinaal Bergoglio in 2013 tot paus werd gekozen, vertelde pater Robert Prevost al lachend aan enkele van zijn confraters: "Godzijdank, ik zal nu nooit bisschop worden." En hij voegde er toen aan toe: "Ik ga jullie de reden niet vertellen, maar laten we zeggen dat niet al mijn ontmoetingen met kardinaal Bergoglio eindigden in overeenstemming." Maar er volgde toch een moment dat de meningsverschillen werden bijgelegd. En dit door een idee vanwege pater Prevost zelf. In hetzelfde jaar van de pauskeuze van Franciscus in 2013. Na 2 perioden van 6 jaar legde Prevost zijn functie neer als algemene overste om dan terug te keren naar Chicago. Maar hij besloot eerst paus Franciscus uit te nodigen om een mis op te dragen in het klooster te Rome. Iets wat pausen gewoonlijk niet doen. Maar pater Prevost had tegen zijn secretaris, pater Miguel Juarez, gezegd: "Deze paus is anders." En inderdaad, paus Franciscus aanvaarde deze uitnodiging. En confrater Anthony Banks herinnert zich dat Bob toch bijna omviel van verbazing. Tijdens deze mis noemde pater Robert Prevost de paus een groot geschenk en prees hij zijn toenadering tot de gelovigen. En paus Franciscus zei later tegen hem om nu nog wat uit te rusten. En
Pater Robert

keerde terug naar Chicago van 2013 tot 2014 als directeur en provinciaal vicaris van de Augustijner provincie van Onze Moeder van Goede Raad. Maar zijn weg zou nogmaals totaal veranderen.

Helemaal onverwacht werd Pater Prevost op 3 november 2014 door Paus Franciscus gezonden als apostolisch administrator van het bisdom Chiclayo in het noorden van Peru. Daartoe werd hij tot bisschop gewijd en op 26 september 2015 volgde, na naturalisatie als Peruaans staatsburger, de benoeming als bisschop van Chiclayo. Iets meer dan 8 jaar verbleef hij terug in Peru. Hij deed er cruciale pastorale ervaringen op, ook omdat hij vicevoorzitter werd van de Peruaanse bisschoppenconferentie. Zo werd hij geconfronteerd met moeilijkheden en kritiek die kerkleiders vaak ondervinden, onder andere over financiën en over het omgaan, zoals we reeds vermelden, met beschuldigingen van seksueel misbruik. Hij werd gezien als zeer trouw aan de sociale leer van de kerk. En hij riep op om het gezin te beschermen en tot dienst aan de noodlijdenden in de samenleving. Tevens moedigde hij als bisschop de roepingen in jeugdgroepen aan, waarbij het seminarie krachtig werd ondersteund. Het is ook geweten dat hij een zeer gedisciplineerd gebedsleven beoefende. Zo was er de dagelijkse mis om 8 uur 's avonds, zodat hij 's morgens de lauden in de kathedraal en de rozenkrans met zijn collega-priesters rond het middaguur. Maar sommige gewoontes veranderden niet. Zo reed hij per wagen, bijvoorbeeld, ook als bisschop, 12 uur naar de hoofdstad Lima om er kardinaal Joseph Tobin te ontmoeten, een oude vriend uit de Verenigde Staten. En deze kardinaal verklaarde later: "Ik heb een beeld van Prevost, bedekt met stof en met een afgetrapte baseballpet." Priester Jorge Milan, die bijna 10 jaar met zijn bisschop Prevost en 8 andere priesters in Chiclayo woonde, getuigde ooit aan de Associated Press hoe Prevost een wiskundige geest had. Zo was hij altijd op zoek naar tweedehands auto's om te kopen, want veelal moesten lange afstanden afgelegd worden in het bisdom. En hij vond het dan leuk om die voertuigen zelf te repareren en vond vaak daartoe de oplossingen met de filmpjes op YouTube. En zo komen we aan het jaar 2023, een volgend keerpunt in het leven van Monseigneur Robert Prevost. Zijn vroegere secretaris in Rome, toen hij algemene overste was, en vandaag de algemene overste, Pater Moral Anton, kreeg een vraag van Paus Franciscus in de bibliotheek van het Apostolisch Paleis van het Vaticaan. En de paus had hem toen gevraagd: "Als ik Prevost benoem tot hoofd van het Bureau voor de Bisschoppen, hoe denk jij dat hij het zal doen?" En de pater had de paus verzekerd dat hij het goed zou doen, waarop Franciscus had geantwoord: "Ik denk ook dat hij dat zal doen." En daarna evolueert alles heel snel. In januari 2023, na 8 jaar bisschop in Peru, haalde Paus Franciscus de Amerikaan-Peruaan terug naar Rome als prefect van het Dicasterie voor Bisschoppen, een bureau dat kandidaten screent om bisschop te worden. Een van de belangrijkste functies welke de toekomst van de kerk vormgeeft. En zo volgde in september van hetzelfde jaar, 2023, de creatie tot kardinaal. Als kardinaal woonde hij in zijn eentje in een appartement vlakbij het Vaticaan,
zonder de gebruikelijke hulp van zusters. Hij deed zelf boodschappen, kookte voor zichzelf en lunchte met de jonge priesters, waarbij hij hun borden afruimde. Af en toe speelde hij een partijtje tennis. Maar we weten ook dat hij 2 tot 3 maal per week fitness volgde. Maar voor zijn trainer, Valerio Massella, was de kardinaal een gewone man. En hij dacht dat hij een leraar was en hij sprak hem aan als Bob. Hij beschrijft hem als gereserveerd, maar toch benaderbaar en aardig en glimlachend. Maar vooral gedisciplineerd en punctueel. En het was dan ook voor Valerio een volslagen verrassing om zijn klant Bob plots te zien op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek. Eenzelfde verhaal is er over zijn kapper Mario, afkomstig uit Peru, die zijn kapsalon dicht bij het Vaticaan heeft. Hij wist wel dat zijn klant kardinaal was. Maar toen Prevost verscheen op het balkon, kon ook hij zijn ogen niet geloven en dacht hij zijn klant nooit meer te zien, tot hij een telefoontje kreeg van de paus om zijn haren te komen knippen. "We praten," vertelt hij, "zoals we altijd deden toen hij elke maand naar het salon kwam en we wisselden ideeën en herinneringen uit over ons geliefde Peru." Maar keren we nog terug naar zijn benoeming als prefect van de dicasterie van de bisschoppen. Uiteraard volgden voor kardinaal Prevost vele vergaderingen met voornamelijk het screenen van de kandidaatbisschoppen. En zo zijn er getuigenissen van leden van het bureau hoe hij steeds stevig voorbereid, collegiaal, scherp en afgemeten overkwam. Hij luisterde aandachtig naar de informatie over alle kandidaten. Als er iemand als het ware doordraafde, te lang en onnuttig sprak, had hij een manier om de zaken te bespoedigen zonder dat de sprekers er iets van merkten. En zo vertelt zuster Maria Lia Zervino: "Toen we eens een kandidaat aan het bestuderen waren, zei hij: 'Een bisschop kan nooit boos worden.' En ik realiseerde me," vervolgde de zuster, "dat hij nooit boos wordt. Hij heeft een visie en geduld en hij is zeer diep spiritueel." José de Urquidi, een digitale ondernemer, tijdens de synode over de synodaliteit, vertelt dat Monseigneur Prevost degene was die het minst sprak aan tafel. Maar wat opviel was zijn zwarte tas en zijn precisie, waarbij hij vaak specifieke wetboeken in het kerkelijk recht aanhaalde om zijn argumenten te ondersteunen. Zonder twijfels, overtuigd, kwam hij over, zo getuigt deze leek. Bisschop Fuania uit Cameroen vertelt hoe Monseigneur Prevost aan multitasking deed, hoe hij van tijd tot tijd wegrende uit de vergadering voor 1 of 2 andere afspraken en dan terugkwam. En we gaan eindigen met een korte anekdote verteld door pater Anthony Banks, assistent van de generale overste. "Na de dood van paus Franciscus stuurde ik mijn oude baas, kardinaal Prevost, een sms. 'Ik denk dat u een geweldige paus zou zijn, maar ik hoop voor u dat u niet gekozen wordt.' En kardinaal Prevost had toen een sms'je teruggestuurd met de zin: 'Ik ben een Amerikaan, ik kan niet gekozen worden.' En zo zien we maar
hoe Gods plannen anders en veelal verrassend kunnen zijn. En beste vrienden luisteraars, we moeten hier afsluiten. Hij is zeker iemand met een zeer grote levenservaring en zeer vele omstandigheden, zoals eind jaren 60, de jaren na Vaticanum II, de diverse stromingen in kerk en samenleving enzovoort. Iemand die in het volle leven heeft gestaan en de ganse wereld heeft afgereisd. Het is zeker een paus die zeer goed al die tekenen van de tijd kent, observeert, analyseert en dan kordaat beslissingen kan nemen. Maar het is vooral een biddende mens, die enerzijds zachtheid en toch een gewetensvolle kordaatheid uitstraalt en met een zeer groot geloof in priester- en kloosterroepingen. En dit in eenheid en een grote liefde voor de kerk. Nemen we hem en zijn intenties alle dagen op in ons gebed. Beste vrienden, dank voor het luisteren.

0: tatoeages.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon, treed voor uw getrouwen in.
7: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
7: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
10: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
11: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
11: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
11: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
11: Amen.

Wellicht ons duistere verstand geeft dat ons hart van liefde brandt. En dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft. Verlos ons als de vijand woedt. Geef ons de vrede weer voorgoed. Leid Gij ons.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen, een avondgebed te bidden.

Uit de Handelingen van de Apostelen, het derde hoofdstuk. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk, omstreeks het negende uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: "Kijk ons aan." De bedelaar keek naar hen op, in verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: "Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop." Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. Dit is het woord van God.

lieve broers en zussen. En ook welkom aan de studenten die vandaag hier zijn bij ons om Sant'Egidio te ontmoeten. En beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag bidden we in het bijzonder voor wie ziek is. We zijn in de tijd tussen Pasen en Pinksteren en lezen uit de handelingen van de apostelen. In het derde hoofdstuk gaat het over een genezing. We volgen Petrus en Johannes die buiten kwamen, die niet meer opgesloten bleven en die onder de mensen getuigden van de Heilige Geest die ze hadden ontvangen. Jezus, hun meester, was niet meer zichtbaar aanwezig. Maar waarschijnlijk herinnerden zich deze twee leerlingen dat hij hen had uitgezonden 2 aan 2. En dat hij hen de macht over de onreine geesten had gegeven. Petrus en Johannes hielden zich letterlijk aan deze woorden van de meester, zonder eigen interpretatie, sine glossa, zoals de heilige Franciscus zei. Hun eensgezindheid, hun broederlijkheid, hun gemeenschappelijk enthousiasme voor het evangelie waren hun eerste verkondiging. Als ze aan de zogenoemde schone poort van de tempel een man zagen die verlamd was vanaf zijn geboorte, bleven ze bij hem staan. Deze arme, zieke, mocht de tempel niet binnen. Door zijn ziekte was hij gedwongen buiten te bedelen. Deze leerlingen gingen niet aan hem voorbij. Petrus bleef staan en richtte zijn blik op hem en zo ook Johannes en hij zei, kijk ons aan. Hoe dikwijls durft de arme zijn hoofd niet op te heffen, niet in de ogen van de anderen te kijken, omdat ze het oordeel van de mensen al zo goed kennen. Maar Petrus zei, kijk ons aan. De twee apostelen hadden gekozen om niet voorbij te gaan, niet onverschillig te zijn. Ze wilden wie in nood was ontmoeten, zoals Jezus hen dat had geleerd. Misschien had die verlamde man nog nooit iemand ontmoet die was blijven staan, om hem ook in de ogen te kijken, met hem te praten en hem te zien als mens en broeder. Misschien waren velen haastig doorgelopen. In ieder geval werd hij altijd op die plek achtergelaten, aan zijn lot overgelaten. Voor de zieken is de blik en de aandacht van iemand die blijft staan en niet wegloopt zo belangrijk. Vandaag zien we zoveel verlatenheid. In de straten van onze stad, in de gebouwen waar men zijn buren niet kent, in instellingen waar mensen zich verlaten voelen. De apostelen hadden begrepen dat het evangelie om aandacht en directheid vraagt, concreetheid. Laatstenliefde komt voort uit bekering. De anderen de armen in de ogen kijken en hen liefhebben. Het vraagt de bekering van ons hart. Petrus en Johannes hadden geen geld. In een andere vertaling staat geen zilver en goud. Geen geld om aan de verlamde man te geven, maar iets dat veel groter en sterker is. Ze handelden in de naam van Jezus Christus, in de naam van de liefde van God, in de naam van de Heer, die zoveel zieken had genezen en zelf de dood had overwonnen. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. En Petrus pakte de verlamde man bij zijn rechterhand en hielp hem opstaan. De liefde die voortkomt uit het evangelie is sterk en verricht wonderen. De man begon te lopen en te springen en God te loven.
en allen waren verbaasd over wat er met hem was gebeurd. Een genezing, een wonder. Te mooi om waar te zijn? Nee, deze genezing vraagt ons om het geloof in de kracht van het woord van de Heer. Als wij weinig hoop hebben, schenkt de Heer ons kracht. Vorige zondag hoorden we de woorden van Jezus in het Evangelie van Johannes. Wie in mij gelooft, zal de daden die ik verricht ook zelf verrichten. Ja, nog groter zal hij verrichten. Overdrijft Jezus niet? Nee, het is wat hij van zijn leerlingen van alle tijden vraagt, ook van ons. Blijven liefhebben zoals hij heeft lief gehad en doen zoals hij heeft gedaan. Paus Leo schrijft in de Lexite: God heeft een voorkeursliefde voor de armen. De woorden van hoop en bevrijding van de Heer zijn allereerst tot hen gericht, zodat niemand, hoe arm of zwak ook, zich nog verlaten hoeft te voelen. Bidden wij vol vertrouwen voor onze zieke broers en zussen, voor wie arm is en voor wie verlaten werd. Bidden we om vrede, zodat ook onze wereld kan genezen.

Laten we de namen van onze zieke broers en zussen en van allen die genezing en redding zoeken toevertrouwen aan de goede en barmhartige Heer, voor wie niets onmogelijk is.

0: onze Vader.
1: Uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons tegen ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
2: Heer Jezus Christus, Gij die nieuw leven geeft en redding aan al wie u aanroept, raak met uw liefde het leven aan van wie lijdt. Zoals gij lichaam en geest van zoveel zieken genezen hebt, door hen aan te raken. Geef hen genezing, vrede en redding. Gij die de poorten van uw rijk hebt geopend voor al wie lijdt, laat ons delen in uw eindeloze liefde en barmhartigheid. Gij die de dood en het kwaad hebt overwonnen, help ons te vertrouwen in U. Ondersteun ons in de hoop en leid ons naar Uw rijk van vrede, nu en altijd. Christus is verrezen.
3: Waarlijk, Christus.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.
1: Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333. 777.

0: unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I...
5: Look, Sid, stay out of it.
2: Where your birth mother is.
6: Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Beste luisteraars van Radio Maria, vandaag bespreken we in dit filmprogramma een Italiaanse tragicomedie uit 1997, geregisseerd door Roberto Benigni. Hij speelt zelf ook een van de hoofdpersonages van deze film. La Vita è Bella is een prachtige film die in ons land uitkwam op 14 oktober 1998. En deze film is ook de best bekeken film op de Italiaanse televisie. Naast het feit dat dit ook een prachtig verhaal is, is de muziek ook van topkwaliteit. En graag wens ik samen met jullie te luisteren naar het prachtig lied Life is Beautiful That Way, gezongen door Noah. Hierna zullen we uiteraard de film bespreken.

0: Dit is een eenvoudig verhaal, maar niet makkelijk om te vertellen. Het is net als een fabel, vol verdriet, maar ook vol wonderen en geluk.
1: Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla. Come in una favola c'è dolore, e come una favola è piena di meraviglie e di felicità.
0: We zijn in Italië, in Arezzo, in 1939. Twee mannen zijn onderweg met de auto. Maar ze hebben jammer genoeg autopech. De ene werkt aan de auto om deze zo snel mogelijk te maken en de andere gaat naar een klein boerderijtje iets verderop om zijn handen te wassen. Daar ziet hij een jong meisje zitten. Ze is de koeien aan het melken.
2: Hola, bella bambina, come va? Che stai facendo? Oh, guarda quanta bella roba, chi ce l'ha messa, la mamma?
3: No, la padroncina.
2: La padroncina, ma qua, ma che è un mercato, ma è una cosa bellissima. Ci può comprare, quanto costa e quanti anni hai, dov'è la mamma? T'ho fatto troppe domande, come ti chiami?
3: Eleonora.
2: Molto piacere, principe Guido.
3: Principe?
2: Sono un principe, io non lo sapevi. Qui è tutto mio, sai, oh, qui è tutto mio, qui principe è il principato.
0: Allo, mooi meisje, hoe gaat het? Wat zit je te doen? Zijn die spullen van je moeder? Nee, schrikte meisje een beetje van zoveel vragen. Van de bazin? Oh, is dit een markt? Heel mooi, zegt de man. Hoe oud ben je? Waar is je moeder? Hoe heet je? Het meisje antwoordt: Eleonora. Aangenaam. Ik ben prins Guido. Prins? Vraagt het meisje. Ik ben een prins en dit is allemaal van mij, zegt hij als hij de boerderij toont. Na een kort en grappig gesprek met het meisje zegt de man dat hij moet vertrekken, naar de afspraak met de prinses. Wanneer het meisje vraagt wanneer hij daar naartoe moet gaan, antwoordt de man: nu.
2: Ciao, vado via perché c'ho l'appuntamento con la principessa.
3: Quando?
0: Plots hoort hij een dame gillen en ze valt uit een raam van het eerste verdiep. Ze valt recht in de armen van de man.
2: Buongiorno, principessa!
3: Oddio, che spavento, stavo per ammazzarmi. Le ho fatto male.
2: Ma è stato meglio in vita mia. Ma lei esce sempre di casa così.
3: Volevo bruciare quel nido di vespe, ma mi hanno punto. Meno male che c'era lei.
2: La punta alla vespe?
0: Goeiedag, prinses, zegt de man. Ik was bijna dood geweest. Heb ik u pijn gedaan? Vraagt de vrouw. Wel, nee. Gaat u altijd zo de deur uit? Vraagt hij. Ik wilde een wespennest uittrekken, maar ik werd gestoken, zegt de vrouw. De man, genaamd Guido, helpt de vrouw weer recht staan. Daarna zegt hij: wat is het hier prachtig? Duiven vliegen, vrouwen vallen uit de hemel. Ik ga hier wonen, zegt hij lachend.
2: Ma che posto è questo? Ma un posto bellissimo, eh? Volano i piccioni, le donne cadono dal cielo, io mi stabilisco qua.
0: Hierna vertrekt Guido verder met de andere man die met hem op weg was. Hij krijgt uit dank ook nog enkele eieren mee van de vrouw. Guido is samen met zijn medereiziger op weg naar zijn oom. Zijn oom die werkt al 30 jaar in een hotel. Hij is de maître. Hij woont dus in het hotel en leent zijn huis aan Guido. Wanneer ze toekomen, gebeurt er iets vreemds. Ze horen lawaai uit het huis komen en snellen zich er naartoe.
4: Barbari.
2: Ma che è successo? Ma che?
4: Niente, Barbari.
2: Ma perché non hai gridato?
4: Il silenzio è il grido più forte. Ma venite qua. È il tuo amico poeta, vero?
5: Sì, mi chiamo Ferruccio. Faccio anche il tappezziere.
4: Ah, bravo, bravo.
0: Oom, oom, roept Guido. Barbare, zegt de oom rustig. Wie waren het? Vraagt zijn neef in paniek. Niemand. Gewoon barbaren, zegt de oudere man. Waarom riep u niet om hulp? Vraagt Guido. Stilte is de luidste roep, zegt de man die zijn kalmte volledig bewaart. Is dit die dichter? Vraagt de oom wanneer hij Guido, zijn medereiziger, ziet. Mijn naam is Ferruccio, zegt de man. Ik ben stoffeerder. En de volgende dag gaat Ferruccio meteen aan de slag in een stoffenwinkel. Guido, die gaat langs bij het stadhuis. Hij moet een procedure doorlopen om een boekwinkel te openen. Opdat hij zijn aanvraag zou kunnen indienen, moet de chef van de loketbediende zijn papier tekenen. Maar hij heeft geen tijd. Hij ging juist vertrekken.
6: Domanda per aprire. Non
3: può firmare subito.
7: Che succede?
6: Senta, ci vorrebbe una firma sua per aprire una libreria mia.
7: Signorina, che succede?
3: Dottor Rodolfo, io gliel'ho detto, ma lui ha insistito.
6: Una firma, Rodolfo.
7: No, guardi, non posso. Fra un'ora arriva il mio sostituto, si rivolge a lui.
6: Dottor Rodolfo, basta la firma, c'è modo.
7: Alle una qui si chiude, ha capito?
6: Vabbè, meglio una vera 10.
7: Faccia reclamo.
6: Accidente di antipatico.
0: Hij kan nu niet tekenen, zegt de bediende. Wat is er aan de hand? Vraagt de verantwoordelijke. Ik heb uw handtekening nodig, zegt Guido. Waar gaat het om? Vraagt de verantwoordelijke. Dokter Rodolfo, ik heb hem gezegd, begint de bediende. Eén handtekening maar, zegt Guido rap. Mijn vervanger komt over een uur. Vraag het hem maar. Wij sluiten om 1:00. Maar, zegt Guido verontwaardigd, het is 10:50. Dien maar een klacht in, zegt de man lachend terwijl hij vertrekt. Wat een rot kerel, zegt Guido tegen de bediende. Wanneer hij wat te dicht bij het raam komt, stoot hij tegen een bloembak. Boom. Deze vliegt naar beneden, recht op het hoofd van de verantwoordelijke, dokter Rodolfo. Wanneer Guido beneden komt om de man te helpen, legt hij de eieren, die hij gisteren van de vrouw had gekregen, even in de hoed van Rodolfo, om hem te kunnen helpen. Maar de man is furieus. Ik deed het niet expres, zei Guido. Blijf van me af, roept de man. Vergeet die boekwinkel maar. En wanneer de man plots zijn hoed op zijn hoofd wil zetten, zegt Guido nog rap, nee, de eieren. Maar te laat. De eieren breken op het hoofd van de man. Smeerlap, roept hij. Ik vermoord je. Terwijl hij Guido achterna loopt.
8: L'aiuto io, venga. Non l'ho fatto apposta. Non mi tocchi, faccio da solo.
9: La libreria, lei se la sogna, caro signore.
8: No, ci sono le uova.
9: Farabo, lo t'ammazzo. Lo t'ammazzo.
0: Guido is op de vlucht voor Rodolfo en neemt snel een fiets om rapper te kunnen verdwijnen. Maar niet veel later beseft hij dat de fiets geen remmen heeft. Hij roept meteen over de hele straat. Uit de weg, uit de weg! Iets verder voor hem is er een klasje die aan het wandelen is, samen met hun juf. Hij kan de kinderen nog net ontwijken, maar vliegt zo tegen de juf aan. Ze vallen allebei op de grond.
10: Oh, oh, via! Via! Via la calle!
11: Buongiorno, principessa. Chissà se un giorno riusciremo a incontrarci in piedi, eh? Beh, mi scusi, ma ora devo proprio scappare, eh? Arrivederla. Arrivederla, principessa.
0: Arrivederla. Goeiedag, prinses. Zullen we elkaar ooit staan tegen het lijf lopen? Zegt hij tegen de vrouw die hij herkent van de dag ervoor. Ze was uit het raam van de eerste verdieping van haar boerderij gevallen. Het spijt me, zegt hij verder. Ik heb haast. Tot ziens, prinses. Guido gaat naar het hotel van zijn oom. Hij mag daar als ober aan het werk. Maar eerst moet hij aan zijn oom bewijzen dat hij wel een bepaalde vorming heeft. Wanneer Guido's oom hem vraagt hoe hij moet buigen voor de mensen, weet deze niet goed hoe. Dan zegt zijn oom, denk aan zonnebloemen. Ze buigen naar de zon. En als ze te ver buigen, zijn ze dood. Je bedient, je bent geen bediende. Bedienen is een kunst. God is de eerste die bedient. Hij bedient de mensen, maar is niet hun bediende.
12: Guarda i girasoli, si inchinano al sole. Ma se ne vedi qualcuno che è inchinato un po' troppo, significa che è morto. Tu stai servendo, però non sei un servo. Servire è l'arte suprema, Dio è il primo servitore. Dio serve gli uomini, ma non ne servo degli uomini.
0: De dagen gaan voorbij en heel vaak komt Guido de vrouw tegen, die toen uit het raam in zijn armen was gevallen. De vrouw noemt Dora. Ze worden bijna echte vrienden. Op een avond, terwijl er een groot verlovingsfeest doorgaat in het hotel waar Guido en zijn oom werken, komt er iemand hem halen. Guido, ik heb je overal gezocht. Je oom, er is iets gebeurd. Kom mee, buiten het paard, zegt een ober.
13: Guido, sono d'ora che ti cerco. Tuo zio.
14: Mio zio.
13: Succede una cosa. Vieni, vieni.
14: Dove?
13: Fuori, fuori, il cavallo.
14: Ma cos'è? Mamma mia, che? Zio, ma che è il tuo cavallo? Ma che impressione, ma che hanno fatto? L'hanno truccato, che hanno scritto? Achtung, cavallo ebreo.
12: Oh, i soliti barbari, vandali, è proprio triste, che stupidaggine. Cavallo ebreo.
15: Dai, zio, su, non te la prendere, dai, l'hanno fatto per...
12: No, non l'hanno fatto per, l'hanno fatto per... Ti ci dovrai abituare, Guido. Cominceranno pure con te.
15: Con me? Dai, zio, e che vuoi che mi succeda? Massimo, mi spogliano, mi dipingono tutto di giallo e mi scrivono Achtung, cameriere ebreo. Dai, zio, su, Non lo sapevo mica che era ebreo questo cavallo, zio. Dai, andiamo, te lo strucco io domattina, Non ti preoccupare, lo riporti nella...
0: Wat is dat? Is dat uw paard? Vraagt Guido aan zijn oom. Wat hebben ze erop geschreven? Achtung, Joods paard. De gebruikelijke barbaren. Wat een domheid, zegt de oom. Joods paard. Maak u maar geen zorgen, zegt Guido. Ze deden het niet zomaar, zegt de oom streng. Ze deden het. Wen er maar aan, Guido. Ze zullen ook met jou beginnen. Met mij? Wat kan er nou met mij gebeuren? Ze kunnen me hooguit uitkleden, geel verven en op me schrijven Achtung, Joodse kelner. Ik wist niet dat dat paard Joods was. Kom, kom, ik was hem morgen wel. Een tijd later ontmoeten Guido en Dora elkaar opnieuw en, niet veel later, trouwen ze.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nog steeds in het programma Catovisi en we gaan verder met de bekende Italiaanse film La Vita è Bella. We zijn nu reeds meer dan 4 jaar later. Dora en Guido hebben een prachtig kindje, Josué. Hij gaat samen met zijn vader naar hun boekwinkel. Wanneer ze door de straten wandelen, ziet de kleine jongen een papier hangen aan de deur van een winkel. En hij leest: verboden toegang voor Joden en honden. Wanneer hij aan zijn vader vraagt waarom Joden en honden daar niet mogen, antwoordt Guido:
1: perché i cani e gli ebrei non possono entrare, babbo?
2: Loro gli ebrei e i cani non ce li vogliono. Ognuno fa quello che gli pare, Josué. Là c'è un negozio, là c'è un ferramenta, no? Loro, per esempio, non fanno entrare gli spagnoli e i cavalli. Là c'è un farmacista, no? Ieri ero con un mio amico, un cinese che c'ha un canguro. Dico, si può entrare? Dice, no, qui cinesi e canguro non ce li vogliamo. Gli sono antipatici, io. Che ti dico, io.
1: Ma noi in libreria facciamo entrare tutti.
2: No, da domani ce lo scriviamo anche noi, guarda. Chi ti è antipatico a te?
1: I ragni, a te?
2: A me i visigoti. E da domani ce lo scriviamo. Vietato l'ingresso ai ragni e ai visigoti. Oh. Mi hanno rotto le scatole questi visigoti e basta.
0: Iedereen doet wat hij wil. Kijk, daar is er een ijzerwinkel waar ze geen Spanjaarden en paarden willen. En verderop is een apotheek. Ik was er gisteren met mijn Chinese vriend en een kangoeroe, maar ze zeiden: nee, wij willen hier geen Chinezen en kangoeroes. Daar houden ze gewoon niet van, zegt Guido. Wij laten iedereen in onze boekwinkel, zegt Josué. Dat gaan we veranderen, antwoordt Guido. Waar hou jij niet van? Spinnen, zegt Josué. En jij? Westgoten, antwoordt Guido. Morgen schrijven we op, verboden voor spinnen en westgoten. Ik heb schoon genoeg van die westgoten. Een tijd later, terwijl Guido en zijn zoontje Josué in een boekwinkel zijn, komen er 2 mannen binnen. Guido Orefice, dat ben ik. Je moet mee naar de prefectuur, zegt de man. Alweer? Hij is er al geweest, zegt Josué. Meekomen, zegt de man. Waarom? Vraagt Guido. Komt u maar gewoon mee, zegt de man. Ik ga ook mee, zegt Josué. Nee, blijf hier. Het gaat niet lang duren, hè? Nee hoor, zegt de man. Josué, wees netjes tegen de klanten. Ik ben zo terug, zegt Guido.
3: Orefice Guido, sono io, dica. Devi venire con me in prefettura. Un'altra volta.
1: C'è già stato.
3: Andiamo. Ma fare che? Quel signore è con lei? Sì, andiamo. Va bene.
1: Vengo anch'io, babbo.
3: No. Te stai qui, che tanto è questione di poco, no?
4: Di pochissimo.
3: Allora, ciao. Oh, Giosuè, tratta bene i clienti, mi raccomando. Ciao.
5: Torno subito.
6: Giorno.
0: Plots komt er een vrouw binnen. Ze zegt goeiedag en Josué antwoordt heel beleefd. De vrouw geeft hem een brief voor zijn mama. Geef dit aan je mama en zeg dat het van oma is. Ik heb mijn oma nog nooit gezien, zegt Josué. Oh, wil je haar ontmoeten? Vraagt de vrouw. Ja. Morgen zul je haar zien. Morgen? Vraagt Josué verbaasd. Ja, zegt de vrouw. Want morgen ben je jarig. Dan komt oma je een mooi cadeau brengen. Een nieuwe tank? Vraagt de jongen helemaal blij. Nee, zegt de vrouw, een verrassing. Geef die brief aan je mama. Dag, Josué.
7: Questa gliela dai alla tua mamma e le dici che è da parte della nonna.
1: Ma la mia nonna non la conosco, non l'ho mai vista.
7: Ti piacerebbe conoscerla?
1: Sì.
7: Domani la conoscerai.
1: Domani?
7: Sì, perché domani è il tuo compleanno. Verrà la nonna e ti porterà un bel regalo.
1: Un carro armato nuovo?
7: No, una sorpresa. Dai la lettera alla mamma. Ciao, Josué.
0: De volgende dag is het verjaardagsfeestje van de kleine Josué. Guido en zijn oom maken alles klaar en versieren het huis ook. Dora maakt zich klaar om haar moeder te gaan ophalen. Ze wil dat Josué nog in bad gaat, maar daar heeft de jongen weinig zin in. Het is tijd voor je bad. Ik wil niet, zegt Josué koppig. Ga in bad. Ik ben vrijdag al geweest. Dat is waar, zegt Guido. Trek jij een schoon hemd aan, zegt Dora tegen Guido. Heb ik donderdag al gedaan, antwoordt Guido terwijl hij een knipoogje naar Josué doet. Vergeet de bloemen niet, zegt Dora. Ze staan buiten. Ik ga met jou mee, papa. Nee, zegt Dora, je gaat in bad. Ik wil niet in bad, zegt de jongen. Schiet op, zegt Dora. Ik moet oma ophalen.
4: Het hoor ik van die baan. No, vai a fare il bagno.
1: L'ho fatto venerdì.
5: È vero, l'ho fatto venerdì, l'ha fatto.
4: E tu cambiati la camicia.
5: E io, ma l'ho cambiato giovedì.
8: Non mi dimenticate i fiori, eh?
5: Ah, sono qui fuori, l'ho cercato, li vado a prendere.
1: E anche io, babbo.
4: No, tu devi fare il bagno, vai, che l'acqua si raffredda, testa dura.
1: Lo voglio fare, lo voglio fare, lo voglio fare.
4: Dai, che devo andare a prendere la nonna.
0: Dora vertrekt. Wanneer ze terug thuis komt met haar moeder, ziet ze dat er precies gevochten is. Guido, hun zoon Josué en Guido's oom Eliseo zijn spoorloos. Het huis is doorzocht en alles is vernield. Dora begrijpt bijna meteen wat er aan de hand is. Ze zijn meegenomen door de nazi's. Meteen neemt ze een taxi naar een station, iets verderop. Ondertussen zitten Eliseo, Guido en kleine Josué in een camion, samen met een tiental andere Joden. Josué is onder de indruk en vraagt zijn vader waar ze naartoe gaan. Guido die wil zijn jonge zoon niet angstig maken en probeert met humor zijn zoon uit te leggen dat hij dit allemaal georganiseerd heeft voor zijn verjaardag.
2: Ma che giorno è oggi, scusa? Ma è il giorno del tuo compleanno, Josué. Ma avevi sempre detto che volevi fare un bel viaggio, no? Vedi, ci ho messo mesi e mesi per organizzare tutto, eh. Ma scherzi? Sai dove andiamo? Andiamo a... non te lo posso dire, l'ho promesso alla mamma, mi ha detto, non glielo dire. Sai com'è fatta lei? Poi si arrabbia, no? E poi mi ha fiantato di te. Me l'ha organizzata anche a me, mio babbo, quando ero piccino, eh. È una cosa che mi fa morire da ridere perché ora andiamo. Non me lo far dire, non te lo voglio dire perché voglio, lo voglio che lo vedi da te. Guarda, è una cosa, una sorpresa proprio davvero mi viene.
0: Wat voor dag is het vandaag? Het is je verjaardag. Je wilde toch een uitstapje maken? Het heeft me maanden gekost om dit voor te bereiden. Weet je waar we naartoe gaan? Vraagt Josué. Ja, nee, ik heb mama beloofd om niks te zeggen. Je weet hoe ze is. Ze zou maar kwaad worden. Ik moet er gewoon om lachen. Mijn papa deed ook zoiets toen ik klein was. Het was zo... Oh, wat was dat leuk. Ik vertel niks. Je moet zelf zien. Het is een grote verrassing. Ik moet er echt zo om lachen. Na een korte rit worden de twee mannen en de kleine jongen op een trein gezet samen met zoveel anderen. Ze moeten erin klimmen en recht staan. Elk wagon is echt bomvol. Ondertussen komt Dora bij het station aan. Er moet een misverstand zijn, zegt ze tegen de Duitse officier. Mijn man en zoontje zitten in die trein. Guido Orefice. De officier kijkt zijn lijst na en zegt... Josué Orefice en Eliseo Orefice zitten er ook in. Dat is geen misverstand, zegt de officier. Dora denkt nog geen seconde na en zegt, ik wil met die trein mee. De man zegt haar dat ze naar huis moet gaan. Maar Dora wijkt niet af van haar doel en zegt, ik wil met die trein mee.
9: Voglio salire su quel treno anch'io.
5: È tutto pronto?
10: Allora fai partire.
5: Vai, vai, parti pure!
10: Torni a casa, signora. Para.
9: Voglio salire su quel treno. Mi faccia salire su quel treno!
0: Josué ziet zijn mama de trein opstappen. Ook Guido en zijn oom Eliseo zien dit. Na een hele lange reis komen ze, op een avond, in een groot kamp terecht. Een concentratiekamp. Ze worden meteen in grote slaapzalen, grote barakken geplaatst. Iedereen is onder de indruk. Vrouwen en meisjes, die moesten langs één kant van de trein uitgaan, mannen en jongens langs de andere kant. Guido is snel even gaan kijken bij de vrouwen en hij heeft heel kort, voor een paar seconden, zijn vrouw kunnen zien. En dan werd hij door een vrouwelijke officier en een soldaat weggeduwd. Ben je blij? Heb je het hier gezien? Och, ben je moe? Vraagt Guido aan zijn zoon. Ik vond de trein niet leuk, antwoordt de lieve jongen. Ik ook niet, zegt Guido. We gaan terug met de bus. Wij nemen de bus terug, die met stoelen, zegt Guido luid aan de soldaten. Ik heb het ze verteld hoor, zegt hij aan Josué. Mooi zo, antwoordt de jongen.
2: Ciao Josué. Hai visto, sei contento? Hai visto che posto, eh? Sei un po' stanco?
1: Sì, non mi è piaciuto il treno.
2: Nemmeno a me mi è piaciuto. Allora, al ritorno si piglia l'autobus, eh?
11: Oh, noi al ritorno prendiamo l'autobus con le sedie, con le sedie.
2: Ve l'ho detto.
1: È meglio.
0: Guido probeert een manier te vinden opdat Josué niet zou begrijpen dat ze hier opgesloten zijn omwille van het feit dat ze Joden zijn. Dus hij verzint iets. Ze zijn hier voor een groot spel, voor zijn verjaardag. Als de kleine jongen hoort dat het een spel is, is hij gelijk weer rustig en geïnteresseerd. Het is moeilijk hoor, het valt niet mee. Wie een fout maakt, wordt meteen naar huis gestuurd. Dus je moet oppassen. Maar als je wint, krijg je de eerste prijs, zegt Guido. Wat is de prijs? Vraagt Josué. Ja, de eerste prijs, zegt Guido. Het is een dank, zegt oom Eliseo. Die heb ik al. Maar dit is een echte dank, splinternieuw, zegt Guido. Een echte? Nee, Josué gelooft het niet echt.
2: Però, se si vince, si prende il primo premio.
1: Lo dici che premio,
2: eh? Il primo premio, te l'ho detto.
12: È un carro armato.
1: Qui ce l'ho già un carro armato.
2: No, è un carro armato vero, nuovo, nuovo.
1: Vero? No.
2: Sì, non te lo volevo dire.
0: Wanneer ze in hun barak aankomen, zegt Guido luid: Wij hebben gereserveerd 2 eenpersoons. Pardon, mogen wij even? Hier, dat is ons plekje. Maar Josué vindt het eigenlijk niet zo leuk, dat groot spel. Maar die tank willen eigenlijk wel winnen. Het is hier akelig, zegt de jongen. Het stinkt. Ik wil naar mama. En ze zijn hier niet aardig. Ze schreeuwen. En hierop antwoordt Guido meteen. Omdat iedereen de eerste prijs wil, hè. Ze moeten streng zijn. Je moet 1000 punten halen. En wie 1000 punten heeft, krijgt een tank. En dan gaan we naar huis. Plots gaat de deur van hun barak open. Er komt een officier binnen en samen met enkele gewapende soldaten. Ze roepen om. Wie spreekt er hier Duits? Ze komen de kampregels uitleggen, zegt een van de gevangenen tegen Guido. Guido gaat naar de officier toe om de vertaling te doen, terwijl hij geen Duits spreekt.
13: Alles heren, ik zeg dat nog eenmaal. Comincia il gioco, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Si vince a 1000 punti, il primo classificato vince un carro armato, vero? Um zu arbeiten. Beato lui. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quell'altoparlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto asino, qui, sulla schiena.
14: Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
13: Noi facciamo la parte di quelli cattivi, cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti.
0: De officier, die zegt het volgende. Luister, ik zeg dit maar 1 keer. U bent allen om één reden hier: werken. Sabotage wordt met de dood bestraft. Executies vinden plaats op het binnenterrein met een nekschot. U hebt de eer om bij te dragen aan de opbouw van het grote Duitse Rijk. En vergeet de volgende regels niet. 1. Probeer niet te vluchten. 2. Volg elk bevel onmiddellijk uit. 3. Elke poging tot opstand wordt met de dood bestraft. Is dat duidelijk? Jullie mogen blij zijn dat je hier mag werken. En nog één ding. Als ik fluit, iedereen snel naar het binnenterrein. Aantreden in 2 rijen. Er overkomt je niets als je je aan de voorschriften houdt.
14: 3 grondregels solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar?
15: In 3 casi si perdono tutti i punti. Li perdono. 1. Quelli che si mettono a piangere. 2. Quelli che vogliono vedere la mamma. 3. Quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela!
14: Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt.
15: È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata.
14: Gehorsamkeit ist alles.
15: Dal bigocche.
0: Maar Guido, die geen Duits verstaat, geeft een volledig andere vertaling. Een aangepaste vertaling aan hetgeen hij zijn kleine zoon vertelt. En hij zegt: het spel begint. Wie er niet bij is, heeft pech gehad. De eerste die 1000 punten haalt, wint een tank. De geluksvogel. De koploper wordt dagelijks via de luidsprekers bekendgemaakt. Degene met de minste punten krijgt een bord met ezel erop en dat op zijn rug. Wij spelen de rol van gemeene, brullende kerels. Wie bang is, verliest punten. In 3 gevallen verlies je al je punten. 1. Als je begint te huilen. 2. Als je naar mama wil. 3. Als je honger hebt en wat lekkers wilt. Vergeet het maar. En door honger verlies je gauw punten. Gisteren verloor ik er 40, omdat ik per se een boterham met confituur wou.
14: Nog iets,
15: lui die fragole.
14: Bij deze pfiff, alles raus op den Hofer, maar snel.
15: Non chiedete i lecca lecca, perché non ve li danno, ce li mangiamo tutti noi.
14: Antreten in 2 reihe.
15: Io ieri ne ho mangiati 20.
14: Schweigt.
15: Mal di pancia.
14: Jeden Morgen.
15: Però erano buoni.
14: Is appel.
15: Lascia fare.
14: So, das wollte ich euch noch sagen.
0: En vraag ook niet om lollies. Die krijg je niet. We hebben ze opgegeten. Ik had gisteren 20 lollies op. Sorry dat ik zo snel praat, maar ik speel verstoppertje. Straks vinden ze me. En de soldaten vertrekken uit de barak.
15: Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora vado, se no mi fanno tana.
0: Josué is in de wolken. Een echt groot spannend spel. Superleuk. En hij wil echt die tank winnen. Maar de realiteit is natuurlijk volledig anders. De andere medegevangenen vragen zich af wat die rare regels zijn die Guido heeft vertaald. En Guido die zegt dat ze het moeten vragen aan Bartolomeo, een gevangene die hier al langer is. Josué die blijft overdag in de barak en speelt soms met de andere kinderen. Guido die moet hard werken. Die lui zijn gek, zegt hij. Ik hou het niet meer. Ik zet dat ding neer, zegt Guido, die een stuk zwaar metaal draagt. Dan zegt een medegevangene tegen hem dat zij hem zullen vermoorden als hij dat doet. Gelukkig kan Guido nog net volhouden. Wanneer hij na een hele dag werken terug in zijn barak komt, volledig uitgeput, is Josué blij om zijn vader terug te zien.
2: Senti, hai giocato con i bambini oggi?
1: Sì, ma i bambini non sanno proprio le regole. Hanno detto che non è vero che se vince un carro armato non sanno che bisogna fare punti.
2: Ci sei cascato! Loro sono furbi come le volpi perché lo vogliono vincere loro. Ma scherzi, non c'hai carro armato. Non ci cascare, eh.
1: Ma quanti punti abbiamo fatto oggi?
2: Oggi io 50.
0: Heb je met de andere kinderen gespeeld? Ja, maar ze kennen de regels niet. Ze zeggen dat de eerste prijs geen tank is. En ze weten niks van punten, zegt Josué. Ben je erin getrapt? Wat een slimmerike. Ze willen je gewoon verslaan. Geen tank? Geloof ze maar niet, hoor. Hoeveel punten hebben we nu? 50, wel 48, zegt Guido. Ze hebben er 2 afgepakt, omdat ik struikelde bij het hinkelen. We hebben zo gelachen, ik lachte me zo rot. Bartolomeo speelt het spelletje mee. Hij vertelt aan Josué dat hij maar 20 punten heeft. De volgende dag is alweer een dag waar ze allemaal hard moeten werken. Ook bij de vrouwen. Die vrouw bij de deur was eerst aardig, zegt een vrouw tegen Dora. Nu is ze de ergste. Oh, ze laat tenminste geen oude vrouwen en kinderen werken, antwoordt Dora. Maar dan zegt de vrouw... Nee, oude vrouwen, oude mensen en kinderen worden vermoord. Ze halen ze op om te douchen. Kinderen, tijd voor een douche. Maar ze laten ze daar douchen, in een gaskamer.
16: Questa è una nuova. Ha imparato subito. Quella di sopra poi che ci ha fatto uscire. Quando è arrivata sembrava buona. È la peggio di tutte.
17: Almeno non ha mandato le vecchie bambine a lavorare.
16: Senti, le vecchie bambine non li mandano a lavorare perché li ammazzano tutti. Uno di questi giorni li chiamano per fare la doccia. Bambini, la doccia, la doccia. Solo che la doccia gliela fanno lì, nella camera a gas.
0: Dora verstijft meteen wanneer ze dit hoort. Hoe zit het met haar zoon, Josué? Ondertussen, bij de kant van de mannen, zijn ze hard aan het werk. Plots komt de kleine jongen, Josué, tevoorschijn. Papa!
1: Papa,
0: papa!
2: Josué, che ci fai? Non ci puoi stare! Vai via, non ti fa vedere! Vai via, perché lo stai con gli altri bambini?
1: No!
2: Sì!
1: Non ci vado!
2: Sì, vai a fare la doccia!
1: E che fate, papà?
2: E siamo...
0: Wat doe je hier? Je mag hier niet komen. Ga naar de andere kinderen, zei Guido. Ze zeiden dat alle kinderen moesten douchen. Maar ik wil niet, zegt Josué. Ga douchen, zegt zijn vader. Nee, ik ga toch niet. Jawel, ga douchen. Josué ziet dat zijn vader aan het werk is. Wat doen jullie hier? Vraagt hij aan zijn vader. We bouwen de tank, antwoordt hij. We zijn ook bezig met de banden, maar we lopen achter. Je kunt hier niet blijven, ga douchen, zegt hij nogmaals tegen zijn zoon.
2: Vai fare la doccia, vai!
1: Non ci voglio andare, non ci voglio andare, non ci voglio andare!
2: Dai, sta dura! Io lo dico alla mamma, perdi 10 punti, perdi! Nasconditi lì dietro! Che quando ho finito si torna insieme! Non ti fa vedere, eh? Ti diverte!
0: Ik wil niet. Stijfkop, zegt hij. Ik zal het mama vertellen. 10 punten eraf. Verstop je daarachter. We gaan samen terug als ik klaar ben. Laat ze je niet zien. Wat een lol, zeg! Wanneer ze terug in de barak zijn, zegt Guido tegen zijn zoon dat hij zich voortaan moet verstoppen. Anders worden we gedisqualificeerd, zegt hij. Een paar dagen later, terwijl ze naar hun werkplaats gaan, ziet Guido hoe een soldaat een mededeling doet via een luidspreker. Wanneer deze vertrokken is, gaat hij het lokaaltje binnen. Hij ziet dat er niemand is en roept dan zijn zoontje, Josué, die verstopt is in een kruiwagen. Josué, kom! En dan zet hij de micro aan en hij zegt...
18: Buongiorno, principessa! Stanotte, t'ho sognata tutta la notte! Santa al cinema! Devi sapere quel taglierino rosa che mi piace tanto! Non penso che a te, principessa! Penso sempre a te!
0: Goeiedag, prinses. Ik heb de hele nacht van je gedroomd. We gingen naar de film. En je droeg die roze jurk die ik zo mooi vind. Ik denk alleen aan jou, prinses. Ik denk altijd aan jou. En nu? Mama, papa rijdt me rond in de kruiwagen, maar ik kan niet rijden. Ik lach me rot. We staan aan kop. Hoeveel punten hebben we vandaag? Vraagt hij aan zijn vader. Maar Guido antwoordt snel. Lopen, lopen, de brullende kerels zitten ons achterna. Waar? Vraagt de jongen. Daar, daar. Kom rap, kom rap.
19: Hey, ora. Mama! Mama,
1: vedete che papà mi parla in carriola, non so guidare. Da morire, da ridere, siamo in testa. Quanti punti abbiamo oggi, papà?
20: Pio, corri, corri, qui dietro, c'è quelli cattivi di occhio, andiamo.
1: Dove?
20: Di qua, vieni. Oh, vieni, dove?
0: Dora, die heeft alles gehoord. Ze glinstert helemaal. Ze was bang dat Josué gestorven was in de douches, maar hij leeft nog. En Guido ook. Een paar dagen later komt er plots een vrouwelijke officier in de barak van Guido en Josué binnengewandeld. Eruit, schreeuwt ze. Josué kan zich nog snel verstoppen. Ze moeten eigenlijk naar een soort medische keuring. De dokter die elke gevangene onderzoekt, is een oude vriend van Guido, die vaak in het hotel kwam waar Guido ober was. Hij herkent hem meteen, maar de dokter doet alsof hij hem niet herkent. Wanneer Guido iets zegt, reageert de dokter wel. Hij roept plots een soldaat. Hij zegt hem iets. Wanneer Guido terug in de barak komt, vraagt Bartolomeo wat er is gebeurd.
21: Guido, meno male, meno impaurito, che ti è successo?
22: Sono mezzi matti, Sono mezzi matti, Bartolomeo. Quello lì che fa le vigili, il capitano, no? È un mio amico, ho conosciuto quando facevo il cameriere al Grand Hotel. Ma non mi hanno detto che fanno una cena, mi ha detto con tutti gli ufficiali, con le mogli. Mi hanno detto se io faccio il cameriere a questa cena. Ma guarda, forse mi vuole aiutare, magari ci portasse via di qui.
0: Ik zat over je in. Wat is er gebeurd? Zegt Bartolomeo. Ze zijn getikt, antwoordt Guido. De kapitein, de dokter die je onderzoekt, is een vriend van me. Van toen ik kelner was. Hij zei dat ze een diner geven voor officieren en hun vrouwen. En hij wil dat ik kom serveren. Wie weet kan hij ons hieruit krijgen. Een beetje later zegt Josué iets tegen zijn vader. Ze maken knopen en zeep van ons. Wat zeg je? Vraagt Guido. Ze verbranden ons in de oven. Wie heeft je dat verteld? Er zat een meneer te huilen, zegt de jongen. Hij zei dat ze knopen en zeep van ons maken. Ben je erin getrapt? Alweer? Zegt Guido. Ik dacht dat je slim was, intelligent. Knopen en zeep maken van mensen. Dat zou mooi worden. Geloof je dat? Josué lacht een beetje.
1: Ik kan nooit van die botanische sabone.
21: Maar wat zeg je?
1: Ci bruciano tutti nel forno.
21: Ma chi te l'ha detto?
1: Un uomo piangeva, ha detto che con noi ci vanno i bottoni al sapone.
21: Josué, ma ci sei cascato! Ci sei cascato un'altra volta! Guarda, eppure ti facevo un ragazzino.
0: En Guido zegt verder, stel je voor, morgenochtend was ik mijn handen met Bartolomeo. En dan knoop ik mijn jasje dicht met Francesco. Ze hebben je voor de gek gehouden. Wat hebben ze je nog meer wijs gemaakt?
21: E poi che t'hanno detto?
1: Che ci cuociono nel forno. Ci bruciano nel forno.
21: Ci bruciano. Ci sei cascato. Ma a te te le fanno proprio bene tutte. Ma dai, il forno a legna l'avevo sentito, ma il forno a uomo non l'ho mai visto, eh? Gio, mi manca la legna, prendi quest'avvocato.
0: Dat ze ons bakken in de oven. Ze verbranden ons in de oven. Ben je daarin getrapt? Zegt Guido. Jij gelooft ook alles. Ik heb wel eens gehoord van een houtoven, maar nooit van een mensenoven. Oh, het hout is op. Neem die advocaat maar. Oh, die brandt niet zo goed. Hij is niet droog genoeg. Moet je zien wat er ook. Knopen, zeep, verbrand in de oven. Kom, even serieus nu, zegt Guido tegen zijn zoon. Genoeg, papa. Ik wil naar huis, zegt de jongen.
3: Basta, babbo, voglio andare a casa.
0: Nu? Vraagt Guido. Nu meteen. Het regent. Je zult vreselijk kou vatten, zegt Guido. Dat geeft niet. Laten we nu gewoon gaan. Goed, als je wilt gaan, dan pak ik de spullen en we gaan. Mogen we weg? Vraagt de jongen, nieuwsgierig. Natuurlijk. Denk je dat ze ons kunnen dwingen om te blijven? Dat zou mooi worden. Kom, laten we gaan. We pakken onze spullen en vertrekken. Jammer, want we gingen aan de kop. Nu liggen we eruit. We winnen, maar ja, als je wilt. Winnen we? Vraagt de jongen. Ja, we zijn nummer 1. Maar als je wilt stoppen, dan stoppen we. Ik heb gisteren het klassement gezien. Maar kom, we gaan. Bartolomeo, dag hè. Josué en ik gaan weg. We hebben er genoeg van.
2: Andiamo via. Oh, ciao Bartolomeo. Io e Josué andiamo. Siamo stufati, hè. Ciao. Ah, senti.
0: Maar Josué wil graag die tank winnen en besluit toch te willen blijven.

0: We zijn nog steeds in het programma Katovisie en we gaan verder met La Vita e Bella. Een paar dagen later mag Guido serveren op een diner voor officieren en hun families. Maar terwijl hij denkt dat de dokter, de kapitein, die hij kent van vroeger, hem misschien kan helpen, blijkt dit helemaal niet waar te zijn. 'S avonds, na het feest voor de officieren en hun gezinnen, gaat Guido naar zijn barak met een slapende Josué in zijn armen. De kleine jongen heeft stiekem kunnen meeeten met de Duitse kinderen en heeft dus zijn buikje goed gevuld.
1: Guido, ja. Forse ho sbagliato strada, Josué. Josué, bravo, dormi, vai, fai un bel sogno, vai. Forse è tutto un sogno per davvero. Ci sta sognando, Josué. Domattina viene la mamma a svegliarci e ci prepara due belle tazze di caffè latte con i biscotti.
0: Wat doen we hier? Misschien ben ik verdwaald, zegt Guido, terwijl hij door het kamp wandelt op zoek naar zijn barak in de mist. Brave jongen, slaap maar. Droom maar fijn. Misschien is het maar een droom. We dromen, Josué. Morgen maakt mama ons wakker en brengt ze ons koffie met melk en koekjes. Maar wanneer hij stapels lijken ziet, verschiet hij. De gruwel van de oorlog is nu wel echt dichtbij. Gelukkig slaapt de kleine Josué. Diezelfde avond, nacht eigenlijk, wordt hij wakker. Er rijden auto's en camions door het kamp. Er wordt geschoten en er wordt ook omgeroepen van alles en nog wat, via de luidsprekers. Wanneer Guido aan Bartolomeo vraagt wat er aan de hand is, antwoordt deze:
2: "Perché c'è bisogno di sapere il tedesco, non lo vedi? È finita la guerra, è tutto un fuggi-fuggi. Ma quei camion, dove vanno? Ecco, l'importante è non salire su quei camion. Vanno pieni e tornano vuoti. Hai capito dove vanno?
3: E le donne? Ma che succede? Ma qui ragazzi, conviene sparpagliarsi fuori della baracca, se no qui si fa la fine del topo. C'è neanche a far la valigia. Andiamo!
2: Sono ore che sento smitragliare, i cani che abbaiano. Mi sa tanto che vogliono fare piazza pulita.
3: Senti Bartolomeo, io vado. Ci si vede a Viareggio, si fa la società, si mette su un'azienda di tutti. Ciao ragazzi, io vado."
0: De oorlog is afgelopen. Ze lopen maar in het rond. Waar gaan die vrachtwagens heen? Zorg dat je daar niet in komt, zegt Bartolomeo. Ze vertrekken vol en komen leeg terug. Weet je waar ze naartoe gaan? En de vrouwen? Vraagt Guido. Laten we wegwezen uit deze tent. Ik hoor al uren machinegeweren en honden, zegt Bartolomeo. Ze willen alles opruimen. Guido neemt Josué mee en ze vertrekken. Hij wil de kleine jongen in veiligheid brengen. En hij vertelt het volgende aan zijn zoon.
4: Guarda come sono arrabbiati, proprio neri, eh? Hai visto? Stanno cercando te. Ti stanno cercando, tutto per te. Sei rimasto l'ultimo, l'unico da trovare, guarda là. Guardano pure sotto i sassi. Hai visto che roba? Allora, domani mattina il gioco finisce. C'è la premiazione. Se non ti trovano stanotte facciamo 60 punti.
5: Quanti punti abbiamo?
4: Abbiamo 940 punti, più 60?
5: 1000.
4: Primi, vinto, eh? Mamma mia, come ti cercano, sono arrabbiati. Oh, non sbagliare stanotte, mi raccomando. Vai lì, nella casetta, veloce come un razzo.
0: Kijk eens hoe kwaad ze zijn. Razend. Zie je? Ze zoeken jou. Dit gaat allemaal om jou. Jij bent de laatste die ze moeten vinden. Ze zoeken zelfs onder de stenen, zegt Guido. Morgen is het spel afgelopen. Dan delen ze de prijzen uit. Als ze je vanavond niet vinden, krijg je

0: 60 punten. Hoeveel punten hebben we? Vraagt Josué. We hebben nu 940 punten. Plus 60? 1000. Eerste prijs. We winnen, zegt de jongen. Ze zoeken je overal. Ze zijn razend. Nu geen fouten maken, hè? Ga in die kist zitten. En Josué luistert. Hij vindt het zo spannend. Na dit lang avontuur gaan ze morgen naar huis kunnen gaan met hun eigen nieuwe tank. De jongen verstopt zich in een klein oud elektriciteitskastje. Er is een kleine opening die ervoor zorgt dat hij stiekem naar buiten kan kijken. Guido gaat even weg en komt dan terug bij zijn zoon, die goed verstopt is. Luister goed, zegt hij. Als je erg lang moet wachten, blijf dan stilzitten. Kom er niet uit. Kom er pas uit als het helemaal stil is en er niemand te zien is. Zeg het na. En de jongen zegt, ik kom er niet uit voor er niemand meer is. Heel goed, stijfkop, zei Guido.
1: Senti, Josué, se io ritardassi di parecchio, tu non ti muovere, eh? Non uscire. Tu devi uscire. Stammi a sentire, devi uscire soltanto quando c'è silenzio assoluto e non vedi più nessuno, per sicurezza. Ripetimi.
2: Io non esco finché non c'è nessuno.
1: Bravo, testa dura.
0: Guido gaat ondertussen op zoek naar zijn vrouw. En dit gaat niet zo makkelijk, want hij moet heel voorzichtig zijn. Maar terwijl hij de vrouwen die in kamions worden vervoerd waarschuwt en hen vertelt dat ze uit de kamion moeten springen zodra ze uit het kamp gereden zijn, ziet een officier Guido. Hij wordt meteen gearresteerd. En wanneer de soldaat hem wil neerschieten, komt er een officier tevoorschijn.
3: Halt! Was machst du? Nicht hier. Bring ihn an den üblichen Ort.
4: Befehl. Steh auf. Bewegung.
0: Wat doe je? Niet hier. Breng hem naar de gebruikelijke plek. En Guido wordt meegenomen. Hij komt langs het kastje waar Josué verstopt is. Om zijn zoon niet te doen schrikken, om hem te beschermen en niet angstig te maken, doet hij een beetje clownachtig. Hij wandelt overdreven als een soldaat. Hij gooit armen vooruit, benen. Josué, die giechelt in zijn kastje. Wat een leuk spel, toch zo spannend. Maar wat de kleine jongen gelukkig niet weet, is dat zijn vader 2 minuten later wordt neergeschoten. Guido is dood. Josué die blijft heel de nacht in het kastje zitten, zoals zijn vader hem had opgedragen. In de ochtend is er nog veel geluid. Iedereen vertrekt. Na enkele uren stilte durft de kleine jongen uit zijn schuilplaats komen. Plots hoort hij een groot geluid. Een autogeluid, een motorgeluid. En wat ziet hij? Een prachtige tank die naar hem toe komt. En hij schreeuwt, het is waar!
5: Boy, you all alone? What's your name? You don't understand what I'm saying, do you? We'll give you a lift. Come on. Come on, get up here.
0: Dan komt er een soldaat uit de tank. Een Amerikaanse soldaat. En hij zegt, hallo, jochie? Ben je alleen? Hoe heet je? Josué schudt zijn hoofd en dan begrijpt de soldaat dat hij hem niet verstaat. Kom, zegt de soldaat, we geven je lift. Klim erop, doe maar. En Josué mag de helm van de soldaat opzetten en op de tank springen. Wanneer ze het kamp uitrijden, wandelen langs de weg vele gevangenen, vele Joden die nu vrij zijn. En tussen al die mensen ziet Josué één iemand lopen. Mama, schreeuwt het jongetje. Dit is mijn verhaal, zegt Josué. Dit is het offer dat mijn vader heeft gebracht. Dit was zijn geschenk aan mij, zegt Josué jaren later.
6: Questa è la mia storia.
2: Mamma!
6: Questo è il sacrificio che mio padre ha fatto.
7: Josué!
6: Questo è stato il suo regalo per me.
0: We hebben gewonnen, zegt de kleine jongen. Ja, we hebben gewonnen, zegt Dora, die zo blij is om haar kind terug te zien. 1000 punten, om je rot te lachen. We zijn de eerste. We nemen de tank mee naar huis, juicht Josué.
2: Abbiamo vinto!
7: Sì, abbiamo vinto! Josué!

Beste luisteraars van Radio Maria, dit was het programma Katovisie met het prachtig, ontroerend verhaal van La Vita e Bella. U mag altijd uw reactie op dit programma doorgeven via e-mail film@radiomaria.be. Tot de volgende keer.

Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk, op deze woensdag in de paastijd. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681, gevolgd door de hymne die we bidden vanaf bladzijde 683. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1208. De korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. En daarna keert u terug naar bladzijde 685 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Dierbare luisteraars, laten wij op het einde van deze dag de Heer danken voor alles wat Hij ons heeft geschonken. We willen Hem danken voor Zijn nabijheid, voor de steun en de kracht die we hebben mogen ontvangen. We zijn ons ook ervan bewust dat wij hier maar pelgrims zijn en dat we onderweg zijn naar het eeuwige leven met God. En daarom willen we ook op het einde van deze dag onze zonden belijden, de momenten waarop we afstand hebben genomen van God, en om vergeving vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland, trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer. Geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan. Dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer. Dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Halleluja, halleluja, halleluja. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, want hij die gij gedragen hebt, alleluia, is verrezen zoals gij gezegd heeft, alleluia. Bid voor ons bij God, alleluia.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door archimandrit Sophronie. We waren gekomen bij hoofdstuk 19, Ervaringen en ontmoetingen, bij het onderwerp Vader Stratoniek. Met dit onderwerp gaan wij nu verder. Wondere minnaar der tranen, geliefde vader Stratoniek, waar verblijft gij nu? Kom tot ons en wij zullen een cel voor u bouwen op een hoge berg. We zullen kijken naar uw heilige leven en naar de mate van onze krachten zullen wij uw grote ascese navolgen. De tijd van uw tranen, vader, is voorbij. Heden luistert gij in de hemelen naar de gezangen van de cherubijnen en ziet gij de heerlijkheid van de Heer, die door uw ziel werd bemind op aarde. En terwijl zij haar verlangen op hem richtte, hebt gij u overgegeven aan de tranen van het berouw. De Heer heeft de mens lief en heeft hem deze gave van tranen geschonken, opdat de ziel zich in dit water zou wassen en de Heer zonder verstrooiing zou mogen aanschouwen in een geest van liefde en eerbiedige vrezen. Vader Stratoniek heeft nog gezegd dat er een tijd zal komen waarin monniken zich voor hun verlossing zullen inspannen, terwijl zij gekleed gaan in wereldlijke kleding. Uit alle macht moet men tot het einde van zijn leven de eerste ijver bewaren, want velen hebben deze verloren en niet teruggevonden. Daarom moet men de dood voortdurend indachtig zijn. En als een mens op de dood voorbereid is, al is het maar ten dele, dan zal hij de dood niet vrezen, maar vindt hij de nederigheid en het berouw en vergeet hij al het wereldse en bewaart hij zijn geest onverstrooid en bidt vurig. Wie de dood indachtig is, laat zich niet verleiden door de wereld. Hij heeft zijn naaste en zelfs zijn vijanden lief. Hij is gehoorzaam en sober. Hierdoor bewaart hij de vrede in de ziel en komt de genade van de Heilige Geest. En wanneer jij door de Heilige Geest God leert kennen, zal je ziel verzadigd worden door de Heer en zul je hem lief krijgen. Je zult je steeds de zoetheid van de Heilige Geest herinneren en dit is waarlijk hemelsvoedsel. We hebben hierover lang gesproken met de grote asceet vader Stratoniek. Hij vertelde mij dat hij in de Caucasus 7 mannen had ontmoet die de genade van de Heilige Geest hadden geproefd. Maar sommigen van hen kenden de weg van de Heer niet en wisten niet hoe de Heer de ziel onderrichtte. En daarom zijn ze later verslapt. Hierover wordt gesproken in de Heilige Schrift en bij de Heilige Vaders. Maar men moet lang leven om dit alles door persoonlijke ervaring te leren kennen. Wanneer een mens begint te werken voor de Heer, schenkt de Heer door zijn genade de kracht aan de ziel om zich te beijveren voor het goede. En alles valt hem gemakkelijk en gaat moeiteloos. Maar wanneer de mens dat in zichzelf ziet, denkt hij in zijn onervarenheid: zo zal ik mij mijn leven lang inspannen. En dan verheft hij zich boven degenen die nalatig leven en hij begint hen te oordelen. En zo verliest hij die genade die hem geholpen had Gods geboden te bewaren. De ziel begrijpt niet hoe dat gebeurd is. Vroeger was alles zo goed, maar nu is alles moeilijk en ze heeft geen zin in bidden. Maar men moet niet schrikken. Het is de Heer die in zijn barmhartigheid de ziel opvoedt. Zodra de ziel zich verheft boven haar broeder, komt er op datzelfde ogenblik een slechte gedachte die God niet behaagt. Als de ziel nederig wordt, zal de genade niet weggaan. Maar als zij niet nederig wordt,
volgt er een kleine verzoeking of bekoring, opdat de ziel nederig worde. Als zij opnieuw niet nederig wordt, begint er een aanval van zinnelijke gedachten. En als zij dan nog niet nederig wordt, valt zij in een of andere zonde. En als zij zelfs dan nog niet nederig is, zal er een nog grotere verzoeking komen en zal zij een grote zonde begaan. En op die wijze zal de verzoeking vergroot worden, totdat de ziel zich vernedert. Dan verdwijnt de verzoeking. En als de ziel zeer nederig wordt, zal zij vertedering en vrede kennen en al het slechte zal verdwijnen. Zo gaat deze hele oorlog om de nederigheid. De vijanden zijn gevallen door de trots en zij trekken ons op diezelfde weg mee naar de afgrond. De vijanden prijzen ons en als de ziel hun lof aanneemt, trekt de genade zich uit haar terug, totdat zij berouw krijgt. Zo zal de ziel haar leven lang de nederigheid van Christus leren en zolang zij niet werkelijk nederig is geworden, zullen de slechte gedachten haar steeds kwellen. Maar een nederige ziel vindt de rust en de vrede waarover de Heer spreekt. Naar Johannes hoofdstuk 14, vers 27. Het vasten, de onthouding, het nachtwaken, het zwijgen en andere ascetische inspanningen helpen ons. Maar de belangrijkste kracht ligt in de nederigheid. Maria van Egypte had haar lichaam door vasten binnen een jaar onderworpen, omdat zij niets had om zich mee te voeden. Maar met haar gedachten heeft zij 17 jaar lang moeten strijden. Nederigheid leer je niet onmiddellijk. Daarom zegt de Heer ook, leert van mij nederigheid en zachtmoedigheid. Naar Matteüs hoofdstuk 11, vers 29. Om te leren is er tijd nodig. Sommige mensen zijn tijdens hun ascetische inspanningen wel oud geworden, maar hebben toch de nederigheid niet geleerd. Zij kunnen niet begrijpen waarom het niet goed gaat met hen, waarom zij geen vrede hebben en waarom hun ziel terneergeslagen is. Vandaag is vader T., een kluizenaar, naar mij toegekomen. Aangezien ik wist dat deze starrets een asceet was, dacht ik dat hij ervan hield om over God te spreken. Ik heb een lang onderhoud met hem gehad en daarna heb ik hem gesmeekt mij een woord te zeggen, opdat ik mijn fouten mocht beteren. Hij zweeg een ogenblik en zei toen, in jou is de trots zichtbaar. Waarom spreek je zoveel over God? De heiligen verborgen hun liefde voor God in hun ziel, maar hielden ervan over de tranen te spreken. Vader T., jij hebt mijn ziel verdeemoedigd, die haar schepper lief heeft. Mijn ziel heeft de Heer lief en hoe kan ik dit vuur verbergen dat mijn ziel verwarmt? Hoe kan ik de barmhartigheden van de Heer verbergen, waardoor mijn ziel wordt aangetrokken? Hoe kan ik de weldaden van de Heer vergeten, waardoor mijn ziel God heeft leren kennen? Hoe zou ik niet kunnen spreken over God, als mijn ziel door Hem gevangen is? Hoe kan ik zwijgen over God, als mijn geest dag en nacht brandt van liefde voor Hem? Zou ik een tegenstander zijn van de tranen? Vader, wat hebt Gij tegen mijn ziel gezegd? Waarom spreek jij zoveel over God? Mijn ziel heeft hem immers lief en hoe kan ik de liefde verbergen die de Heer voor mij heeft? Ik verdien zeker de eeuwige kwellingen, maar hij heeft mij vergeven en zijn genade gegeven, die niet verborgen kan blijven in mijn ziel. Weet je dan niet dat ik u lief heb en dat ik over God ben gaan spreken, omdat ik dacht dat uw ziel God ook lief had en dat zij verwarmd werd door de goddelijke liefde. Maar wat zal ik tegen mijn ziel zeggen? Verberg de woorden van de Heer in je.
Maar alle hemelen weten toch wat de Heer voor mij gedaan heeft. En men zal mij vragen waarom ik de barmhartigheden van de Heer verborgen heb en er tegen de mensen niet over gesproken heb, zodat zij allen God kunnen liefhebben en in Hem de rust vinden. De Meester roept ons toch allen in zijn barmhartigheid. Komt herwaarts tot mij, allen die belast zijt, en ik zal u rust geven. Naar Matteüs hoofdstuk 11, vers 28. Mijn ziel kent deze rust in God, en daarom spreek ik, die God en mijn broeder lief heb, over Gods barmhartigheid. Ik dacht dat uw ziel zich net zoals de mijne verheugde in God, maar gij hebt mijn ziel verdeemoedigd toen gij zegde, waarom spreek je zoveel over God? Maar ik spreek toch de waarheid wanneer ik zeg dat onze Heer barmhartig is en Hij de mensen hun zonde vergeeft. Zo zal ik mijn lippen in stilzwijgen sluiten en slechts in mijn ziel zal ik een hymne voor God zingen, opdat onze Heer zich mogen verheugen, want Hij heeft ons grenzeloos lief en Hij heeft zijn bloed voor ons vergoten en ons de Heilige Geest gegeven. We onderbreken voor muziek.

Vader Cassian heeft gezegd dat alle ketters verloren zullen gaan. Dat weet ik niet, maar ik heb slechts vertrouwen in de orthodoxe kerk. In haar is de vreugde van de verlossing in de nederigheid van Christus. Ik dank u, mijn God en Schepper, dat gij in uw barmhartigheid mijn ziel vernederd hebt en mij de weg hebt geopenbaard die uw heiligen gevolgd zijn. Gij bemint hen die wenen, en door de weg van tranen zijn alle heiligen bij u aangekomen. Gij bemint de nederigen, en door uw genade leert gij hun de liefde en de nederigheid, waarvoor onze vijanden, de demonen, angst hebben. Gij verheugt u, Heer, over een nederige ziel. Verleen ook aan mij, barmhartige, tot u te komen door de weg van uw heilige te gaan, die gij mij getoond hebt, de weg van het nederige wenen. Er was in ons klooster een novice die uit de boom was gevallen tijdens het plukken van de olijven. Zijn beide benen waren verlamd geraakt. Toen hij op de ziekenafdeling lag, die zich in het gebouw van de Transfiguratie bevond, stierf daar een monnik die op het bed naast hem lag. Een monnikverpleger was bezig met de voorbereidselen van het lichaam van de overledene voor de begrafenis en hij vroeg aan de zieke novice om even een naald vast te houden. De zieke antwoordde: "Waarom val je me lastig?" Maar toen hij dit gezegd had, verloor zijn ziel de vrede en hij riep om zijn biechtvader en beleed hem zijn zonde van ongehoorzaamheid. De wijze mens zal begrijpen waarom de ziel van de novice de vrede had verloren. Maar de dwaas zal zeggen dat het maar kleinigheden zijn. Op 1 juli 1932 kreeg ik bezoek van vader Panteleimon uit het oude Rossikon. Ik vroeg hem hoe hij het maakte en hij antwoordde met een stralend gezicht: "Ik ben zeer gelukkig." "Waarom zijt ge dan gelukkig?" vroeg ik hem. "Alle broeders houden van mij." "Waarom houden ze van u?" "Ik gehoorzaam aan iedereen," zei hij, "en ik ga waarheen men mij stuurt." En ik dacht: gemakkelijk is de weg die naar het koninkrijk Gods leidt. Hij heeft de rust gevonden door de gehoorzaamheid die hij uitvoert uit liefde tot God, en daarom maakt zijn ziel het goed. Een vader, de hieromonnik I, heeft mij verteld dat bij ons in Krumica een schimamonnik stervende was, maar dat hij niet kon sterven. Men zei tegen hem: "Jij hebt je zonde niet beleden en daarom kun je niet sterven." Hij antwoordde: "Ik heb 2 maal gebiecht, maar ik denk dat mijn zonden mij niet vergeven zijn en ik wil biechten bij Hegumen Macarius." Men gaf gevolg aan zijn wens, de Hegumen Macarius kwam uit het klooster en hoorde de biecht van de monnik, waarna deze in vrede ontsliep. Hieromonnik I vroeg mij waarom dit zo gebeurd was. Ik antwoordde hem dat ofschoon hij zijn zonde beleden had, hij toch niet het geloof bezat dat zijn zonden hem vergeven waren, en vanwege zijn geestelijke gesteldheid, dat wil zeggen vanwege zijn ongeloof, was dit zo. Maar wij moeten het vaste geloof hebben dat in onze kerk alles ingesteld is door de Heilige Geest, en dan ontvangt de mens naar de mate van zijn geloof de genade van de Heer. Een jonge monnik. Ik dank u, Heer, dat gij vandaag uw dienaar, een jonge monnik, wiens naam ik zal verbergen, naar mij hebt gestuurd, opdat hij niet ten val zou komen door ijdelheid en daardoor de waarde van zijn heilige leven zou verliezen. Tijdens een gesprek over de liefde zei deze jonge monnik mij dat hij gedurende de 30 jaar van zijn leven nog nooit iemand had gekrenkt. Ik keek naar hem en mijn ziel vernederde zich tot stof voor hem. Vanaf zijn jeugd beminde zijn ziel God, en omdat hij de Heer schouwde in de geest, waagde hij het niet ook maar iemand te krenken, en hierom had de Heer hem behoed voor zonden.
Omwille van deze mensen behoudt de Heer de wereld, denk ik. Want zij zijn God zo welgevallig en God verhoort zijn nederige dienaren altijd. En ons gaat het allen goed, dankzij hun gebeden. Ik dank u, Heer, dat gij mij uw dienaar hebt getoond. En hoeveel heiligen zijn er nog meer, waarvan wij niets afweten? Maar de ziel bemerkt de komst van heiligen en zij wordt getransformeerd in de nederigheid van de geest van Christus. De geest van God woont in de heiligen en de ziel voelt zijn komst. Heer, verleen dat alle mensen mogen lijken op deze jonge monnik. De gehele wereld zou schitteren van de heerlijkheid, omdat Gods genade in overvloed in de wereld zou leven. De Heilige Geest verleent de ziel, de liefde voor God en de liefde voor de mensen te leren kennen. De Heilige Geest leert de ziel nederigheid en zachtmoedigheid. Zij heeft rust in God en zij vergeet alle ellende van deze wereld. Want de Heilige Geest troost haar. De zielen van de heiligen proeven de Heilige Geest al, terwijl zij op aarde zijn. Dat is het Koninkrijk Gods dat binnenin ons is, zoals de Heer zegt. Naar Lucas hoofdstuk 17, vers 21. Vandaag heb ik met vader N gesproken over de adeldom van de ziel. Zij is werkelijk edel, want zij heeft haar adeldom van de Heer zelf ontvangen, die hij haar heeft gegeven omdat hij haar lief heeft. En wij moeten deze bewaren, en hij wordt bewaard door diezelfde adeldom die de Heer aan de ziel heeft gegeven. Toen de Heer na zijn opstanding aan zijn leerlingen is verschenen en hij met de apostel Petrus begon te spreken, heeft hij hem geen enkel verwijt gemaakt, maar hij vroeg edelmoedig: heb je mij lief? Naar Johannes hoofdstuk 21, vers 15. Dit liefdevolle woord van vaderlijke liefde van de Heer leert ons op dezelfde wijze om te gaan met de mensen die ons krenken. Hierin bestaat de adeldom van Christus en deze is ondoorgrondelijk voor de mens en men kent hem slechts door de Heilige Geest. Ere zij de Heer en zijn barmhartigheid dat hij ons onderricht heeft door de Heilige Geest, want anders hadden wij niet geweten hoe onze Heer is. De adelaar en de haan. Een adelaar vloog hoog in de lucht. Hij genoot onderwijl van de schoonheid van de wereld en dacht: ik vlieg boven grote ruimte en ik zie dalen en bergen, zeeën en rivieren, weiden en wouden. Ik zie talloze dieren en vogels. Ik zie steden en dorpen en hoe de mensen leven. Maar kijk, een gewone dorpshaan kent niets behalve zijn eigen erf, waar hij hoogstens maar enkele mensen en dieren ziet. Ik zal eens naar hem toevliegen en hem vertellen over het leven van de wereld. De adelaar vloog naar het dak van de boerderij en hij zag hoe de haan dapper en vrolijk te midden van zijn kippen rondstapte en de adelaar dacht: hij is dus tevreden met zijn lot, maar toch zal ik hem vertellen over wat ik weet. En de adelaar begon te vertellen over de schoonheid en de rijkdom van de wereld. Aanvankelijk luisterde de haan aandachtig, maar hij begreep er niets van. Toen de adelaar zag dat de haan er niets van begreep, werd hij bedroefd en het viel hem zwaar met de haan te spreken. Maar de haan, die van zijn kant niet begreep waarover de adelaar sprak, begon zich te vervelen en het viel hem zwaar om naar de adelaar te luisteren. Maar elk van hen bleef tevreden met zijn eigen lot. Dit gebeurt zo wanneer een ontwikkeld mens gaat spreken met iemand die niet ontwikkeld is. Maar dat

De ziel van de geestelijke mens geniet vrede. Maar de ziel van de mens die niet geestelijk is, blijft leeg en verstrooid. De geestelijke mens vliegt als een adelaar in de hoogten en zijn ziel voelt God. En hij ziet de gehele wereld, zelfs als hij bidt in het holst van de nacht. Terwijl de mens die niet geestelijk is, zich verzadigt aan ijdelheid of aan rijkdom of aan vleeselijke genietingen. En wanneer een geestelijk mens en zijn tegenpool elkaar ontmoeten, dan vervelen beide zich en hun contact is moeilijk.

Hoofdstuk 20. Ascetische gedachten, raadgevingen en waarnemingen. Mijn gedachten hebben de proef doorstaan van vele jaren. Gods barmhartigheden vergezelden mij onophoudelijk. Als de Heer als een goede herder mij niet door zijn genade verlicht had, dan zouden de vijanden mij hebben verslonden. Ik schrijf over de barmhartigheden van de Heer en het schrijven valt mij gemakkelijk, want mijn ziel kent de Heer door de Heilige Geest en zij weet hoezeer Hij de mens lief heeft. In zijn grote liefde en zijn zachtmoedigheid is Hij ook onze zonden niet indachtig. Onverzadigbaar verlangt mijn geest ernaar dan weer te bidden, weer te schrijven of te spreken over God. Maar over wereldse zaken wil mijn ziel niets horen. Wanneer jij schrijft of spreekt over God, bid en smeek de Heer dan om hulp en verlichting, en de Heer zal jou bijstaan en je inzicht schenken. Wanneer je iets niet begrijpt, maak dan 3 poklonen, buigingen, en zeg: Gij ziet, barmhartige Heer, dat mijn ziel ontsteld is en ik vrees dat ik mij zal vergissen. Heer, schenk mij inzicht. En de Heer zal je zeker inzicht schenken, omdat Hij ons heel nabij is. Maar als je twijfelt, zul je het gevraagde niet ontvangen. Daarom heeft de Heer tot Petrus gezegd: Waarom heb je gewankeld, kleingelovige? Naar Matteüs hoofdstuk 14, vers 31. Toen deze begon te verdrinken in de golven.

ook begint de ziel in slechte gedachten te verdrinken wanneer ze twijfelt. Heer, schenk mij een onwankelbaar geloof in U door de Heilige Geest. Wie niet de gave heeft om te onderrichten, maar toch onderricht, die beledigt de goddelijke majesteit. Er zijn mensen, zelfs vooraanstaande personen, die zich niet tot God richten wanneer zich een onzekerheid voordoet. Maar men moet eerlijk vragen: Heer, ik ben een zondaar en ik begrijp niet hoe ik moet handelen. Maar Gij die barmhartig zijt, toon mij hoe ik handelen moet. De barmhartige Heer wil niet dat onze ziel in verwarring wordt gebracht door de vijand. En Hij geeft ons in wat we wel en wat we niet moeten doen. Als wij vele dingen weten, zullen wij de Heer danken voor de kennis die ons geschonken is. Maar kennis alleen is niet voldoende. Het moet zo zijn dat de ziel de vruchten van de Heilige Geest draagt. Ook al is het maar een graankorreltje, dat de zijnertijd zal uitgroeien en rijkelijk vrucht dragen. Ik schrijf en het schrijven valt me gemakkelijk, omdat mijn ziel de Heer kent. Maar het is beter om onverstrooid te bidden, want het gebed is het kostbaarste van alle dingen. Maar de ziel heeft er niet de kracht voor om onophoudelijk vurig te bidden, en daarom moet zij van de inspanning van het bidden kunnen uitrusten. Dan kan men lezen of overdenken of schrijven over God. Eén ieder zoals God het hem ingeeft. Het is goed om de wet van de Heer dag en nacht te overwegen. Hierdoor verwerft de ziel de rust in God. De Heer omhelst heel de ziel en voor haar bestaat er niets anders meer behalve God. Wanneer de ziel in God is, vergeet zij de wereld volkomen en schouwt zij God. Maar op andere ogenblikken brengt de Heer door zijn genade de ziel ertoe voor de gehele wereld en soms ook voor één enkele persoon te bidden. Wanneer en zoals de Heer het wil. Maar om de mysteries van God te mogen zien, moeten wij de Heer vurig smeken ons een nederige geest te geven en dan zullen wij ze door de Heilige Geest leren kennen. Weet dat wanneer een volk een ramp overkomt en je ziel voor God over hen weent, God dit volk zal sparen. De Heilige Geest heeft je ziel aangeraakt en haar het gebed voor de mensen gegeven, opdat zij vergeving zouden krijgen. Op deze wijze heeft de Heer zijn schepsel lief. Misschien zal iemand zich afvragen: hoe zal ik kunnen bidden voor de gehele wereld, terwijl ik zelfs niet eens voor mezelf kan bidden? Maar zo spreken de mensen die niet begrepen hebben dat de Heer naar onze gebeden luistert en ze verhoort. Bid eenvoudig als een kind en de Heer zal naar je gebed luisteren, want onze Heer is waarlijk een Vader, wiens barmhartigheid wij ons niet kunnen voorstellen of begrijpen. Slechts de Heilige Geest openbaart ons zijn geweldige liefde. Aan degene die de treunende lief heeft, zal de Heer een vurig gebed voor de mensen schenken. Hij bidt met tranen voor het volk dat hij lief heeft en waarvoor hij lijdt, en deze droefheid is God welgevallig. De Heer kiest de mensen uit die voor de gehele wereld bidden. Aan de asceet Parthenius van Kiev, 19e eeuw, die wilde weten wat de betekenis van het monastieke grote schema was, heeft de Moeder Gods geantwoord: een monnik die bekleed is met het grote schema is een voorbidder voor de gehele wereld. De Heer wil alle mensen redden en in zijn goedheid roept Hij de gehele wereld tot zich. De Heer ontneemt de ziel haar wil niet, maar door zijn genade zet Hij een mens aan tot het goede en trekt hem aan tot zijn liefde. En wanneer de Heer zich over iemand wil ontfermen,
dan geeft hij anderen het verlangen in om voor die persoon te bidden. En hij staat hen bij in hun gebed. Daarom moeten we weten dat wanneer het verlangen ontstaat om voor iemand te bidden, dit een teken is dat de Heer zichzelf over die ziel wil ontfermen en dat hij welwillend luistert naar je gebeden. Dit verlangen om te bidden, dat door de Heer is ingegeven, moet men niet verwarren met het verlangen dat is opgewekt uit een hartstocht voor de persoon voor wie je bidt. Wanneer het gebed zuiver uit medelijden met een levende persoon of met een overledene voorkomt, dan is het vrij van hartstocht. De ziel treurt in dit gebed over die ander en zij bidt vurig en dat is een teken van goddelijke barmhartigheid. Ik heb in mijzelf en in mijn leven grote goddelijke barmhartigheid ervaren en gezien en ook in het leven van degene voor wie ik gebeden heb. Zo heb ik begrepen dat als de Heer ons verdriet geeft over iemand en als hij ons het verlangen ingeeft voor die persoon te bidden, dit betekent dat de Heer zich over hem wil ontfermen. Daarom moet je, als je verdriet krijgt over een ander, voor hem bidden. Want de Heer zal hem omwille van jou zijn genade verlenen. Maar jij moet bidden. De Heer zal naar je luisteren en je zult God verheerlijken. Elke moeder die verneemt dat haar kinderen een ongeluk is overkomen, lijdt hevig en soms sterft ze zelfs. Ik heb iets dergelijks ervaren. Een boom die omgehakt en geschild was, rolde plotseling van een helling op een man af. Ik zag dit, maar mijn angst was zo groot dat ik hem niet kon toeroepen: ga snel opzij. Mijn hart kromp ineen en weende en de boom kwam tot stilstand. Die man was een vreemde voor mij. Ik kende hem niet, maar als hij familie van mij was geweest, dan had ik dat zeker niet overleefd. Het gebed van hoogmoedige mensen is de Heer niet welgevallig. Maar wanneer de ziel van een nederig mens treurt, dan zal de Heer zeker naar haar luisteren. Een starets, een hieromonnik met het grote schema, die op een zijhelling van de Athos woonde, zag hoe de gebeden van de monniken opstegen naar de hemelen. En dit verbaast mij niet. Toen diezelfde starets nog een kind was en het verdriet van zijn vader zag tijdens een grote droogte, die dreigde de gehele oogst te doen mislukken, ging hij naar het hennepveldje in de moestuin en begon te bidden. Heer, Gij zijt barmhartig, Gij hebt ons geschapen, Gij voedt ons en geeft ons allen kleding. Gij ziet, Heer, hoe bedroefd mijn vader is omdat het niet regent. Laat het regenen op aarde. En de hemel betrok, het begon te regenen en de aarde werd gedrenkt met water. Een andere starets, die aan de rand van de zee woonde bij de kade, vertelde mij het volgende. Het was een zeer donkere nacht. De haven lag vol met vissersboten. Er stak een storm op en het begon steeds harder te waaien. De boten sloegen tegen elkaar. De mannen probeerden ze vast te leggen, maar dat was onmogelijk vanwege de duisternis en de storm. Verwarring rondom. De vissers schreeuwden uit alle macht en het was vreselijk om het geschreeuw van deze angstige mensen aan te horen. Ik voelde een groot verdriet voor hen en onder tranen bad ik: Heer, kalmeer de storm, bedaar de golven, heb medelijden met uw volk dat lijdt en red hen. En spoedig ging de storm liggen, de zee werd kalm en de mensen die gekalmeerd waren, dankten God. Vroeger dacht ik dat de Heer slechts wonderen verrichtte in antwoord op het gebed van de heiligen. Maar nu heb ik begrepen dat de Heer ook wonderen doet voor de zondaar, zodra zijn ziel nederig is geworden. Want wanneer de mens nederigheid leert,
luistert de Heer naar zijn gebeden. Velen zeggen uit onervarenheid dat deze of gene heilige een wonder heeft verricht. Maar ik heb begrepen dat het de Heilige Geest is die in de mens woont, die wonderen verricht. De Heer wil dat alle gered worden en eeuwig bij Hem zijn, en daarom luistert Hij naar de gebeden die de zondaar voor het welzijn van anderen of van zichzelf tot Hem richt. Onder tranen bid ik voor degenen die mij vragen voor hen te bidden. Heer, geef hen uw Heilige Geest, opdat zij u door de Heilige Geest mogen leren kennen. De Heer heeft ons zondaars oneindig lief. Hij schenkt aan de mens de Heilige Geest. Door de Heilige Geest kent de ziel de Heer. Zij is gelukzalig in Hem. Zij dankt en bemint Hem. In haar grote vreugde lijdt zij voor de gehele wereld en zij verlangt hevig dat alle mensen de Heer mogen leren kennen, omdat de Heer dit zelf ook voor iedereen wil. Maar in werkelijkheid is deze barmhartigheid slechts mogelijk door de genade, zelfs als deze zwak is. Maar zonder de genade lijkt de mens op een dier. Hoe beklaag ik de mensen die God niet kennen? Maar wij, orthodoxe christenen, zijn gelukkig omdat wij God kennen. De Heilige Geest heeft ons deze kennis gegeven. Hij leert ons zelfs onze vijanden lief te hebben. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siloam de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 20, ascetische gedachten en raadgevingen. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 248 en wij lezen Jeremia hoofdstukken 35 en 36, Judith hoofdstukken 6 en 7 en Spreuken hoofdstuk 17 versen 1 tot en met 4. Hiervoor gebruiken wij de Willibordvertaling uit 1995. Alle uitzendingen van dit programma worden ook op onze website geplaatst en u kan ze dus daar beluisteren op www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij gaan nadat wij gebeden hebben onmiddellijk beginnen te lezen uit de Heilige Schrift. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Jeremia hoofdstuk 35. De levenswijze van de Rekabieten. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia in de tijd van Jojakim, zoon van Josia, de koning van Juda. Ga naar de Rekabieten, haal hen over om met u mee te gaan naar de tempelhallen en bied hun daar wijn aan. Ik staarde erin, Jehazania, zoon van Jeremia en zoon van Gabassinia, met zijn broers en zijn zonen, de hele stam van de Rekabieten, naar het huis van de Heer te brengen, in het verblijf van de zonen van Chanan, zoon van Jigdaljahu, de man van God. Dit lag naast het verblijf van de edelen, boven dat van Mahasea, zoon van Salom, de tempelwachter. Ik zette de Rekabieten kannen wijn en bekers voor en nodigde hen uit te drinken. Maar zij antwoordden, wij drinken geen wijn. Onze vader Jonadab, zoon van Rekab, heeft ons dat verboden. Hij heeft gezegd, jullie mogen geen wijn drinken, ook jullie zonen mogen dat niet. Jullie mogen geen huizen bouwen, jullie mogen niet zaaien. Geen wijnstokken planten of in eigendom hebben. Altijd moeten jullie in tenten wonen. Dan zullen jullie lang leven in het land waar jullie als vreemdeling verblijven. Al deze bevelen van onze vader Jonadab, zoon van Rekab, hebben wij opgevolgd. Wij drinken ons hele leven geen wijn, ook onze vrouwen en kinderen niet. Wij bouwen geen huizen, wij hebben geen wijngaarden, geen akkers, geen zaaigoed. En wij wonen in tenten. Wij houden ons aan alles wat onze vader Jonadab heeft voorgeschreven. Pas toen koning Nebukadnessar van Babel dit land was binnengevallen, hebben wij gezegd, laat ons naar Jeruzalem gaan, om aan de legers van de Chaldeeën en van de Arameërs te ontkomen. En zo leven wij nu in Jeruzalem. Toen kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Ga de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem zeggen. Hier kunt u leren hoe u mijn woorden moet gehoorzamen. Godspraak van de Heer. Het bevel van Jonadab, zoon van Rekab, die zijn zonen verbood wijn te drinken, wordt nageleefd. Tot op de dag van vandaag drinken ze geen wijn, uit eerbied voor het bevel van hun stamvader. Maar naar de woorden die ik telkens opnieuw tot u richt, luistert u niet. Telkens opnieuw heb ik mijn dienaren, de profeten, tot u gezonden met de boodschap. Bekeer u. En beter uw leven. Loop geen andere goden na en vereer ze niet. Dan blijft u wonen in het land dat ik aan u en uw voorvaderen gegeven heb. Maar je hebt niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. De afstammelingen van Jonadab, zoon van Rekab, hebben het bevel van hun stamvader uitgevoerd. Maar dit volk heeft niet naar mij geluisterd. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van de machten, de God van Israël. Breng ik over Juda en de inwoners van Jeruzalem alle rampen waarmee ik hen bedreigd heb, want ik heb tegen hen gesproken, maar ze hebben niet geluisterd. Ik heb hen geroepen, maar ze hebben niet geantwoord. En tegen de Rekabieten zei Jeremia, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Omdat u uw stamvader Jonadab gehoorzaamt, al zijn voorschriften onderhoudt en doet wat hij u heeft opgedragen. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, Israëls God, zal het Jonadab, zoon van Rekab, nooit aan nakomelingen ontbreken die in mijn dienst staan. Hoofdstuk 36. De boekrol verbrand.
In het vierde regeringsjaar van Joachim, zoon van Josia, de koning van Juda, kwam dit woord van de Heer tot Jeremia. Neem een boekrol en teken er alles in op wat ik heb gezegd over Israël, over Juda en over de volken. Toen ik tegen u begon te spreken, vanaf de tijd van Josia tot op de dag van vandaag. Misschien bekeert het huis van Juda zich bij het horen van al de rampen die ik hun wil aandoen. En kan ik hun misdaden en zonden vergeven? Jeremia liet Baruch, zoon van Neria, roepen. En deze tekende in de boekrol alle woorden van de Heer op die Jeremia dicteerde. Daarop gaf Jeremia aan Baruch de opdracht. Nu ze mij tegenhouden om naar het huis van de Heer te gaan, ga jij erheen. En je leest uit de boekrol de woorden van de Heer voor die ik gedicteerd heb. Voor alle aanwezigen op de vastendag. Ook voor de Judeërs die gekomen zijn uit de andere steden. Misschien bidden ze dan tot de Heer en bekeren zij zich. Want de Heer is zeer woedend op dit volk. Baruch, zoon van Neria, deed wat de profeet Jeremia hem had opgedragen. En las in het huis van de Heer uit de boekrol de woorden van de Heer voor. In de negende maand van het vijfde regeringsjaar van Joachim, zoon van Josia, de koning van Juda, vasten de inwoners van Jeruzalem en al het volk uit de steden van Juda dat naar Jeruzalem kwam om de Heer te eren. Toen las Baruch in het huis van de Heer voor alle aanwezigen uit de boekrol alle woorden van Jeremia voor. Dit gebeurde op het bovenste plein in het verblijf van Gemaria, zoon van de schrijver Safan, vlakbij de Nieuwe Poort. Toen Michajehu, zoon van Gemaria, zoon van Safan, alle woorden van de Heer hoorde die in de boekrol stonden, ging hij naar het kabinet van de schrijver in het koninklijk paleis. Alle edelen waren daar een zitting bijeen. De schrijver Elisama, Delaya, zoon van Semaya, Elnathan, zoon van Akbor, Gemaria, zoon van Safan, Sitkia, zoon van Ganania, en de overige edelen. Michajehu vertelde hun wat hij Baruch uit de boekrol aan alle aanwezigen had horen voorlezen. Daarop stuurden de edelen Jehudi, zoon van Netanya en zoon van Selemia, zoon van Kusi, naar Baruch met het bevel. Kom hierheen met de boekrol die u het volk hebt voorgelezen. En Baruch, zoon van Neria, ging met de boekrol naar hen toe. Zij zeiden hem, ga zitten en lees. En Baruch begon te lezen. Toen ze alles hadden gehoord, waren ze diep onder de indruk en zeiden tegen Baruch, wij moeten de koning onmiddellijk op de hoogte brengen. En zij vroegen Baruch, vertel eens, waar komt alles wat u geschreven hebt vandaan? Hij antwoordde, van Jeremia, hij dicteerde mij en ik schreef alles met inkt in de boekrol. Toen zeiden de edelen tegen Baruch, verberg u samen met Jeremia en laat niemand weten waar u bent. Ze gingen naar het hof en brachten de koning van alles op de hoogte. De boekrol hadden ze in het kabinet van de schrijver Elisama achtergelaten. De koning stuurde Jehudi daarheen om de boekrol te halen en deze las hem voor aan de koning en aan de aanwezige edelen. De koning zat in het winterpaleis bij het vuur. Het was de negende maand. Telkens als Jehudi 3 of 4 kolommen had gelezen, sneed de koning ze met een pennemes af en wierp ze in het vuur, totdat de hele rol was verbrand. Nog de koning, nog zijn hovelingen raakten onder de indruk bij het horen van alles wat erin stond. Niemand scheurde zijn kleren. Elnathan, Delaya en Gemaria
smeekten de koning de boekrol niet te verbranden, maar hij luisterde niet naar hen. Hij gaf zelfs aan zijn zoon Jerachmeel, aan Siraja, zoon van Azriel, en aan Salemia, zoon van Abdeel, het bevel om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen. Maar de Heer hield hen verborgen. Toen de koning de rol met alles wat Jeremia aan Baruch gedicteerd had, verbrand had, kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Neem een andere rol en schrijf er opnieuw alles in wat er in de rol stond die koning Jojakim van Juda verbrand heeft. En tegen koning Jojakim van Juda moet u zeggen: dit zegt de Heer. U hebt die boekrol verbrand en gezegd: waarom hebt u daarin geschreven? De koning van Babel komt dit land verwoesten, zodat er geen mens of dier overblijft. Daarom, zo spreekt de Heer over koning Jojakim van Juda, zal geen van zijn nakomelingen op de troon van David zitten. Zijn lijk zal overdag in de hitte blijven liggen, 's nachts in de kou. Ik zal zijn misdaden straffen, die van zijn nageslacht en van zijn hof. Ik breng over hen, over de inwoners van Jeruzalem en over de burgers van Juda, alle rampen die ik heb aangekondigd, zonder dat zij hebben geluisterd. Jeremia stelde de schrijver Baruch een nieuwe boekrol ter hand. Deze schreef daarin wat Jeremia dicteerde. Alles wat in de boekrol gestaan had, die door koning Jojakim van Juda was verbrand, en nog vele andere woorden van dezelfde strekking. Judith, hoofdstuk 6. Toen de mannen in de vergadering tot bedaren waren gekomen, richtte Holofernes, de opperbevelhebber van het Assyrische leger, zich tot Achior, ten aanhoren van heel de menigte vreemdelingen en alle Moabieten. Wie ben jij, Achior? Jij en de huurlingen van Ephraim, dat je ons zo de les komt lezen en dat je ons durft te zeggen dat wij niet tegen het volk van Israël ten strijde moeten trekken, omdat hun God hen met zijn schild zou beschermen. Wie is er dan God, behalve Nebukadnessar? Hij zal zijn macht sturen en hen van de aardbodem verdelgen, en hun God zal hen niet kunnen redden. Integendeel, wij, dienaren van Nebukadnessar, zullen hen als één man vermorzelen. Ze zullen niet bestand zijn tegen de kracht van onze paarden. Wij zullen ze met onze ruiterij overspoelen. Hun bergen zullen dronken worden van hun bloed, en hun vlakten zullen bezaaid worden met hun lijken. En hun voetvolk zal geen schijn van kans hebben tegen ons, maar jammerlijk ten onder gaan, zegt koning Nebukadnessar, de Heer van heel de aarde. Hij heeft gesproken, en zijn woorden zullen niet ijdel blijken. Maar jij, Achior, huurling uit Ammon, vanaf deze dag, waarop je die voor jou zo rampzalige woorden gesproken hebt, jij zult mijn gezicht niet meer zien, totdat ik mij gewroken heb op dat volk uit Egypte. Daarna zullen mijn soldaten en officieren hun zwaard tussen je ribben steken. Je zult neervallen te midden van de gesneuvelde Joden, zodra ik me tegen hen keer. Mijn dienaren zullen je wegvoeren naar het bergland, waar ze je zullen achterlaten in een stad bij een van de bergpassen. En je zult niet eerder omkomen, maar samen met hen zul je sterven. En mocht je nog de stille hoop koesteren dat zij niet zullen worden verslagen, en met vertrouwen de toekomst tegemoet zien,
Weet dan dat van de woorden die ik heb gesproken, er niet één zijn uitwerking zal missen. Uitlevering van Achior. Holofernes gaf de dienaren die bij zijn tent stonden het bevel om Achior te grijpen en hem naar Bethulia te brengen, om hem aan de Israëlieten uit te leveren. Zijn dienaren grepen hem en gingen met hem vanuit de legerplaats naar de vlakte, waar zij bergwaarts gingen, tot ze bij de bronnen onder Bethulia aankwamen. Zodra de mannen van de stad hen zagen, namen ze hun wapens op, verlieten de stad en klommen ze naar de top van de berg waarop hun stad gelegen was. Vanaf daar beletten zij de Assyriërs naar boven te komen, door stenen op hen af te slingeren. Nadat zij onder tegen de helling dekking hadden gezocht, boeiden ze Achior, lieten hem aan de voet van de berg liggen en keerden terug naar hun heer. De Israëlieten gingen vanuit de stad naar beneden. Zij kwamen bij Achior, maakten hem los en brachten hem naar Bethulia, bij de magistraten van de stad. Dat waren toen Uzia, de zoon van Micha uit de stam Simeon, Gabris, de zoon van Gotoniel, en Carmi, de zoon van Melchiel. Die riepen alle oudsten van de stad bijeen. Ook alle jonge mannen en vrouwen kwamen naar de vergadering. Ze plaatsten Achior in het midden van het volk en Uzia vroeg hem wat er gebeurd was. Achior deelde hun mee wat er in de raad van Holofernes besproken was. Alles wat hij zelf ten aanhoren van de Assyrische bevelhebbers had gezegd en hoe Holofernes had staan snoeven tegen het huis Israël. Toen viel het volk in aanbidding voor God neer en riep uit: Heer, God van de hemel, zie hun overmoed. Wees begaan met de vernedering van onze generatie en kijk neer op degenen die u zijn toegewijd. Zij bemoedigden Achior en prezen hem zeer. Uzia nam hem uit de vergadering mee naar zijn huis, waar hij voor de oudsten een maaltijd aanrichtte. En heel die nacht smeekten zij de God van Israël om hulp. Hoofdstuk 7. Belegering van Bethulia. De volgende dag gaf Holofernes aan heel zijn leger en al zijn hulptroepen het bevel om op te trekken in de richting van Bethulia, de bergpassen te bezetten en de strijd aan te binden met de Israëlieten. Zo braken die dag al zijn troepen op. Zijn krijgsmacht bestond uit 170.000 man voetvolk en 12.000 ruiters. De legerbagage en de daarbij behorende manschappen niet meegerekend. Een onafzienbare menigte. Zij legerden zich in het dal bij Bethulia, aan de kant van de bron, over een gebied dat zich in de breedte uitstrekte van Dothan tot Belbaim en in de lengte van Bethulia tot Kiamon, aan de rand van Esdrelon. Bij het zien van die menigte werden de Israëlieten met ontzetting geslagen en zeiden tegen elkaar: Ze komen het hele land kaalvreten. Niets zal het uithouden onder hun gewicht. Geen bergtoppen, geen ravijnen of heuvels. Ieder greep zijn wapens. Op de torens legden ze vuren aan en ze bleven wacht houden gedurende heel die nacht. De dag daarna liet Holofernes onder de ogen van de Israëlieten in Bethulia heel zijn ruiterij uitrukken. Hij verkende de toegangswegen naar de stad, inspecteerde de waterbronnen, legde er beslag op en plaatste er wachtposten. Daarna keerde hij naar zijn troepen terug. Toen kwamen de aanvoerders van de zonen van Esau, de commandanten van de Moabieten en de bevelhebbers van het kustgebied, allen hun opwachting bij hem maken en zeiden: Laat onze gebieder naar ons woord luisteren. Dan zal uw leger geen schade lijden. Het volk van de Israëlieten vertrouwt niet op zijn lansen,
maar op de hoogte van de bergen waarop ze wonen. Het is dan ook niet gemakkelijk om hun bergtoppen te bereiken. Bind daarom, Heer, niet de strijd met hen aan als in een gewone veldslag. Dan zal er van uw leger niet één man sneuvelen. Blijf in uw kamp. Verbied alle manschappen de legerplaats te verlaten. Maar laat uw dienaren de waterbron die aan de voet van de berg ontspringt bezetten. Want daaruit voorzien alle inwoners van Bithulia zich van water. Ze zullen vergaan van de dorst en hun stad overgeven. Wij en onze mannen zullen de omringende bergtoppen bezetten en er wachtposten plaatsen om te verhinderen dat ook maar iemand de stad verlaat. Dan zullen ze met vrouwen en kinderen van de honger omkomen. En nog voordat het zwaard hen treft, zullen hun lijken de straten van hun woonplaats bedekken. Zo zult u hen zwaar laten boeten voor hun opstandigheid, omdat ze u niet goedschiks tegemoet zijn gekomen. Hun voorstel beviel Holofernes en zijn staf, en hij gelastte te doen wat zij gezegd hadden. Een afdeling Ammonieten brak op, samen met 5000 Assyriërs. Zij legerden zich in het dal en maakten zich meester van de watervoorzieningen en de bronnen van de Israëlieten. De zonen van Esau en de Ammonieten beklommen het gebergte tegenover Dothan en namen daar hun stellingen in. Sommige van hun mannen stuurden ze in zuidoostelijke richting om stellingen in te nemen tegenover Agrebel in de buurt van Gus aan de Mochmuurbeek. De rest van de Assyrische krijgsmacht bleef in de vlakte gelegerd en nam heel het gebied in beslag. Hun tenten en uitrusting vormden een onafzienbaar kamp, want het leger was ontzaggelijk groot. Wanhoop in de stad. De Israëlieten riepen de Heer hun God aan, want ze begonnen de moed te verliezen, nu al hun vijanden hen omringden en er geen kans was om aan hen te ontkomen. Heel het Assyrische leger, met voetvolk, wagens en ruiters, hield hen 34 dagen lang omsingeld. De inwoners van Bethulia zagen hoe hun watervoorraden opraakten. De reservoirs waren bijna leeg. Niet één dag kon men naar behoefte drinken, want het water was gerantsoeneerd. Hun kleine kinderen kwijnden weg. De vrouwen en de jonge mannen begaven het van de dorst. En aan het eind van hun krachten vielen ze neer in de straten van de stad en in de doorgangen van de poorten. Heel het volk, met jonge mannen, vrouwen en kinderen, kwam bij Uzia en de magistraten van de stad bijeen en riep de oudsten luidkeels toe. Laat God recht spreken tussen u en ons, want u hebt ons veel onrecht gedaan door de Assyriërs niet welwillend tegemoet te treden. Nu komt niemand ons te hulp. Integendeel, God heeft ons in hun handen uitgeleverd en laat ons voor hun ogen van de dorst omkomen en jammerlijk ten onder gaan. Roep ze dus en geef de stad over als buit voor het volk van Holofernes en heel zijn leger. Het is immers beter ten prooi te vallen aan hen. Al zullen we hun slaven worden, we brengen het er toch levend af en hoeven niet te zien hoe onze zuigelingen voor onze ogen sterven en hoe onze vrouwen en kinderen het begeven. Wij bezweren u bij hemel en aarde, bij onze God en de Heer van onze voorvaderen, die ons straft voor onze misdaden en voor de misdaden van onze voorvaderen, dat u vandaag nog zult doen wat wij gevraagd hebben. Heel het verzamelde volk brak uit in een grote jammerklacht en luidkeels riepen ze God de Heer aan. Daarop sprak Uzia hen toe. Houd moed, broeders. Laten we het nog 5 dagen volhouden, in de hoop dat de Heer onze God zich over ons zal ontfermen. Hij zal ons niet voorgoed aan ons lot overlaten. Maar mocht die termijn verstrijken
zonder dat er hulp komt opdagen. Dan zal ik doen wat u hebt voorgesteld. Toen liet hij het volk uiteengaan, ieder naar zijn post. Ze gingen naar de muren en de torens van de stad en stuurden vrouwen en kinderen naar huis. Er heerste grote verslagenheid in de stad. Spreuken hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 4. Beter een stuk droog brood met vrede erbij dan een huis vol feestmaaltijden en ruzie. Een verstandige knecht wordt de meester van een schandelijke zoon en samen met de broers deelt hij in de erfenis. De smeltkroes toetst het zilver, de oven het goud, maar de Heer toetst de harten. De boosdoener slaat acht op kwaadaardige taal. De bedrieger luistert naar misdadig gepraat.

0: Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 248 en wij hebben zo net Jeremia hoofdstukken 35 en 36, Judith hoofdstukken 6 en 7 en Spreuken hoofdstuk 17 versen 1 tot en met 4 gelezen. En dan als laatste sluiten wij deze leesdag af met een citaat van de heilige Irenaeus. Hij riep van alle wegen, dat wil zeggen uit alle volken, gasten bijeen voor het huwelijksfeest van zijn zoon, zoals hij ook door Jeremia zegt. Ik heb ook mijn dienaren, de profeten, naar u gezonden om te zeggen, keer nu allen terug van uw zeer slechte weg en verbeter uw daden. En opnieuw zegt hij door dezelfde profeet, ik heb ook mijn dienaren, de profeten, de hele dag en voor het licht naar u gezonden. Maar zij gehoorzaamden mij niet en neigden hun oren niet naar mij. En gij zult dit woord tot hen spreken. Dit is een volk dat de stem van de Heer niet gehoorzaamt en geen correctie aanvaardt. Het geloof is uit hun mond verdwenen. De Heer die ons overal door de apostelen heeft geroepen, is dus dezelfde die de mensen van weleer door de profeten heeft geroepen, zoals blijkt uit de woorden van de Heer. Hoewel zij tot verschillende volken predikten, waren de profeten niet van de ene God en de apostelen van een andere, maar voortkomend uit één en dezelfde, verkondigden sommigen van hen de Heer. Anderen predikten de Vader, weer anderen voorspelden de komst van de Zoon van God, terwijl weer anderen hem verkondigden als reeds aanwezig aan hen die toen nog ver weg waren. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van dag 248. Morgen op dag 249 lezen wij Jeremia hoofdstukken 37 en 38, Judith hoofdstukken 8 en 9 en Spreuken hoofdstuk 17, versen 5 tot en met 8. Hartelijk bedankt voor het meeluisteren en lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.
4: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
5: nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
4: nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
1: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
1: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: Laat ons bidden. God, ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Spreuken. Hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 27. Bluf niet over de dag van morgen, want je weet niet wat die dag zal brengen. Laat een ander je roemen, niet je eigen mond, een vreemde, niet je eigen lippen. Een steen is zwaar en zand weegt veel, maar de ergernis, door een dwaas veroorzaakt, weegt zwaarder dan die twee. Razernij is onverbiddelijk, woede is onstuimig, maar wie is opgewassen tegen jaloezie? Een duidelijke berisping is beter dan liefde die verborgen blijft. De wonden die door een vriend worden geslagen zijn een teken van zijn trouw, maar de kussen van een vijand zijn bedriegelijk. Iemand die verzadigd is, vertrapt zelfs honing. Maar voor een hongerige is alles wat bitter is, zoet. Zoals een vogel die wegvliegt van zijn nest, zo is een man die wegvlucht van zijn woonplaats. Olie en reukwerk verheugen het hart, net als een beminnelijke vriend die goede raad geeft. Laat je vriend en de vriend van je vader niet in de steek. En ga het huis van je broer niet binnen op de dag dat je door rampspoed wordt getroffen. Een buur dichtbij is beter dan een broer ver weg. Wees wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart. Dan kan ik iets terugzeggen tegen wie mij bespot. De verstandige ziet het onheil en bergt zich. Maar de onverstandigen gaan hun gang en krijgen hun straf. Pak zijn kleed maar, want hij heeft borg gestaan voor een vreemde. En neem hem maar als pand voor een ander. Als iemand in de vroege ochtend zijn naaste luidkeels zegent, wordt hem dat als een vloek aangerekend. Een druppend lek op een dag met hevige regen en een twistzieke vrouw lijken op elkaar. Wie haar opsluit, sluit wind op, en zijn rechterhand grijpt in de olie. IJzer wordt met ijzer gescherpt. Zo wordt een mens gescherpt door zijn medemens. Wie een vijgenboom verzorgt, zal de vruchten eten. Wie zorgt voor zijn meester, wordt geëerd. Zoals het gelaat wordt weerspiegeld door het water, zo wordt de mens het door zijn hart. Het dodenrijk en de onderwereld raken nooit verzadigd, en de ogen van de mens raken nooit verzadigd. De smeltkroes toetst het zilver, de oven het goud. De mens wordt getoetst door de woorden van zijn lofzang. Al stamp je een dwaas fijn in een vijzel samen met de graankorrels, dan gaat zijn dwaasheid er nog niet uit. Houd in de gaten hoe het met je vee staat en zorg voor je kudde, want rijkdom duurt niet eeuwig, evenmin als een kroon van generatie op generatie. Als het gras verdwenen is en het nagras zich vertoont en de kruiden op de bergen zijn verzameld, dan heb je lammeren voor je kleding en bokken om een akker te kopen. Dan heb je voldoende geitenmelk als voedsel voor jezelf en je huis en als levensonderhoud voor je dieren.

Spreuken. Hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 28. De zondaars vluchten zonder dat iemand hen achtervolgt. Maar de rechtvaardigen voelen zich zo veilig als een jonge leeuw. Als een land opstandig is, krijgt het veel koningen. Maar door mensen van inzicht en verstand blijft de orde lang duren. Een heerser die de armen onderdrukt, is als een regenbui die wegspoelt en geen voedsel achterlaat. Zij die de leer verlaten, prijzen de zondaars. Zij die zich aan de leer houden, zijn kwaad op hen. Slechte mensen begrijpen niet wat rechtvaardig is, maar zij die de Heer zoeken, begrijpen het volkomen. Een arme die onberispelijk is, is beter dan een man die slinkse wegen gaat en rijk is. Wie zich aan de leer houdt, is een verstandige zoon, maar wie met klaplopers omgaat, maakt zijn vader te schande. Wie zijn bezit door rente en woeker vermeerdert, verzamelt het voor degene die medelijden heeft met de armen. Als iemand zijn oor afwendt om de leer niet te horen, is zelfs zijn gebed een gruwel. Wie de rechtschapene laat afdwalen naar de slechte weg, valt in zijn eigen kuil, maar de vrome mensen erven het geluk. De rijkaard is wijs in zijn eigen ogen, maar een verstandige arme doorziet hem. Als de rechtvaardigen juichen, is de bijval groot. Maar als de zondaars zich verheffen, verbergt iedereen zich. Wie zijn zonde bedekt, zal geen voorspoed kennen. Maar wie ze beleidt en ze nalaat, zal barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig de mens die altijd de vrees bewaart, maar hij die zijn hart verhardt, komt in het ongeluk terecht. Een brullende leeuw en een hongerige beer, dat is een zondaar die heerst over een behoeftig volk. Een vorst zonder inzicht maakt zich vaak schuldig aan afpersing, maar iemand die onrechtvaardige winst haat, zal lang leven. Een mens die met bloedschuld beladen is, zal vluchten tot in zijn graf. Houd hem niet tegen. Wie onberispelijk is, wordt gered. Maar wie slinkse wegen bewandelt, komt plotseling ten val. Wie zijn akker bebouwt, verzadigt zich met brood. Maar wie nietigheden najaagt, verzadigt zich met armoede. Een eerlijk man zal rijk gezegend worden. Maar wie haast heeft met zich te verrijken, blijft niet ongestraft. Partijdigheid deugt niet. Voor een stuk brood kan een man zondigen. De man met de jaloerse blik heeft haast om rijk te worden. Maar hij weet niet dat hij door gebrek wordt bedreigd. Wie iemand terecht wijst, zal tenslotte meer gunst genieten dan hij die met gladde tong spreekt. Wie zijn vader en moeder besteelt en zegt dat het geen zonde is, is een metgezel van de vernieler. De hebzuchtige veroorzaakt ruzie. Maar als iemand op de Heer vertrouwt, zal het goed met hem gaan. Wie op zijn eigen hart vertrouwt, is een dwaas. Wie in wijsheid wandelt, wordt gered. Hij die aan de armen geeft, lijdt geen gebrek. Maar wie zijn ogen sluit, wordt zwaar vervloekt. Als de zondaars zich verheffen, verbergt iedereen zich. Maar als zij ten onder gaan, komen de rechtvaardigen aan de macht.

spreuken. Hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 27. Een man die ondanks veel berispingen hardnekkig blijft, zal plotseling gebroken worden en zal niet meer genezen. Als de rechtvaardigen aan de macht zijn, verheugt het volk zich. Maar als de zondaars heersen, jammert het volk. Een man die de wijsheid lief heeft, maakt zijn vader blij. Maar wie met ontuchtige vrouwen omgaat, verspilt zijn vermogen. Een koning houdt het rijk in stand door het recht te handhaven. Maar een die veel belasting heft, richt het te gronden. De man die zijn naaste vleit, spant een net voor zijn voeten. Voor de voeten van de slechte mens ligt een valstrik. Maar de rechtvaardige juicht en is blij. De rechtvaardige erkent het recht van de armen. Maar de zondaar heeft er geen begrip voor. Spotters stoken onrust in een stad, maar wijzen temperen de woede. Als een wijs man een rechtszaak heeft met een dwaas, kan hij zich kwaad maken of lachen. Er komt geen oplossing. Bloeddorstige mensen haten de vrome, maar de rechtschapenen zoeken zijn gezelschap. De dwaas lucht al zijn gevoelens, maar de wijze brengt ze tenslotte tot bedaren. Als een heerser naar leugens luistert, worden al zijn dienaren slecht. De arme en de onderdrukker ontmoeten elkaar. De Heer geeft aan beiden het licht in hun ogen. Een koning die de armen eerlijk hun recht geeft, vestigt zijn troon voor altijd. De roede en de terechtwijzing brengen wijsheid bij, maar een losbandige jongen brengt schande over zijn moeder. Als de zondaars aan de macht zijn, wordt de opstandigheid machtig. Maar de rechtvaardigen zullen de val van de zondaars tegemoet zien. Wijs je zoon terecht, en hij zal je ziel rust en vreugde brengen. Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk. Als het de lering onderhoudt, is het gelukkig. Met woorden wordt een slaaf niet gestraft, want al verstaat hij ze, hij stoort er zich niet aan. Zie je een man die te haastig is met zijn woorden? Er is voor een dwaas meer hoop dan voor hem. Als men zijn slaaf van jongs af vertroetelt, wordt hij tenslotte onhandelbaar. Een opvliegend man veroorzaakt ruzie. Een driftkop hoopt zonden op. De hoogmoed van de mens brengt hem vernedering, maar de nederige verwerft aanzien. Wie deelt met een dief, haat zichzelf. Al heeft hij de vervloeking gehoord, hij zal niets aangeven. De vrees voor de mensen betekent een valstrik. Maar wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. Velen zoeken de gunst van de heerser, maar van de Heer krijgt de mens zijn recht. Een boosdoener is een gruwel voor de rechtvaardige. Wie zich rechtschapen gedraagt, is voor de zondaar een gruwel.

Spreuken. Hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 33. De woorden van Achur, de zoon van Jake uit Massa. God sprak van hem. Ik heb mij vermoeid, o God. Ik heb mij vermoeid, o God, ik kan niet meer. Ik was dommer dan ooit een man was. En menselijk inzicht heb ik niet. Ik heb geen wijsheid geleerd, maar ik ken de wetenschap van de Hoogheilige. Wie is de hemel opgestegen en weer neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen genomen? Wie heeft het water in zijn kleed gebonden? Wie heeft de grenzen van de aarde vastgesteld? Hoe luidt zijn naam? Hoe luidt de naam van zijn zoon? Weet jij het? Ieder woord van God is door het vuur gelouterd, en hij is een schild voor wie bij hem schuilen. Aan zijn woorden mag je niets toevoegen, want hij zou je berispen, en jij zou een leugenaar blijken te zijn. Twee dingen vraag ik u. Weiger mij die niet voordat ik sterf. Houd valsheid en leugen ver van mij. Geef mij geen armoede of rijkdom. Laat mij van het brood genieten dat mijn rantsoen is. Zodat ik niet verzadigd raak en u ga verloochenen en ga zeggen, wie is de Heer? Zodat ik niet arm word en ga stelen en de naam van mijn God geweld aandoe. Belaster een slaaf niet bij zijn meester. Hij zou je vervloeken en het zou je duur komen te staan. Er is een generatie die haar vader vervloekt en haar moeder niet zegent. Er is een generatie die rein is in haar eigen ogen, maar die van haar vuil niet schoongewassen is. Er is een generatie met zulke trotse ogen en zo hoog geheven wimpers. Er is een generatie die tanden heeft als zwaarden en een gebit als messen om de armen uit het land weg te eten, de behoeftigen uit het mensenvolk. De bloedzuiger heeft twee dochters, geef en geef. Drie dingen zijn nooit verzadigd. Vier dingen zeggen nooit, het is genoeg. De onderwereld, de onvruchtbare schoot, het land dat niet met water te verzadigen is, en het vuur dat nooit zegt, het is genoeg. Het oog dat zijn vader hoont en de gehoorzaamheid aan zijn moeder minacht, zal door de raven aan de beek worden uitgepikt en door de arendsjongen worden opgevreten. Drie dingen zijn voor mij te wonderbaarlijk. Vier dingen begrijp ik niet. De weg van de arend door de lucht. De weg van een slang over de rots. De weg van een schip dwars door de zee. En de weg van een man naar een jong meisje. Zo is ook de weg van de overspelige vrouw, die eet en haar mond afveegt en zegt, ik heb geen kwaad gedaan. Om drie dingen beeft de aarde. Om vier dingen die zij niet verdraagt. Om een slaaf die koning wordt. Om een zot die zich heeft volgegeten. Om een gehate vrouw die een man krijgt. Om een slavin die haar meesteres heeft verdrongen. Vier dingen op aarde zijn heel klein, maar ze zijn wijzer dan de wijzen. De mieren, een volk dat niet sterk is, zorgen in de oogsttijd voor hun voedsel. De klipdassen, een volk dat niet machtig is, vinden hun verblijf in de rotsen. De sprinkhanen hebben geen koning, maar trekken als geordende scharen op. De hagedis kan met de handen gepakt worden, maar woont in koningspaleizen. Drie zijn er die een statige tred hebben, en vier een statige gang. De leeuw, de held onder de dieren, hij maakt voor niemand rechtsomkeert. De haan, de bok en de koning, vergezeld van zijn krijgsvolk. Of je je in onbezonnenheid verheft of wel overwogen, houd je hand op je mond. Slaat men op de melk, dan komt er boter. Slaat men op de neus, dan komt er bloed. Slaat men op de woede, dan komt er ruzie.

luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank. Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit

Spreuken. Hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 31. De woorden van Lemuel, de koning van Massa, die zijn moeder hem heeft geleerd. Nee, mijn zoon. Nee, zoon van mijn schoot. Nee, zoon van mijn gelofte. Geef je kracht niet aan de vrouwen en je rijkdom niet aan hen die koningen te gronde richten. Het past koningen niet, Lemuel. Het past koningen niet wijn te drinken en het past vorsten niet sterke drank te begeren. Want zij moeten niet al drinkend de geboden vergeten en het recht van alle noodlijdenden aantasten. Geef sterke drank aan iemand die te gronde gaat, wijn aan iemand die bedroefd is van hart. Laat hem al drinkend zijn armoede vergeten en zich zijn ellende niet langer herinneren. Open je mond voor de stomme, voor het recht van hulpelozen. Open je mond en geef een rechtvaardig oordeel en doe de arme en noodlijdende recht. Alef. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat die van koralen ver te boven. Bet. Het hart van haar man vertrouwt op haar, en het zal hem aan winst niet ontbreken. Gimel. Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, alle dagen van haar leven. Dalet. Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit en werkt ermee tot genoegen van haar handen. Hé. Zij is als het schip van een koopman en haalt haar voedsel van ver. Wauw. Zij staat op terwijl het nog nacht is. Deelt proviant uit aan haar familie. En geeft haar dienstmaagden het deel dat hun toekomt. Zayin. Zij bekijkt een akker en koopt die. Met de vruchten uit haar handen plant zij een wijngaard. Get. Zij omgort haar lendenen met kracht en maakt haar armen sterk. Tet. Zij merkt dat haar ondernemingen slagen. 'S Nachts gaat haar lamp niet uit. Jot. Zij strekt de handen uit naar het spinrokken en houdt de weefspoel in haar vingers. Kaf. Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde. Lamet. Zij vreest voor haar familie geen sneeuw, want heel haar gezin is in scharlaken gekleed. Mem. Zij vervaardigt dekens. Zij is in byssus en purper gekleed. Nun. Haar man is bekend bij de poorten, als hij daar zit met de oudste van het land. Samech. Zij vervaardigt linnen kleren en verkoopt ze. Zij levert gordels aan de koopman. Ayin. Kracht en waardigheid zijn haar gewaad. En zij ziet lachend de komende dag tegemoet. P. Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid. Van haar tong komen lieflijke lessen. Tsade. Zij gaat de gangen van haar familie na en eet haar brood niet in ledigheid. Kof. Haar zonen staan op en prijzen haar. Haar man staat op en roemt haar. Resh. Veel vrouwen hebben zich bekwaam gedragen, maar jij overtreft hen allemaal. Shin. Bevalligheid is bedriegelijk, schoonheid vluchtig. Maar een vrouw die de Heer vreest, moet worden geroemd. Tau. Bejubel haar om de vrucht van haar handen en roem haar in de poorten om haar werken.

Prediket. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 18. De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem. Ijl en ijdel, zegt Prediker. Ijl en ijdel. Alles is ijdel. Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon? Generaties gaan en generaties komen, en de aarde blijft al maar bestaan. De zon komt op en de zon gaat onder, en haast zich dan weer naar de plaats waar haar loop begint. De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden. Hij draait en waait en telkens keert hij op zijn draaien terug. Alle rivieren stromen naar zee en de zee raakt niet vol. Naar de plaats waar ze begonnen zijn, keren de rivieren terug om opnieuw te gaan stromen. Het wordt een vermoeiend verhaal en geen mens kan er iets over zeggen. Hij kijkt wel, maar ziet niets. Hij luistert zonder iets te verstaan. Wat geweest is, zal weer zijn. Wat gebeurd is, zal weer gebeuren. Nieuw is niets onder de zon. Er is wel eens iets waarvan men zegt, kijk, dit is iets nieuws. Maar dat is niet zo. Vroeger was het er ook al. Aan de mensen van vroeger wordt niet meer gedacht, evenmin als aan die van later zal worden gedacht door degenen die na hen komen. Ik, Prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Ik had mij voorgenomen om, in alles wat onder de hemel gebeurt, ijverig te zoeken naar wijsheid. Een trieste bezigheid die God de mens heeft opgelegd om zich ermee te kwellen. Ik bekeek al het gedoe onder de zon. En het bleek allemaal ijdel en grijpen naar wind. Wat krom is, krijg je niet recht, en wat ontbreekt, kun je niet meetellen. Ik zei tegen mezelf, ik heb nu meer wijsheid verworven dan al mijn voorgangers in Jeruzalem. Ik heb een overvloed aan wijsheid en kennis opgedaan. Ik nam mij voor het verschil te leren kennen tussen wijsheid en dwaasheid, tussen kennis en domheid. Maar ik kwam tot het inzicht, ook dat is grijpen naar wind. Want veel wijsheid brengt veel verdriet, en hoe groter de kennis, hoe groter de smart.

Prediker. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. Ik zei tegen mezelf: zoek het eens in het plezier en geniet van het goede. Maar ook dat bleek ijdel. Lachen is dwaasheid, zeg ik, en plezier maken levert niets op. Zo heb ik het ook eens geprobeerd met de wijn. Het was de wijsheid die mij dat ingaf. Ik wilde erachter komen of in de dwaasheid misschien het geluk ligt waarvoor de mensen werken onder de zon heel hun kortstondig bestaan. Ik heb grootse werken ondernomen. Huizen heb ik gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en ze met allerlei fruitbomen volgeplant. Ik heb vijvers aangelegd om een bos van jonge bomen te bevloeien. Ik kocht slaven en slavinnen en kreeg er nog bij door geboorte. Mijn veestapel van runderen en schapen was groter dan die van al mijn voorgangers in Jeruzalem. Ook stapelde ik kostbaarheden op. Zilver en goud uit alle koninkrijken en provincies. Ik hield er zangers en zangeressen op na, en vrouwen, mooie vrouwen, waar een man van geniet. Ik werd machtiger en rijker dan al mijn voorgangers in Jeruzalem. Bovendien had ik mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen verlangden heb ik gepakt. Geen genoegen heb ik mij ontzegd. Naar hartelust genoot ik van alles wat ik verworven had. Dat althans had ik met mijn zwoegen bereikt. Maar toen ik terugkeek op alles wat ik gepresteerd had en op al de moeite die mij dat gekost had, stelde ik vast: het is allemaal ijdel en grijpen naar wind. Er valt niets mee te winnen onder de zon. Toen richtte ik mijn aandacht weer op de wijsheid en vergeleek haar met dwaasheid en domheid. Wat kan een opvolger doen? Niets meer dan zijn voorganger. Ik weet wel dat wijsheid een voordeel heeft op dwaasheid, zoals licht een voordeel heeft op duisternis. Een wijze heeft ogen in zijn hoofd, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar tegelijk stel ik vast dat beide eenzelfde lot beschoren is. Daarom zei ik tegen mezelf: als mijn lot hetzelfde is als dat van een dwaas, waartoe heeft mijn wijsheid dan gediend? Zo kwam ik tot de conclusie: ook dat is ijdel. Aan een wijze blijft men evenmin denken als aan een dwaas. Op de duur worden beide vergeten. Het is treurig, maar de wijze sterft evenals de dwaas. Ik begon het leven te haten. Al het gedoe onder de zon stond mij tegen. Het is allemaal ijdel en grijpen naar wind. Het vreselijkste leek mij dat ik alles wat ik met mijn harde werken onder de zon had bereikt, voor mijn opvolger moest achterlaten. En wie weet of hij een wijs man zal zijn of een dwaas. Toch zal hij beschikken over alles wat ik onder de zon met wijsheid bij elkaar gebracht heb. Ook dat is ijdel. Ik zag geen enkele zin meer in al mijn harde werken en tobben onder de zon. Want als iemand door zijn kennis en wijsheid moeizaam iets gepresteerd heeft, moet hij het toch overlaten aan een ander die er niets voor gedaan heeft. Ook dat is ijdel, onzinnig. Wat heeft een mens dan aan zijn harde werken, aan al zijn zorgen en tobben onder de zon? Zijn leven is één lijdensweg, zijn werk een bron van ellende. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is ijdel. Het beste voor de mens is nog eten en drinken en genieten van wat hij met veel zwoegen bereikt heeft. Want ook dat, zo begreep ik, komt uit de hand van God. Of je het nu goed hebt of in de zorgen zit, het gaat nooit buiten hem om. Aan iemand die hem bevalt, schenkt God wijsheid, kennis en blijdschap. Maar een zondaar laat hij moeizaam sparen en vergaren om het dan over te dragen aan iemand die hem bevalt. Ook dat is ijdel en grijpen
naar wind.

en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien. Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en gezwoeg? Ik overzag de bezigheden die God de mensen heeft opgelegd om over te tobben. Alles wat hij doet is goed op zijn tijd. Ook heeft hij de mens besef van duur ingegeven. Maar toch blijft Gods werk voor hem vanaf het begin tot aan het einde ondoorgrondelijk. Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave van God. Ik kwam tot het inzicht dat alles wat God doet voor altijd blijft. Er valt niets aan toe te voegen en niets gaat eraf. God maakt dat de mensen ontzag voor hem hebben. Wat is, was er tevoren al. Wat zijn zal, is vroeger al geweest. God haalt wat voorbij is steeds weer terug. Nog iets anders zag ik onder de zon. Op de plaats van het recht heerst onrecht. Op de stoel van de rechter zit de schuldige. Ik zei tegen mezelf: God oordeelt over goede en slechte, want elk ding, elk werk heeft zijn tijd. Ik zei tegen mezelf: God geeft de mensen wel een eigen plaats, maar laat ze toch merken dat ze eigenlijk dieren zijn. Want eenzelfde lot treft mensen en dieren. Beide ademen hetzelfde leven, beide sterven dezelfde dood. De mens heeft dus niets voor op het dier. Alles is ijdel. Beide gaan naar dezelfde plaats. Ze zijn voortgekomen uit stof en keren terug tot stof. En wie weet of de levensgeest van de mens omhoog gaat en die van het dier omlaag naar de aarde. Zo besefte ik dat het voor de mens nog het beste is om te genieten van zijn werk. Dat is het enige dat hij heeft. Niemand kan hem immers laten genieten van wat na hem komt.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Prediker. Hoofdstuk 4, verzen 1 tot en met 17. Ook werd ik getroffen door al de onderdrukking die er heerst onder de zon. Onderdrukte zie je in tranen, maar niemand die hen troost. Ze gaan gebukt onder de macht van onderdrukkers, maar niemand die hen troost. Daarom zeg ik, wie dood en begraven is, is beter af dan iemand die nog leeft. Maar het beste af is degene die nooit werd geboren. Hij hoeft al dat ellendige gedoe onder de zon niet mee te maken. Ook zag ik dat alles wat mensen tot stand brengen op onderlinge afgunst berust. Ook dat is ijdel en grijpen naar wind. Zeker, de dwaas zit met zijn handen over elkaar en ruïneert zo zichzelf. Maar beter een handje vol rust dan handen vol zwoegen en grijpen naar wind. Ik zag nog iets ijdels onder de zon. Iemand staat alleen, hij heeft geen zoon of geen broer, niemand heeft hij naast zich. Toch zwoegt hij zonder ophouden en is nooit tevreden met zijn rijkdom. Voor wie beul ik me eigenlijk af en ontzeg ik mij zoveel goede dingen? Ook dat is ijdel, een zinloos gedoe. Je kunt beter met tweeën zijn dan alleen. Dan heb je iets aan je moeite. Als de een valt, helpt de ander hem op de been. Maar ongelukkig de alleenstaande die valt. Hij heeft niemand om hem overeind te helpen. En twee die bij elkaar slapen, hebben het warm. Maar hoe moet iemand die alleen ligt het warm krijgen? Iemand alleen kan overvallen worden, maar met z'n tweeën kun je een aanvaller de baas. Een driedubbel koord krijg je heel moeilijk stuk. Beter een arme jonge man die wijs is dan een oude koning die dwaas is en geen enkele raad meer aanneemt. Ik denk aan iemand die na zijn gevangenschap koning werd en nog wel van het land waar hij arm was geboren. Ik zag hele menigten, de levenden onder de zon, partij kiezen voor die jonge man die de plaats van de oude koning innam. Het volk was niet te tellen, iedereen liep achter hem aan. Maar later waren ze ook over hem niet meer tevreden. Ook dat is ijdel en grijpen naar wind. Weet wat je doet als je naar het huis van God gaat. Erheen gaan om te luisteren is verstandiger dan er offers te brengen zoals de dwazen. Ze beseffen het niet eens wanneer ze kwaad aanrichten.

deed ik het. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 19. Als je voor God staat, wees dan niet te vlug met je tong en spreek niet overhaast. Want God is in de hemel en jij bent op aarde. Wees daarom zuinig met je woorden. Want te veel werk leidt tot gedroom en te veel praten tot gebazel. Heb je God een belofte gedaan, voer haar dan uit zonder uitstel. Hij houdt niet van dwazen. Wat je beloofd hebt, moet je doen. Je kunt beter niets beloven dan een gedane belofte niet nakomen. Zorg ervoor dat je door je mond geen schuld op je laat, om dan tegen de priester te zeggen dat het een vergissing was. Waarom zou je God kwaad maken en hem het werk van je handen teniet laten doen? Dromen en ijdele woorden zijn er genoeg. Heb liever ontzag voor God. Als je ziet dat in een bepaald gebied de kleine man onderdrukt wordt en dat recht en rechtvaardigheid worden verkracht, verbaas je dan niet. Want ambtenaren nemen elkaar in bescherming tot de hoogste toe. Bij dit alles is er nog één geluk voor een land. Een koning die bezorgd is om de landbouw. Wie uit is op geld heeft nooit genoeg en wie uit is op rijkdom wil altijd meer. Ook dat is ijdel. Hoe groter je bezit, hoe meer profiteurs. En wat heb je er als eigenaar aan? Je kunt er naar kijken, meer niet. Iemand die werkt, slaapt goed, of hij nu veel of weinig te eten heeft. Maar een rijke heeft zo'n overvloed dat hij niet rustig kan slapen. Ik zag nog een grotere narigheid onder de zon. Iemand pot rijkdommen op en dan gaat het verkeerd. Door tegenslag gaat alles verloren en zijn kinderen staan met lege handen. Zoals een mens uit de schoot van zijn moeder gekomen is, moet hij terug, even naakt. Van zijn bezittingen kan hij niets meenemen. Inderdaad, het is erg pijnlijk. Net zoals hij gekomen is, moet hij gaan. Wat heeft hij dan bereikt? Hij heeft hard gewerkt, voor niets. Troosteloos was zijn hele bestaan, vol ergernis, ellende en bitterheid. Maar iets goeds heb ik toch ontdekt. Wat plezier geeft is eten en drinken en van het goede genieten, bij het harde werken en het tobben onder de zon in de korte tijd die God je geeft. Dat is het enige dat je hebt. Inderdaad, als God je welzijn en rijkdom schenkt en je de kans geeft ervan te profiteren, als je je deel krijgt en gelukkig bent bij al je werk, dan is dat een gave van God. Je denkt dan niet voortdurend aan je kortstondige bestaan. God geeft je zoveel dat je er helemaal in opgaat.

Prediker. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 12. Er is een kwaad onder de zon dat ik heb gezien, en de mensen lijden er zwaar onder. God geeft iemand rijkdom, welstand en aanzien, alles wat hij maar wensen kan. Maar God laat niet toe dat hij ervan geniet, en een vreemde maakt alles op. Dat is ijdel, een trieste zaak. Iemand mag 100 kinderen hebben en nog zo lang leven, maar als hij al die tijd niet van het goede kan genieten en niet eens een begrafenis krijgt, dan zeg ik, een misgeboorte is beter af dan hij. Zo'n kind komt op de wereld voor niets en naamloos verdwijnt het in de duisternis. Het heeft nooit de zon gezien, het weet nergens van en kent dus veel meer rust dan die man. Dit geldt zelfs als iemand 2000 jaar zou leven, zonder het geluk te vinden. Gaat iedereen tenslotte niet naar dezelfde plaats? De mens werkt steeds hard om zijn honger te stillen, maar hij heeft nooit genoeg. Wat heeft een wijze meer dan een dwaas? Wat heeft een arme eraan te weten wat er in de wereld te koop is? Je kunt beter genieten van wat je kunt pakken dan begeerig achter iets aan blijven lopen. Ook dat is ijdel en grijpen naar wind. Wat is, werd lang geleden vastgesteld. Men weet dat een mens het niet kan opnemen tegen de sterke. Hoe meer woorden, hoe meer onzin. En wat heb je daaraan? Niemand weet immers wat goed is voor de mens in dit ijdele, kortstondige bestaan dat als een schaduw voorbijgaat. En niemand kan hem vertellen wat er na hem komt onder de zon.

Prediker. Hoofdstuk 7, verzen 1 tot en met 29. Een goede naam is beter dan goed parfum. Een sterfdag is beter dan een geboortedag. Je kunt beter gaan naar een huis waar gerouwd wordt dan naar een feest. Want de begrafenis is het einde van ieder mens en de levenden doen er goed aan dat te bedenken. Je kunt beter huilen dan lachen. Want achter een treurig gezicht kan een opgewekt gemoed schuilgaan. Iemand die wijs is, gaat liever naar een begrafenis. Een dwaas gaat eerder naar een feest. Je kunt beter luisteren naar de verwijten van een wijze dan naar de toejuichingen van dwazen. Het lachen van dwazen is als het geknetter van doorns onder een ketel. Ook dat is ijdel. Chantage brengt een wijs man tot dwaze dingen en door steekpenningen wordt het hart bedorven. Het is beter iets aan het einde te beoordelen dan aan het begin. Het is beter geduldig te zijn dan verwaand. Wind je niet al te gauw op, zich opwinden is eigen aan dwazen. Vraag niet waarom de tijden vroeger beter waren dan nu. Zoiets vragen getuigt niet van wijsheid. Wijsheid is beter dan bezit. Iedereen die de zon ziet, heeft daar baat bij. Wijsheid en geld geven beide bescherming. Maar de wijsheid heeft dit voordeel: ze houdt degene die haar bezitten in leven. Wat het werk van God betreft, wie kan weer rechtmaken wat hij krom heeft gemaakt? Heb je een goede dag, geniet ervan. Heb je een kwade dag, bedenk dan dat God ook die gemaakt heeft. Hij wil eenvoudig niet dat de mens erachter komt wat de volgende brengt. Beide dingen heb ik meegemaakt in mijn ijdele bestaan. Rechtvaardige mensen die omkomen ondanks hun rechtvaardigheid en slechte mensen die lang leven ondanks hun slechtheid. Wees dus niet al te rechtvaardig en doe niet al te wijs. Je zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen. Maar leef ook niet al te slecht en handel niet als een dwaas. Je zou dood kunnen gaan voor je tijd. Het beste is het ene vast te houden en het andere niet los te laten. Wie bang is voor God, houdt het juiste midden. Een wijze staat door zijn wijsheid veel sterker dan een heel stadsbestuur. Geen mens op de wereld is zo rechtvaardig dat hij alleen maar goed doet en nooit verkeerd. Verder schenk geen aandacht aan het gepraat van de mensen. Anders hoor je nog hoe je slaaf je vervloekt. En je weet best hoe vaak je zelf anderen hebt vervloekt. Zo heb ik in alles naar wijsheid gezocht. Ik dacht, ik wil wijs worden. Maar de wijsheid bleef buiten mijn bereik. Al wat bestaat is onbereikbaar en onpeilbaar diep. Wie kan erbij? Ik heb mij er met alle zorg en ijver op toegelegd om erachter te komen wat wijs en verstandig is. En ik heb alleen maar ontdekt dat slechtheid dom en dwaasheid onverstandig is. Nog bitterder dan de dood vond ik de vrouw die een vangnet is, en van wie het hart een val is en de handen boeien zijn. Wie de gunst van God geniet, kan eraan ontsnappen, maar de zondaar raakt erin verstrikt. Dit, zegt Prediker, heb ik bij mijn zoeken naar inzicht geleidelijk ontdekt. Ik zocht nog verder, maar zonder veel resultaat. Eén man op de 1000 kon ik nog vinden, maar niet één vrouw op de 1000. Ten slotte heb ik alleen dit gevonden. Naar Gods bedoeling is het leven eenvoudig, maar de mens haalt zich van alles in het hoofd.

Prediker. Hoofdstuk 8, verse 1 tot en met 17. Wie is werkelijk wijs en wie kent de verklaring van de dingen? Wijsheid laat het gezicht stralen en neemt de harde trekken weg. Doe wat de koning beveelt, denk aan je eed van trouw. Ga niet voortijdig bij hem weg, maar blijf hem ook niet lastigvallen met vervelende kwesties. Hij doet alles toch naar eigen goeddunken. Het woord van de koning is nu eenmaal wet. Wie zou hem durven te vragen, wat doet u? Wie zich aan de voorschriften houdt, krijgt geen moeilijkheden. Een wijs man voelt aan wanneer en hoe gehandeld moet worden. Want voor alles is er een juiste tijd en een juiste aanpak, hoewel de mens grote risico's loopt. Hij weet immers niet wat komen gaat, en wie zou hem dat kunnen vertellen? Geen mens heeft de macht om de wind tegen te houden, evenmin heeft hij de macht over de dag van zijn dood. In de oorlog krijgt niemand verlof, en de slechte mensen worden niet gered vanwege hun slechtheid. Dit is het besluit van mijn bezinning over wat er gebeurt onder de zon, zolang de ene mens macht heeft over de andere, tot zijn ongeluk. Verder zag ik dat misdadigers een begrafenis krijgen, maar mensen die goed leven moeten weg van de heilige plaats en worden in de stad vergeten. Ook dat is ijdel. Omdat slechte daden niet onmiddellijk worden bestraft, is de mens steeds uit op het kwaad. De zondaar blijft immers leven, ook al doet hij 100 keer kwaad. Ik weet wel dat ze zeggen, het zal goed gaan met degenen die ontzag hebben voor God, juist omdat zij God vrezen. De slechte mens daarentegen zal het slecht vergaan, hij leeft maar kort als een schaduw, juist omdat hij geen ontzag heeft voor God. Maar in de wereld doet zich de ongerijmdheid voor dat er rechtvaardigen zijn wie het vergaat als de slechte mensen, en slechte mensen wie het vergaat als de rechtvaardigen. Ik zei, ook dat is ijdel. Daarom prees ik de vreugde, want het beste voor de mens onder de zon is nog eten en drinken en blij zijn. Dat is het enige dat hij heeft bij al zijn harde werken, tijdens het kortstondige bestaan dat God hem geeft onder de zon. Ik zocht naar wijsheid en naar de betekenis van de moeite die de mens zich op aarde getroost. Zelfs als hij zich overdag en 's nachts geen rust gunt, dan nog, stelde ik vast, krijgt hij geen inzicht in het werk van God en in alles wat er gebeurt onder de zon. Hoe hij zich ook inspant, tot inzicht komt hij niet. Zelfs de wijze is daartoe niet in staat, ook al beweert hij van wel.

Prediker. Hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 18. Na dit alles te hebben overwogen, heb ik duidelijk ingezien dat ook de rechtvaardigen en wijzen in alles wat zij doen totaal van God afhankelijk zijn. Rest hun liefde of haat? Geen mens weet het. Beide zijn mogelijk. Iedereen ondergaat ook eenzelfde lot. Rechtvaardige en slechte mensen, zuivere en onzuivere, degene die offers brengen en degene die er geen brengen. Het vergaat de goede net als de zondaars, degene die eden afleggen net als degene die dit vermijden. Dat is het trieste van alles wat er gebeurt onder de zon. Eenzelfde lot treft iedereen. Daarom is de mens steeds uit op het kwaad en zit zijn hoofd vol dwaze gedachten zolang hij leeft. Daarna is het toch gedaan. Zolang iemand leeft, is er nog hoop. Beter een levende hond dan een dode leeuw. Levenden weten tenminste nog dat ze doodgaan, maar doden weten helemaal niets meer. Ze hebben niets meer te verwachten, zelfs hun naam wordt vergeten. Hun liefde, hun haat en hun afgunst, het is allemaal voorbij. Nooit meer nemen ze deel aan wat zich afspeelt onder de zon. Eet daarom je brood met plezier en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat Gods zegen. Ga altijd feestelijk gekleed en zorg steeds voor parfum op je hoofd. Geniet van het leven met de vrouw van je hart. Van heel het ijdele en kortstondige bestaan dat God je geeft onder de zon. Dat is het enige dat je krijgt in dit leven voor al je harde werken en tobben onder de zon. Grijp met beide handen de kansen die je nu krijgt, want in de onderwereld waarnaar je op weg bent is het afgelopen met denken en doen, met kennis en wijsheid. Nog iets anders zag ik onder de zon. Niet altijd winnen de snelste de wedloop of de dapperste de oorlog. Het zijn niet altijd de wijzen die te eten hebben, de verstandigen die rijk worden of de deskundigen die bijval krijgen. Alles hangt af van tijd en toeval. Bovendien weet geen mens wanneer zijn tijd om is. Zoals een vis ineens gevangen zit in de fuik of een vogel vastraakt in een klapnet, zo wordt ook de mens gestrikt op een kwaad moment dat hem onverwachts overvalt. Op het gebied van wijsheid heb ik nog iets meegemaakt onder de zon waarvan ik diep onder de indruk was. Er was een kleine stad met weinig inwoners. Een machtige koning rukte op tegen dit stadje, omsingelde het en bouwde grote belegeringswerken. Nu was er een arme man die zo wijs was dat hij het stadje had kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan die man, want hij was arm. Daarom zeg ik, wijsheid mag meer waard zijn dan kracht, maar de wijsheid van een arme telt niet mee. En naar zijn woord wordt niet geluisterd. Het rustige betoog van een wijze vindt meer gehoor dan het luide geschreeuw van de dwaze. Wijsheid is meer waard dan wapens. Ja, maar één fout kan veel goeds bederven.

Prediker. Hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 20. Een dode vlieg bederft het beste parfum. Een beetje dwaasheid kan heel wat wijsheid teniet doen. Het hart van een wijze zit rechts, maar dat van een dwaas links. Waar een dwaas ook loopt, men ziet dat hij geen verstand heeft. Hij laat iedereen merken hoe dwaas hij is. Als een heerser tegen je uitvalt, verlaat dan niet meteen je post. Kalmte voorkomt grote misstappen. Ik heb iets ergs gezien onder de zon. Een vergissing die gezagsdragers steeds weer maken. Dwazen krijgen hoge functies en bekwame mensen blijven op een lage post. Slaven zag ik hoog te paard en regenten gingen als slaven te voet. Wie een kuil graaft, kan erin vallen. Wie een muur omver haalt, kan door een slang worden gebeten. Wie stenen lostrekt, kan zich bezeren. Een houthakker kan zich verwonden. Als je een botte bijl niet slijpt, moet je te veel kracht zetten. Met wijsheid heb je meer kans van slagen. Bijt een slang omdat ze niet op tijd is bezworen, dan heeft de slangenbezweerder niets aan zijn kunst. Woorden van een wijze bezorgen hem bijval, maar het gepraat van een dwaas stort hem in het ongeluk. Zo gauw hij zijn mond opendoet, praat hij onzin, en wat hij verder nog zegt is klinkklare nonsens. Een dwaas heeft over alles iets te zeggen, ofschoon geen mens weet wat komen gaat en niemand hem dat kan vertellen. De dwaas werkt hard en put zich uit, maar hij weet niet eens hoe hij in de stad moet komen. Beklaag jezelf, land, als je koning te jong is en je regenten 's ochtends vroeg al aan tafel zitten. Gelukkig, land, als uw koning een man van adel is en uw regenten aan tafel gaan wanneer het hoort, om zich te sterken en niet om zich te bedrinken. Als iemand lui is, verzakt het balkwerk, en als hij geen hand uitsteekt, regent het binnen. Eten doet men voor zijn plezier, en wijn brengt vreugde in het leven. Voor geld is alles te krijgen. Verwens een koning zelfs niet in je gedachten, en een rijke niet eens in je slaapkamer, want de vogels in de lucht vertellen het verder, en op hun vleugels dragen ze het uit.

Prediker. Hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 10. Gooi je brood op het water, na lange tijd vind je het misschien terug. Beleg je bezit in 7 of 8 zaken, je weet niet welke ramp de aarde kan treffen. Als de wolken vol zitten, gieten ze regen uit over het land. Een boom kan naar het zuiden vallen of naar het noorden, maar zoals hij valt, blijft hij liggen. Wie op de wind blijft letten, komt niet aan zaaien toe, en wie naar de wolken blijft kijken, komt niet tot oogsten. Evenmin als je weet hoe in de moederschoot het leven ontstaat, evenmin weet je iets van de werken van God, de maker van alles. Begin in de ochtend te zaaien en gun je hand tot de avond geen rust. Je weet immers niet of het de ene keer of de andere keer lukt, of dat het beide keren goed uitvalt. Het licht is zalig en het is een weldaad voor de ogen de zon te zien. Hoe lang iemand ook leeft, laat hij genieten van elke dag en bedenken dat er nog donkere dagen genoeg zullen zijn en dat alles wat daarna komt ijdel is. Jonge man, geniet van je jeugd en neem het ervan zolang je nog jong bent.